0: medicijnen. En het Chinese leger zet drones in om de schade in kaart te brengen. Het internationale comité van het Rode Kruis stuurt ruim 1 miljoen dollar aan noodhulp. Bij de plotselinge overstroming van afgelopen dag kwamen zeker 157 mensen om het leven. Er wordt nog gevreesd voor meer slachtoffers, want honderden mensen worden nog vermist. De Nepalese autoriteiten zeggen dat de reddings- en zoekoperaties de hele nacht doorgaan. Europa moet meer investeren in eigen innovatie en strenger optreden tegen China. Dat zegt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Om economisch sterk te blijven zou Europa bijvoorbeeld importheffingen op Chinese producten moeten invoeren. Anders zullen volgens de Raad steeds meer Europese sectoren verdwijnen. In Suriname is een opsporingsbericht verspreid voor een verdachte in de vermissingszaak rond een Nederlandse filmproducent. Ryan T. wordt gezien als vuurwapen en vluchtgevaarlijk. Hij wordt verdacht van onder meer moord en deelname aan een criminele organisatie. In de vermissingszaak rond Leisner werden eerder al 3 mensen opgepakt. De filmproducent verdween bijna 2 weken geleden. De Verenigde Staten behandelen voorlopig geen visumaanvragen. De regering Trump wil eerst nieuwe richtlijnen invoeren en het consulair personeel trainen in het beoordelen van aanvragen. Met de aanpassingen wil Trump vooral de immigratie beperken. Het beleid werd eerder al strenger. Deze maand werden al meer dan 175.000 visa ingetrokken. Het weer droog en het koelt nog verder af tot een graad of 16. De ochtend begint bewolkt met lokaal kans op een bui. 'S Middag zonnig bij 30 graden. En 's avonds stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur de lekkerste muziek.

Onze radio- en tv-programma's, onze website, sociale media, app en nog veel meer. Hoe kun je helpen? Schrijf je in op omroepflevoland.nl en deel jouw gedachten met ons. Jouw input is van groot belang voor de toekomst van Omroep Flevoland. Denk en praat mee over hoe we jou nog beter kunnen bereiken. Samen.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

0: Great Snap.
1: Blijf elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Secretaris-generaal Guterres van de Verenigde Naties heeft zijn medeleven betuigd aan de families van de slachtoffers van de verwoestende vloedgolf in Nepal. Daarbij kwamen gisteren zeker 157 mensen om. Gevreesd wordt voor meer slachtoffers, honderden mensen worden nog vermist. Guterres meldt dat de VN en partners bezig zijn om hulpgoederen naar het rampgebied te krijgen. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft gisterochtend hele dorpen weggevaagd. Het Rode Kruis denkt dat de gevolgen van de ramp pas over enkele dagen echt duidelijk zullen zijn. Europa moet veel strenger optreden tegen China om economisch overeind te blijven. Dat zegt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Europa moet niet bang zijn dat China met tegenmaatregelen komt, zegt de Raad. Niets doen is op langere termijn risicovoller, omdat Europese sectoren dan zullen verdwijnen. Volgens de Raad moet Europa meer investeren in eigen innovatie en bijvoorbeeld importheffingen invoeren. Chinese producten zijn nu vaak goedkoper dan Europese producten, waardoor sprake is van oneerlijke concurrentie. Justitie in Suriname heeft een foto gedeeld van een verdachte in de vermissingszaak rond Rodney Leisner. De Nederlandse filmproducent wordt al bijna 2 weken vermist. De politie houdt er rekening mee dat hij niet meer in leven is. Eerder werden al 3 verdachten opgepakt. Voor de 4e verdachte is nu een opsporingsbericht uitgevaardigd. Het gaat om een 42-jarige man uit Paramaribo. Hij wordt verdacht van onder meer moord, doodslag en deelname aan een criminele organisatie. De Surinaamse politie hoopt dat het verspreiden van zijn signalement leidt tot tips over zijn verblijfplaats. Het weer droog bij een graad of 16. Komende dag begint bewolkt met een bui. 'S Middags zonnig en droog bij 30 graden. En 's avonds kans op stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
3: Het komende uur de lekkerste muziek.

Denk jij alles te weten over Flevoland? Van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij de ultieme Flevoland-kenner bent.

0: Hou je van gezelligheid, het Hollandse lied, theater of Flevolands podiumtalent? Dan is Herberg Flevoland het programma voor jou.
1: Dan gaat zo werkt het niet, ik wil je poes even zien.
2: Correct. We moeten eerst even naar je poes kijken voordat we er wat in kunnen stoppen.
1: Ja, ja.
0: Met experts die tips geven op het gebied van financiën, opvoeding, juridische zaken, gezond leven, auto's en nieuwe media. Ook Kiek de Kiekendief mag niet ontbreken. Herberg Flevoland, het programma tijdens de koffie en de lunch. Elke werkdag vanaf 11 uur bij Flevoland op radio en tv.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

0: Max op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij bosbranden in Algerije zijn 12 mensen omgekomen. De slachtoffers vielen in verschillende provincies langs de kust, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteren werden verspreid over het land 154 natuurbranden geregistreerd. Het vuur wordt aangewakkerd door de wind. Meer dan 50 mensen hebben brandwonden opgelopen. Door de droogte wordt Algerije al weken geteisterd door bosbranden. Vorige maand werden verspreid over het land bijna 2000 branden geregistreerd. Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden na de verwoestende vloedgolf. India stuurt 10 ton aan hulpgoederen en medicijnen en het Chinese leger zet drones in om de schade in kaart te brengen. Het internationale comité van het Rode Kruis stuurt ruim 1 miljoen dollar aan noodhulp. Bij de plotselinge overstroming van afgelopen dag kwamen zeker 157 mensen om het leven. Er wordt gevreesd voor meer slachtoffers, want honderden mensen worden nog vermist. De Nepalese autoriteiten zeggen dat de reddings- en zoekoperaties de hele nacht zullen doorgaan. Zowel de voetbalsters van PSV als die van Ajax hebben hun eerste wedstrijd in de play-offs voor de Women's Champions League niet weten te winnen. De Amsterdammers verloren in eigen huis met 2-0 van Real Madrid. In Eindhoven begon ook PSV met een nederlaag. Het werd 1-0 tegen het Deense HB Keuge. De returns zijn volgende week woensdag. De Amerikaanse regering heeft de aanvragen van visa tijdelijk stilgelegd. Eerst worden nieuwe richtlijnen ingevoerd. De regering Trump wil met de aanpassing vooral de immigratie beperken. Het weer droog bij 16 graden. De ochtend begint bewolkt met lokaal kans op een bui. 'S Middags zonnig bij maximaal 30 graden, maar 's avonds kans op stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: 6 uur op Radio en TV. Flevoland is wakker.
1: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet werd veroorzaakt door een ijslawine nadat een deel van een gletsjer was gesmolten en afgebroken. Dat meldt de Amerikaanse geologische dienst. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft hele dorpen weggevaagd. Zeker 157 mensen zijn omgekomen en er wordt gevreesd voor veel meer slachtoffers. Honderden mensen worden nog vermist. Meerdere landen hebben Nepal hulp aangeboden. Bij bosbranden in Algerije zijn 12 mensen omgekomen. De slachtoffers vielen in verschillende provincies langs de kust, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteren werden verspreid over het land 154 natuurbranden geregistreerd. Het vuur wordt aangewakkerd door de wind. Meer dan 50 mensen hebben brandwonden. Door de droogte wordt Algerije al weken geteisterd door bosbranden. Vorige maand werden verspreid over het land bijna 2000 branden geregistreerd. De Spaanse politie heeft een crimineel opgepakt die al 4 keer was ontsnapt uit de gevangenis. De 42-jarige man is in Italië veroordeeld voor een gewapende overval. Hij was sinds december voortvluchtig na een ontsnapping uit een zwaar beveiligde gevangenis in Rome. Eerder wist hij te ontsnappen uit 2 andere gevangenissen in Italië en uit zijn cel in België. Daardoor kreeg hij de bijnaam Meester Ontsnapper. De man zit nu in een Spaanse gevangenis en wordt later naar Italië overgebracht. Het weer, lokaal mist bij een graad of 16. In de loop van de ochtend kans op regen. 'S Middags dan zon bij een graad of 28. En vanavond kans op felle onweersbuien en hagel. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Ons nieuws gemist of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X, Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via @omroepflevoland en mis niets van jouw regio.

0: zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
1: De bouw van duizenden woningen in Flevoland komt in gevaar als de vennootschapsbelasting blijft bestaan. Dat schrijven woningcorporaties in een brandbrief aan het kabinet. En in Emmeloord begint de sloop van het oude ziekenhuis.
2: Dit is Flevoland, ook te volgen op X.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het dodental als gevolg van de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet is opgelopen tot 165. Meer dan 1000 mensen worden nog vermist. Volgens deskundigen werd de stortvloed van gisteren veroorzaakt door een ijslawine nadat een deel van een gletsjer was gesmolten en afgebroken. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft hele dorpen weggevaagd. Meerdere landen hebben hulp aangeboden. De VS heeft $500.000 aan hulp toegezegd. Door een brand in Winterswijk is een deel van een bedrijfspand ingestort. De brand brak gisteravond rond 11 uur uit en vanwege de rook kregen omwonenden het advies om ramen en deuren dicht te houden. De brandweer schaalde flink op om het vuur te bestrijden. Er werden ook blusvoertuigen uit Duitsland ingezet. Rond 2 uur vannacht was het vuur onder controle. Hoe de brand in Winterswijk is ontstaan is niet bekend. Europa moet meer investeren in eigen innovatie en strenger optreden tegen China. Dat zegt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Om economisch sterk te blijven zou Europa bijvoorbeeld importheffingen op Chinese producten moeten invoeren. Anders zullen volgens de raad steeds meer Europese sectoren verdwijnen. Het weer, lokaal wat mist en vanuit het zuiden kans op regen. Vanmiddag droog en geregeld zon. Het wordt 26 tot 30 graden. Vanavond dan vanuit het zuiden stevige onweersbuien met ook kans op hagel. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen. Flevoland is wakker.
4: Goedemorgen, dit is Flevoland is wakker van donderdag 27 augustus. Goedemorgen, Jolina.
1: Goedemorgen. Zit je er een beetje lekker in?
4: Ik zit er al helemaal wel lekker in.
1: Ja?
4: Ja, zeker.
1: Zo.
4: Ja. Ik ben gisteren nog lekker uit eten geweest, spontaan.
1: Oh, dat is altijd het leukste eigenlijk.
4: Ja, hè?
1: Ja.
4: Ik keek uit over de haven van Elburg. We zijn even de provinciegrens overgegaan.
1: Elburg is leuk, hè?
4: Ja, blijft leuk, hè?
1: Ja. Het... Nou ja, ik was er onlangs echt voor het eerst. En ik denk,
4: echt?
1: Oh, wat is het leuk hier. Ja.
4: Ja, het is echt een soort verborgen leuk stadje.
1: Ja,
4: is dat.
1: Het is heel schattig.
4: En dan moet je lekker aan die haven gaan zitten. Dan zie je al die mensen vissen.
1: Mm-hmm.
4: Er zijn heel veel mensen altijd aan het vissen daar.
1: Heb je vis gegeten?
4: Nee.
1: Oh, oké. Okay.
4: Pizza.
1: Oh. Met tonijn, dat zou kunnen.
4: Ook niet.
1: Ook
4: niet. Nee, sorry, ja, niet.
1: Nee, geeft niks, geeft
4: nee,
1: niks.
4: Nee.
1: Geen ananas, toch?
4: Nee,
1: oh,
4: nee, nee, nee, nee. Dat is
1: goed.
4: Dat vloeken in de kerk, toch?
1: Zeker weten, ja. Laat de woorden uit mijn mond. Ja.
4: Nou, vandaag in het nieuws bij Flevoland is wakker. 500 miljoen euro aan belasting die je anders aan het bouwen van huizen kon besteden. Woningcorporaties vinden dat zonde en daarom hebben ze een brandbrief gestuurd aan het kabinet. Zometeen hoor je daar meer over.
1: Ja, en komend weekend is het feest in Almere. Op de Grote Markt wordt het 50-jarig bestaan van de stad gevierd. Ook daar hoor je zometeen meer over.

0: taking the hike to Tahiti.
1: Deeply Dippy van Right Said Fred. Het is 6:06. Goedemorgen.
2: Een 500 miljoen euro aan vennootschapsbelasting. Dat bedrag betalen de woningbouwcorporaties in Flevoland de komende 10 jaar aan de overheid. En daar willen ze vanaf.
1: In een brandbrief aan het kabinet schrijven ze dat ze het geld hard nodig hebben om woningen te bouwen. De corporaties vinden de belasting niet eerlijk. Directeur Martine Visser van Centrada in Lelystad.
3: De vennootschapsbelasting is eigenlijk een belasting op winst voor bedrijven. Corporaties maken niet echt winst, want al het geld wat wij verdienen, dat stoppen we weer in woningen. Of in het onderhoud van de bestaande woningen, of in het bouwen van nieuwe woningen, of verduurzamen. En het is gewoon heel jammer dat er heel veel geld naar die vennootschapsbelasting gaat, terwijl die eigenlijk bedoeld is voor grote winstgevende bedrijven.
4: Nou, hoeveel geld is dat? Hoeveel betalen jullie?
3: Nou, als je de komende 10 jaar kijkt, dan betaalt Centrada waarschijnlijk zo'n 96 miljoen euro aan vennootschapsbelasting.
4: En dan is het alleen Centrada?
3: Dat is alleen Centrada. Dus voor heel Flevoland kan je snel een factor 5 doen. En dan zit je op een 500 miljoen.
4: Een 500 miljoen euro vennootschapsbelasting verspreid over 10 jaar. Ja, daar kun je heel wat woningen voor bouwen.
3: Daar kan je heel veel woningen voor bouwen. We hebben dan ook gezegd van als we alles bij elkaar optellen, zou het zomaar rond de 12.000 woningen zijn. En daar hebben we in Nederland en zeker ook in Flevoland heel veel behoefte aan. We hebben in Lelystad bijvoorbeeld 23.000 mensen op de inschrijflijst staan voor een woning. Dus wij zouden heel graag zoveel mogelijk woningen bouwen.
4: Ja, bouwen, dat willen jullie graag. Maar werkt het zo dat je dan een brief kan sturen naar de minister en zeggen, we willen deze belasting niet betalen?
3: Iedereen weet natuurlijk dat je gewoon netjes je belasting moet betalen. Dat doen wij ook. Maar we kunnen wel aan het kabinet vragen en ook aan de oppositiepartijen. Want uiteindelijk weten we dat het een minderheidskabinet is. Dus ze moeten met elkaar eruit komen. Dat het belangrijk is om deze af te schaffen voor de corporaties. En of ze dat doen, dat is een keuze die ze politiek hebben.
4: Maar hoe snel zouden jullie dan kunnen gaan bouwen als de minister besluit van jullie hoeven deze vennootschapsbelasting niet te betalen?
3: Heel snel. Wij hebben nu natuurlijk bouwprojecten op dit moment onder handen. Maar als je niks doet, dan valt het over een jaar of 3, 4 helemaal stil. En je moet echt jaren vooruit beginnen met het maken van plannen. Dus de nieuwe plannen voor over 3, 4, 5 jaar... die zijn we nu aan het uitrekenen. En als we nu daar niet genoeg geld voor zien in een meerjarenbegroting, dan kunnen we ze niet starten.
4: Nee, maar maken jullie die berekeningen nu wel voor over 3, 4 jaar?
3: Ja, wij hebben natuurlijk een berekening van alles zoals het nu gaat. Dus als de ontwikkelingen gaan zoals we nu denken en we gewoon vennootschapsbelasting moeten betalen, maken we natuurlijk ook een berekening van wat kunnen we doen als die vennootschapsbelasting eraf gaat. En dan kunnen we gewoon veel meer bouwen.
4: Ja, want ik vroeg u net van dit terrein waar we nu staan, achter het Lelycenter, het is een braakliggend terrein. Wat gaat u hier doen en wanneer wordt hier wat gerealiseerd? Maar daar kunt u nu nog het antwoord niet op geven.
3: Nee, en het is, kijk, zo'n terrein als, en het gaat niet alleen om dit terrein, maar ook om gebouwen die hier nog staan, zijn hier heel veel eigenaren, heel veel ontwikkelaars die heel graag aan de slag willen. Die zijn ook in gesprek met allerlei partijen. De gemeente is natuurlijk een belangrijke partij en wij zijn daar ook een belangrijke partij in. Maar wij kunnen pas van start als we weten dat we de middelen daarvoor ook hebben. En vaak is dat net de start van zo'n ontwikkeling om zeker te weten van, oh, dan komen er ook andere partijen op af die ook een stuk van de ontwikkeling voor hun rekening nemen.
2: Ja, en op Prinsjesdag zal blijken of het kabinet de vennootschapsbelasting voor woningbouwcorporaties heeft geschrapt.

0: 16 minuten over 6 is het. She Drives Me Crazy van de Fine Young Cannibals.
1: Wie dit weekend over de Grote Markt in Almere loopt, treft een plein aan vol muziek, dans en publiek.
0: Vrijdag en zaterdag is het plein één groot feestterrein vanwege de 50ste verjaardag van Almere. En de Almeerders, die hebben er zin in.
2: Gewoon chillen, dansen, lekker, die vibe, gewoon go with the flow.
3: Het is feest in Almere dit weekend. De stad viert haar 50ste verjaardag en daarom verandert de Grote Markt vrijdag en zaterdag in één groot festivalterrein. Sietske van Ogen zat vanaf 1986 in de gemeenteraad en maakte van dichtbij mee hoe het steeds meer een ontmoetingsplek werd.
4: Dat was ongeveer voor raadsleden en college ook wel een soort derde ronde, zoals je dat, of derde helft zoals je dat wel bij sportwedstrijden hebt. En dan zat je zonder microfoon en zonder stukken op een ontspannen manier met elkaar aan het eind van de avond, soms tot in de nacht. En dat was misschien nog wel het mooiste deel van politiek besturen. Want daar kon je tenminste met elkaar goed van argumenten wisselen.
3: Onder het genot van een biertje?
4: Onder het genot van een biertje of een wijntje.
3: Maar Almere groeide snel en met een paar terrassen alleen was de stad er niet. Toen Van Ogen in 1994 wethouder werd, ontstond ook de behoefte aan een plek voor grote evenementen. En gezelligheid probeerde Almere vervolgens op wel heel grootse wijze naar het plein te halen.
5: De komst van het 16,5 meter hoge verrijdbare podium met levensgroot beeldscherm zorgt ervoor dat dit plein een sfeervolle ontmoetingsplek wordt voor jong en oud.
3: Het podium moest de Grote Markt tot ontmoetingsplek maken. Maar juist dat lukte nauwelijks. Het werd weinig gebruikt en verdween 10 jaar later.
4: Er is nog een stille getuige achtergebleven van dat podium. Dit is een van de twee railsen waarop het podium dus verrijdbaar was.
3: De kleine terrasjes van toen werden groter, er kwam steeds meer horeca en de Grote Markt groeide uit tot een van de belangrijkste uitgaansplekken van het centrum.
6: Het is gezellig hier altijd. Het is gezellig, het is klein.
2: Hier kom je mensen tegen, heb ik mijn muziek, lekker chillen. Wat wil ik nog meer hebben?
4: Als er dan vervolgens zeg maar inmiddels 230.000 mensen wonen. Ik vind het geweldig wat er gepresteerd is met heel veel mensen die daar hun schouders onder hebben gezet. Kijk, ik ben in Amsterdam geboren. Waar je geboren bent, dat blijft altijd van jou op een manier. Maar hier is een stad aan mij geboren. En nou, je kunt het aan mijn stem al horen, dit is mijn stad.
3: Het doet wat met u.
4: Absoluut. Heel jammer dat de economie soms wat slechter is en dat we zoveel dichtgeplakte ramen hebben. Maar als dat weer aantrekt, als we er allemaal een beetje positiever in gaan leven en denken, dan is dit werkelijk goud.
0: Nou, wat een lieve mevrouw.
1: Ja, mooi toch?
0: Ja, heel mooi hoe ze dat verwoordt.
1: Ja, beschrijft ze mooi. Ja. Ja. Nou, is ook wel zo toch? Het is ook een mooie stad aan het worden zo. En ja, ze is een trotse Almeerder, dat kun je wel zeggen.
0: Zo is het. 6:20 is het. Zometeen wat bericht uit binnen- en buitenland. Ja, Nepal, hè? Verschrikkelijk. Heb je die beelden gezien?
1: Ja, bizar.
0: Oh, man.
1: Maar ja, daar gaan we het dus zo over hebben. Maar het is net echt super heftig. Ik zag het voorbij komen gisteren. En toen dacht ik echt, hoe kan dit? Zeg maar, hoe kan dat in één keer zo komen? Maar ja, we gaan er dus zo wat meer over horen.

0: Gone, gone, gone, David Guetta, Teddy Swims en Tones and I. Bericht uit binnen- en buitenland.
1: In Nepal en Tibet zoeken reddingsteams verder naar overlevenden na de stortvloed van gisteren. De precieze omvang van de ramp is nog moeilijk in kaart te brengen. In het noorden van Nepal kwamen zeker 162 mensen om in de overstromingen. En er worden nog 2000 mensen vermist, zegt correspondent Davy Boerema.
2: Maar het is lastig om de juiste cijfers te achterhalen, simpelweg omdat het gebied zo moeilijk bereikbaar is. Wat je ook ziet is aan de cijfers van vermisten en doden, is dat er nu heel veel buitenlanders genoemd worden door het toerismebureau. Dat komt simpelweg doordat dat beter geregistreerd is dan het aantal bewoners en op welke gebieden zij wonen in dat hele onherbergzame gebied.
1: Ja, veel getroffen dorpen liggen hoog in de Himalaya en er is ook ontzettend veel schade. Naast huizen zijn ook 19 bruggen en 8 waterkrachtcentrales verwoest.
0: De groei van het aantal fracties per gemeenteraad is voor het eerst sinds 2002 gestopt. Een gemeenteraad telt nu gemiddeld 7,8 fracties. Blijkt uit onderzoek van Binnenlands Bestuur. In 2002 telde de Nederlandse gemeenteraden gemiddeld 6 fracties en daarna nam het aantal fracties iedere 4 jaar toe. Maar het is nu dus gestopt.
1: Kijk, dat is positief. De politie kan de stapels aangifte steeds moeilijker aan. Vorig jaar stopte de politie meer dan 67.000 onderzoeken vanwege personeelstekort. Blijkt uit cijfers die onderzoeksjournalistiek platform Pointer heeft opgevraagd. En dat is ruim 2,5 keer zoveel als in 2020. Minister Van Wil die neemt maatregelen. Hij zegt er komt 114 miljoen euro vrij om de politiecapaciteit te versterken.
0: Tot zover wat zaken van buiten deze provincie.

0: is Flevoland met het regionieuws.
1: Woningcorporaties in Flevoland luiden de noodklok. In een brandbrief aan het kabinet schrijven ze dat de bouw van 12.000 woningen in Flevoland in gevaar komt als de vennootschapsbelasting voor hen blijft bestaan. Die belasting wordt geheven over de winst van bedrijven, maar de corporaties zeggen dat ze helemaal geen winst maken. Toch moeten ze de komende 10 jaar ongeveer een 500 miljoen euro aan belasting betalen. Directeur Martine Visser van woningcorporatie Centrada in Lelystad.
2: De vennootschapsbelasting is eigenlijk een belasting op winst voor bedrijven. Corporaties maken niet echt winst, want al het geld wat wij verdienen, dat stoppen we weer in woningen. En het is gewoon heel jammer dat er heel veel geld naar die vennootschapsbelasting gaat, terwijl die eigenlijk bedoeld is voor grote winstgevende bedrijven.
1: In Emmeloord begint volgende maand de sloop van het eerste deel van het Dr. Janssen Centrum. Het gaat om de zijvleugel van het oude ziekenhuis die tot voor kort in gebruik was als revalidatiecentrum. De sloop van het hoofdgebouw volgt begin volgend jaar. Op de plek van het oude ziekenhuis komen ruim 100 huizen. Er komt ook een nieuw gezondheidsplein met polyklinische zorg, huisartsen en een apotheek. En Noordoostpolder komt met een plan van aanpak voor het bestrijden van distels en het giftige Jacobskruiskruid. Grondeigenaren zijn verplicht die planten te bestrijden. Volgens meerdere politieke partijen doen de provincie, het Rijk en het waterschap dat onvoldoende. De gemeente draait daardoor op voor de kosten. Er zijn nu afspraken gemaakt over samenwerking en onderzoek en wie wat betaalt. Tot zover het nieuws uit Flevoland. Meer nieuws vind je op de website en ook in de app.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het dodental als gevolg van de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet is opgelopen tot 165. Meer dan 1000 mensen worden nog vermist. Er is de hele nacht naar hen gezocht. Meerdere landen hebben hulp toegezegd. Het gaat goed met de Nederlandse chipindustrie. De omzet is in 6 jaar tijd verdubbeld tot 46 miljard euro. De verdubbeling komt onder andere doordat bedrijven zijn gegroeid en zich meer zijn gaan richten op chips. Bij bosbranden in Algerije zijn 12 mensen omgekomen. Meer dan 50 mensen hebben brandwonden. Door de droogte wordt Algerije al weken geteisterd door bosbranden.
4: Goedemorgen, er staat een warme zomerdag op het programma in Flevoland. De dag begint nog weliswaar met wat bewolking en ook een enkele bui. Maar dat trekt in de loop van de ochtend naar het noorden weg en vanmiddag breekt de zon dan geregeld door. Dan zitten we echt in de warmste lucht met temperaturen oplopend naar 25 tot 28 graden en niet al te veel wind. Het gaat wel broeierig warm aanvoelen en dat zorgt later vanavond en komende nacht voor enkele regen- en onweersbuien. En die zullen van zuid naar noord over onze provincie trekken. Lokaal kan daarbij echt veel regen binnen korte tijd vallen. Morgen zitten we dan in de weer in de koelere lucht met maxima van 22 graden. Er kan nog een enkele regen- of onweersbui vallen, maar ook de zon is weer geregeld te zien.
5: Dankjewel Wouter, dan de ANWB verkeersinformatie. Geen vertragingen, wel 2 flitsers gemeld op de A27, onder andere Hilversum-Almere. Bij Almere hectometerpaal 114,9. En op de A6 staat er eentje Muidenberg-Lelystad. Bij Lelystad hectometerpaal 69,1. En naast dat het dit weekend natuurlijk feest is op de Grote Markt vanwege 50 jaar Almere, is het ook feest in Almere Haven. De scouting daar, de Cornelis Lely Groep, die bestaat 45 jaar. Hoe ze dat vieren, hoor je zo.
0: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Wax bij Flevoland. Right between the eyes. Het is 6:08.
1: Dit weekend is het feest bij de Cornelis Ladygroep in Almere Haven. De scoutinggroep bestaat 45 jaar en viert dat met een bijzonder jubileumweekend in circusthema.
0: Daar praten we over met Carissa Raman. Zij is voorzitter van de scouting Cornelis Ladygroep. Carissa, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, 45 jaar Cornelis Ladygroep. Dat is een mooie mijlpaal. Allereerst natuurlijk gefeliciteerd daarmee.
2: Dankjewel.
0: En dan vragen wij ons af, hoe bijzonder is het om dat met elkaar te kunnen vieren?
2: Ja, dat is onwijs bijzonder. Het is zeker... Almere is natuurlijk nog niet zo oud. Dat wij dus al als scoutinggroep 45 jaar oud zijn, dat is natuurlijk een behoorlijke prestatie. Wij zijn ook best wel een grote scoutinggroep. Wij zijn zowel een water- als een landgroep. Dus wij hebben ook 2 clubhuizen. Dus dat is... het is voor ons echt wel een prestatie dat wij dus al zoveel jaar bij elkaar zijn. Daar zijn we heel trots op.
0: Ja, en groot, dan bedoel je in de zin van het aantal leden ook?
2: Ja, een aantal leden ook. Maar ook de meeste scoutinggroepen in Nederland zijn of een watergroep of een landgroep. Wij zitten natuurlijk met Almere, hebben we zoveel water om ons heen. Dus wij hebben allebei. Dus dat is wel heel gaaf.
0: Goeie combi, ja.
1: Zo. Ja.
2: Ja.
1: 45 jaar. Zijn er dan ook al leden die al zeg maar vanaf het begin erbij zijn?
2: Ja, nou, ik weet in ieder geval van 2 leden die gewoon al vanaf het moment van oprichting lid zijn. En die zijn nog steeds lid van onze groep. Eentje is bijvoorbeeld onze vertrouwenspersoon momenteel. Ja. Dus dat is wel heel gaaf.
1: En sinds wanneer zit jij erbij?
2: Ja, ik zit sinds mijn 8e op scouting. En okay. Wel bij de Cornelis Ladygroep.
0: Ga je nu vragen hoe oud ze is, Roy?
1: Dus hoeveel jaar is dat? Dus hoeveel jaar is dat?
2: Ik ben 35, dus ik denk een jaartje of 27.
1: Ja. Nou, 27 jaar, 45 jaar. Ja, dan heb je toch de scouting wel een beetje uitgespeeld met alles wat je kan leren. Ik bedoel, de knopen ken je dan toch wel? Die kan je met je ogen dicht doen. Hoe werkt dat? Hoe leer je altijd nog bij?
2: Nu kan je ze juist aan de nieuwe generaties leren. Er zijn heel veel verschillende speltakken. We hebben bevers, welpen, scouts. Dat zijn allemaal verschillende leeftijdscategorieën. Je kan vanaf je 5e namelijk al op scouting. En eigenlijk is er altijd wel een plekje voor je op scouting. En als je bijvoorbeeld wat ouder wordt en niet meer elke zaterdag leiding wil geven, dan zijn er ook bestuursfuncties, zoals ik nu doe.
0: Juist. Dus maar hoeveel leden zijn er eigenlijk, Carissa?
2: Volgens mij zitten wij rond 150.
0: Okay. Leuke grote groep zo met elkaar.
2: Maar we hebben zeker een grote club. Ja.
0: Ja. En wat is het? Hè? Want je zegt, mensen zitten er al best wel lang bij. Wat is het dat mensen zo lang bij die scouting blijven?
2: Het is een combinatie van een hobby en vrijwilligerswerk natuurlijk. Want het is, we doen dit natuurlijk allemaal vrijwillig als volwassenen. Maar de combinatie van de opkomsten en de kampen. Het is echt iets wat je, als je er eenmaal in zit, dan hoort dit gewoon heel erg bij je leven. En dan is dit zo een gave manier om de jeugd dingen te leren over buiten zijn, samenwerken. En inderdaad ook dingen als knopen, pionieren, maar bij het waterwerk doen ze juist weer heel veel aan zeilen. Ja. Het is echt een manier om je passie in die onderdelen te delen met jeugdleden.
1: Ja, komend weekend gaan jullie dus vieren, hè, het 45-jarig bestaan. Doen jullie met het thema Lely Circus. Wat kan ik daarvan verwachten?
2: Ja, omdat wij 45 jaar bestaan, hebben wij dit weekend ons groepsweekend. En wij vinden het altijd wel leuk om het groepsweekend in een themajasje te gieten. En we dachten, wat is er feestelijker dan een heel groot circus met alles erop en eraan. Dus vandaar dat wij het thema circus hebben besloten. En wij gaan dus echt een hele circusshow opzetten. We hebben ook we slapen natuurlijk allemaal in tenten. Dus we hebben ook een tent, die hebben wij als circustent omgedoopt. En we gaan alle jeugdleden gaan allemaal acts opvoeren tijdens onze circusshow. En we gaan van alles doen, zodat het een heel groot feest wordt dit weekend.
0: Wat leuk. Ja. En jij bent de directeur van het circus?
2: Ja, ik mag de hooghoed dragen dit weekend.
0: Oh, echt? Oh, wat grappig.
2: Ja, we gaan natuurlijk wel echt als thema verkleed ook natuurlijk.
0: Leuk hoor, leuk. Nou, dan wensen we je daar natuurlijk en alle mensen met jou van de scoutinggroep heel veel plezier bij.
2: Ja, dankjewel. En ja, ik zou zeggen tegen iedereen, kijk vooral op onze socials. We gaan natuurlijk wat leuke fotootjes delen. Maar ja, we gaan er zeker een feestje van maken.
0: Goed zo, dankjewel hè.
2: Yes, hey, fijne dag.
0: Ja, hetzelfde hoor. Carissa Raman was dat, voorzitter van de Scouting Cornelis Ledingroep.

0: The American Girls van Harry Styles. Het is 6:15 geweest. Zometeen wat zaken die gisteravond voorbij kwamen op radio en tv.
1: In Met het oog op morgen ging het over homo-ontmoetingsplaatsen. Want die plekken die verdwijnen steeds meer.

0: De Brown Eyed Girl van Van Morrison. Wat was er gisteravond zoal op radio en tv?
1: In Nieuwsuur ging het over Meta. Dat is het bedrijf achter Facebook en Instagram. Meta heeft een schikking getroffen in een grote Amerikaanse rechtszaak. De zaak ging over de verslavende werking van sociale media op jongeren. Meta heeft ermee ingestemd om zo'n 18 miljard dollar te betalen. Marietje Schaken, onderzoeker technologiebeleid aan de Amerikaanse Stanford Universiteit, die vertelt hoe het nieuws is ontvangen door het bedrijf.
2: Dit is echt een nederlaag voor Meta. Aan de andere kant waren de bedragen die genoemd waren als Meta de zaak verloren had en niet geschikt had, veel hoger. Dus je merkt nu dat mensen even moeten kijken waarom is dit bedrag toch relatief laag. Maar Meta betaalt een andere prijs, want ze moeten aanpassingen doen aan hun producten. En dat heeft waarschijnlijk veel meer impact dan dit geldbedrag, wat ja, voor een bedrijf wat honderden miljarden omzet toch op zich te verwerken is.
1: Ja, Meta belooft nu de apps aan te passen voor de minderjarige gebruikers.
2: Het gaat om tijdslimieten voor jongeren, waardoor ze dus niet bijvoorbeeld 's nachts de hele tijd online zitten. Dus het gaat echt om het breken van die alsmaar doorlopende feeds van content. Waardoor jongeren willens en wetens verslaafd zouden zijn gemaakt en ook daar mentale problemen van ondervinden.
0: In de Goedenavond Nederland was aandacht voor het West-Nijl-virus. Deze week overleed iemand in de provincie Utrecht aan de gevolgen van dat virus. Diegene had het in Nederland opgelopen en stierf in het ziekenhuis, meldde het RIVM. Het ging om iemand die ouder was dan 80 jaar met onderliggende ziekten. Bart Knols is muggenexpert en doet al 35 jaar onderzoek naar muggen. Hij stelt dat het virus potentieel groot kan worden.
3: Het is één geval, één sterfgeval, heel triest natuurlijk. Maar het is zo dat in 2020 en zelfs daarvoor al waren er al signalen dat het mis zou gaan. Ik heb zelf in mijn boek uit 2009 heb ik gewaarschuwd voor West-Nijl-virus. Mm-hmm. Werd toen weggezet als bangmakerij, stemmingmakerij op die manier. Mm-hmm. En nu zijn we 17 jaar verder en nou is het zover. En dat is heel triest.
0: Ja, het virus heeft zich al eens eerder snel verspreid, zegt Knols.
3: In Amerika was het zo dat in 1999 kwam dat West-Nijl-virus met muggen die besmet waren met een vliegtuig uit Israël aan op John F. Kennedy Airport in New York. Het duurde 5 jaar voordat heel Amerika, dus 50 staten in Amerika, allemaal besmet waren met West-Nijl.
1: In Met het oog op morgen ging het over homo-ontmoetingsplaatsen. Dat zijn plekken in de open lucht waar mannen elkaar ontmoeten voor anonieme seks of sociaal contact. Er verdwijnen steeds meer van die plekken in Nederland, zegt de actiegroep Stichting Platform Kerelbos. Een poging, een poging om bij de Raad van State gedaan te krijgen dat de ontmoetingsplaatsen bij Tilburg beschermd zou worden, mislukte. De stichting kreeg geen gelijk. Hans Scherfers van de platform over het belang van deze ontmoetingsplaatsen.
4: Je parkeerplaats is wat anoniem en als je dat via internet doet, dan is het, is het meestal 1-op-1. En dat is ook altijd maar de vraag van of diegene die waarmee je contact wil hebben, of dat inderdaad aan je verwachtingen voldoet, laten we het zo zeggen.
1: Scherfer omschrijft de plek bij Tilburg die nu komt te verdwijnen.
4: Het is een bosachtige omgeving, een beetje parkachtig. En daar werd vlakbij geparkeerd. En met name parkeren, dat is nu een probleem geworden, omdat daar over dat terrein een transformatorstation van Tennet is neergezet.
0: Is het nog wel zo anoniem, vraag ik me af.
1: Ja.
0: Ik bedoel, iedereen weet toch dat die plekken er zijn en waar ze voor bedoeld zijn.
1: Ja, dat denk ik wel.
0: Ja.
1: Ik heb een hardlooprondje, ik loop er altijd langs, zeg maar.
0: Oh ja.
1: Ja, dat is op zich niet. Dat is niet. Ik bedoel, kijk, het is prima. Het is,
0: ja hoor,

0: Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.
1: Dit is Flevoland.
2: We hebben in Lelystad bijvoorbeeld 23.000 mensen op de inschrijflijst staan voor een woning. Dus wij zouden heel graag zoveel mogelijk woningen bouwen.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Ik ben in Amsterdam geboren. Waar je geboren bent, dat blijft altijd van jou op een manier. Maar hier is een stad aan mij geboren. Dit is mijn stad.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Het is gezellig, het is klein.
1: Dit is Flevoland.
5: Chillen, dansen, lekker. Die vibe gewoon goed.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
7: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
6: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
8: Bezoek His Water Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
9: Welzijn Lelystad, lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad.

0: Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
2: De bouw van duizenden woningen in Flevoland komt in gevaar als de vennootschapsbelasting blijft bestaan. Dat schrijven woningcorporaties in een brandbrief aan het kabinet. En in Emmeloord begint de sloop van het oude ziekenhuis.
3: Dit is Flevoland op 89.8 FM.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het dodental als gevolg van de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet staat op 162. Meer dan 1000 mensen worden nog vermist. Maar hoeveel dat er precies zijn is nog onduidelijk, zegt correspondent Davy Boerema.
5: Wat je ook ziet is aan de cijfers van vermisten en doden is dat er nu heel veel buitenlanders genoemd worden door het toerismebureau. Dat komt simpelweg doordat dat beter geregistreerd is dan het aantal bewoners en op welke gebieden zij wonen in dat hele onherbergzame gebied.
4: De hele nacht is naar overlevenden gezocht. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft gisteren hele dorpen weggevaagd. Meerdere landen hebben hulp aangeboden. Het gaat goed met de Nederlandse chipindustrie. De omzet is in 6 jaar tijd verdubbeld tot 46 miljard euro, meldt het CBS. De stijging komt onder andere doordat bedrijven zijn gegroeid en zich meer zijn gaan richten op chips die tegenwoordig onmisbaar zijn. Ze zitten bijna overal in, zoals koelkasten, computers en auto's. Bij vrouwen die worden gedood is in de helft van de gevallen de partner of ex-partner de verdachte of de dader. Het Centraal Bureau voor de Statistiek keek naar de cijfers van de afgelopen 4 jaar. Het totale aantal mensen dat vorig jaar in Nederland om het leven werd gebracht is 103. Dat is het laagste aantal sinds het begin van de registratie. En het ticket voor de Women's Champions League lijkt ver weg voor de voetbalsters van Ajax. Ze verloren gisteravond de eerste wedstrijd in de play-offs van Real Madrid met 2-0. Het tweede tegendoelpunt werd gemaakt door de Nederlandse Janu Levels, die haar debuut maakte bij de Spaanse club. En dat betekende veel voor haar.
6: Mijn oma is vorige week overleden, dus deze vraag. En ja, gewoon heel blij dat ik het op deze manier, dat ik een goal heb gescoord sowieso. En dat kwam er gewoon even los.
4: Ook voor PSV is de groepsfase ver weg na een nederlaag in Eindhoven. Het werd 1-0 tegen het Deense Keuken. Het weer dan nog. Lokaal wat mist. Vanuit het zuiden kans op regen. Vanmiddag droog en geregeld zon. Het wordt 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dankjewel Michel. Dan de ANWB verkeersinformatie. Geen vertragingen. Wel één flitser gemeld. Staat op de A6 Muidenberg-Lelystad. Bij Lelystad bij hectometerpaal 69,1. Zometeen in Flevoland is wakker. 500 miljoen euro aan belasting die je anders aan het bouwen van huizen kon besteden. Woningcorporaties vinden dat zonde en daarom hebben ze een brandbrief gestuurd aan het kabinet. En zometeen hoor je daar meer over.
2: Ja, en komend weekend is het feest in Almere. Op de Grote Markt wordt het 50-jarig bestaan van de stad gevierd. Nou, een vanzelfsprekende ontmoetingsplek is dat plein lang niet altijd geweest. En zometeen hoor je hoe de Grote Markt door de jaren heen veranderde.
8: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
9: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
10: Wat een geweldige actie. De motten wel baaf, Tineke.
11: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
12: Oké, we gaan.
13: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
14: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
15: Hey, Remo!
13: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
16: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
17: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
16: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
17: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
18: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
19: Zijn we er al?
18: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
20: Kampioenen!
18: en verzekerd zijn.
15: Oh ja, verzekering.
18: En weer door met de Ora autoverzekering.
19: Goedemorgen. Flevoland is wakker

0: Fanny van Douwe Bob. 7 minuten over 7. Goedemorgen, fijn dat je erbij bent bij Flevoland is Wakker.
1: Een 500 miljoen euro aan vennootschapsbelasting. Dat bedrag betalen de woningbouwcorporaties in Flevoland de komende 10 jaar aan de overheid. En daar willen ze vanaf.
0: Ja, in een brandbrief aan het kabinet schrijven ze dat ze het geld hard nodig hebben om woningen te bouwen. De corporaties vinden de belasting niet eerlijk. Directeur Martine Visser van Centrada in Lelystad.
2: De vennootschapsbelasting is eigenlijk een belasting op winst voor bedrijven. Corporaties maken niet echt winst, want al het geld wat wij verdienen, dat stoppen we weer in woningen. Of in het onderhoud van de bestaande woningen, of in het bouwen van nieuwe woningen, of verduurzamen. En het is gewoon heel jammer dat er heel veel geld naar die vennootschapsbelasting gaat, terwijl die eigenlijk bedoeld is voor grote winstgevende bedrijven.
3: Nou, hoeveel geld is dat? Hoeveel betalen jullie?
2: Nou, als je de komende 10 jaar kijkt, dan betaalt Centrada waarschijnlijk zo'n 96 miljoen euro aan vennootschapsbelasting.
3: En dan is het alleen Centrada?
2: Dat is alleen Centrada. Dus voor heel Flevoland kan je snel een factor 5 doen. En dan zit je op een 500 miljoen.
3: Een 500 miljoen euro vennootschapsbelasting verspreid over 10 jaar. Ja, daar kun je heel wat woningen voor bouwen.
2: Daar kan je heel veel woningen voor bouwen. We hebben dan ook gezegd van als we alles bij elkaar optellen, zou het zomaar rond de 12.000 woningen zijn. En daar hebben we in Nederland en zeker ook in Flevoland heel veel behoefte aan. We hebben in Lelystad bijvoorbeeld 23.000 mensen op de inschrijflijst staan voor een woning. Dus wij zouden heel graag zoveel mogelijk woningen bouwen.
3: Ja, bouwen, dat willen jullie graag. Maar werkt het zo dat je dan een brief kan sturen naar de minister en zeggen, we willen deze belasting niet betalen?
2: Iedereen weet natuurlijk dat je gewoon netjes je belasting moet betalen. Dat doen wij ook. Maar we kunnen wel aan het kabinet vragen en ook aan de oppositiepartijen. Want uiteindelijk weten we dat het een minderheidskabinet is. Dus ze moeten met elkaar eruit komen. Dat het belangrijk is om deze af te schaffen voor de corporaties. En of ze dat doen, dat is een keuze die ze politiek hebben.
3: Maar hoe snel zouden jullie dan kunnen gaan bouwen als de minister besluit van jullie hoeven deze vennootschapsbelasting niet te betalen?
2: Heel snel. Wij hebben nu natuurlijk bouwprojecten op dit moment onder handen. Maar als je niks doet, dan valt het over een jaar of 3, 4 helemaal stil. En je moet echt jaren vooruit beginnen met het maken van plannen. Dus de nieuwe plannen voor over 3, 4, 5 jaar... die zijn we nu aan het uitrekenen. En als we nu daar niet genoeg geld voor zien in een meerjarenbegroting, dan kunnen we ze niet starten.
3: Nee, maar maken jullie die berekeningen nu wel voor over 3, 4 jaar?
2: Ja, wij hebben natuurlijk een berekening van alles zoals het nu gaat. Dus als de ontwikkelingen gaan zoals we nu denken en we gewoon vennootschapsbelasting moeten betalen, maken we natuurlijk ook een berekening van wat kunnen we doen als die vennootschapsbelasting eraf gaat. En dan kunnen we gewoon veel meer bouwen.
3: Ja, want ik vroeg u net van dit terrein waar we nu staan, achter het Lelycenter, het is een braakliggend terrein. Wat gaat u hier doen en wanneer wordt hier wat gerealiseerd? Maar daar kunt u nu nog het antwoord niet op geven.
2: Nee, en het is, kijk, zo'n terrein als, en het gaat niet alleen om dit terrein, maar ook om gebouwen die hier nog staan, zijn hier heel veel eigenaren, heel veel ontwikkelaars die heel graag aan de slag willen. Die zijn ook in gesprek met allerlei partijen. De gemeente is natuurlijk een belangrijke partij en wij zijn daar ook een belangrijke partij in. Maar wij kunnen pas van start als we weten dat we de middelen daarvoor ook hebben. En vaak is dat net de start van zo'n ontwikkeling om zeker te weten van, oh, dan komen er ook andere partijen op af die ook een stuk van de ontwikkeling voor hun rekening nemen.
1: Op Prinsjesdag zal blijken of het kabinet de vennootschapsbelasting voor woningbouwcorporaties heeft geschrapt.

0: vrolijk plaatje. Kingdom of Fear, Cameron Withcomb.
1: Ja, wat voor weer wordt het vandaag, voordat het vanavond helemaal losgaat? We vragen het aan Floris Laveber van Weerplaza. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, het wordt wel een zonnige dag, toch?
2: Ja, het is tamelijk zonnig momenteel. Maar op nadering van een zwak front boven België neemt de bewolking geleidelijk wel toe vanuit het zuiden. En dat gaat om wat hoge en middelbare bewolking, maar de zon krijgt het daar wel wat lastiger mee de komende uren. En in de loop van de middag schijnt de zon, trekken er wat wolkenvelden over en wordt het ook behoorlijk warm. Met temperaturen die stijgen naar zomerse waarden van 27, misschien plaatselijk 28 graden in de grote steden. En er wordt ook wat vochtigere lucht aangevoerd onder invloed van die zuidelijke wind. En dat betekent dat we een hele broeierige middag krijgen met een hoge luchtvochtigheid en dus ook hoge temperaturen.
1: Ja, en dat is een perfect recept voor wat lichtspektakel, zeg maar.
2: Inderdaad, ja, dat is inderdaad een voorbode op wat we dan echt pas later vanavond en tijdens de nacht van donderdag naar vrijdag krijgen in Flevoland. Een stevig complex met buien gaat ontstaan boven België en Frankrijk. En met een zuidelijke stroming trekt dat dan later vannacht ook over Flevoland heen. Ja, en dan kunnen er wel wat mooie onweersbuien tot ontwikkeling komen. Met name in het oosten van het land kan er flink wat regenwater vallen. Mm-hmm. Maar de timing is eigenlijk best wel laat. En dat betekent dat de meest extreme exemplaren wel weggelegd zijn voor de buurlanden, zeg maar.
1: Ja, want eerst werd nog gezegd, als het wat eerder op de avond komt, dan zit er misschien wat meer warmte in de lucht, waardoor het nog wat extremer kan zijn. Wat inderdaad een beetje kan lijken op eind juni, wat we hebben gehad natuurlijk. Maar dat ligt niet in de verwachting nu?
2: Ja, gisteren kwamen de weermodellen wel met een variërend uitput, zeg maar. Gisteren was er een weermodel van een Duits niveau wat best wel eerder op de dag kwam. Ja. Ik denk ongeveer halverwege de middag en later in de middag en avond. Maar ook die zijn best wel bijgetrokken. Waarschijnlijk ligt het hoogtepunt echt tijdens de nachtelijke uren pas. Okay. En is de meeste voeding er inderdaad uit. Maar ook morgen hebben we nog best wel een interessante weerdag voor de boeg, waarin er flink wat ruimte is voor de zon in eerste instantie. Maar gedurende de dag ontstaan er weer flink wat buien die met name ook in Flevoland best wel wat windstoten kunnen veroorzaken. Tussen de buien door af en toe wat ruimte voor de zon. En de temperatuur komt wat lager uit met zo'n 22 à 23 graden. Maar daarmee is het zeker niet koud.
1: Hoe verloopt het weekend?
2: Ja, wisselvallig. Want de wind draait naar het zuidwesten tot westen. En er wordt wat minder warme lucht aangevoerd. De temperaturen liggen dagelijks rond zo'n 21 à 22 graden. Maar ook dan is er wel af en toe wat ruimte voor de zon tussen de buien door. Ja, eigenlijk een beetje een gemixt weerbeeld van buien, zonnige perioden en af en toe wat wolkenvel. Dus helemaal niet verkeerd, maar af en toe wel eventjes de regenradar in de gaten houden.
1: En nog heel kort even over morgenochtend, tenminste morgen nacht, vannacht, komende nacht. Dan zou er een maansverduistering te zien zijn, maar ik hoor een beetje aan de verwachting dat we daar niet zoveel van kunnen zien.
2: Ja, voor een maansverduistering heb je natuurlijk helder weer nodig. En er zijn nog best wel wat wolkenresten van dat buiensysteem in Flevoland aanwezig. Dus ik denk dat we eigenlijk bedrogen uitkomen om de maansverduistering te kunnen zien. Maar met een beetje geluk zijn er wel opklaringen. Maar dat is echt nog een beetje best wel lastig in te schatten momenteel.
1: We gaan het zien. Floris Laveber van Weerplaza, dankjewel.
2: Graag gedaan.
1: Dan gaan we verder met het nieuws. Want wie dit weekend over de Grote Markt in Almere loopt, die treft een plein aan vol muziek, dans en publiek.
0: Vrijdag en zaterdag is het plein één groot feestterrein vanwege de 50ste verjaardag van Almere. En de Almere's hebben er zin in.
3: Gewoon chillen, dansen, lekker. Die vibe gewoon door de flow.
4: Het is feest in Almere dit weekend. De stad viert haar 50ste verjaardag. En daarom verandert de Grote Markt vrijdag en zaterdag in één groot festivalterrein. Sietske van Ogen zat vanaf 1986 in de gemeenteraad en maakte van dichtbij mee hoe het steeds meer een ontmoetingsplek werd.
5: Dat was ongeveer voor raadsleden en college ook wel een soort derde ronde, zoals je dat, of derde helft, zoals je dat wel bij sportwedstrijden hebt. En dan zat je zonder microfoon en zonder stukken op een ontspannen manier met elkaar aan het eind van de avond, soms tot in de nacht. En dat was misschien nog wel het mooiste deel van politiek besturen. Want daar kon je tenminste met elkaar goed van argumenten wisselen.
4: Onder het genot van een biertje?
5: Onder het genot van een biertje of een wijntje.
4: Maar Almere groeide snel en met een paar terrassen alleen was de stad er niet. Toen Van Ogen in 1994 wethouder werd, ontstond ook de behoefte aan een plek voor grote evenementen. En gezelligheid probeerde Almere vervolgens op wel heel grootse wijze naar het plein te halen.
6: De komst van het 16,5 meter hoge verrijdbare podium met levensgroot beeldscherm zorgt ervoor dat dit plein een sfeervolle ontmoetingsplek wordt voor jong en oud.
4: Het podium moest de grote markt tot ontmoetingsplek maken. Maar juist dat lukte nauwelijks. Het werd weinig gebruikt en verdween 10 jaar later.
5: Er is nog een stille getuige achtergebleven van dat podium. Dit is een van de twee railsen waarop het podium dus verrijdbaar was.
4: De kleine terrasjes van toen werden groter, er kwam steeds meer horeca en de grote markt groeide uit tot een van de belangrijkste uitgaansplekken van het centrum.
7: Het is gezellig hier altijd. Het is gezellig, het is klein.
3: Hier kom je mensen tegen, heb ik mijn muziek, lekker chillen. Wat wil ik nog meer hebben?
5: Als er dan vervolgens zeg maar inmiddels 230.000 mensen wonen. Ik vind het geweldig wat er gepresteerd is met heel veel mensen die daar hun schouders onder hebben gezet. Kijk, ik ben in Amsterdam geboren. Waar je geboren bent, dat blijft altijd van jou op een manier. Maar hier is een stad aan mij geboren. En nou, je kunt het aan mijn stem al horen, dit is mijn stad.
4: Het doet wat met u.
5: Absoluut. Heel jammer dat de economie soms wat slechter is en dat we zoveel dichtgeplakte ramen hebben. Maar als dat weer aantrekt, als we er allemaal een beetje positiever in gaan leven en denken, dan is dit werkelijk goud.
0: Nou, ik vind het geweldig, haar woorden. Ik vind het prachtig. Ja. Zometeen wat berichten uit binnen- en buitenland.
1: Ja, onder andere ging het over het nieuwe studiejaar, want dat is gisteren geopend in Arnhem. Premier Jette heeft dat geopend.
0: Oh, oké. Okay. Nou, eerst maar eens muziek van Hot Chocolate, Girl Crazy.

0: Het is 7 minuten voor 7:30. Intussen in de studio zitten Roy en ik wat recepten uit te wisselen. Ja. En Roy zegt tegen mij, en ik snap hem niet helemaal, ga je hete bliksem eten vanavond? Ik zeg, jakkes, daar heb ik helemaal geen zin in. Maar dat heeft dan te maken met het onweer dat er aan zit te komen. Ja. Dat vond ik wel heel grappig.
1: Ja, gelukkig. Dus als je me zo nog een beetje hoort nalachen, dan weet je een beetje waardoor dat komt.
0: Maar heb je ook een recept daarvan?
1: Nee, wat zit er eigenlijk ook weer in hete bliksem?
0: Nou, als jij dat nou uitzoekt.
1: Dat is goed.
0: En ook nog even wat berichtjes.
1: Ja, gaan we dat doen.
0: Oplepeld.
1: Ja, berichten van buiten de provincie. Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden na de verwoestende vloedgolf. India stuurt 10 ton aan hulpgoederen en medicijnen. En het Chinese leger zet drones in om de schade in kaart te brengen. Het internationale comité van het Rode Kruis die stuurt ruim $1 miljoen aan noodhulp. Officiële hulp vanuit Nederland is er nog niet, maar de Nepalese gemeenschap hier kijkt wel wat ze kunnen doen.
2: Vanuit hier wat wij kunnen doen is eigenlijk fondsen werven, geld inzamelen of andere spullen inzamelen zodat wij het kunnen verzenden en kunnen helpen.
1: Bij de stortvloed kwamen ruim 160 mensen om het leven en er worden nog honderden mensen vermist.
0: Premier Jette heeft gisteren in Arnhem het nieuwe studiejaar geopend. En dat deed hij op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.
3: Ja, omdat hogescholen echt superbelangrijk zijn. Hè. Hier leren heel veel studenten geweldige vakken waar we heel veel aan hebben. Als het gaat om de energietransitie, in de zorg, in al die sectoren waar we de economie maken. Dus ik wilde ook als minister-president nog eens onderstrepen dat Nederland sterker wordt met het HBO.
0: Nou, originele woorden hoor. Niet iedereen was blij met zijn komst trouwens. Er werd gedemonstreerd tegen bezuinigingen op bijvoorbeeld de werkloosheidswet.
1: Ja. De politie die kan de stapels aangifte steeds moeilijker aan. Vorig jaar stopte de politie meer dan 67.000 onderzoeken vanwege personeelstekort. Blijkt uit cijfers die Point heeft opgevraagd bij de nationale politie. Dat is ruim 2,5 keer zoveel als in 2020. Minister Van Wil neemt daarom maatregelen. Er komt €114 miljoen vrij om de politiecapaciteit te versterken. Hete bliksem, dat is toch met appel?
0: Ja, is het zo? Of? Ja.

0: Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.
1: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
3: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
4: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke.
5: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
6: Oké, we gaan.
7: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
8: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
9: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
8: Hey Remon! Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: Dit is Flevoland met het regionieuws.
11: In Almere waren gisteravond 2 explosies. In Almere buiten raakte een haarsalon beschadigd door een ontploffing. Dat was in de Bouwmeesterbuurt. Op een rolluik is het woord dief gespoten. En bij een woning aan de Edestraat in Almere stad was ook een explosie. De voordeur en de dakgoot liepen schade op. Woningcorporaties in Flevoland luiden de noodklok. In een brandbrief aan het kabinet schrijven ze dat de bouw van 12.000 woningen in Flevoland in gevaar komt als de vennootschapsbelasting voor hen blijft bestaan. Die belasting wordt geheven over de winst van bedrijven, maar de corporaties zeggen dat ze helemaal geen winst maken. Toch moeten ze de komende 10 jaar ongeveer €500 miljard aan belasting betalen. Directeur Martine Visser van woningcorporatie Centrada in Lelystad.
12: De vennootschapsbelasting is eigenlijk een belasting op winst voor bedrijven. Corporaties maken niet echt winst, want al het geld wat wij verdienen, dat stoppen we weer in woningen. En het is gewoon heel jammer dat er heel veel geld naar die vennootschapsbelasting gaat, terwijl die eigenlijk bedoeld is voor grote winstgevende bedrijven.
11: En in Emmeloord begint volgende maand de sloop van het eerste deel van het Dr. Janssen-centrum. Het gaat om de zijvleugel die tot voor kort in gebruik was als revalidatiecentrum. De sloop van het hoofdgebouw volgt begin volgend jaar. Op de plek van het oude ziekenhuis komen ruim 100 huizen. Er komt ook een nieuw gezondheidsplein met polyklinische zorg, huisartsen en een apotheek. Meer nieuws op web en app.
13: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Nepal en Tibet zoeken reddingsteams verder naar overlevenden na de vloedgolf van gisteren. De precieze omvang van de ramp is nog moeilijk in kaart te brengen. In het noorden van Nepal kwamen zeker 162 mensen om in de overstromingen. Het gaat goed met de Nederlandse chipindustrie. De omzet is in 6 jaar tijd verdubbeld tot €46 miljard, dat meldt het CBS. Steeds meer bedrijven richten zich op chips. En die dat al doen, die groeien flink vanwege de grote vraag naar chips. En de Japanse kunstenares Yayoi Kusama is overleden. Ze had altijd een kenmerkende felrode pruik op. En haar felle kleurenkunst met stippen was wereldberoemd. Yayoi Kusama was 97 jaar.
14: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Op nadering van een storing neemt de bewolking vanuit het zuiden toe en lokaal valt er een enkele bui uit. In de middag is er een mix van stapelwolken, zonnige perioden. En op de meeste plaatsen is het droog en onder invloed van een zuidelijke stroming neemt de luchtvochtigheid in de atmosfeer toe. Dat betekent dat we een broeierige middag krijgen met zomerse waarden van 25 tot lokaal 28 graden en dus ook een hoge luchtvochtigheid. Aan het eind van de dag, met name later in de avond en tijdens de nachtelijke uren, dan stijgt vanuit het zuiden de kans op een aantal hele stevige regen- of onweersbuien.
15: Dankjewel Floris van Weerplaza. Dan naar de ANWB verkeersinformatie. Een vertraging op de N50 en Emmeloord-Zwolle tussen Kampen Noord en Knopend Hattemerbroek doe je er een kwartier langer over. Ook nog twee flitsers gemeld. Onder andere op de A27 Hilversum-Almere bij Almere. Hectometerpaal 114,9. En op de A6 staat er eentje Muidenberg-Lelystad bij Lelystad. Hectometerpaal 69,1. Ja, het is natuurlijk dit weekend feest op de Grote Markt vanwege Almere die 50 jaar bestaat. Maar het is ook feest in Almere Haven, want de scouting door Cornelis Lely Groep die bestaat 45 jaar.
10: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: is bijna 8:08. Kom aan, Aileen, hoorde je van de Dexys Midnight Runners.
1: Dit weekend is het feest bij de Cornelis Lady Groep in Almere Haven. De scoutinggroep bestaat 45 jaar en viert dat met een bijzonder jubileumweekend in circusthema.
0: Daar praten we over met Carissa Raman. Zij is voorzitter van de scouting Cornelis Lady Groep. Carissa, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, 45 jaar Cornelis Lely Groep. Dat is een mooie mijlpaal. Allereerst natuurlijk gefeliciteerd daarmee.
2: Dankjewel.
0: En dan vragen wij ons af, hoe bijzonder is het om dat met elkaar te kunnen vieren?
2: Ja, dat is onwijs bijzonder. Almere is natuurlijk nog niet zo oud. Dat wij dus al als scoutinggroep 45 jaar oud zijn, dat is natuurlijk een behoorlijke prestatie. Wij zijn ook best wel een grote scoutinggroep. Wij zijn zowel een water- als een landgroep. Dus wij hebben ook 2 clubhuizen. Dus dat is, het is voor ons echt wel een prestatie dat wij dus al zoveel jaar bij elkaar zijn. Zijn we heel trots op.
0: Ja, en groot, dan bedoel je in de zin van het aantal leden ook?
2: Ja, een aantal leden ook. Maar ook de meeste scoutinggroepen in Nederland zijn of een watergroep of een landgroep. Wij zitten natuurlijk met Almere, hebben we zoveel water om ons heen. Dus wij hebben allebei. Dus dat is wel heel gaaf.
0: Goeie combi, ja.
1: Zo. Ja. En 45 jaar. Zijn er dan ook al leden die al zeg maar vanaf het begin erbij zijn?
2: Ja, nou, ik weet in ieder geval van 2 leden die gewoon al vanaf het moment van oprichting lid zijn. En die zijn nog steeds lid van onze groep. Eentje is bijvoorbeeld onze vertrouwenspersoon momenteel. Ja. Dus dat is wel heel gaaf.
1: En sinds wanneer zit jij erbij?
2: Ja, ik zit sinds mijn 8e op scouting. En wel bij de Cornelis Lely Groep.
0: Ga je nu vragen hoe oud ze is, Roy?
1: Dus hoeveel jaar is dat? Dus hoeveel jaar is dat?
2: Ik ben 35, dus ik denk een jaartje of 27.
1: Ja. Nou, 27 jaar, 45 jaar. Ja, dan heb je toch de scouting wel een beetje uitgespeeld met alles wat je kan leren. Ik bedoel, de knopen ken je dan toch wel? Die kan je met je ogen dicht doen. Hoe werkt dat? Hoe leer je altijd nog bij?
2: Nu kan je ze juist aan de nieuwe generaties leren. Er zijn heel veel verschillende speltakken. We hebben bevers, welpen, scouts. Dat zijn allemaal verschillende leeftijdscategorieën. Je kan vanaf je 5e namelijk al op scouting. En eigenlijk is er altijd wel een plekje voor je op scouting. En als je bijvoorbeeld wat ouder wordt en niet meer elke zaterdag leiding wil geven, dan zijn er ook bestuursfuncties, zoals ik nu doe.
0: Juist. Maar hoeveel leden zijn er eigenlijk, Carissa?
2: Volgens mij zitten wij rond 150.
0: Okay. Leuke grote groep zo met elkaar.
2: Maar we hebben zeker een grote club. Ja.
0: Ja. En wat is het? Hè? Want je zegt, mensen zitten er al best wel lang bij. Wat is het dat mensen zo lang bij die scouting blijven?
2: Het is een combinatie van een hobby en vrijwilligerswerk natuurlijk. Want het is, we doen dit natuurlijk allemaal vrijwillig als volwassenen. Maar de combinatie van de opkomsten en de kampen. Het is echt iets wat je, als je er eenmaal in zit, dan hoort dit gewoon heel erg bij je leven. En dan is dit zo een gave manier om de jeugd dingen te leren over buiten zijn, samenwerken. En inderdaad ook dingen als knopen, pionieren, maar bij het waterwerk doen ze juist weer heel veel aan zeilen. Ja. Het is echt een manier om je passie in die onderdelen te delen met jeugdleden.
1: Ja, komend weekend gaan jullie dus vieren, hè, het 45-jarig bestaan. Doen jullie met het thema Lely Circus. Wat kan ik daarvan verwachten?
2: Ja, omdat wij 45 jaar bestaan, hebben wij dit weekend ons groepsweekend. En wij vinden het altijd wel leuk om het groepsweekend in een themajasje te gieten. We dachten, wat is er feestelijker dan een heel groot circus met alles erop en eraan. Dus vandaar dat wij het thema circus hebben besloten. En wij gaan dus echt een hele circusshow opzetten. We hebben ook we slapen natuurlijk allemaal in tenten. Dus we hebben ook een tent, die hebben wij als circustent omgedoopt. En we gaan alle jeugdleden gaan allemaal acts opvoeren tijdens onze circusshow. We gaan van alles doen, zodat het een heel groot feest wordt dit weekend.
0: Wat leuk. Ja. En jij bent de directeur van het circus?
2: Ja, ik mag de hooghoed dragen dit weekend.
0: Oh, echt? Oh, wat grappig.
2: Ja, we gaan natuurlijk wel echt als thema verkleed ook natuurlijk.
0: Leuk hoor, leuk. Nou, dan wensen we je daar natuurlijk en alle mensen met jou van de scoutinggroep heel veel plezier bij.
2: Ja, dankjewel. En ik zou zeggen tegen iedereen, kijk vooral op onze socials. We gaan natuurlijk wat leuke fotootjes delen. We gaan er zeker een feestje van maken.
0: Goed zo, dankjewel hè.
2: Yes, hey, fijne dag.
0: Doe ja, dag. Hetzelfde hoor. Carissa Raman was dat, voorzitter van de Scouting Cornelis Ledigroep.
1: Ja.
0: Zeg Roy,
1: ja.
0: Hij had het over hete bliksem,
1: ja.
0: Vanwege het onweer.
1: Ja.
0: Ik heb even naar het recept gekeken. Er gaan bijvoorbeeld 3 goudrenetappels in. Dat komt wel heel goed uit, want mijn bomen hangen daar helemaal vol mee.
1: Lekker. In my

0: Ja, het zal wel dat je dat wilt, maar dat moeten we allemaal gaan inleveren.
1: Ja.
0: Fireworks, als je niet meer afsteken.
1: Nou, als je nog een beetje vuurwerk wil zien, dan moet je vanavond maar even in de lucht kijken.
0: Is het zo?
1: Ja, ja, onweer.
0: Oh.
1: Ja. Ja. Of dacht je dat ik bij mij even alle stress die ik nog had... Even de
0: kom ik langs, hoor.
1: Ja. Nee, ik heb eigenlijk helemaal niks.
0: Knalertjes.
1: Ja? Ook niet.
0: Sterretjes, dat mag nog.
1: Sterretjes heb ik.
0: Ja?
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Maar dat mag gelukkig.
1: Dat vind ik nog leuk.
0: Ja.
1: Ja. Nou, wat je gisteravond hebt gemist op radio en televisie. In Nieuwsuur ging het over Meta, het bedrijf achter Facebook en Instagram. Meta heeft een schikking getroffen in een grote Amerikaanse rechtszaak. De zaak ging over de verslavende werking van sociale media op jongeren. Meta heeft ermee ingestemd om zo'n 18 miljard dollar te betalen. Marietje Schaken, onderzoeker technologiebeleid aan de Amerikaanse Stanford Universiteit, die vertelt hoe het nieuws is ontvangen door het bedrijf.
2: Dit is echt een nederlaag voor Meta. Aan de andere kant waren de bedragen die genoemd waren als Meta de zaak verloren had en niet geschikt had, veel hoger. Dus je merkt nu dat mensen even moeten kijken waarom is dit bedrag toch relatief laag. Maar Meta betaalt een andere prijs, want ze moeten aanpassingen doen aan hun producten. En dat heeft waarschijnlijk veel meer impact dan dit geldbedrag, wat ja, voor een bedrijf wat honderden miljarden omzet toch op zich te verwerken is.
1: Nou, Meta belooft de apps dus aan te passen voor minderjarige gebruikers.
2: Het gaat om tijdslimieten voor jongeren, waardoor ze dus niet bijvoorbeeld 's nachts de hele tijd online zitten. Dus het gaat echt om het breken van die alsmaar doorlopende feeds van content. Waardoor jongeren willens en wetens verslaafd zouden zijn gemaakt en ook daar mentale problemen van ondervinden.
0: In Goedenavond Nederland was aandacht voor het West-Nijl-virus. Deze week overleed iemand in de provincie Utrecht aan de gevolgen van dat virus. Diegene had het in Nederland opgelopen en stierf in het ziekenhuis, meldde het RIVM. Het ging om iemand die ouder was dan 80 jaar met onderliggende ziektes. Bart Knols is muggenexpert en doet al 35 jaar lang onderzoek naar muggen. En hij stelt dat het virus potentieel groot kan worden.
3: Het is één geval, één sterfgeval, heel triest natuurlijk.
4: Maar het is zo dat in 2020 en zelfs daarvoor al waren er al signalen dat het mis zou gaan. Ik heb zelf in mijn boek uit 2009 heb ik gewaarschuwd voor West-Nijl-virus. Mm. Werd toen weggezet als bangmakerij, stemmingmakerij op die manier.
3: Mm-hmm.
4: En nu zijn we 17 jaar verder en nou is het zover. En dat is heel triest.
0: Het virus heeft zich al eens eerder snel verspreid, zegt Knols.
4: In Amerika was het zo dat in 1999 kwam dat West-Nijl-virus met muggen die besmet waren met een vliegtuig uit Israël aan op John F. Kennedy Airport in New York. Het duurde 5 jaar voordat heel Amerika, dus 50 staten in Amerika, allemaal besmet waren met West-Nijl.
0: Dat was gisteravond op radio en tv. Het is nu 8:09 ongeveer, ja. We hebben nog lekkere muziek voor je. Joris Toveen van Carly Simon. Ja.

0: Dit is Flevoland.
1: Wij hebben in Lelystad bijvoorbeeld 23.000 mensen op de inschrijflijst staan voor een woning. Dus wij zouden heel graag zoveel mogelijk woningen bouwen.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ik ben in Amsterdam geboren. Waar je geboren bent, dat blijft altijd van jou op een manier. Maar hier is een stad aan mij geboren. Dit is mijn stad.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Het is gezellig, het is klein.
0: Dit is Flevoland.
4: Chillen, dansen, lekker. Die vibe gewoon door de vloer.
5: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
6: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
7: Dag en nacht, het hele jaar door.

0: staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
0: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
2: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
3: In Almere waren gisteravond 2 explosies bij een haarsalon en een woning. En de bouw van duizenden woningen in Flevoland komt in gevaar als de vennootschapsbelasting blijft bestaan. Dat schrijven woningcorporaties in een brandbrief aan het kabinet.
4: Dit is Flevoland, ook te volgen op X.
5: Michel Koenen met het NOS-journaal. Augustus is nog niet voorbij, maar het is al wel zeker dat deze zomer in Nederland de warmste is sinds het begin van de metingen. Het was de afgelopen 3 maanden gemiddeld 19,3 graden in de beeld, zegt het KNMI. Het vorige record uit 2018 stond op 18,9. Het dodental als gevolg van de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet staat op 165. Bijna 1500 mensen worden nog vermist. De hele nacht is naar overlevenden gezocht. Voor de Nepalese gemeenschap in Nederland voelde de afstand zelden zo groot, zegt deze man.
6: Vreselijk voor ons, ook vanuit de 10.000 kilometer afstand. Dit zien gebeuren in je eigen land. Zo machteloos voel ik mij ook. Ik zou het liefst bij de rampgebied zijn en mensen willen helpen, wat ik ook maar kan doen.
5: Volgens deskundigen werd de stortvloed van gisteren veroorzaakt door een ijslawine nadat een deel van een gletsjer was gesmolten en afgebroken. Toch zijn er nog veel vragen, zegt correspondent Davy Boerema.
7: De verwoesting is echt van een niveau waarvan experts ook zeggen, als dat dus een gletsjermeer is wat doorgebroken is, hoe kan het dat het dan zoveel water met zich meebracht en met zo'n kracht? Wetenschappers zeggen daarvan, waarschijnlijk zijn er nog andere dingen gebeurd, maar daar moeten we echt meer tijd voor krijgen om dat te onderzoeken. Want ja, de beelden zijn echt verwoestend.
5: Het gaat goed met de Nederlandse chipindustrie. De omzet is in 6 jaar tijd bijna verdubbeld tot 46 miljard euro. Meer bedrijven zijn zich gaan richten op chips. En de bedrijven die dat al deden zijn gegroeid door de wereldwijde vraag naar chips, die onmisbaar zijn geworden. En daardoor is de werkgelegenheid in de chipindustrie verdubbeld. En bij een ramkraak met 2 auto's is afgelopen nacht grote schade aangericht aan een juwelierszaak in het centrum van Breda. De politie kon direct 2 verdachten oppakken. En de schade aan de zaak is groot. Het weer, lokaal wat mist, vanuit het zuiden kans op regen. Vanmiddag droog en geregeld zon en broeierig warm, 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dankjewel Michel, dan de ANWB Verkeersinformatie. Een vertraging op de N50, Emmeloord-Zwolle, tussen Kampen Noord en Knopend Hattemerbroek. Ben je een kwartier langer onderweg. Zijn er nog 2 flitsers gemeld, onder andere op de A27 Hilversum-Almere. Bij Almere hectometerpaal 114,9. En op de A6 staat er ook eentje Muidenberg-Lelystad. Bij Lelystad hectometerpaal 69,1. Zometeen in Flevoland is wakker. 500 miljoen euro aan belasting die je anders aan het bouwen van huizen kon besteden. Woningcorporaties vinden dat zonde en daarom hebben ze een brandbrief gestuurd aan het kabinet. En zometeen hoor je daar meer over.
3: Ja, en komend weekend is het feest in Almere. Op de Grote Markt wordt het 50-jarig bestaan van de stad gevierd. Maar een vanzelfsprekende ontmoetingsplek, dat is het plein lang niet altijd geweest. Zometeen hoor je hoe de Grote Markt door de jaren heen veranderde.
9: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
10: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
11: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
12: Goed, het is gelukt.
11: Wat is er gelukt?
12: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
11: Fluitje van een cent dus?
12: Nou, het was wel wat meer dan dat.
13: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
14: Hey Raymond! Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
15: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
14: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
16: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
17: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Señorita van Shawn Mendes en Camila Cabello. Het is 8:09. Goedemorgen.
1: Een 500 miljoen euro aan vennootschapsbelasting. Dat bedrag betalen de woningbouwcorporaties in Flevoland de komende 10 jaar aan de overheid. En daar willen ze vanaf.
0: Ja, in een brandbrief aan het kabinet schrijven ze dat ze het geld hard nodig hebben om woningen te bouwen. De corporaties vinden de belasting niet eerlijk. Directeur Martine Visser van Centrada in Lelystad.
2: De vennootschapsbelasting is eigenlijk een belasting op winst voor bedrijven. Corporaties maken niet echt winst, want al het geld wat wij verdienen, dat stoppen we weer in woningen. Of in het onderhoud van de bestaande woningen, of in het bouwen van nieuwe woningen, of verduurzamen. En het is gewoon heel jammer dat er heel veel geld naar die vennootschapsbelasting gaat, terwijl die eigenlijk bedoeld is voor grote winstgevende bedrijven.
3: Ja, hoeveel geld is dat? Hoeveel betalen jullie?
2: Nou, als je de komende 10 jaar kijkt, dan betaalt Centrada waarschijnlijk zo'n 96 miljoen euro aan vennootschapsbelasting.
3: En dan is het alleen Centrada?
2: Dat is alleen Centrada. Dus voor heel Flevoland kan je snel een factor 5 doen. En dan zit je op 500 miljoen.
3: 500 miljoen euro vennootschapsbelasting verspreid over 10 jaar. Ja, daar kun je heel wat woningen voor bouwen.
2: Daar kan je heel veel woningen voor bouwen. We hebben dan ook gezegd van als we alles bij elkaar optellen, zou het zomaar rond de 12.000 woningen zijn. En daar hebben we in Nederland en zeker ook in Flevoland heel veel behoefte aan. We hebben in Lelystad bijvoorbeeld 23.000 mensen op de inschrijflijst staan voor een woning. Dus wij zouden heel graag zoveel mogelijk woningen bouwen.
3: Ja, bouwen, dat willen jullie graag. Maar werkt het zo dat je dan een brief kan sturen naar de minister en zeggen, we willen deze belasting niet betalen?
2: Iedereen weet natuurlijk dat je gewoon netjes je belasting moet betalen. Dat doen wij ook. Maar we kunnen wel aan het kabinet vragen en ook aan de oppositiepartijen. Want uiteindelijk weten we dat het een minderheidskabinet is. Dus ze moeten met elkaar eruit komen. Dat het belangrijk is om deze af te schaffen voor de corporaties. En of ze dat doen, dat is een keuze die ze politiek hebben.
3: Maar hoe snel zouden jullie dan kunnen gaan bouwen als de minister besluit van jullie hoeven deze vennootschapsbelasting niet te betalen?
2: Heel snel. Wij hebben nu natuurlijk bouwprojecten op dit moment onder handen. Maar als je niks doet, dan valt het over 1 jaar of 3, 4 helemaal stil. En je moet echt jaren vooruit beginnen met het maken van plannen. Dus de nieuwe plannen voor over 3, 4, 5 jaar... die zijn we nu aan het uitrekenen. En als we nu daar niet genoeg geld voor zien in de meerjarenbegroting, dan kunnen we ze niet starten.
3: Nee, maar maken jullie die berekeningen nu wel voor over 3, 4 jaar?
2: Ja, wij hebben natuurlijk een berekening van alles zoals het nu gaat. Dus als de ontwikkelingen gaan zoals we nu denken en we gewoon vennootschapsbelasting moeten betalen, we maken natuurlijk ook een berekening van wat kunnen we doen als die vennootschapsbelasting eraf gaat. En dan kunnen we gewoon veel meer bouwen.
3: Ja, want ik vroeg u net van dit terrein waar we nu staan, achter het Lelycenter, het is een braakliggend terrein. Wat gaat u hier doen en wanneer wordt hier wat gerealiseerd? Maar daar kunt u nu nog het antwoord niet op geven.
2: Nee, en het is, kijk, zo'n terrein als, en het gaat niet alleen om dit terrein, maar ook om gebouwen die hier nog staan, zijn hier heel veel eigenaren, heel veel ontwikkelaars die heel graag aan de slag willen. Die zijn ook in gesprek met allerlei partijen. De gemeente is natuurlijk een belangrijke partij en wij zijn daar ook een belangrijke partij in. Maar wij kunnen pas van start als we weten dat we de middelen daarvoor ook hebben. En vaak is dat net de start van zo'n ontwikkeling om zeker te weten van, oh, dan komen er ook andere partijen op af die ook een stuk van de ontwikkeling voor hun rekening nemen.
1: Op Prinsjesdag zal dan blijken of het kabinet de vennootschapsbelasting voor woningbouwcorporaties heeft geschrapt.

0: Owen Paul, my favorite waste of time. 16 minuten over 8 en dat betekent...
1: Het weer met Floris Laveber van Weerplaza. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, kunnen we een zonnige dag verwachten of niet?
2: Nou, ik denk dat dat wel een beetje tegenvalt. Zeker als we momenteel de satellietplaat van Flevoland erbij pakken. Op dit moment nog lange, heldere perioden, met name in de Noordoostpolder. En daar warmt het ook best wel lekker op. Maar vanuit het zuiden zien we al wat bewolking onze regio naderen. Op nadering van een storing. En dat betekent dat we de komende uren wat bewolkter weer gaan krijgen in de provincie. Het blijft wel op een enkele bui na droog, denk ik zo. Maar in de loop van de middag, in de latere middag, trekt die band met bewolking en een enkele bui naar het noorden weg. En dan volgt er een vrij zonnige middag met een mix van zon, stapelwolken en enkele wolkensluiers die overtrekken. En dan wordt het ook behoorlijk warm met zo'n 27, misschien plaatselijk 28 graden in het noordoosten van de regio. En daarbij neemt de luchtvochtigheid ook geleidelijk toe. Dus dat betekent dat we een hele broeierige middag krijgen met niet al te veel wind uit het zuidoosten. En ook vanavond blijft het nog lang klam, broeierig en vochtig dus.
1: Ja, nou, dat klinkt niet heel lekker. En dat zorgt ook voor enige onweersbuien, hè?
2: Ja, je voelt de bui al wel een beetje hangen natuurlijk. Zeker later vanavond voelt het heel erg broeierig aan. En dan denk je al wel, wanneer gaat het nou onweren? Wanneer komt het met bakken uit de hemel tegelijkertijd? Maar dat zal echt pas later vanavond, ik denk om een uurtje of 10, 11 uur 's avonds zijn in Flevoland. De situatie is wat gewijzigd ten opzichte van voorgaande dagen. En dat betekent echt dat het zwaartepunt van de onweersbuien pas later komt. Misschien wel tijdens de nachtelijke uren. En dan kan het wel tijdelijk met bakken tegelijkertijd uit de hemel komen. Onweer en hagel is ook niet geheel uitgesloten. Maar echt noodweer hoeven we vannacht denk ik niet te verwachten in de provincie.
0: Maar kan je daar nou van genieten, Floris? Van onweer en...
2: Ja, daar kan ik zeker van genieten. Ja, een echte heuse lichtshow geeft wel energie.
1: Ga jij dan buiten zitten met een bak popcorn? Of
0: met een bak popcorn.
1: Dat zie ik voor me. Maar hoe beleef jij dat dan?
2: Nou, het liefst rijken doorheen.
0: Okay. Oh, echt?
1: Oh, zo. Oké. Okay. Ja.
2: Nee, maar ik ga er lekker kijken. Ik ben vanaf vanmiddag ook vrij, dus ik ga lekker het schouwspel aanschouwen.
0: Ja, want jij hebt bijna vakantie, hè?
2: Ik heb bijna vakantie, inderdaad. Ja. Dus,
1: nou, ga je dat dan gewoon buiten bekijken of veilig achter glas?
2: Nee, ik denk wel dat ik het veilig achter glas ga bekijken, hoor. Ja. Maar ook morgen is er nog een kans op fikse buien.
1: Dus dan zit je ook weer klaar.
2: Dan zit ik ook weer klaar, inderdaad. Ja, morgen heb ik een vrije dag. En dan ga ik eventjes de regenradar goed in de gaten houden, waar de buien precies overtrekken. Want morgen beginnen we nog wel droog met geregeld ruimte voor de zon in de provincie. Eigenlijk een hele aardige start van de dag. Maar in de loop van de middag komen er weer een aantal stevige buien tot ontwikkeling. En met name in Flevoland kunnen dat best wel eens pittige exemplaren worden, met lokaal kans op onweer. Misschien hagel, maar die windvlagen zijn een belangrijk aandachtspunt morgenmiddag. Want enkele lokale buien kunnen echt gepaard gaan met forse windvlagen van misschien wel 60 à 70 km per uur. En lokaal misschien nog wel meer.
1: Ja.
2: Tussendoor is er wat ruimte voor de zon. En het is morgenmiddag behoorlijk afgekoeld naar een graadje of 22. Maar daarmee is het zeker niet koud.
1: Dus ik hoor het al, jij komt bij ons op de koffie om even het schouwspel morgen.
2: Dat lijkt me leuk.
1: Avond. Ja, precies. De dagen daarna, hoe zit het dan?
2: Ja, het blijft voorlopig wel wat wisselvallig, want de wind draait naar het zuidwesten, voert wat buien aan. Met name op zaterdag is het tijdelijk wat buiiger in de provincie. Maar op zondag kunnen we ook genieten van lange droge perioden waarin de zon geregeld schijnt. En de temperaturen blijven wat dat betreft wel op een aangenaam niveau van 20 à 22 graden. Eigenlijk vrij gebruikelijk voor de tijd van het jaar. Maar de wind uit het westen en zuidwesten waait af en toe best wel stevig door. Dus daar moeten we wel rekening mee houden.
1: Helemaal duidelijk. Floris Laveber van Weerplaza, dankjewel.
2: Graag gedaan.
0: En een fijne vakantie, hè?
2: Fijne dag nog, doei.
0: Hoi.
1: Ja, dan gaan we verder met het nieuws. Wie dit weekend over de grote markt in Almere loopt, die treft een plein aan vol muziek, dans en publiek.
0: Ja, vrijdag en zaterdag is het plein één groot feestterrein vanwege de 50ste verjaardag van Almere. En de Almere's, die hebben er zin in, hoor.
3: Gewoon chillen, dansen, lekker. Die vibe, gewoon go with the flow.
4: Het is feest in Almere dit weekend. De stad viert haar 50ste verjaardag en daarom verandert de Grote Markt vrijdag en zaterdag in één groot festivalterrein. Sietske van Ogen zat vanaf 1986 in de gemeenteraad en maakte van dichtbij mee hoe het steeds meer een ontmoetingsplek werd.
5: Dat was ongeveer voor raadsleden en college ook wel een soort derde ronde, zoals je dat, of derde helft zoals je dat wel bij sportwedstrijden hebt. En dan zat je zonder microfoon en zonder stukken op een ontspannen manier met elkaar aan het eind van de avond, soms tot in de nacht. En ja, dat was misschien nog wel het mooiste deel van politiek besturen. Want daar kon je tenminste met elkaar goed van argumenten wisselen.
4: Onder het genot van een biertje?
5: Onder het genot van een biertje of een wijntje.
4: Maar Almere groeide snel en met een paar terrassen alleen was de stad er niet. Toen Van Ogen in 1994 wethouder werd, ontstond ook de behoefte aan een plek voor grote evenementen. En gezelligheid probeerde Almere vervolgens op wel heel grootse wijze naar het plein te halen.
6: De komst van het 16,5 meter hoge verrijdbare podium met levensgroot beeldscherm zorgt ervoor dat dit plein een sfeervolle ontmoetingsplek wordt voor jong en oud.
4: Het podium moest de Grote Markt tot ontmoetingsplek maken. Maar juist dat lukte nauwelijks. Het werd weinig gebruikt en verdween 10 jaar later.
5: Er is nog een stille getuige achtergebleven van dat podium. Dit is een van de twee railsen waarop het podium dus verrijdbaar was.
4: De kleine terrasjes van toen werden groter, er kwam steeds meer horeca en de Grote Markt groeide uit tot een van de belangrijkste uitgaansplekken van het centrum.
7: Het is gezellig hier altijd. Het is gezellig, het is klein.
3: Hier kom je mensen tegen, heb ik mijn muziek, lekker chillen. Wat wil ik nog meer hebben?
5: Als er dan vervolgens, zeg maar, inmiddels 230.000 mensen wonen. Ik vind het geweldig wat er gepresteerd is met heel veel mensen die daar hun schouders onder hebben gezet. Kijk, ik ben in Amsterdam geboren. Waar je geboren bent, dat blijft altijd van jou, op een manier. Maar hier is een stad aan mij geboren. En nou, je kunt het aan mijn stem al horen, dit is mijn stad.
4: Het doet wat met u.
5: Absoluut. Heel jammer dat de economie soms wat slechter is en dat we zoveel dichtgeplakte ramen hebben. Maar als dat weer aantrekt, als we er allemaal een beetje positiever in gaan leven en denken, dan is dit werkelijk goud.

0: Passenger van Alex Warren. Misschien kun jij me even laten schrikken, want ik heb de hik.
1: Boe!
0: Ja, ja, dat werkt dus niet, denk ik.
2: Oh, ja, maar dan moet ik het eigenlijk zo meteen doen, hè, dat je het niet verwacht.
0: Ja, oké. Okay.
2: Maar dus het kan zijn dat af en toe de hik even voorbij komt.
0: Dat zou kunnen. Ja.
2: Okay. Nou, dan ga ik ondertussen wat berichten uit het buiten onze provinciegrenzen doen. Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden na de verwoestende vloedgolf. India stuurt 10 ton aan hulpgoederen en medicijnen. En het Chinese leger zet drones in om de schade in kaart te brengen. Het internationale comité van het Rode Kruis stuurt ruim $1 miljoen aan noodhulp. En officiële hulp vanuit Nederland is er nog niet, maar de Nepalese gemeenschap hier die kijkt wel wat ze kunnen doen.
3: Vanuit hier wat wij kunnen doen is eigenlijk fondsen werven, geld inzamelen of andere spullen inzamelen zodat wij het kunnen verzenden en kunnen helpen.
2: Bij de stortvloed kwamen ruim 160 mensen om het leven en er worden nog honderden mensen vermist.
0: Het heeft geholpen.
2: Oh echt?
0: Ja.
2: Nou, wat knap.
0: Goed hè, goed van jou.
2: Ben ik zo eng?
0: Nee, maar misschien kwam het toch wat onverwachter dan ik dacht.
2: Ja, okay. Ja. Nou, je hebt geen hik meer. Mooi.
0: Nederland heeft opnieuw een hitterecord te pakken. De zomer van dit jaar is de warmste zomer sinds het begin van de metingen. En dat was in 1901. Dat weten we nu al, terwijl de zomermaand augustus natuurlijk nog niet helemaal voorbij is. Deze klimaatexpert van het KNMI weet hoe dat komt.
4: We hebben heel veel hoge drukgebieden gehad. Bij een hoge drukgebied heb je veel zon, weinig regen, ook heel veel verdamping. Dan wordt het ook nog eens een keer droog. Dat is de andere kant van deze zomer. Vaak hoge druk. En dat zien we steeds meer in de lente en in de zomer, dat Nederland vaker in een gebied van hoge druk ligt.
0: Het was de afgelopen 3 maanden gemiddeld 19,3 graden bij het KNMI in de beeld.
2: Ik ben er wel benieuwd. Dan veel hoge druk natuurlijk. Dan zou je zeggen, hebben we dat in de winter dan ook? Als je veel hoge druk hebt, dan heb je vaak ook veel koudere temperaturen, dacht ik. Maar lagere temperaturen. Nou, ga ik eens uitzoeken. Dus we krijgen misschien ook wel wat meer sneeuw. Zou best kunnen.
0: Ik weet niet of het allemaal zo werkt.
2: Nee, weet ik ook niet. Ja, ik ben geen weerman.
0: Kop hem even door naar Floris.
2: Ja, ga ik even vragen. Dan over het nieuwe studiejaar. Want premier Jette die heeft gisteren in Arnhem dat nieuwe studiejaar geopend. En dat gebeurde op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.
5: Ja, omdat hogescholen echt superbelangrijk zijn. Hè. Hier leren heel veel studenten geweldige vakken waar we heel veel aan hebben. Als het gaat om de energietransitie, in de zorg, in al die sectoren waar we de economie maken. Dus ik wilde ook als minister-president nog eens onderstrepen dat Nederland sterker wordt met het HBO.
2: Niet iedereen was blij met zijn komst. Zoals jij ook hoorde.
0: Ja, maar Roy, echt. Ik bedoel, dit is een inwisselbare tekst. Dit kan je ook zo gebruiken met mbo. Ik vind het echt, moet je een beetje beter je best doen.
2: Er had iets meer gevoel in.
0: Hij lepelt gewoon een standaard tekst op.
2: Ja, vroeger werd hij toch Robot Jetten genoemd?
0: Is dat zo?
2: Ja, volgens mij wel. Ja, in ieder geval, niet iedereen was dus blij met zijn komst. Er werd ook gedemonstreerd tegen bezuinigingen op bijvoorbeeld de werkloosheidswet.
0: Dat waren wat zaken uit binnen- en buitenland.
6: Een mooie zonsondergang, een mistige ochtend, een wit sneeuwdek, flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht. Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.
7: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
8: Allemaal in het Concertgebouw. Ook het zondagochtendconcert. Van 11 tot 12 spelen de beste orkesten en muzici geliefde meesterwerken. Het perfecte begin van de zondagochtend. Bestel op concertgebouw.nl.
9: Verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
10: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
11: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persafe. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persafe.nl.
9: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
11: Persafe. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persafe.nl.
12: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn. Oma altijd dichtbij met Vodafone.
13: Iedereen mag.
1: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
13: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
1: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
14: Dit is Flevoland met het regionieuws.
0: In Almere waren gisteravond 2 explosies. In Almere Buiten raakte een haarsalon beschadigd door een ontploffing. Dat was in de Bouwmeesterbuurt. Op een rolluik is het woord dief gespoten. Ook bij een woning aan de Edestraat in Almere Stad was een explosie. De voordeur en de dakgoot van het huis liepen schade op. Woningcorporaties in Flevoland luiden de noodklok. In een brandbrief aan het kabinet schrijven ze dat de bouw van 12.000 woningen in Flevoland in gevaar komt als de vennootschapsbelasting voor hen blijft bestaan. Die belasting wordt geheven over de winst van bedrijven, maar de corporaties zeggen dat ze helemaal geen winst maken. Toch moeten ze de komende 10 jaar ongeveer een 500 miljoen euro aan belasting betalen. Directeur Martine Visser van woningcorporatie Centrada in Lelystad.
15: De vennootschapsbelasting is eigenlijk een belasting op winst voor bedrijven. Corporaties maken niet echt winst, want al het geld wat wij verdienen, dat stoppen we weer in woningen. En het is gewoon heel jammer dat er heel veel geld naar die vennootschapsbelasting gaat, terwijl die eigenlijk bedoeld is voor grote winstgevende bedrijven.
0: In Emmeloord begint volgende maand de sloop van het eerste deel van het Dr. Janssen Centrum. Het gaat om de zijvleugel van het oude ziekenhuis die tot voor kort in gebruik was als revalidatiecentrum. De sloop van het hoofdgebouw begint volgend jaar. Op de plek van het oude ziekenhuis komen ruim 100 huizen. Er komt ook een nieuw gezondheidsplein met polyklinische zorg, huisartsen en een apotheek. Meer nieuws op de website en in de app.
16: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Augustus is nog niet voorbij, maar het is al wel zeker dat deze zomer in Nederland de warmste is sinds het begin van de metingen. Het was de afgelopen 3 maanden gemiddeld 19,3 graden in de beeld. Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden na de verwoestende vloedgolf. India stuurt 10 ton aan hulpgoederen en medicijnen en het Chinese leger zet drones in om de schade in kaart te brengen. Over Rotterdam-Zuid en omgeving is een militaire oefening bezig met 5 gevechtshelikopters. Die begonnen om 5 uur, maar niet iedereen was op de hoogte. Welke grapjas vond het een goed idee om te oefenen op dit tijdstip, zegt een Rotterdammer op de site van RTV Rijnmond.
17: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Op nadering van een storing neemt de bewolking vanuit het zuiden toe en lokaal valt er een enkele bui uit. In de middag is er een mix van stapelwolken, zonnige perioden. En op de meeste plaatsen is het droog en onder invloed van een zuidelijke stroming neemt de luchtvochtigheid in de atmosfeer toe. Dat betekent dat we een broeierige middag krijgen met zomerse waarden van 25 tot lokaal 28 graden en dus ook een hoge luchtvochtigheid. Aan het eind van de dag, met name later in de avond en tijdens de nachtelijke uren, dan stijgt vanuit het zuiden de kans op een aantal hele stevige regen- of onweersbuien.
2: Dankjewel, Floris. Dan de ANWB Verkeersinformatie. Er staan 2 vertragingen in onze regio. Te beginnen op de A1 Amersfoort Amsterdam. Tussen Baarn en Hilversum Noord doe je er 20 minuten lang over. En dan staat er eentje op de N50 Emmeloord Zwolle. Tussen Kampen Noord en Knopend Hattemerbroek een kwartier vertraging. Ook nog 2 flitsers gemeld. Op de A27 Hilversum Almere bij Almere hectometerpaal 114,9. En er staat er eentje op de A6 Muidenberg Lelystad. Bij Lelystad heeft de meterpaal 69,1. De scoutinggroep Cornelis Leding Groep uit Almere Haven die viert een feestje. 45 jaar bestaan ze. En dat gaan ze dit weekend vieren met een speciaal thema. Wat voor thema hoor je zo?
18: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: The Weather Girls waren dat met It's Raining Men. Dit weekend is het feest bij de Cornelis Lady Groep in Almere Haven. De scoutinggroep bestaat 45 jaar en viert dat met een bijzonder jubileumweekend in circusthema.
1: Daar praten we over met Carissa Raman. Zij is voorzitter van de scouting Cornelis Lady Groep. Carissa, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, 45 jaar Cornelis Lely Groep. Dat is een mooie mijlpaal. Allereerst natuurlijk gefeliciteerd daarmee.
2: Dankjewel.
1: En dan vragen wij ons af, hoe bijzonder is het om dat met elkaar te kunnen vieren?
2: Ja, dat is onwijs bijzonder. Het is zeker... Almere is natuurlijk nog niet zo oud. Dat wij dus al als scoutinggroep 45 jaar oud zijn, dat is natuurlijk een behoorlijke prestatie. Wij zijn ook best wel een grote scoutinggroep. Wij zijn zowel een water- als een landgroep. Dus wij hebben ook twee clubhuizen. Dus dat is het is voor ons echt wel een prestatie dat wij dus al zoveel jaar bij elkaar zijn. Daar zijn we heel trots op.
1: Ja, en groot, dan bedoel je in de zin van het aantal leden ook?
2: Ja, een aantal leden ook. Maar ook de meeste scoutinggroepen in Nederland zijn of een watergroep of een landgroep. Wij zitten natuurlijk met Almere, hebben we zoveel water om ons heen. Dus wij hebben allebei. Dus dat is wel heel gaaf.
1: Goeie combi, ja.
0: Zo. Ja.
2: Ja.
0: 45 jaar. Zijn er dan ook al leden die al zeg maar vanaf het begin erbij zijn?
2: Ja, nou, ik weet in ieder geval van twee leden die gewoon al vanaf het moment van oprichting lid zijn. En die zijn nog steeds lid van onze groep. Eentje is bijvoorbeeld onze vertrouwenspersoon momenteel. Ja. Dus dat is wel heel gaaf.
0: En sinds wanneer zit jij erbij?
2: Ja, ik zit sinds mijn achtste op scouting. Wel bij de Cornelis Lely Groep.
1: Ga je nu vragen hoe oud ze is, Roy?
0: Dus hoeveel jaar is dat? Dus hoeveel jaar is dat?
2: Ik ben 35, dus ik denk een jaartje of 27.
0: Ja. Nou, 27 jaar, 45 jaar. Ja, dan heb je toch de scouting wel een beetje uitgespeeld met alles wat je kan leren. Ik bedoel, de knopen ken je dan toch wel? Die kan je met je ogen dicht doen. Hoe werkt dat? Hoe leer je altijd nog bij?
2: Nu kan je ze juist aan de nieuwe generaties leren. Er zijn heel veel verschillende speltakken. We hebben bevers, welpen, scouts. Dat zijn allemaal verschillende leeftijdscategorieën. Je kan vanaf je vijfde namelijk al op scouting. En eigenlijk is er altijd wel een plekje voor je op scouting. En als je bijvoorbeeld wat ouder wordt en niet meer elke zaterdag leiding wil geven, dan zijn er ook bestuursfuncties. Zoals ik nu doe.
1: Juist. Dus hoeveel leden zijn er eigenlijk, Carissa?
2: Volgens mij zitten wij rond 150.
1: Leuke grote groep zo met elkaar.
2: Maar we hebben zeker een grote club. Ja.
1: Ja. En wat is het? Hè? Want je zegt, mensen zitten er al best wel lang bij. Wat is het dat mensen zo lang bij die scouting blijven?
2: Het is een combinatie van een hobby en vrijwilligerswerk natuurlijk. Want het is, we doen dit natuurlijk allemaal vrijwillig als volwassenen. Maar de combinatie van de opkomsten en de kampen. Het is echt iets wat je, als je er eenmaal in zit, dan hoort dit gewoon heel erg bij je leven. En dan is dit zo een gave manier om de jeugd dingen te leren over buiten zijn, samenwerken. En inderdaad ook dingen als knopen, pionieren, maar bij het waterwerk doen ze juist weer heel veel aan zeilen. Ja. Het is echt een manier om je passie in die onderdelen te delen met jeugdleden.
0: Ja, komend weekend gaan jullie dus vieren, hè, het 45-jarig bestaan. Doen jullie met het thema Lely Circus. Wat kan ik daarvan verwachten?
2: Ja, omdat wij 45 jaar bestaan, hebben wij dit weekend ons groepsweekend. En wij vinden het altijd wel leuk om het groepsweekend in een themajasje te gieten. En we dachten, wat is er feestelijker dan een heel groot circus met alles erop en eraan. Dus vandaar dat wij het thema circus hebben besloten. En wij gaan dus echt een hele circusshow opzetten. We hebben ook we slapen natuurlijk allemaal in tenten. Dus we hebben ook een tent, die hebben wij als circustent omgedoopt. En we gaan alle jeugdleden gaan allemaal acts opvoeren tijdens onze circusshow. En we gaan van alles doen, zodat het een heel groot feest wordt dit weekend.
1: Wat leuk. Ja. En jij bent de directeur van het circus?
2: Ja, ik mag de hooghoed dragen dit weekend.
1: Oh, echt? Oh, wat grappig.
2: Ja, we gaan natuurlijk wel echt als thema verkleed ook natuurlijk.
1: Leuk hoor, leuk. Nou, dan wensen we daar natuurlijk en alle mensen met jou van de scoutinggroep heel veel plezier bij.
2: Ja, dankjewel. En ik zou zeggen tegen iedereen, kijk vooral op onze socials. We gaan natuurlijk wat leuke fotootjes delen. We gaan er zeker een feestje van maken.
1: Goed zo, dankjewel hè.
2: Yes, hey, fijne dag.
1: Doei. Ja, hetzelfde hoor. Carissa Raman was dat, voorzitter van de Scouting Cornelis Ledingroep.

0: En Help Myself van de Four Tops. Het is 9:10 zo'n beetje. Nog wat zaken die gisteravond voorbij kwamen op radio en tv.
1: Onder andere bij Nieuwsuur, daar ging het over Meta. Het bedrijf achter Facebook en Instagram Meta heeft een schikking getroffen in een grote Amerikaanse rechtszaak. De zaak ging over de verslavende werking van sociale media op jongeren. Meta heeft ermee ingestemd om zo'n $18 miljard te betalen. Marietje Schaken, onderzoeker technologiebeleid aan de Amerikaanse Stanford Universiteit, vertelt hoe het nieuws is ontvangen door het bedrijf.
2: Dit is echt een nederlaag voor Meta. Aan de andere kant waren de bedragen die genoemd waren als Meta de zaak verloren had en niet geschikt had, veel hoger. Dus je merkt nu dat mensen even moeten kijken waarom is dit bedrag toch relatief laag. Maar Meta betaalt een andere prijs, want ze moeten aanpassingen doen aan hun producten. En dat heeft waarschijnlijk veel meer impact dan dit geldbedrag, wat ja, voor een bedrijf wat honderden miljarden omzet toch op zich te verwerken is.
1: Ja, aanpassingen doen dus aan hun producten. Meta belooft dus de apps aan te passen voor de minderjarige gebruikers.
2: Het gaat om tijdslimieten voor jongeren, waardoor ze dus niet bijvoorbeeld 's nachts de hele tijd online zitten. Dus het gaat echt om het breken van die alsmaar doorlopende feeds van content. Waardoor jongeren willens en wetens verslaafd zouden zijn gemaakt en ook daar mentale problemen van ondervinden.
1: Ja, ik merk het soms zelf ook als ik aan het scrollen ben op sociale media. Dan zit je soms echt gewoon daarin vast. Zo voelt het.
0: Ja, dan ben je zomaar 1,5 uur verder.
1: Ja.
0: Dat is echt zonde van je tijd.
1: En mijn partner en ik zijn nu echt een beetje bewust daarvan. Dus als hij daar ook in zit, dan zeg ik, je zit weer in de loop.
0: Hè? Oh ja.
1: Dan zit je weer in die, omdat wij het allebei zonde vinden van onze tijd.
0: Ja, dat is het ook. Ik heb het allemaal van mijn telefoon gegooid. Ik werd er helemaal gek van.
1: Ik begrijp het helemaal. Het
0: is een soort zelfbescherming.
1: Ja, misschien moet ik daar ook maar mee beginnen.
0: Ja, en gewoon cold turkey, hoppakee. Ja. Dat werkt het best.
1: Maar krijg je dan op het begin geen fear of missing out, FOMO? Dat je
0: heel even, maar dat is, daar ben je eigenlijk zo vanaf.
1: Okay. Ja. Nou, het is een goed advies.
0: We gaan nog even naar Goedenavond Nederland. Daar kwam het West Nijl-virus voorbij. Tenminste, daar ging het over. Deze week overleed iemand in de provincie Utrecht aan de gevolgen van dat virus. Diegene had het in Nederland opgelopen. Stierf in het ziekenhuis, meldde het RIVM. Het ging om iemand die ouder was dan 80 jaar met onderliggende ziektes. Bart Knols is muggenexpert, doet al 35 jaar onderzoek naar muggen. En hij stelt dat het virus potentieel groot kan worden.
3: Het is één geval, één sterfgeval, heel triest natuurlijk. Maar het is zo dat in 2020 en zelfs daarvoor al waren er al signalen dat het mis zou gaan. Ik heb zelf in mijn boek uit 2009 heb ik gewaarschuwd voor West Nijl-virus. Mm-hmm. Werd toen weggezet als bangmakerij, stemmingmakerij op die manier. Mm-hmm. En nu zijn we 17 jaar verder en nou is het zover. En dat is dat is heel triest.
0: Maar het virus heeft zich al eens eerder snel verspreid, zegt Knols.
3: In Amerika was het zo dat in 1999 kwam dat West Nijl-virus met muggen die besmet waren, met een vliegtuig uit Israël aan op John F. Kennedy Airport in New York. Het duurde 5 jaar voordat heel Amerika, dus 50 staten in Amerika, allemaal besmet waren met West Nijl.
0: En dat kwam gisteravond voorbij op radio en tv. Dit was Flevoland te zwakker voor deze donderdag, de 27 augustus. Dus morgenochtend zijn we er natuurlijk weer vanaf 6 uur.
1: Zeker. Jij gaat nog een uurtje door nu met Flevoland Muziekland.
0: Ja.
1: En verzoekjes zijn daarin natuurlijk welkom, hè?
0: Altijd, sowieso. Ja, misschien wel nog meer muziek over Zeeland bijvoorbeeld. Bluff en Gijke Arnaert.

0: Dit is Flevoland.
1: Wij hebben in Lelystad bijvoorbeeld 23.000 mensen op de inschrijflijst staan voor een woning. Dus wij zouden heel graag zoveel mogelijk woningen bouwen.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ik ben in Amsterdam geboren. Waar je geboren bent, dat blijft altijd van jou op een manier. Maar hier is een stad aan mij geboren. Dit is mijn stad.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Het is gezellig, het is klein.
0: Dit is Flevoland.
4: Chillen, dansen, lekker. Die vibe gewoon door de vloer.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
6: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
5: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
7: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
8: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: In Almere waren gisteravond 2 explosies bij een haarsalon en een woning. En de bouw van duizenden woningen in Flevoland komt in gevaar als de vennootschapsbelasting blijft bestaan. Dat schrijven woningcorporaties in een brandbrief aan het kabinet.
10: Dit is Flevoland. Ook te volgen via Facebook.
11: Michel Koenen met het NOS-journaal. Er is nog veel onduidelijk over het aantal slachtoffers van de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet. Het dodental staat op 165, het aantal vermisten is bijna 1500. En vannacht is doorgezocht naar overlevenden, onder meer met helikopters, zegt correspondent Davy Boerema.
12: In het begin ging dat heel moeilijk omdat ze niet konden landen, maar nu

0: lijkt dat beter te gaan. En zijn er mensen inmiddels naar Kathmandu gebracht, naar de ziekenhuizen. Er zijn ook veel privé-initiatieven die daarmee bezig zijn. En reddingswerkers komen steeds verder. Dus dan zie je dat ze inderdaad de modderverschuivingen die langs de weg wegen hebben weggeslagen, dat ze daar dan weer manieren vinden om toch weer langs te komen.
1: Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden na de verwoestende vloedgolf. Augustus is nog niet voorbij, maar het is al wel zeker dat deze zomer in Nederland de warmste is sinds het begin van de metingen. Het was de afgelopen 3 maanden gemiddeld 19,3 graden in de beeld, zegt het KNMI. Het vorige record uit 2018 stond op 18,9. Vandaag begint in Groningen de rechtszaak tegen de 2 moeders uit Stadskanaal die worden verdacht van poging tot doodslag op de dochter van 6 van 1 van de 2 vrouwen. Het meisje zou 1 jaar lang ernstig zijn mishandeld, zegt verslaggever Josephine Treji.
2: Het meisje zou opgesloten en vastgebonden zijn geweest in de kelder. Geslagen, geschopt, ze kreeg bijna geen eten, ze was ondervoed. Ze werd ook gedwongen om haar eigen braaksel te eten. Het alles hebben de vrouwen ook gefilmd, ze werkten daarin samen.
1: Het gaat om een inleidende zitting. En het gaat goed met de Nederlandse chipindustrie. De omzet is in 6 jaar tijd verdubbeld tot 46 miljard euro. Meer bedrijven zijn zich gaan richten op chips. En de bedrijven die dat al deden zijn gegroeid door de wereldwijde vraag naar chips. Die zijn onmisbaar geworden. Het weer nog. Zonnig, maar vanuit het zuiden trekken bewolking en buien over. In de middag weer zonnig, dan 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dan eens even kijken hoe het op de weg is. Vertraging op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Naar de Vesting en Hilversum Noord. Daar ben je 10 minuten langer onderweg. En ruim 5 minuten oponthoud op de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattemerbroek. Flitsers gemeld op de A27 bij Almere vanuit de richting Hilversum bij hectometerpaal 115,7. En de A6 bij Lelystad vanuit Muiderberg 69,1. Zometeen heel veel beroemdheden.
4: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Hatsje. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
7: Inbrekers geeft u geen kans, maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
8: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
6: Nee, Attents met ds.nl.
7: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
9: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
10: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaartochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
11: Met Jolien Dalstra.

Drive Safe, Miles Smith en Niall Horan. Het is 9:12. Ah, lekker dat je er weer bij bent op deze donderdagochtend. Ik heb er zin in, ik hoop jij ook. Ja, we kijken toch langzaam stiekem al een beetje naar het weekend uit, toch? En ik naar mijn vakantie. Ik ga toch nog even wat boeken. Ja, even nog eruit. Even nog lekker naar de zon bijvoorbeeld. Ik heb nieuws voor je over Eros Ramazzotti. Die heeft een operatie aan zijn stembanden ondergaan. En daardoor moet de zanger zijn wereldtournee uitstellen. Ja, dat was wel nodig, die operatie natuurlijk. Maar ja, hij heeft dus zeker wel consequenties. De operatie aan mijn stembanden is gelukkig goed verlopen. Laat de Italiaan weten. 62 is die inmiddels. Ramazzotti bedankt iedereen voor de hartelijke en bemoedigende berichten. Zo schrijft hij. Maar ja, hij zegt dat zijn arts hem een revalidatieprogramma heeft opgelegd, waardoor hij niet op tijd klaar is om weer op het podium te staan. Nou, de geplande optredens de komende maanden in steden als Toronto en Buenos Aires, die worden daarom uitgesteld naar volgend jaar, dus dat duurt nog even. Maar, zegt hij, we zullen elkaar weer zien sterker en hechter dan voorheen. Nou, wat een mooie woorden van hem. Komt hij ook naar Nederland? Jazeker, volgend jaar. 6 april, dan staat hij in de Ziggo Dome. Ja, dat duurt natuurlijk nog even. Ja, daarom deze voor je.

Johnny B. Good van Peter Tosh. Het is 21 minuten over 9. En je hebt tot 11 uur de tijd om mee te doen aan Kiek, om je goede antwoord aan ons door te geven. Dat is het handigste om dat via de app te doen. Twee foto's van de Airbrush Academie in Lelystad. Die academie, dat pand, zit naast de Parenclub in Lelystad. Misschien weet je het nog wel, brandde in juni af, dat pand van de Parenclub. Ja, en als je daar dan naast zit, dan ben je bang van, oh jee, straks gaan wij ook. Nou, de brandweer heeft heel hard gewerkt om het pand van die Airbrush Academie te behouden. Dat lukte door een watergordijn. En de mensen van die Airbrush Academie, die waren zo blij en zo dankbaar dat ze een heel mooi cadeau hebben gemaakt voor de brandweer. Ja, dan wil ik dat natuurlijk in beeld zetten. Ja, je moet een beetje je best doen vandaag. We hebben een beetje een storing met de camera's. Maar je kunt natuurlijk ook op de website terecht, hè, voor de foto's van Kiek. Want wat is het verschil? Puzzel mee, laat het weten, geef het door. Via de app dus, dat is het handigste.

0: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
1: Je geniet van stralend sanitair met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
0: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl. Hey,
1: ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
2: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
3: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
2: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
4: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
3: Nee, Attents met ds.nl.
5: Leren mediteren? Zen.nl.
6: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
7: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
6: Of,
8: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
6: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
9: Leren mediteren? Zen.nl.
10: Dit is Flevoland met het regionieuws.
11: In Almere waren gisteravond twee explosies. In Almere buiten raakte een haarsalon beschadigd door een ontploffing. Dat was in de Bouwmeesterbuurt. Op een rolluik is het woord dief gespoten. Ook bij een woning aan de Edestraat in Almere stad was een explosie. De voordeur en de dakgoot van het huis liepen schade op. Woningcorporaties in Flevoland luiden de noodklok. In een brandbrief aan het kabinet schrijven ze dat de bouw van 12.000 woningen in Flevoland in gevaar komt als de vennootschapsbelasting voor hen blijft bestaan. Die belasting wordt geheven over de winst van bedrijven, maar de corporaties zeggen dat ze helemaal geen winst maken. Toch moeten ze de komende 10 jaar ongeveer €500 miljard aan belasting betalen. Directeur Martine Visser van woningcorporatie Centrada in Lelystad.
12: De vennootschapsbelasting is eigenlijk een belasting op winst voor bedrijven. Corporaties maken niet echt winst, want al het geld wat wij verdienen, dat stoppen we weer in woningen. En het is gewoon heel jammer dat er heel veel geld naar die vennootschapsbelasting gaat, terwijl die eigenlijk bedoeld is voor grote winstgevende bedrijven.
11: Tot zover het nieuws uit Flevoland. Meer nieuws vind je op de website en in onze app.
13: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Na de dodelijke vloedgolf gisteren in Nepal worden zeker 2 Nederlanders vermist, zeggen de autoriteiten daar. In totaal worden in het land 644 toeristen vermist. Het dodental staat op zeker 165. 2 medewerkers van de luchthaven van Frankfurt zijn overleden aan malaria. Volgens het Duitse RIVM zijn ze besmet door een mug die in een vliegtuig is meegereisd. 4 andere medewerkers zijn ziek geworden, maar na een ziekenhuisopname hersteld. En bij een ramkraak met 2 auto's is vannacht grote schade aangericht aan een juwelierszaak in het centrum van Breda. De politie kon direct 2 verdachten oppakken.
14: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Op nadering van een storing neemt de bewolking vanuit het zuiden toe en lokaal valt er een enkele bui uit. In de middag is er een mix van stapelwolken, zonnige perioden en op de meeste plaatsen is het droog. En onder invloed van een zuidelijke stroming neemt de luchtvochtigheid in de atmosfeer toe. Dat betekent dat we een broeierige middag krijgen met zomerse waarden van 25 tot lokaal 28 graden en dus ook een hoge luchtvochtigheid. Aan het eind van de dag, met name later in de avond en tijdens de nachtelijke uren, dan stijgt vanuit het zuiden de kans op een aantal hele stevige regen- of onweersbuien.
11: Beetje vertraging op de N50 en Emmeloord-Zwolle tussen Kampenoord en knooppunt Hattemerbroek. Ben je 5 minuten langer onderweg en een flitser is gemeld op de A6 bij Lelystad vanuit de richting Muiderberg. Bij hectometerpaal 69,1. En zometeen gaan we terug naar het jaar 2008.
15: Goedemorgen.

0: Even lekker schreeuwen, kan heerlijk opluchten, toch? Shout van The Tramps.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar...
0: Ik neem je mee terug naar het jaar 2008. Een bijzonder jaar waarin Barack Obama president van Amerika werd... en de iPhone ons land steeds verder veroverde. En in de bioscoop draaide de Nederlandse avonturenfilm Brief voor de Koning. Nou ja, bij die film hoorde een behoorlijk grote hit, werd het... Van Jan Smit. Ja, die had toch wel een spannende tijd achter de rug... na een operatie aan zijn stembanden. Maar met dit nummer kwam die helemaal terug. Stilte in de storm. De titelsong voor die film. Jan Smit.

My Body Isn't Ready van Somber. Het is 12 minuten voor 10. Arnoud, die liep hier zojuist de studio al binnen. Die gaat het tweede uurtje van Muziekland voor je verzorgen. Dus ik zou zeggen, blijf er lekker bij. Ik zal de foto's van Kiek nog even voor je in beeld zetten. Want dat was eerder vanochtend niet helemaal duidelijk. Kun je nog meedoen. Tot 11 uur hè, heb je de tijd om je goede inzending door te geven. Doe dat via de app. Dit is Stevie Wonder. Uptight.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.
4: Dit is Flevoland.
5: We hebben in Lelystad bijvoorbeeld 23.000 mensen op de inschrijflijst staan voor een woning. Dus wij zouden heel graag zoveel mogelijk woningen bouwen.
4: Ook dit is Flevoland.
6: Ik ben in Amsterdam geboren. Waar je geboren bent, dat blijft altijd van jou op een manier. Maar hier is een stad aan mij geboren. Dit is mijn stad.
4: En dit is ook Flevoland.
7: Het is gezellig, het is klein.
4: Dit is Flevoland.
8: Chillen, dansen, lekker. Die vibe gewoon door de vloer.
9: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
10: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
9: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
11: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
12: Welzijn Lelystad, lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
4: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
13: In Almere waren gisteravond 2 explosies bij een haarsalon en bij een woning. En de bouw van duizenden woningen in Flevoland komt in gevaar als de vennootschapsbelasting blijft bestaan. Dat schrijven woningcorporaties in een brandbrief aan het kabinet.
0: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706.
14: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het rampgebied in Nepal worden ook 2 Nederlanders vermist, zeggen de Nepalese autoriteiten. Meer details zijn niet bekend en er is geen bevestiging van buitenlandse zaken. Het aantal vermisten na de verwoestende stortvloed van gisteren staat op bijna 1500. Onder hen zijn ruim 640 toeristen. De gemeente Het Hoge Land in het noorden van Groningen voelt zich door het Rijk en het COA voor het blok gezet. Gisteren werd bekend dat de noodopvang in Uithuizen met een jaar wordt verlengd, ondanks het aflopen van het contract. Volgens het COA kan het niet anders, omdat er na deze maand geen andere opvanglocatie beschikbaar is voor de 250 bewoners. De organisatie noemt het voor alle partijen frustrerend dat er maar geen structurele oplossing wordt gevonden voor het tekort aan opvangplekken. De lokale politiek is verontwaardigd. De Groningse gemeente overweegt naar de rechter te stappen. 2 medewerkers van de luchthaven van Frankfurt zijn overleden aan malaria. De infectie zou zijn overgedragen door een mug die op de een of andere manier in een vliegtuig of bagage zat, zegt het Duitse RIVM. Nog 4 medewerkers waren besmet met de meest gevaarlijke vorm van malaria, maar zij zijn hersteld na behandeling in het ziekenhuis. Of er ook passagiers besmet zijn geraakt, is niet bekend. Augustus is nog niet voorbij, maar het is al wel zeker dat deze zomer in Nederland de warmste is sinds het begin van de metingen. Het was de afgelopen 3 maanden gemiddeld 19,3 graden in de beeld, zegt het KNMI. Het vorige record uit 2018 stond op 18,9. En het weer nog. Vanochtend plaatselijk kans op een onweersbui. Vanmiddag droog en vrij zonnig en 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen- en onweersbuien. En morgen met een graad of 22 minder warm. Dit was het NOS Journaal.
15: Ik weet niet of je helemaal buiten hebt gekeken.

0: wakker bent en de luiken open hebt staan. Ik vind het een beetje raar weer. Ik vind het een beetje raar. Ja, ook onheilspellend vind ik het eruit zien. Maar goed, hou de weerberichten vandaag vooral goed in de gaten ook. Hè? De verkeersinformatie die meldt dat er op dit moment geen vertragingen staan bij de ANWB. Wel meldt Flitsmeister weer een aantal snelheidscontroles. Het zijn bijna de standaard flitscontroles. A27, Hilversum Almere bij 114,9. De A6, Emmeloord Lelystad bij 83,4. En op dezelfde A6 vanaf Muidenberg richting Lelystad 69,1. Maar volgens mij zijn dat de camera's die controleren op tolkosten. En de N719, dat is een andere, die zie ik niet elke dag. Bij Krachenburg is dat bij hectometerpaaltje 2,8. Heb je ze ook ergens anders gezien? Geef het door via de app van Flitsmeister. Een uurtje Flevoland Muziekland zit er alweer op met Jolien. Die gaat weer eventjes lekker terug de mandje in. Want het was niet helemaal uitgeslapen volgens mij ook. Of ze heeft misschien wel slaap nodig. Het is je gegund, Jolien. En wij gaan zo meteen verder met de lekkere muziek. We gaan meedansen met Kaoma.
1: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
2: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
1: Of,
3: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
2: En, hoe werkt digitale zorg voor mij?
1: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
4: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
5: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
6: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
4: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
7: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
7: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Goedemorgen.
10: Flevoland Muziekland.
9: Arnoud Leket.

Als je aan het werk bent en je hebt de radio een beetje hard aanstaan, kan me voorstellen dat je mee aan het lallen en aan het zwaaien bent met Monique Smit en niet naar huis. En daarvoor Kaoma en de Lambada. Goedemorgen allemaal, 27 augustus is het op deze donderdag. De donderdag waarop het een noodweer zou komen, zo in de avond en vannacht. Alle details daarover hoor je natuurlijk de hele dag bij ons in de actuele weerberichten. Straks ook van de mensen van Weerplaza. 27 augustus, hey, het is jouw verjaardag, van harte gefeliciteerd. Je bent samenjarig met Nick Rozen, de Nederlandse acteur is dat, wordt vandaag 29 jaar. Christina Curry, dochter van Patricia Paai, 36 jaar geworden. De voetballer Luc de Jong die is vandaag ook jarig geworden, 36. Verder is jarig Mark Webber, de Australische Formule 1 autocoureur, wordt alweer 50 jaar. Jo de Poorte, Belgische televisiepresentator, die is ook jarig, die wordt 60 jaar. Ook jarig is Laura Fici vandaag, 71 jaar is ze geworden. En Barbara Bach, actrice uit Amerika, voormalig topmodel is dat, 79 jaar. Is er verder nog ook iemand jarig? Ja, mogen we wel zeggen. Iemand waar je eigenlijk niet omheen kan. Dat is de zanger uit Amsterdam, Peter Beense. Peter wordt vandaag 63 jaar. En we kennen hem het beste van deze grote hit van alweer heel lang geleden. Peter Beense met Mijn Donkerbruine Broeder.

Zanger en ook een beetje acteur moeten we over hem zeggen. Phil Collins en Two Hearts. En daarvoor Peter Beense, hij is vandaag jarig. En je kende hem van die grote hit, Mijn donkerbruine broeder. Even kijken of ik de foto aan jou kan laten zien van Kiek vandaag. Ja, mijn Rempel, die is bij de brandweeracademie geweest. Dat was de Airbrush Academie in Lelystad, is dat officieel gezegd. Daar werken ze aan een cadeau. Dat cadeau is inmiddels overhandigd, dus we weten hoe het eruit ziet. Maar we zien deze mevrouw hier werken aan dat cadeau. En het is in de ruimte waar ze veel meer airbrush doen. En er zijn wel wat verschilletjes. Ja, ik zie hem eigenlijk ook gelijk. Ik heb de kop niet dwars staan. Kijk even de andere kant op en dan zorg ik hem gelijk. Nou, dat is ook de hint waar je het mee moet doen. Niet zo moeilijk, toch? 0320-28-50-50. 0320-28-50-50. Bellen maar voor het antwoord.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

0: Boedeloe.
1: LibriVuurwerken.nl.
2: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
3: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Oma altijd dichtbij met Vodafone.
4: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
5: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
6: Vodafone. Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
7: Dit is Flevoland met het regionieuws.
8: Het is 9:30 geworden, goedemorgen. In Almere zijn gisteravond 2 explosies geweest. In Almere-Buiten raakte een kapsalon beschadigd. Dat was in de Bouwmeesterbuurt. Op een rolluik is het woord dief gespoten. Ook bij een woning aan de Edestraat in Almere-Stad was een explosie. De voordeur en de dakgoot liepen daar schade op. In Emmeloord begint volgende maand de sloop van het eerste deel van het Dr. Janssen-centrum. Op de plek van het oude ziekenhuis komen woningen. Verderop aan de Urkenweg komt een gezondheidsplein met polyklinische zorg, huisartsen en een apotheek. Woningcorporaties in Flevoland luiden de noodklok. In een brandbrief aan het kabinet schrijven ze dat de bouw van 12.000 woningen in Flevoland in gevaar komt als de vennootschapsbelasting voor hen blijft bestaan. Die belasting wordt geheven over de winst van bedrijven. Maar de corporaties zeggen dat ze geen winst maken. Toch moeten ze de komende 10 jaar ongeveer €500 miljard aan belasting betalen. Directeur Martine Visser van woningcorporatie Centrada in Lelystad.
9: De vennootschapsbelasting is eigenlijk een belasting op winst voor bedrijven. Corporaties maken niet echt winst, want al het geld wat wij verdienen, dat stoppen we weer in woningen. En het is gewoon heel jammer dat er heel veel geld naar die vennootschapsbelasting gaat, terwijl die eigenlijk bedoeld is voor grote winstgevende bedrijven.
8: En tot zover een kort overzicht van het nieuws. Het andere nieuws lees je altijd bij ons op de website omroepflevoland.nl.
10: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Op nadering van een storing neemt de bewolking vanuit het zuiden toe en lokaal valt er een enkele bui uit. In de middag is er een mix van stapelwolken, zonnige perioden en op de meeste plaatsen is het droog. En onder invloed van een zuidelijke stroming neemt de luchtvochtigheid in de atmosfeer toe. Dat betekent dat we een broeierige middag krijgen met zomerse waarden van 25 tot lokaal 28 graden en dus ook een hoge luchtvochtigheid. Aan het eind van de dag, met name later in de avond en tijdens de nachtelijke uren, dan stijgt vanuit het zuiden de kans op een aantal hele stevige regen- of onweersbuien.
8: Dan de verkeersinformatie. Geen vertragingen gebeld bij de ANWB. Wel wordt er geflitst op de A6 Emmeloord-Lelystad bij 83,4. En er staan ook nog wat camera's zo her en der langs de wegen. Ook in Flevoland, in heel Nederland trouwens. Maar dat is voor het vrachtverkeer. Dat controleert of ze de tolkosten wel hebben betaald. Het geflitst op snelheid wordt er in Lelystad op de Zuiderpoort. En op de Waterlandseweg in Almere, de N305 is dat, bij hectometerpaaltje 45,9. Heb je meer informatie over snelheidscontroles? Geef dat dan eventjes door via de app van Flitsmeister. Zometeen gaan we terug naar de hitparade van week 35 in 2008. Wat stond er in die hitlijst? Dat hoor je zometeen.
11: Goedemorgen.
8: Flevoland, muziekland. En zeg eens A.

0: need it. De zang werd gedaan door Ed Sheeran en het hele liedje werd in elkaar geknutseld door Martin Garrix.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar...
0: Week 35 van het jaar 2008. Maarten van der Weijden won toen Olympisch goud op de 10 kilometer open water tijdens de Olympische Spelen in Beijing. Dat was een enorme Nederlandse sportprestatie. Hij presteert nog steeds goed, want volgens mij is hij op dit moment ook weer aan het zwemmen. Hè? Allemaal weer voor het goede doel. Nederland speelde sterk op het EK voetbal 2008. Oranje won in de groepsfase overtuigend van Italië, Frankrijk en Roemenië. Maar verloor helaas daarna van Rusland. In de bioscoop keken we naar Oorlogswinter, gebaseerd op het boek van Jan Terlouw. Kwam uit en werd een grote Nederlandse film. Grand Theft Auto 4. Ja, je kent het niet. Wii Fit en de Mario Kart Wii waren enorme hits qua games. De eerste iPhone werd officieel via T-Mobile in Nederland verkocht. Voor veel mensen was dat iets heel nieuws. Werd later ook gewoon een soort van mode-accessoire, hè? Nog steeds trouwens. Koninginnedag werd nog gewoon gevierd op 30 april. Honderdduizenden mensen die kwamen in oranje kleding naar verschillende steden om feest te vieren. En festivals, kermissen en grote evenementen die trokken veel bezoekers, zoals elk jaar eigenlijk. Maar in 2008 was er een enorme zomercultuur qua evenementen naar buiten. We gingen lekker met z'n allen naar buiten toe. En we luisterden op de radio naar Marco Bussato.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar...
0: het jaar 2008.

Dat laten we nog een keertje uitgebracht door George Michael samen met familieleden. Maar dit was het origineel. The Bee Gees en Jive Talking. En daarvoor uit 2008. Marco Borsato en Stop de Tijd stond toen op de eerste plaats in week 35. Wat nu eventjes op de eerste plaats staat, is die foto van Geek. Daar gaan we naar kijken. We zien een foto van de Airbrush Academy. Die waren destijds bezig met een mooi cadeau voor de brandweer. Want hun pand lag naast een pand dat is afgebrand. Maar dankzij een mooi watergordijn dat de brandweer heeft gemaakt, is het pand van de brandweer, de Airbrush Academy, de brandweer academy. De Airbrush Academy is gewoon geheel bewaard gebleven. Ongeschonden uit de strijd gekomen. En daar zijn ze heel blij mee. Een heel mooi schild hebben ze geairbrushed. En dat hebben ze van de week overhandigd aan de brandweer. Afgelopen maandag was dat. En, maar hier zijn ze nog even bezig ermee met het maken. Ja, en kijk gewoon eventjes. Niet naar die mevrouw op de voorgrond. Maar kijk wat meer naar de achtergrond. Dat is eigenlijk gewoon de hint die ik je mag geven. En dan kijk eventjes de andere kant op. Nou, zo twee hints. Ik wil gewoon dat je vandaag allemaal een mooie prijs kan winnen. In ieder geval kansen helpt maakt. Dit is Nathalie in Bruglia.

0: En natuurlijk de actualiteit die ertoe doet. Scherp, dichtbij en altijd uit Flevoland. Studio Flevoland met Odeke de Jong en Jordi Bouw. Elke werkdag vanaf 3 uur op radio en tv. Mis het niet. Dicht bij het nieuws, dicht bij Flevoland.
1: Dit is Flevoland.
2: We hebben in Lelystad bijvoorbeeld 23.000 mensen op de inschrijflijst staan voor een woning. Dus wij zouden heel graag zoveel mogelijk woningen bouwen.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Ik ben in Amsterdam geboren. Waar je geboren bent, dat blijft altijd van jou op een manier. Maar hier is een stad aan mij geboren. Dit is mijn stad.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Het is gezellig, het is klein.
1: Dit is Flevoland.
5: Chillen, dansen, lekker. Die vibe gewoon door de vloer.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
7: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
6: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
8: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
9: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: In Almere zijn gisteravond 2 explosies geweest. In Almere buiten raakte een kapsalon beschadigd. En bij een woning aan de Edestraat in Almere stad was ook een explosie. Daar raakten de voordeur en de dakgoot beschadigd. In Emmeloord begint volgende maand de sloop van het eerste deel van het Dr. Janssen Centrum. En woningcorporaties in Flevoland luiden de noodklok. In een brandbrief van het kabinet schrijven ze dat de bouw van 12.000 woningen in Flevoland in gevaar komt als de vennootschapsbelasting voor hen blijft bestaan.
0: Dit is Flevoland, ook te volgen op Instagram.
11: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De toestand van de Noorse koning Harald is verder verslechterd. Het koninklijk huis noemt hij zeer ernstig. Leden van de koninklijke familie hebben hun verplichtingen afgezegd om bij Harald te kunnen zijn. De koning van 89 ligt al 10 dagen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Harald is 35 jaar koning van Noorwegen. In de Noord-Franse stad Caen is gisteravond een automobilist ingereden op mensen bij een bushalte. Er zijn 2 doden en 9 gewonden. Vooraf zou er zijn gevochten in een café. De Franse politie heeft een verdachte van 26 opgepakt. Volgens de politie is die alleen bekend van verkeersdelicten. Een terroristisch motief wordt uitgesloten. Boven Rotterdam-Zuid en omgeving is vanochtend vroeg een militaire oefening geweest met 8 helikopters. Die begonnen al om 5 uur en niet iedereen was daarvan op de hoogte. Veel Rotterdammers klaagden op sociale media dat ze er wakker van werden. Het was om een antiterreuroefening van de luchtmacht, waarbij onder meer een gijzeling werd nagebootst. Dat moest vroeg, stelt de luchtmacht, omdat als het schemert mensen in hun diepste slaap zitten. Ook de vijand. Bij de oefening leerden de militairen hoe ze gijzelaars zo snel en veilig mogelijk kunnen bevrijden en medisch verzorgen. Het duel in de play-offs voor de Champions League tussen Olympique Lyon en Fenerbahçe is gisteravond uit de hand gelopen. Na het laatste fluitsignaal gingen spelers met elkaar op de vuist. Ook in de catacomben was het onrustig. Mikpunt was Fenerbahçe-speler Guendouzi. De middenvelder, die eerder uitkwam voor aartsvijand Olympique Marseille, werd aangevallen toen hij van het veld afliep. De Turkse club behaalde ten koste van Lyon de groepsfase van de Champions League. En het weer. Vanochtend plaatselijk kans op een onweersbui. Vanmiddag droog en vrij zonnig en 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
10: Dankjewel Jan van der Putten voor het nieuws. De verkeersinformatie, we krijgen door via de ANWB dat het wat langzaam rijdt op de N307. Lelystad-Kampen voor de N50, daar 4 minuten extra reistijd nodig. Flitsmeister meldt wat snelheidscontroles, bijvoorbeeld op de A6. Emmeloord-Lelystad, 105,3. Ook op de A6 Muidenberg-Lelystad bij 69,1 en bij 83,4. De andere kant op, Zuiderpoort in Lelystad, ook daar wordt

0: gecontroleerd op snelheid. Hou het in de gaten. En hou het ook in de gaten. Jeroen Wolfs is er zometeen weer met financieel nieuws. Want fraudeurs die worden steeds slimmer om je rekeningen te plunderen.
1: Hé, wat is dat?
2: Een plug-in batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
1: Doe maar duur.
2: Nee joh, deze Jackery kost nog geen 800 euro. Bij Greenwave. Greenwave.
3: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair. Volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
2: Ik betaalde 100 euro online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl.
4: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
5: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
6: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
7: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
6: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
7: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Piano Nights. In een sfeervol verlichte zaal spelen twee pianisten samen en apart de mooiste pianomuziek van alle tijden. Van Chopin tot Einaudi en van Debussy tot Thiersen. Bestel op concertgebouw.nl.
9: Leren mediteren. Zen.nl.
10: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
11: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
10: Of,
12: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
10: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
13: Leren mediteren? Zen.nl.
14: Goedemorgen, dit is Herberg Flevoland.

0: Nick Heyman van de Spijkerbroek reclame en van Madonna natuurlijk. En van zijn hits ook nog. En van zijn modellenwerk.
1: Ook nog.
0: Each Time You Break My Heart. Ja. Goedemorgen allemaal. Het is donderdagochtend 27 augustus. We zitten in het staartje van augustus. Dan gaan we alweer naar de meteorologische herfst.
1: Ja, zeker ja.
0: Nou ja, vanavond gaat het gebeuren, hè?
1: Ja, inderdaad, ja. Zeg, even voor de mensen die met ons meekijken op televisie. Denk, god, ja. Wat is hier voor aangeknapt geworden? Oh, wacht even.
0: Dat ben ik.
1: Ik word van opzij genomen nu. Ja, onze camera's zien er iets anders uit dan... Wat is het voor raar shot? Wie doet dit? Jij?
0: Dit moet even zo, want anders ben je helemaal niet in beeld.
1: Nou, dan dus is het gewoon kiezen of beeld ben.
0: Goed. Stan, onze regisseur, Mark hoeft niet in beeld.
1: Nee, ik hoef niet in beeld, Stan. Nee. Dankjewel.
0: We houden er toch nog iets van kijkers over. Nee, we hebben wat technische problemen. Het boeltje is... Het is behoorlijk in de war, mogen we wel zeggen.
1: Ja, dat kun je wel zeggen.
0: Molina Roy hadden we vanochtend ook al last van.
1: Ja.
0: Maar we zijn druk bezig. Alle hulptroepen zijn onderweg om het allemaal goed voor elkaar te krijgen. Want we hebben vanmiddag Henk Dissel.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Die gaat optreden.
1: Ja, precies.
0: Ja.
1: Goed, en we hebben zo meteen ook Jeroen Wolfsen natuurlijk. Wat is er aan de hand?
0: Wat heb je nou weer op je t-shirt staan?
1: Hoe bedoel je? Wat staat erop dan?
0: Ja.
1: Ja, niet zo lullig. Even kijken hoor.
0: Ulemon?
1: Ja. Steeds meer woningen met startersleding gekocht. En fraudeurs die worden steeds slimmer om je rekening te plunderen. Blijf erbij.

0: Dit kan ik zo lekker meegalmen in de auto. Hè. Zo lekker hard. Heerlijk deze.
1: Blijf het vooral in de auto doen dan.
0: Ja, daarom. En de ramen dicht, hè. Carol G samen met Bruno Mars en Stil. Hey, jij bent van de kruidnoot, hè?
1: Ja.
0: Ja. Ze liggen alweer in de winkel, al enige tijd ook.
1: Week al,
0: maar er zit een hele theorie zit erachter, hè, waarom ze zo vroeg in de winkel liggen.
1: Oh.
0: Want het wordt elke keer vroeger.
1: Ja.
0: Want de supermarkten of winkeliers die ze als eerste in de winkel hebben liggen, die zijn spekkoper. Daar wordt heel veel verkocht en gekocht.
1: Oh.
0: Ben je een week te laat, kan het wel zo zijn dat je met je hele voorraad kruidnootjes blijft zitten.
1: Mensen kopen dus eenmalig of zo dan?
0: Die winkeliers.
1: Ja, oké. Okay.
0: Want het hele jaar door wordt dat geproduceerd.
1: Ja.
0: Miljoenen van die kruidnootjes.
1: Ja.
0: En dan is het de wedstrijd. Wie koopt ze het eerste in? De beste partij.
1: Ja.
0: En heeft ze dan als eerste in de winkel liggen?
1: Ik vind trouwens wel, ik was bij de supermarkt met die blauwe. Er zijn hele gekke smaken tussen. Citroen-maanzaad.
0: Ja, pindakaas-hagelslag.
1: Ja, pindakaas-hagelslag smaak.
0: Ik ben wel benieuwd naar de dubbel chocola-framboos. Niet voor de chocola, maar wel voor de framboos. Met die combinatie met kruidnoten.
1: Zal ik die gewoon van de week eens even meenemen? Dat we hier een kruidnotentest gaan doen. Vind je dat leuk? Dan ga ik al die zakjes halen. Op kosten van de omroep uiteraard.
0: Nee.
1: En dan gaan we dat... Jawel.
0: Dat zijn zakjes van een euro.
1: Nou, dat is echt niet waar.
0: Nee?
1: Nee. Kijk, Jeroen, kijk, dat is een financiële man. Ik geloof €5 voor een zakje.
2: Ja, ongeveer. Het zijn ook geen kruidnoten meer. Het zijn inmiddels fruitnoten. Hè?
1: Ja, eigenlijk wel. Ja. Er zit helemaal geen kruidnoot meer in.
2: Nee.
1: En het erge vind ik nog dat de hele mensen dat ook pepernoten noemen. Want dat is echt heel iets anders.
0: Ja, dat zijn die brokken, hè?
1: Ja, dat zijn van die zachte, anijsachtige substanten. Daar zit helemaal geen andere smaak in.
0: Maar in de volksmond heet het allemaal pepernoot.
1: Nee.
0: In de volksmond?
1: Ja.
2: Jongens, het gaat mij geen pepernoot schelen, hoor.
0: Daarom vraagt 10 mensen op straat, wat denk jij bij een pepernoot? Zeg ze allemaal, kruidnootje.
1: Ja, dat is waar.
0: Zo gegroeid. Ja. Zelfs Sinterklaas zegt het.
1: Ja, maar ja goed, dat is eigenlijk een acteur.
2: Henk Westbroek.
0: Dus een beetje de weg kwijt.
2: Pepernoot.
0: Ja. En dan laten ze
1: maar toen waren het nog echt pepernoot. Dat was uit de jaren 80, dat nummer van het goede doel.
0: Maar ik krijg liever een kruidnoot tegen mijn hoofd dan een pepernoot.
1: Nou nee, je kan beter een pepernoot tegen je hoofd. Dat is zachter.
0: Die zijn zachter?
1: Tuurlijk, dat is anijs.
0: Maar verwarren we dat niet met taai-taai?
1: Nee, dat is weer wat anders.
0: Vind ik ook lekker.
1: Het bestaat ook niet meer tataai. Wordt ook bijna die tataai-popjes hierbij.
0: Mag dat niet meer?
1: Ja, dat weet ik eigenlijk niet.
0: Een diepere betekenis achter de popjes?
1: Ik weet het allemaal niet.
0: Goed, tot zover.
1: Ja, we gaan naar Jeroen Wolfsen. Je hoorde hem al eventjes. De financiële man. Hij weet niet alleen heel veel over kruidnoten, maar natuurlijk ook over startersleningen.
0: Ja.
1: Want steeds meer woningen worden met een starterslening gekocht. Even, wat is een starterslening en kun je dat altijd overal krijgen?
2: Ja en nee. Wat is een starterslening? Daar kan ik je antwoord geven. Dat is eigenlijk een lening die door de Stichting Volkshuisvesting Nederlandse Gemeentes... Nou, in de gewone volksmond, de gemeente kan jou de mogelijkheid geven om geld bij te lenen. Dat doet niet iedere gemeente. We hebben in Nederland 250 gemeenten die het doen, van de 342. Lelystad doet het wel, Almere bijvoorbeeld niet.
1: Nee. Oh.
2: En
1: gek is dat, hè?
2: Ja. Nou, dat heeft toch gewoon te maken met een potje. En het potje is inmiddels bij Lelystad leeg. En dat is ook niet zo gek, want Lelystad is samen met Texel de gemeente waar het meeste starterslening gesloten worden.
1: Ja.
2: En dan kan je ook echt wel een structureel bedrag lenen. En dat maakt dus wel het verschil tussen kunnen kopen en niet kopen.
0: Er zijn twee plaatsen in Nederland waar de meeste startersleningen worden gedaan. Eentje van is Lelystad.
2: Ja, Texel en Lelystad.
0: En Texel.
2: Ja.
0: Zijn dat zoveel huizen te koop dan?
2: Op Texel denk ik niet. Maar
0: die te koop zijn wel.
2: Ja, in Lelystad wordt er toch veel gebruikt. Ja. In het algemeen is in 1 op de 12 woningen... dus zo'n 8% van de mensen koopt met zo'n starterslening. Eigenlijk heel simpel. Als je €50.000 verdient... dan kun je maximaal 230, 240 lenen. Ja, daar koop je niks voor. Dus kan
1: zeker
2: je
1: niet
2: in sommige
1: Texel,
2: gemeentes
1: trouwens.
2: Wat lenen. Nee, op Texel zeker niet.
1: Ja,
2: dan koop je een schaapskooitje, denk ik. Hè.
1: Maar dan moet je, geloof ik, dan geldt er een zelfbewoningsplicht, toch? Op die
2: ja, daar zeker. Hè, want dat is natuurlijk, daar willen ze natuurlijk het toerisme in die zin tegen gaan. Dat net als in Zeeland, dat niet alle woningen opgekocht worden. Maar daar speelt dat box 3 verhaal met beleggen. Dat wordt al minder interessant.
1: Ja.
2: Maar even terug naar de starterslening. Ja. Je inkomen is te laag. Huizen zijn te duur. Je kan wat bijlenen. Maar dan maakt het dus wel uit. A, doet je gemeente het? He, wel Almere dus niet. Lelystad wel.
1: Ja.
2: Maar even het rijtje af. Hier in Lelystad 65.000 wat je maximaal kunt lenen. Maar Dronten 40. Zeewolde, 35. Emmeloord, of eigenlijk de gemeente Noord-Oostpolder, 35.
1: Oh.
2: Dus het kan ook zomaar zijn dat je misschien wel de voorkeur hebt om in Almere te wonen, maar dat je uiteindelijk in Lelystad terecht kon.
1: Ja, dat was dat verhaal ook in het nieuws, hè?
2: Ja.
1: Van die jongen.
2: Dus dat zijn wel dingetjes die gaan spelen.
1: Mm-hmm.
2: Het is zeker de moeite waard als je gaat kopen om daar dus wel rekening mee te houden. En denk dus niet als je een berekeningetje maakt op de site van een bank of een hypotheekadviseur van, oh, ik kan maar 2,50 lenen, woningen kosten 3 ton, einde oefening voor mij. Ik moet nog even doorsparen of een hoger salaris. Ga dan ook echt kijken op de site van de gemeente waar je op de interesse hebt of daar zo'n starterslening beschikbaar is.
1: Maar is dat gunstig? Is dat dan tegen hetzelfde rentepercentage als je
2: het is super gunstig, want de eerste 3 jaar hoef je niet af te lossen. Dus je hebt een hele lage maandlast. En let op, het wordt nog leuker. Je hebt 0% rente de eerste 3 jaar.
3: Oh.
2: Dus er wordt echt gezegd, je inkomen is te laag. We hebben er wel vertrouwen in dat je inkomen stijgt. Dat is natuurlijk ook zo. Hè. Veel starters zitten in de fase. Ieder jaar komt er wel wat salaris bij. Maar
3: niet meer, hoor. Niet meer.
2: Nee, maar je bent ook geen starter meer. Je bent eigenlijk eerder een stopper.
0: Eindigend.
2: Eindigend, ja.
3: Is dat zo?
2: Ja.
3: Oh.
2: Ja, of stakker in plaats van starter.
3: Ja.
2: Nee, maar starters hebben dan nog wel wat carrièrekansen. En als ze niet bij de omroep werken, of in mijn vak, heb je ook nog wel de kans dat je het meer gaat verdienen. Nou, dat is bij ons allemaal natuurlijk niet meer mogelijk. Wij zitten al aan de top. Hè?
3: Ja,
2: halleluja.
0: Maar is het alleen maar halleluja met zo'n starterslening?
2: Ja, eigenlijk
0: er ook wel wat haken en ogen aan?
2: Nee, eigenlijk niet. Maar je moet je dus wel realiseren. Na 3 jaar moet je opnieuw een inkomenstoets doen. En dan kan het zijn dat er gezegd wordt, hey, je inkomen is nu voldoende, je gaat nu wat extra aflossen en je krijgt er dan rente bij. Maar daar is natuurlijk wel rekening mee gehouden. Dat
3: je kan het dus verlengen naar die 3 jaar.
2: Ja, want kijk, als je 50.000 leent, is het niet zo dat je na 3 jaar een briefje krijgt van kan je even die 50.000 terugstorten.
3: Nee,
2: dan begint je aflossingstraject.
3: Ja, toch, dat dacht
2: dus
3: ik. Ja.
2: Het maakt het verschil tussen wonen en niet wonen,
0: maar
2: veel mensen.
0: Zit je dan na die 3 jaar zonder werk? Heb je dan een probleem?
2: Ja, maar dat heb je altijd. Hè? Ik bedoel, dat is het gekke aan een hypotheek. Als je nu een hypotheek wil sluiten, moet je door 20 hoepeltjes springen.
3: Ja.
2: En dan heb je je hypotheek geregeld. De volgende dag heb je ontslag. Ja, daar hoor je dan niemand over.
3: Oh, wat...
2: Maar dan is het simpel. Kan je het niet betalen, dan gaat er een bord in de tuin. Hè?
3: Oh. Dat is zelfs een creditcard. Die creditcard mag je dan vaak niet van die hypotheek verstrekken. Dan zeg je hem even op. En na het passeren vraag je weer aan, is er niks aan de hand.
2: Ja, absoluut.
3: Ja, okay. Nou ja, goed.
0: Okay.
3: Fraudeurs, die worden steeds slimmer om je rekeningen te plunderen. Ik zie nu wel over dat die overgang van Ideal naar Wero zag ik van de week in de krant.
2: Dat is een item waar je even op moet letten. Ik las in de Telegraaf dat er steeds meer vaker ook de ouderwetse manier wordt gebruikt. Namelijk een brief. He, en dan van een
3: hoe
2: heel
3: heet dat?
2: Ja, een ouderwetse brief. Dus wij denken dat het allemaal online gebeurt. En dat is het ook meestal. Ja. Maar nu krijgen mensen een brief van een advocatenkantoor in Canada of Australië. Dat er gebleken is dat je misschien recht hebt op een erfenis van een oud familielid.
3: Oh ja.
2: Ze hebben heel veel gegevens van je. Want ja, er zijn heel veel datalekken geweest. Hè? Ziggo, noem maar op. Mm-hmm. Dus in één keer hebben ze gegevens dat je denkt van hey, ze weten echt wel heel veel van me. En in één keer krijg je keurig een brief met een stempel erop van een gerenommeerd advocatenkantoor. Dan moet je wat kosten betalen. En als je de kosten betaalt, dan heb je recht op die erfenis van een miljoen euro. Uit een of een dollar van een rijke oom uit Canada.
3: Ja,
2: nou,
3: toch?
2: 3 keer raden. Hè?
3: Ja.
2: Gaat niet gebeuren.
3: Ja.
2: Maar het gaat verder dan dat. Hè. Deze week had ik een klant aan de lijn. Daar waren wij mee bezig om wat pensioenpotten bij elkaar te verzamelen op één polis. En in één keer kwam het bericht van de verzekeraar. Meneer wil alles afkopen en die wil het in één keer hebben. Nou, dan gaan bij mij allerlei alarmbellen af. Want ik heb een heel gefundeerd gesprek gehad wat zijn plan was. En in één keer wijzigt iemand 180 graden. Gebeld. Laten we hem Jos noemen. Tandarts. Medische mensen hebben vaak een hoger inkomen en geven veel uit. Maar als ze op pensioenleeftijd komen, moeten ze een beetje op de kleintjes geletten. En in één keer kwam het verhaal dat hij op zijn website was gekomen. En dan had hij 12.000 euro ingelegd bij een Zwitsers bedrijf. En dan kon hij op zijn portal online zien dat die 12.000 al 24 was. En dan werd hij gebeld door de directeur. En dan kreeg hij een speciale behandeling. En dan zouden ze nog mooiere dingen kunnen doen.
3: Ongelooflijk.
2: Inmiddels had hij 125.000 euro in de pot gestopt. Hij zag het iedere dag groeien.
3: Tot het op wilde nemen, zeker.
2: Ja, ja, beste Jos. Ik denk dat je wordt opgelicht. Hier heb je wat filmpjes van verschillende mensen die bij Tros Radar, bij Tros Opgelicht, allerlei programma's vertellen. En je herkent het één op één. Je wordt gebeld, je krijgt een voorstel. Het is te mooi om waar te zijn. Jij zegt het vaak.
3: Ja.
2: Je krijgt een online portal. Je ziet je vermogen groeien. Je wil bijstorten. Je kan nog een backup bijstorten.
0: Denk je weg.
2: Nou ja, dan begint het. Want wat gaat er nu gebeuren met onze beste Jos, laten we hem zo maar noemen. Die gaat natuurlijk zeggen, ik wil mijn geld terug. Dan krijgt hij natuurlijk het bericht van, nou dat kan wel, maar ja, dan moet je wat kosten betalen. Dus dan gaan ze nog één keer 10.000 euro vragen. Nou, maakt hij dat natuurlijk ook over, want hij wil zo'n 125.000 euro terug. En dan realiseert hij zich over een maand dat het echt weg is. En dan over 4 maanden wordt hij gebeld door een advocatenkantoor uit Zwitserland. Wat bezig is om een fraudebedrijf aan te pakken. En we hebben gezien dat u ook bestolen bent.
3: Ja.
2: Wij kunnen dat voor u terughalen. En raad eens wat u moet doen. Even 10.000 euro overmaken. Dan heeft u uw 135.000 euro terug.
3: Maar dat zijn dan intelligente mensen. Hè? Gaan we maar even vanuit.
0: Absoluut. Dat wou ik net zeggen. Het zijn niet alleen domme mensen die erin trappen.
2: Nee.
3: Dan doe je dat. Dat doe je toch niet?
2: Ja, maar jongen, er zijn zoveel voorbeelden van.
3: Maar dat maakt zo hebberig dus dan, hè, blijkbaar.
2: Ja, blijkbaar.
0: Nee, ze kunnen tegenwoordig ook zo goed iets manipuleren en zo goed
2: de
0: doen,
2: websites
0: alsof,
2: worden
0: alsof
2: door,
0: het klopt.
2: Ja, de websites worden door AI helemaal nagebouwd. Ja,
3: maar zo makkelijk,
2: erin.
3: Zo snel, zoveel geld, dat is altijd niet, dat klopt eigenlijk nooit.
2: Tenzij nee, maar je krijgt een portal, daar staat jouw kapitaal op wat je gestort. En je ziet het meer en meer en meer. En soms beleggen ze het in bitcoin en dan weer dit en dan weer zus en dan weer zo. De verhalen zijn te mooi om waar te zijn.
3: Ja.
2: En dat is de aloude spreuk van Arnoud.
3: Doe
2: als het te mooi om waar te zijn,
3: dan is het ook.
0: Meestal niet waar.
2: Dan moet je het zeker niet doen.
3: Nee.
0: Jeroen Wolse, dankjewel.
4: Reageren op dit onderwerp? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland 0320 28 50 50.

0: We staan voor dag en dauw voor jou klaar. Elke werkdag vanaf 6 uur. Flevoland is wakker.
1: Daar had ik nou nooit achter jou gezocht dat jij staat te schieten op de kermis. Vind ik helemaal niet bij jou passen.
2: Jawel, ik ga altijd een kaneelstok halen.
0: Met het nieuws, weer en verkeer in jouw provincie. Maar je hoort ook de actualiteit buiten de provinciegrenzen. Flevoland is wakker. Elke werkdag van 6 tot 9 bij Flevoland op radio en tv.
3: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor 5 euro. En kinder onesies 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
5: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
6: Leren mediteren? Zen.nl.
7: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen het wel betalen?
8: Rustig, adem in,
7: ja, maar misschien
8: uit.
7: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
8: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
9: Leren mediteren? Zen.nl.
10: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
11: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
10: Of,
12: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
10: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
13: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
14: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de beste orkesten, dirigenten en solisten. Met dit najaar onder andere Jaap van Zweden, Janine Jansen, Cecilia Bartoli, Lucie Horsch en Daniel Barenboim. Bestel op concertgebouw.nl.
13: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
15: Dit is Flevoland met het regionieuws.
16: Het is 1 over half 12. Goedemorgen. In Emmeloord begint volgende maand de sloop van het eerste deel van het Dr. Janssen Centrum. Op de plek van het oude ziekenhuis komen woningen. Verderop aan de Urkerweg komt een gezondheidsplein met polyklinische zorg, huisartsen en een apotheek. In Almere waren gisteravond 2 explosies. In Almere buiten raakte een haarsalon beschadigd door een ontploffing. Dat was in de Bouwmeesterbuurt. Op een rolluik is het woord dief gespoten. Ook bij een woning aan de Edestraat in Almere stad was een explosie. De voordeur en de dakgoot liepen schade op. En woningcorporaties in Flevoland luiden de noodklok. In een brandbrief aan het kabinet schrijven ze dat de bouw van 12.000 woningen in Flevoland in gevaar komt als de vennootschapsbelasting ook voor hen blijft bestaan. Deze vorm van belasting wordt geheven over de winst van bedrijven, maar volgens een woordvoerder maken de corporaties helemaal geen winst. De belasting die betaald moet worden is naar schatting €500 miljard in de komende 10 jaar. De grootste klappen lijken in Almere te vallen als de belasting in stand blijft. Het zou dan gaan om 9 tot 10.000 woningen die dan niet gebouwd kunnen worden.
17: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Op nadering van een storing neemt de bewolking vanuit het zuiden toe en lokaal valt er een enkele bui uit. In de middag is er een mix van stapelwolken, zonnige perioden en op de meeste plaatsen is het droog. En onder invloed van een zuidelijke stroming neemt de luchtvochtigheid in de atmosfeer toe. Dat betekent dat we een broeierige middag krijgen met zomerse waarden van 25 tot lokaal 28 graden en dus ook een hoge luchtvochtigheid. Aan het eind van de dag, met name later in de avond en tijdens de nachtelijke uren, dan stijgt vanuit het zuiden de kans op een aantal hele stevige regen- of onweersbuien.
18: Dan de verkeersinformatie. Geen vertraging gemeld door de ANWB, maar er wordt wel veel geflitst nu volgens Flitsmeister. Daar gaan we op de A27 Almere Hilversum bij 107,7. De A6 Emmeloord Lelystad bij 83,4. De A6 Lelystad Emmeloord bij 90,8. De A6 in Nagelen vanaf Emmeloord richting Lelystad bij 105,3. De A6 Muidenberg Lelystad bij 69,1. De N307 bij 81,8. De N701 in Lelystad bij 23,3. En de N707 in Zeewolde bij hectometerpaaltje 0,1. Heb je ze ook nog ergens anders gezien? Ik kan het me bijna niet voorstellen, zoveel controles. Maar geef ze dan eventjes door via de app van Flitsmeister. En zometeen gaan we weer iemand bellen in ons spelletje Kiek.
15: Goedemorgen, dit is Herberg Flevoland.

0: Gelukkig is de redding nabij en ben ik bijna weer in beeld. Toch, Jeroen?
1: Ja, doe rustig aan, Jeroen.
0: Ik ben bijna weer in beeld.
1: Doe heel rustig aan.
2: Even een kopje
1: aan. Ja, pak twee bakken koffie.
0: En, even, en neem er zelf ook een.
1: Eerst beginnen met de pauze.
0: Zo. Nou. Goed, nou, ik ga eventjes zo staan. We gaan het spelletje spelen, dat doen we vandaag. Nou, ja, kijk even naar de camera.
1: Oh ja, natuurlijk.
0: Ja. Moet alleen de regie mij natuurlijk wel schakelen, Stan. Want anders doe ik het natuurlijk allemaal voor... Ja, kijk. Ja. Ik sta hier naast het rad. Ja, mooi, we hebben een apart nieuw shot hebben we samen met Stan.
1: Ik vind het wel een mooi shot.
0: Ik vind het ook wel een mooi shot, ja.
1: Ja, heeft onze regisseur goed gedaan.
0: Ja, maar ik ben heel klein te zien, hè.
1: Je wordt een beetje van boven afgenomen, hè. Ja. Lijkt je wat kleiner.
0: Ja. Ja. Dat is waar. Goed, we gaan naar onze kandidaat.
1: Minder onderkin zo dan.
0: Wat zeg je?
1: Minder onderkin.
0: Ja, wacht, ik kan wel even op een kruk gaan zitten. Zal ik dat even gaan doen? Gaan staan?
1: Nou.
0: Nee?
1: Blijf gewoon lekker staan.
0: Oké. Okay,
1: Simone Stichter uit Emmeloord. Goedemorgen.
3: Hi, goedemorgen.
1: Hi, goedemorgen. Hoe is het met je?
3: Ja, goed. Werk.
1: Oh ja, je was onderweg naar werk of ben je onderweg voor je werk?
3: Ik ben onderweg voor mijn werk. Ik ben chauffeur bij het leukste bedrijf van Flevoland. AES in Emmeloord.
0: Nee, ik hoor het bedrijf niet
1: zo
0: goed. Waar werk je?
1: Weer dan, hè? Nee, ze is gewoon chauffeur.
0: Ja, ik hoor het. Maar,
1: chauffeur op wat? In wat voor een auto?
3: In een busje.
1: Oh, oké. Okay. Dan breng je
3: wat... andere automaterialen rond naar bedrijven. En,
1: Ja. Een bumpertje.
3: Dat soort dingen.
1: Uitlaatje. Spoilertje.
3: Ja, uitlaatje onder andere. Remschijven, remblokken. Ja, dat allemaal maar op.
1: Ja, oké. Okay. Leuk werk?
3: Ja, hartstikke leuk. Leuke collega's, dus ja, super.
1: Nou, je zit niet met al je collega's in het autootje natuurlijk, hè?
3: Nee, dat niet. Maar ik kom regelmatig op bedrijven, dan dat is hartstikke leuk. Dus,
1: gezellig. Even een bakje koffie doen, even bijpraten en weer door.
3: Koffie.
1: Ja.
3: En weer door. Lekker radio luisteren.
0: Ja. Maar doe je dat dan door heel Flevoland alleen? Of ook daarbuiten?
3: Nee, vooral de polder. Alleen, we hebben ook een filiaal in Lemmer. En daar wordt ook wel bezorgd in Friesland.
0: Ja, oké, maar Lemmer is natuurlijk net over de grens. Maar je bedoelt dat is dan voor heel Flevoland? Heel Friesland daar.
3: Ja, Flevoland. Ah, ja. En we hebben ook op woensdag wel een route die door Nederland gaat. Dus één keer in de week. Ja.
0: Oh. Dus je kent... Oké, ik ga een paar plaatsnamen noemen. Dan wil ik van jou weten in welke provincie ze liggen. Even jouw kennis testen.
1: Oldenberg ook.
0: Broek in Waterland.
3: Geen idee.
0: Klopt, dat is fout. Dat is in Noord-Holland.
1: Ja.
0: Wat dacht je van Hendrik Ido Ambacht?
1: Ja.
3: Wat zou dat zijn? Gelderland?
0: Nee, geen Zuid-Holland. Idee. Nou, je bent volledig door de mand gevallen. Maar goed, we gaan het spelletje spelen. Daar ben je iets beter in, hè?
1: Maar je vervoert dus automaterialen?
3: Ja, onder andere. Ja. We brengen ook bij de landbouw en mechanisatie. Verschillende dingen eigenlijk, ja.
1: Wat is het?
3: En ook wel watersporten. Vooral Lemmer heeft vooral watersporten.
1: Ja. Ah ja, wat heb je het meeste achterin zitten?
3: Op dit moment heb ik, wat was het, remschijven.
1: Ah.
3: En, even kijken, filtertjes, ook filters.
1: Luchtfiltertjes of zo, oliefilters.
3: Ja, onder andere, ja.
1: Ja. Dat zijn allemaal van die kleine roddoosjes, toch?
3: Ja, ook ja. Je hebt soms zware dingen. Accu's had ik net ook. En soms zijn het lichte dingen. Dat verschilt, ja.
1: Moet je jezelf even opladen voordat je het pakt. Maar goed. wij gaan een spelletje spelen. Je hebt gekeken naar die twee foto's van Kiek vanochtend. Had je eventjes tijd voor. Ja. En ik zei al, hij is niet zo heel erg moeilijk, hè?
3: Nee, hij was niet zo heel moeilijk deze keer.
1: Hij sprong zo in het oog. Wat heb jij gezien?
3: Het decoratiepaardje op de achtergrond. Die stond met zijn hoofd naar links.
1: Ja.
3: En op de rechterfoto was zijn spiegelbeeld met zijn hoofd naar rechts.
1: Helemaal goed.
0: Ongelooflijk.
1: Hartstikke makkelijk.
0: Heel knap.
1: Nou, we gaan naar het rad.
0: Ja.
1: Gaan we even kijken wat we jou kunnen meegeven.
0: Ja, inderdaad. Wil je dat ik er hard aan draai of zacht, linksom of rechtsom?
3: Dat laat ik helemaal aan jou over.
0: Oké. Nou, dan doe ik een lekkere harde rechtse. Hou ik alles zo.
3: Oké.
0: Daar gaat hij.
3: Ja.
0: Leuk.
3: Ja.
0: Kijken of ik nog te remmen ben. Spannend, hè?
1: Ja.
0: Dat is zo spannend.
1: Erg leuk dit, hoor. Altijd gezellig. Ons rad, of zoals jij wilt, de schijf, draait maar door. En waar komt hij op uit? Want ik zie het nu niet, hè? Oh ja, moet ik even naar beeld kijken. Oh, hij is op rood uitgekomen.
0: Ja, maar
1: net op rood. Hij blijft een beetje hangen ervoor.
0: Ik vind het wel leuk als hij nou toch op wit was, gewoon wat het dan was geweest.
1: Ja, dat is weer geld zeker.
0: €100, ja, dat denk ik wel. Ja. Maar dat heb je niet.
1: Zit er niet op, hoor.
0: Nee, zit er echt niet op.
1: Mode.
0: Je had een Kiek speaker gewonnen.
1: Oh, dat is ook leuk.
0: Ja. Of een keukenschot, heb ik hier. En je hebt gewonnen, nou, het gaat helemaal eerlijk. Je hebt gewonnen de Kiek rugtas.
1: Nou, die is echt leuk.
3: Oh,
0: ja, is echt heel
3: leuk, toch?
0: Kun je daar je automaterialen in doen en dan kun je het zo dan bezorgen.
1: Je bammetje en zo kan er ook allemaal in.
0: Ik zal hem even voor jouw gezicht houden, Arnaud.
1: Ja, dat is altijd beter.
0: Je bent goed in beeld namelijk.
1: Hey, Simone, dankjewel. En een fijne werkdag vandaag.
3: Ja, jullie bedankt.
1: Ja.
3: En een hele fijne uitzending. Bedankt.
1: Dankjewel, hè. Oké, doei.
3: Ja, fijne dag nog.
0: Doei.
1: Waar heb je dit ding gehad? Het ruikt heel raar.
0: AliExpress.
1: Oh.

0: Vind je het een lekker nummer?
1: Heerlijk.
0: Ik zie het aan je.
1: Heerlijk. Mensen thuis niet
0: stil blijven zitten.
1: Nee, maar goed, we zijn bezig met de camera's.
0: Oh ja.
1: Die worden nu allemaal eventjes gereset, zodat de mensen straks thuis ook weer van ons kunnen genieten.
0: Nou, dat is wel waar, ja. En natuurlijk ook van ons artiest, hè.
1: Ja, ook. En van Roger Dankerlui, wat hij zelf vast bij het bloemencorso zal gaan kijken. Tenminste, bij de wagens, de praalwagens.
0: Oh, ja.
1: Dus daar leggen ze nu de laatste hand aan.
0: Ja.
1: Onder andere aan de wagen Fatal Attraction.
0: Oh ja, met Glenn Close en Michael Douglas?
1: Iets, daar.
0: Oh, ja. Een beetje spannend dan ook.
1: Daar gaan we het zo meteen over hebben.
0: Even een geweldige film.
1: Fantastische film, ja.
0: Oh.
1: Ja. We call it black. We call

0: Dus wij zouden heel graag zoveel mogelijk woningen bouwen.
1: Ook dit is Flevoland.
2: Ik ben in Amsterdam geboren. Waar je geboren bent, dat blijft altijd van jou, op een manier. Maar hier is een stad aan mij geboren. Dit is mijn stad.
1: En dit is ook Flevoland.
3: Het is gezellig, het is klein.
1: Dit is Flevoland.
4: Chillen, dansen, lekker. Die vibe gewoon door de vloer.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
6: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
5: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
7: Bezoek His Water Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
8: Welzijn Lelystad, lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: In Emmeloord begint volgende maand de sloop van het eerste deel van het Dr. Janssen Centrum. Op de plek van het oude ziekenhuis komen woningen. In Almere waren gisteravond 2 explosies. In Almere buiten, in de Bouwmeesterbuurt, was er een ontploffing. Daar is op een rol uit het woord dief gespoten. En woningcorporaties in Flevoland luiden de noodklok. In een brandbrief van het kabinet schrijven ze dat de bouw van 12.000 woningen in onze provincie in gevaar komt.
10: Dit is Flevoland, ook te volgen op Instagram.
11: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De toestand van de Noorse koning Harald is verder verslechterd. Het koninklijk huis noemt hij zeer ernstig. Leden van de koninklijke familie hebben hun verplichtingen afgezegd om bij Harald te kunnen zijn. De koning van 89 ligt al 10 dagen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Harald is 35 jaar koning van Noorwegen. In de Noord-Franse stad Caen is gisteravond een automobilist ingereden op mensen bij een bushalte. Er zijn 2 doden en 9 gewonden. Vooraf zou er zijn gevochten in een café. De Franse politie heeft een verdachte van 26 opgepakt. Volgens de politie is die alleen bekend van verkeersdelicten. Een terroristisch motief wordt uitgesloten. Boven Rotterdam-Zuid en omgeving is vanochtend vroeg een militaire oefening geweest met 8 helikopters. Die begonnen al om 5 uur en niet iedereen was daarvan op de hoogte. Veel Rotterdammers klaagden op sociale media dat ze er wakker van werden. Het was om een antiterreuroefening van de luchtmacht, waarbij onder meer een gijzeling werd nagebootst. Dat moest vroeg, stelt de luchtmacht, omdat als het schemert mensen in hun diepste slaap zitten. Ook de vijand. Bij de oefening leerden de militairen hoe ze gijzelaars zo snel en veilig mogelijk kunnen bevrijden en medisch verzorgen. Het duel in de play-offs voor de Champions League tussen Olympique Lyon en Fenerbahçe is gisteravond uit de hand gelopen. Na het laatste fluitsignaal gingen spelers met elkaar op de vuist. Ook in de catacomben was het onrustig. Mikpunt was Fenerbahçe-speler Guendouzi. De middenvelder, die eerder uitkwam voor aartsvijand Olympique Marseille, werd aangevallen toen hij van het veld afliep. De Turkse club behaalde ten koste van Lyon de groepsfase van de Champions League. En het weer vanochtend plaatselijk kans op een onweersbui. Vanmiddag droog en vrij zonnig en 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
12: Verkeersinformatie dan. Geen vertraging en geweld. Kunnen rustig doorrijden volgens de ANWB. Niet te snel doen, want Flitsmeister zegt dat er wordt gecontroleerd op de A27 vanaf Almere richting Hilversum bij 107,7. De A6 Emmeloord-Lelystad bij 105,3. De A6 Emmeloord-Lelystad bij 83,4. En de A6 Lelystad-Muidenberg bij 62,2. Dan nog de N307 in Lelystad bij 81,8. En er wordt ook gecontroleerd in Nageloop de N713 bij hectometerpaaltje 4,8. Komend weekend barst weer het jaarlijkse bloemencorso Vollenhoven los. Onze verslaggever Roger Dankerlui is alvast aan het kijken daar of alles helemaal in gereedheid is.
13: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken

0: de eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
2: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
3: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Goedemiddag, dit is Herberg Flevoland.

0: Gisteren was papa jarig. Van Achy Break Your Heart. Billy Ray Cyrus. Vader van Miley Cyrus. Deze keer hoorde je haar samen met Lindsey Buckingham en Secrets. Goed nieuws trouwens voor de fans van Ajax. Oh. We spelen vanavond in de Conference League. Vorige week moesten we allemaal nog een klein abonnementje kopen. Hè, via de zender van John de Mol.
1: Heb je geld op terug 5 euro.
0: Ja, geld op terug. Oh, ja, want het eerste kwartier was niet te zien. Nee. Vanavond kan je het gewoon gratis krijgen.
1: Ah.
0: Gewoon via de shirtsponsor van Ajax. Tenminste, als je modem het doet. Hè, want in Amsterdam schijnen duizenden modems van die Amsterdamse provider. Die moeten vernieuwd worden. Want die
1: was
0: zijn
1: ik al.
0: In één keer kapot.
1: Ja.
0: En ze zeggen dat het allemaal voor het weekend gaat gebeuren. Ja, voor de mensen die vanavond willen kijken, dan hoop ik dat je modem inmiddels alweer vervangen is, of het gewoon natuurlijk nog doet.
1: Ja. Ja, de spanning stijgt, de geur van bloemen, ik rook het net al, hangt in de lucht. Komend weekend barst het jaarlijkse bloemencorso Volle Hoven weer los. En terwijl de bezoekers zich verheugen op het kleurrijke spektakel, geeft wagenbouwgroep Venomenaal, leuke naam, een kijkje achter de schermen tijdens de meest cruciale fase van het bouwproces.
0: Ja, onze verslaggever Roger Dankerlui, die is daarbij, die is in Marknesse waar nu gebouwd wordt. Roger, schiet het al een beetje op daar?
2: Ja, het schiet aardig op inderdaad. In twee hele grote hallen wordt er gebouwd aan twee stellages eigenlijk die aanstaande zaterdag tijdens het bloemencorso van Vollenhoven zullen schitteren onder het publiek. Een van de objecten, want het thema is onder andere vogels, is een hele grote grutto van enkele meters hoog, mag ik wel zeggen. Bo Spoelstra, op dit moment aan het verven. Ja. Hoe gaat het?
3: Ja, gaat goed. Ja, het gaat steeds beter.
2: Ja, nu bezig met de poten inderdaad van de vogel.
3: Ja.
2: Maar je doet ook allemaal andere dingen. Hè? Hoe lang ben je hier al bezig?
3: Ik denk juni begonnen. Ja, maar de voorbereidingen gaan al langer.
2: Maar ja, precies. En de bouwtekening goed bekeken. Dit zijn de goede kleuren. Nu met wat bezig?
3: Ja, met de poten inderdaad. Met de ringen van de grutto.
2: Ja, en met verschillende kleuren bruin inderdaad. En hoe is het gevoel om zo met z'n allen bezig te zijn?
3: Ja, heel leuk. Ja. Heel gezellig. Ik ben met de paplepels bij mij ingegoten. Dus ja, dat hoort erbij. Ja.
2: Je bent al 10 jaar betrokken bij dit festijn.
3: Ja, elk jaar. Ja, eerst wel bij de andere groep. En dus nu mijn 4e jaar hier.
2: Oké, nou ga lekker verder, want er valt nog veel te doen. Want nog 48 uur te gaan voordat het echt af moet zijn. Over naar Jesper Straatman. Net terug uit een spoedvergadering, want het is nu echt puntjes op de i zetten. Hè?
4: Het is puntjes op de i zetten, maar ook nog wel heel veel doen voordat we echt de puntjes op de i kunnen zetten. De komende 2 dagen is gewoon vol aan de bak, vlammen om de wagen goed af te krijgen.
2: En dat betekent onder andere nog verder met die bloemen inderdaad waar die spijkertjes in moeten. Maar wat moet er allemaal nog gebeuren?
4: Nou, het schors is gelukkig klaar. Er zijn een aantal mensen flink mee bezig geweest de afgelopen week. En de beplanting gaat ook vlot. Maar er is ook nog heel veel verfwerk daar die het erop moeten. Dus daar zijn we nog wel even zoet mee.
2: En je zegt inderdaad schors, beplanting. Want wat is het thema dit jaar?
4: Het thema is Nederland Waterland. Het is een wagen die de dynamiek van boven het water en onder het water weergeeft. Dus normaal gesproken zie je een reiger bijvoorbeeld turen naar dat water. En wij gaan laten zien aan het publiek wat die reigers dan allemaal zien. En dat zijn niet alleen andere dieren, maar ook hele gekke objecten zoals een fiets die in het water ligt of een schoen.
2: En het is een bijzonder jubileumjaar, hè? 2026.
4: Ja, absoluut. Het is, we zijn 20 jaar bestaan hebben we nu. Dat wil zeggen dat we aardig wat wagens onderhand gebouwd hebben. En dat onze groep ook steeds meer verder is uitgebreid. We begonnen ooit met 18 leden. En dat is nu helemaal uitgegroeid tot 43 leden zelfs. Ja.
2: En hoeveel zijn hier nu aan het werk om de laatste puntjes op de i te zetten?
4: Ja, op dit moment een mannetje of 50. Maar reken maar dat de komende 2 dagen hier 100 tot 150 mensen rondlopen. Zeker.
2: Oké, heel goed. Nou ja, en we zullen ze niet verder hier van uw werk afhalen in deze 2 hangars in Marknesse. Want daar vinden de voorbereidingen inderdaad plaats voor dat mooie bloemencorso.
0: Dankjewel, Roger Dankerlui vanuit Marknesse. En het bloemencorso Vollenhoven is aanstaande zaterdag te zien in het centrum. En begint om 10 uur eerst met het jeugdcorso.
5: Reageren op dit nieuws? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland. 0320 28 50 50.

0: Ja, ze is hartstikke zenuwachtig. Aanstaand weekend staat ze in de Ziggo Dome. Roxy Dikker en Bare Minimum. Floris Lefebvre, goedemiddag.
1: Hele goede middag.
0: Nou, ik heb alles voorbereid hoor. Schuilkelder is uitgegraven, de ramen zijn dichtgetimmerd, de dak is vastgespijkerd en zo. We zijn helemaal klaar voor het noodweer dat vanavond over Flevoland heen gaat komen.
1: Of? Ja, noodweer, het valt op zich wel mee. Oh, maar gelukkig. Later vanavond en tijdens de nachtelijke uren vooral, als we al op bed liggen, dan kan het wel eventjes stevig gaan onweren en gaan regenen. Maar tot die tijd is het nog best wel warm. Momenteel veel bewolking in het weerbeeld. Valt er een enkele lichte bui. En die bewolking hoort momenteel bij een zwak warmtefront wat overtrekt. En de naam zegt het al natuurlijk. Achter dat front wordt het wat warmer en ook wat vochtiger. En in de loop van de middag krijgt de zon dan vanuit het zuiden veel meer ruimte om te schijnen. En wordt er hele warme lucht aangevoerd. Dan kan het zomers warm worden met 25 tot lokaal nog 28 graden. En in combinatie met een hoge luchtvochtigheid gaat het dan ook broeierig aanvoelen. En er volgt dan ook een hele warme en broeierige avond en nacht met temperaturen nog lang boven de 25 graden. En in die klamme omstandigheden ontstaan dan later vanavond een aantal stevige buien boven België en Noord-Frankrijk. Mm-hmm. En onder invloed van een meest matige wind uit het zuiden trekken die buien dan later over Flevoland heen. En dan kan het eventjes flink gaan regenen inderdaad.
0: Ja, flink regen of flink onweer. Hagel misschien ook daarbij?
1: Ja, misschien wel. De timing is wel wat ongunstig tussen aanhalingstekens. Omdat de meeste futter dan wel een beetje uit is. Ja. De buien die leven natuurlijk op bij een hele hoge luchtvochtigheid en een hoge temperatuur. Omdat de temperatuur na zonsondergang al een beetje gaat dalen, is de meeste energie wel uit die buien, maar het kan wel eventjes flink gaan regenen. Maar morgen trekken de meeste buien wel snel weg, volgt er een drogere periode met flink wat ruimte voor de zon. Maar in de middag is er opnieuw een buienkans, want dan komen verspreid weer enkele nieuwe buienexemplaren voor. En dan kunnen er vooral forse windstoten optreden. De zwaarste buien verwacht ik morgen in het midden en oosten van het land, maar ook in Flevoland is er een buienkans met kans op forse windstoten. Mm-hmm. Het is wel wat minder warm dan vandaag, met zo'n 22 à 23 graden aan het eind van de dag. En de wind is daarbij meest matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten. En die voert de komende tijd ook wat minder warme lucht naar Flevoland toe.
0: Ja, nou vooral morgenmiddag dan eventjes uitkijken met je zeilbootje het IJsselmeer op.
1: Dat
0: is niet heel erg verstandig.
1: Ja, ja.
0: Dat zou ik niet doen. De dagen daarna, wat wordt het dan?
1: Ja, het blijft wisselvallig, want de wind die blijft maar waaien uit het westen tot zuidwesten, trekt af en toe flink aan en met name in de kustregio's van Flevoland, dus langs de grote meren, kan het af en toe echt eventjes vlagerig gaan waaien met windkracht 5, misschien wel eventjes windkracht 6 of 7. En dat is toch wel best wel een onstuimig weertype. Mm-hmm. Van tijd tot tijd komen er buien voor, maar in de loop van het weekend, met name op zondag, zijn er ook lange droge perioden met zonneschijn. En met zo'n 22 graden op de thermometers is het dan gewoon prima weer om lekker naar buiten te gaan. En de rest van volgende week zie je dan in eerste instantie wat wisselvallig uit met dagelijks kans op een aantal buien. Maar in de loop van de septembermaand heb ik toch goede hoop op een aantal mooie nazomerdagen.
0: Oké, nou dan houden we dat in de gaten, dus voor de lange termijn. Floris, dankjewel. Tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer, hè.

0: Al Stewart en The Year of the Cat.
1: Het besluit van het COA om de asielopvang in Uithuizen een jaar langer open te houden is slecht gevallen. De Groningse gemeente vindt dat niet acceptabel en overweegt een rechtszaak. Toch denken inwoners van Uithuizen er heel anders over.
2: Geen probleem meer. Nee.
3: Ik merk helemaal niks van dat AZC hier.
2: Nee. Niks.
4: Ik vind het prima, die mensen moeten ook onderdak.
5: Ik heb er geen last van.
3: Ik merk helemaal niks van dat hier een AZC is.
5: Nee, je ziet wel veel buiten, maar je hebt er niet echt last van.
2: Wat mij betreft moet er nog een jaar zitten. Als ze hier wel weg moeten, waar moeten ze dan weer heen? Hè?
1: Ja, volgens de afspraak moet de opvang voor 250 asielzoekers op 1 september dicht.
6: Er zijn twee Nederlanders onder de vermisten na de vloedgolf die in Nepal en Tibet grote verwoestingen heeft aangericht. Dat zeggen de Nepalese autoriteiten. Naar schatting worden 1500 mensen vermist, onder wie 644 toeristen. Niet alleen in Nepal is het lastig om een goed beeld van de ramp te krijgen. Ook in Tibet, waar onder meer een grenspost is overspoeld, zegt correspondent Laura van Meegen.
7: Die grenspost ligt best wel afgelegen. Er wonen niet veel mensen in het gebied. En daarnaast is het ook voor buitenlanders niet mogelijk om vrijelijk te reizen in Tibet. Dus er zitten geen buitenlandse journalisten. De Chinese overheid is met de volgende cijfers gekomen. 2 mensen zijn gered, 3 mensen zijn overleden en zo'n 560 mensen zijn nog vermist. Maar goed, als we die verwoestende beelden zien, dan is dat misschien wel een conservatieve schatting.
6: Nou, inderdaad. Heb je de beelden gezien?
0: Nee.
6: Oh, wat een kracht, wat een geweld.
0: Ja.
6: Wat daar teweeg is gebracht, zegt. Verschrikkelijk.
1: De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft het aantal arrestaties de afgelopen maand verder opgevoerd. Vorige maand werden zo'n 50.000 mensen opgepakt. Maar al die mensen, vooral immigranten, kunnen niet allemaal zomaar worden uitgezet. En dus zitten de detentiecentra van ICE overvol. Onder vaak slechte omstandigheden, zeggen mensenrechtenorganisaties. Zo slecht zelfs dat tientallen mensen zijn omgekomen, zegt Human Rights Watch.
8: 55 deaths in ICE detention just in the last year since Donald Trump took office. We've also documented hundreds of thousands of immigrants who were arrested, detained in horrific conditions and deported.
1: Ja, Human Rights Watch die documenteerde 55 sterfgevallen. Ook worden honderdduizenden migranten vastgehouden in verschrikkelijke omstandigheden.
6: De twee vrouwen die verdacht worden van de zeer ernstige mishandeling van een 6-jarig meisje in Stadskanaal worden eind dit jaar in het Pieterbaancentrum onderzocht. Dat bleek tijdens een eerste zitting in de strafzaak tegen de 34-jarige moeder van het meisje en haar vriendin van 31. De twee verdachten zouden het meisje heel vaak extreem hebben mishandeld, vertelt deze verslaggever.
9: De details in deze zaak zijn echt gruwelijk. Zo werd het meisje vastgeketend aan leidingen in de kelder, werd ze uitgehongerd en werd ze gedwongen om haar eigen braaksel op te eten. En dat alles werd ook nog eens gefilmd.
6: Beide verdachten waren niet aanwezig in de rechtszaak. In november gaat deze strafzaak verder.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom maar aan.
2: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
0: Bel 0800 2020. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
3: Dit is Flevoland met het regionieuws.
4: Goedemiddag, het is 1 minuut over 12:30. En als mijn scherm meewerkt heb ik ook nog een keer wat nieuws voor u. Nou ja. In Emmeloord begint volgende maand de sloop van het eerste deel van het Dr. Janssencentrum. Op de plek van het oude ziekenhuis komen woningen. Verderop aan de Urkerweg komt een gezondheidsplein met polyklinische zorg, huisartsen en een apotheek. In Almere waren gisteravond 2 explosies. In Almere-Buiten raakte een haarsalon beschadigd door een ontploffing. En dat was in de bouwmeesterbuurt. Op een rolluik is het woord dief gespoten. Ook bij een woning aan de Edestraat in Almere-Stad was een explosie. De voordeur en de dakgoot liepen daar schade op. En woningcorporaties in Flevoland luiden de noodklok. In een brandbrief aan het kabinet schrijven ze dat de bouw van 12.000 woningen in Flevoland in gevaar komt als de vennootschapsbelasting ook voor hen blijft bestaan. Deze vorm van belasting wordt geheven over de winst van bedrijven, maar volgens een woordvoerder maken de corporaties helemaal geen winst. De belasting die betaald moet worden is naar schatting €500 miljard in de komende 10 jaar. De grootste klappen lijken in Almere te vallen als de belasting in stand blijft. Het zou dan gaan om 9.000 tot 10.000 woningen die dan niet gebouwd kunnen worden.
5: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het dodental in Nepal en Tibet is opgelopen tot boven de 270. Er worden nog honderden mensen vermist. Onder die vermisten is een groot aantal toeristen. En er zouden ook enkele Nederlanders bij zijn. De toestand van de Noorse koning Harald is verder verslechterd. Het koninklijk huis noemt hem zeer ernstig. Leden van de koninklijke familie hebben hun verplichtingen afgezegd om bij Harald te kunnen zijn. En de zomer in Nederland was officieel de warmste ooit gemeten. In de afgelopen maanden was de temperatuur gemiddeld 19,3 graden. Het oude record was 18,9.
6: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Aan het begin van de middag drijven er nog wolkenvelden over en misschien valt er her en der een enkele bui. Maar op de meeste plaatsen trekt de band met bewolking naar het noorden weg en volgen er vanmiddag brede opklaringen met flink wat ruimte voor de zon. Met zonnige periode warmt het flink op naar 25 tot lokaal 28 graden en daarbij neemt de luchtvochtigheid geleidelijk toe, waardoor het broeierig aan kan voelen. Ook vanavond is het nog lang warm met een hoge luchtvochtigheid en later vanavond en tijdens de nacht dan stijgt ook de kans op een aantal fikse regen- en onweersbuien, waarbij lokaal ook heel veel regenwater kan vallen.
7: Dan de verkeersinformatie. Een klein vertragingje gemeld door de ANWB op de A6. Lelystad Emmeloord voor de afrit Urk. 4 minuten extra reistijd nodig. Dan een paar controles. De A6 in Nagelen. Emmeloord Lelystad is dat bij 105,3. De A6 Emmeloord Lelystad bij 83,4. En diezelfde A6 vanaf Muidenberg richting Lelystad bij 69,3. En ook de andere kant op bij 62,2. De N50 wordt bij Ens in de gaten gehouden bij 264,2. En er is ook een controle in Nagelen op de N713 bij hectometerpaaltje 4,8.
3: Dit is Herberg Flevoland.

0: Wat maakt zij mooie muziek, zeg. Shanna Spiro en The Great Expectation. En daarvoor Smokey en Living Next Door to Alice.
1: Ja.
0: Het is 12:45 geworden. Nou, we hebben alles voorbereid. We zijn klaar met de soundcheck. Zometeen na 1 uur. Leuke gast bij ons weer in de studio.
1: Ja.
0: Hij is er al, dus niet te veel zeggen.
1: Nee, precies. Je kan ook nu niks onaardigs meer over hem zeggen natuurlijk.
0: Nou, kan wel, maar.
1: Ja, maar hij zit erbij. Hè?
0: Ja.
1: Nee, het is een van de beste zanger van Nederland. Hij zit erbij. Hè?
0: Dat zei je vorige week ook al.
1: Dat zei ik gisteren ook al, zeg je eigenlijk elke dag. Als ze erbij zit,
0: het was de beste zanger. Maar zei het ook, de beste zanger.
1: Ja, nou, goed. Henk Dissel is hier. Zometeen gaan we te praten over zijn nieuwe single. En ik ga lekker met hem chansen. Moet ik zeggen.
0: Het is alweer jouw dag vandaag, hè?

programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Het is gezellig, het is klein.
1: Dit is Flevoland.
2: Chillen, dansen, lekker. Die vibe gewoon go with the flow.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
3: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
5: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
6: Welzijn Lelystad, lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
7: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706.
8: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De twee vrouwen die worden verdacht van de ernstige mishandeling van een meisje van 6 in Stadskanaal moeten naar het Pieter Baans Centrum. Ze worden daar in november onderzocht. Dat is gebleken bij de eerste voorbereidende zitting in de zaak in Groningen. De vrouwen waren daar niet bij aanwezig. Ze worden verdacht van poging tot doodslag op het meisje van 6, de dochter van een van de vrouwen. Het kind werd geslagen, vastgebonden en kreeg te weinig te eten. In Nepal en China wordt rekening gehouden met nieuwe vloedgolven na de verwoestende modderstroom van gisteren. In Tibet is door verzakkingen hoog in de bergen een nieuw stuwmeer ontstaan dat steeds verder volloopt. De komende dagen wordt er ook regen verwacht. Het dodental in Tibet en Nepal is opgelopen tot 335. Dat zijn er 332 in Nepal en 3 in Tibet. Er worden honderden mensen vermist, ook een aantal Nederlanders. De Fiat heeft een inval gedaan in panden van ondernemer Charles Ratelband. De zakenman wordt verdacht van fraude en witwassen. Hij zou €23 miljoen hebben opgehaald bij beleggers voor groene investeringen in windturbines en zonneparken. Maar het geld zou zijn verdwenen naar een privérekening. Volgens de Fiat wordt ook de rente niet meer uitbetaald. Zakenman Ratelband, zoon van BN'er Emiel Ratelband, is niet bereikbaar voor een reactie. In Valkenswaard is brand gesticht bij een toekomstige opvanglocatie voor asielzoekers. Mogelijk is er met een brandbare vloeistof tegen de gevel gegooid. Er is brandschade zichtbaar en ook een aantal ramen is kapot. Het COA wil in het gebouw in Valkenswaard alleenstaande minderjarige vluchtelingen huisvesten. En het weer van het zuiden uit zon en broeierig warm, 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen en onweersbuien. Morgen onweersbuien, ook wat zon en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
9: Verkeersinformatie dan, de ANWB. Die meldt geen vertragingen meer. Er wordt wel geflitst veel in onze regio. De A6 Lelystad Muidenberg met 62,2. Diezelfde A6 van Muidenberg naar Lelystad, 69,3. Lelystad Muidenberg bij 57,7. Die A6 Emmeloord Lelystad bij 105,3. En ook bij 83,4. En ook nog eens een keertje op de A6 Jouren richting Muidenberg bij 282,9. Dan de N50 in Ens bij 264,2. En de N713 in Nagelen, ook daar wordt het verkeer in de gaten gehouden bij 4,8. Heb je ze ook nog ergens anders gezien? Geef het dan altijd eventjes door via de app van Flitsmeister. De nieuwe single is uit. Hij komt even langs Chance. We hebben het over de nieuwe single van Henk Dissel.
10: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
11: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen, zodat u daarna alleen nog maar denkt: oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
12: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
13: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
14: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
15: Goed, het is gelukt.
1: Wat is er gelukt?

0: Lukt.
1: Die rekening betalen in de app? Veel makkelijker dan ik dacht.
0: Fluitje van een cent dus?
1: Nou, het was wel wat meer dan dat.
2: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
3: Ga voor persoonlijk advies naar licentietogo.com/radio.
4: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
5: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
6: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke.
7: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
6: Oké, we gaan.
8: Goedemiddag. Dit is Herberg Flevoland.

0: She is the queen, the Caribbean queen of all. Billy Ocean.
1: Ja, we zeiden net al, ik zei net gekscherend, ik ga zo even met hem chansen. Dat doe ik natuurlijk niet, want zijn single heet Chansen.
0: Wat ben je dan nu aan het doen?
1: Met jou.
0: Nee, oh, met hem.
1: Ja, nog
0: met
1: niks.
0: Henkie.
1: Nee, nog niks. Dat begint zo met Henk.
0: Oh.
1: Ja, vind je het leuk?
0: Henkie.
1: Henk Dissel is het toch?
2: Ja, nu wel, hè?
1: Ja, vroeger was Henkie. Ja, vind ik altijd een beetje een rare naam, Henkie. Ik vind Henk leuker. Ja, ik vind Henk wel leuker.
0: Naam. Ik vind het wel een liefkozend naamje eigenlijk.
1: Henkie.
0: Henkie.
1: Ja. Ja, ik had vroeger een oma Henk.
2: Ja, maar ik ben 1,90. Staat niet meer zo.
1: Je hebt het al lang, hè?
2: Ja.
1: Ja. Nou, wat maakt het eigenlijk allemaal uit? Maar goed, ik had een hele mooie introductie voorbereid. Die is helemaal aan het diggelen natuurlijk. Maar goed, je hebt een nieuwe, vrolijke, aanstekelijke feestplaat. Chance heet die. Een herkenbare zomerplaat van een ervaren zanger, lees ik hier. Hoe ervaren ben jij inmiddels, Henkie?
2: Ja, ik denk best wel. Ik zing sinds 2007.
1: Nou,
2: dus dat is 19 jaar. En heel veel mooie dingen al mogen doen. Veel liedjes uitgebracht. Eigen concerten mogen geven. Onder andere in Heineken Musical.
1: Ja, was dat je hoogtepunt?
2: Ja, dat is qua eigen show wel. Vond ik dat de mooiste show. Mm, en toen heb ik nog Brabant Hallen gedaan. Is ook heel gaaf. Maar gewoon de naam Heineken Musical. Het heet nu Avas Live.
1: Ja.
2: Dat was wel gewoon heel bijzonder.
1: Ja, snap ik.
2: En top is een concert. Dat is dan mijn grootste show. Maar niet van mezelf.
1: Nee, precies.
0: Mocht je te gast zijn?
2: De gast, ja.
1: En je bent getrouwd onlangs.
2: Ja.
1: Ja. Hoe bevalt
0: ook
1: dat?
0: Een hoogtepunt.
2: Dat was ook een hoogtepunt. Nou, ik heb er wat. Nee, het was een hele mooie dag. Een hele warme dag. Het was toen 38 graden.
0: Zo.
2: In dat weekend ben ik getrouwd. Op
1: 27. Hoe lang is het nu geleden?
2: Wat zeg je?
1: Hoe lang is het nu geleden? Twee
2: 27
1: maanden?
2: Juni.
1: Ja, 27 juni. Ja.
2: Twee maanden.
1: Ja. Ja,
0: een mooi driedelig pak aan.
2: Ja, ook nog. En lekker in de zon. Dus nee, het was een fantastische dag. We wilden mooi weer. Dat hebben we gehad. En ik moet wel zeggen, dat is met alles zo. Mensen zeggen altijd van, als bijvoorbeeld je kind wordt geboren, dat is het mooiste wat je hebt.
1: Ja.
2: Dat is ook bewezen. En dat vond ik ook wel met trouwen. Dat is denk ik wel de mooiste dag uit je leven. In ieder geval, dat vergeet je nooit meer.
1: Nee.
2: En alle dierbaren zijn erbij. Een mooie dag, een mooi feest. Dus die dingen kloppen wel.
0: Ja, kan je dat moment nog terughalen? Van dat jij ja zei, dat zij ja zei?
2: Ja, ik was heel zenuwachtig. En dat is dus het gekke. Als ik moet zingen en er staat hier nu buiten bijvoorbeeld 20.000 man, dan heb ik nul zenuwen. Ja. Maar daar had ik dat wel. En we deden ook geloftes voorlezen. Dus ik stond half stotterend. En ik werd meer zenuwachtig. We hadden ook een, hoe noemen ze iemand die je trouwt?
1: Een paps.
2: Ja, dat ja.
1: Ja.
2: Maar ik had een voorgesprek en ik ben nogal van de grapjes maken. Dus één ding, bij het ja-woord niet zeggen nee of misschien. Want dat is een geldig antwoord. Dan ben je dus echt niet getrouwd.
0: Ja,
2: dus
0: moet je het drie keer vragen.
2: Ja, dus daar werd ik al zenuwachtig van. Maar het lukte. Ik zei gewoon ja.
0: Mooi.
1: Is dat echt zo? Als je één keer een grap nee zegt, dan is het ook echt daarmee klaar?
0: Ze moeten drie keer
2: dan gaan ze nog een paar keer vragen. Maar als je een paar grapjes maakt erover.
0: Als jij drie keer nee zegt, dan gaat het niet door.
2: Maar je zou stotteren. Ik stotterde als ik dan
0: Nee. Ja. Oh, ja, grappig.
2: Dat was een mooie dag.
1: Ja,
0: had je nog artiesten?
2: Ja, zeker.
0: Hoort bij.
2: Sam Roosendaal. Maar dat is iemand die heeft ook dit liedje onder andere geschreven. Chance.
1: Ja. Ja.
2: Die kwam 's middags zingen. En in de avond hadden we Vincent.
1: Vincent met een Z, hè?
2: Met een Z.
1: Ja. Met zijn dromendans.
2: Guido van der Graaf.
1: Ah, Guido.
2: Shanna Loire.
0: Ja.
2: Wie nog meer?
1: Zo, dat is een
2: Gio, maar dat is iemand waar ik een duet mee heb opgenomen. Dus van liedje Omlaag, Omlaag.
1: Ja.
2: Dus dat waren de artiesten en de DJ. Dus wat onze favoriete dag.
1: Heb je zelf ook gezongen eigenlijk op je eigen bruiloft?
2: Ik werd op een gegeven moment naar voren geroepen door Vincent.
1: Wel, ja.
2: En die zong My Boy van Elvis.
1: Mooi.
2: Dus daar hebben we een stukje van samen gedaan.
1: Ja.
2: Maar het was eigenlijk niet de bedoeling. Iedereen vroeg ook, ga je zelf ook zingen? Maar dat had ik
0: vrij vandaag.
2: Ja, vandaag ben ik echt vrij. Ja. Ja.
1: Wie is eigenlijk jouw inspiratiebron geweest om te gaan zingen?
2: Eigenlijk Elvis Presley.
1: Toch wel, hè?
2: R.N.E. Vroeger. Daar heb ik honderden dvd's van versleten. En daar heb ik heel veel naar gekeken. En na de hand werd dat Bauke. Daar ben ik altijd heel groot fan van geweest. En
1: ook Elvis, hè?
2: Ja, maar ik was heel gek op dat Nederlandstalige wat hij toen deed.
1: Oh ja.
2: En dat zijn wel drie artiesten waar ik gewoon mega veel naar heb gekeken.
1: Ja.
2: En ook Bauke spreek ik veel. Ook veel van geleerd. Dus ja, dat zijn mijn voorbeelden.
0: Ja. Zit er ook wel een beetje overeenkomst tussen jullie als ik zo zie?
2: Ja?
0: Ja, vind ik wel.
1: Qua wat dan?
0: Qua looks een beetje.
1: Oh, Elvis en hij of Bauke?
0: Nou, Bauke en Henk.
1: Oh.
0: Ja, toch?
1: Ja. Nee, vind ik.
2: Nee.
1: Nou, ik weet misschien door het leren jasje nu.
2: Ja, misschien dat het.
1: Maar, ja, hè?
0: Maar ja.
1: Heb je alleen een leren jasje of ook leren pijpen?
2: Ik weet ook leren pijpen.
1: Ja.
0: Zo makkelijk dit.
1: Ja. Ik zei dat geen chance.
0: Ja,
1: niet de goede manier waarschijnlijk, maar goed. Hey, je nieuwe single, je bent net al geschreven door Sam Roosendaal, die dus ook op jouw bruiloft heeft opgetreden.
0: Ja.
1: Wat is het voor plaat?
2: Ja, ik wilde altijd wel liedjes maken. Er mag wel wat ondeugends in. En dat heb ik natuurlijk, in Lange Nacht was dat heel erg. En toen op een gegeven moment heb ik wel gezegd, ik word nu wat ouder.
1: Ja.
2: En dat kan je niet meer zingen naar 16-jarigen. Ik zeg, dus we moeten iets daartussenin zoeken. En toen kwamen we eigenlijk op chansen. Van, je mag met iedereen die chansen en met ze blijven dansen. Maar je gaat wel op het eind vanavond met mij mee naar huis. En dat hebben we gemaakt. Ik zeg, maar het moet wel heel passend zijn. Ik zeg dus, dat hoor je ook in de eerste zin van het liedje. Het is een jaar of 10... Het is een jaar of tien geleden.
1: Ja.
2: En dat gaat dan over Sanne, mijn vrouw.
1: Ja.
2: Dus zo zijn we een beetje aan het liedje gekomen.
1: En zeg je dan ook tegen de, het moet een beetje wat hebben van Cheerio en van Zwoele Zomernacht. Want dat zijn natuurlijk wel de hits van deze zomer. Hè?
2: Nee, ik vind ook, dat moet je ook niet willen. Ik vergelijk het ook altijd wel eens met mensen van, als ik Cheerio had gezongen, was waarschijnlijk niks geworden. Dat is gewoon bij de juiste persoon terechtgekomen.
1: Echt waar, denk je dat?
2: Ja,
0: nou, weet je niet.
2: Ja, maar vaak wel. Dat is gewoon juist momentopname en juist liedje bij de juiste persoon. Dat is denk ik wel heel belangrijk. Alleen moet wel zeggen, Cheerio had ik kunnen zingen. Dat is niet iets heel anders dan wat ik nu doe.
1: Nee.
2: Alleen wij hebben wel altijd een beetje een eigen sound gehad. En dat begon vanaf 2012. Dat was heel dansbaar, veel accordeon. En daar ben ik me wel altijd een beetje aan blijven vasthouden. Dus dat hoor je ook nog wel terug in dit liedje.
1: En dat Zwoele Zomernachten, dat staat dan weer iets te ver van jouw stijl af? Of
2: ja, heel lullig gezegd. Ik had dat nooit opgenomen. Nooit.
1: Nee?
2: Nee, als mensen mij het liedje hadden laten horen, zeg ik, ja, die hoef ik niet.
0: Dat zei de platenmaatschappij ook.
2: Ja, ik hoorde dat ook totaal niet in dat liedje. En ja. Alleen met Cheerio, daar zei ik gelijk, ik zeg, dit wordt een hit. Dat heb ik ook naar hem gestuurd, staan nog in mijn telefoon.
1: Ja, ja, ja.
2: Ik zeg, dit wordt jouw hit.
0: Ja.
2: Dat hoorde ik gewoon gelijk. En van Rutger heb ik nooit gehoord.
0: Nee, maar dat is ook dat rare eraan. Ook dat andere mensen dus een hit kunnen maken.
1: Ja
2: het publiek bepaalt, dat zie je.
0: In één keer een studentengroep, een andere studentengroep. Ja. En daar weer een andere studentengroep van. En die pikken dat op. En dan wordt het in één keer een hit. Want dat is een self-made hit. Die is niet door de radiostations gemaakt.
2: Nee. Kijk, op een gegeven moment gaat iedereen het land draaien. Ja. Omdat het gebeurt in het land, zeg maar.
0: Ja.
2: Alleen, ik heb wel een paar keer goed naar het liedje geluisterd van wat zou het nou zijn. Kijk, het is weer heel veel zon zien zakken in de zee. Allemaal zetten.
0: Het is een kreet.
2: Ja, en als je het allemaal een beetje kijkt, er is wel echt over dat liedje nagedacht natuurlijk.
1: Ja, zeker.
2: En, ja, gewoon heel goed gedaan. En ik moet ook zeggen, het is wel gegund natuurlijk. Als iemand de keihard voor heeft gewerkt, dan zijn hun dat allebei wel. Alleen Rutger vind ik nog iets
1: wat
2: meer.
1: Langer.
2: Ja, en ook...
0: En tegen het beeld van wat het Nederlands publiek krijgt door dat televisieprogramma van hem.
2: Ja.
0: Laat maar even zeggen, wat een sukkeltje, die kan niks en die is niet zo slim. We hebben een aantal keren hier bij ons in de studio al gehad.
2: Dus ja, maar hij is tegenovergesteld.
0: Hij is tegenovergesteld Hij weet donders goed wat er gebeurt ook allemaal.
2: Ik zat in de coronatijd, hadden wij een programma en daar zaten wij met z'n vijf of zo in een huis. En met Rutger onder andere. En toen leerde ik hem voor het eerst kennen.
0: Ja.
2: Maar het is gewoon een hele normale en slimme jongen. En ook een hele goede zanger.
0: Ja.
2: Alleen als je dan dat programma, dat heb ik toevallig laatst teruggekeken.
1: Ja, dan zetten ze een beetje neer als een
2: gemaakt om verschutten zetten.
1: Ja, daar was het ooit wel een beetje om
2: te doen. Ja, en nu vind ik het wel leuk dat dit gebeurt.
0: Daar heeft hij hard voor moeten knokken natuurlijk.
2: Zeker.
0: Om het liedje op te nemen.
2: Ja.
0: Want wat ik ook zeg, de platenmaatschappij zei, tot 3 keer toe, we vinden het niks.
2: Nee.
0: Gaan we niks mee doen.
1: Heeft hij het zelf gedaan.
0: En toen heeft hij het zelf maar gedaan. Hij zei, ik vind het wel goed, dus ik neem het op. Ja, dan moet je net een mazzel hebben dan ook, dat het zo uitpakt.
2: Ja, en sterk in je schoenen staan. Als je dat vaak heb je een platenmaatschappij nodig. En als hij dat dan toch heeft gedaan en heeft gedurfd, dat is de beste keuze ooit geweest.
1: Ja. Hey, die zomer is eigenlijk bijna voorbij nu je dit hebt uitgebracht. Het is natuurlijk wel echt een zomerplaat. Hè? Het is nog wel, nou ja, de meteorologische zomer is volgende week voorbij, maar de, hoe heet het, de andere zomer eigenlijk?
0: Je hebt kalender.
1: Het heet anders. Ja. Ik kan er even niet op.
0: Je hebt de meteorologische.
1: Astronomische. Ik zocht dat woord eventjes.
0: Ja. Ja.
1: Dus die loopt nog eventjes tot september. En misschien krijgen we nog een paar mooie dagen. Wat zijn jouw plannen verder dan? Heb jij wat je noemde net al wat mooie iconische plekken waar je concert hebt gegeven.
2: Ja.
1: Zit er zoiets weer in? Staat het ergens in de agenda al met potlood?
2: Nee, nog niet. Ik heb het voor het laatst gedaan in 2023. Een concert gegeven in de Avans Live. Toen heb ik dat gedaan. Ik zou het nog wel een keer willen doen. Alleen ik denk dan meer aan het theater of zo. Dat lijkt me heel gaaf. Ik vind het leukste eigenlijk wat er is om mooie liedjes te zingen. Dus ballads en dat soort dingen. En nu doe ik dat heel af en toe. En dat het gek is, dan zing ik bijvoorbeeld I Will Always Love You van Whitney Houston of One Moment in Time. En dan krijg ik pas van, ik wist eigenlijk niet dat je zo goed kon zingen. Omdat dit soort liedjes, dat zijn een beetje feestliedjes. Mm. Ja, je kan,
1: commerciëler.
2: Ja, commerciëler.
1: Ja.
2: Dus dat lijkt me wel leuk om dat een keer in een theatershow te laten horen. Wat er nog meer in zit.
1: Ja, maar goed, dat is dus nog niet concreet.
2: Nee.
0: Kost ook.
2: Ja, en ik moet nog op huwelijksreis. Dat was ik vergeten vrij te nemen. Dus dat moet ik ook nog doen.
1: Maar waar ga je heen? Weet je dat al?
2: Ja, ik ga nu naar Mallorca. En we gaan begin oktober. Ja, mijn vriendin, toen nog mijn vriendin, die zei, we gaan volgend jaar trouwen. Maar dan moet je ook vrij nemen voor een huwelijksreis.
1: Ja.
2: Ja, joh. ik zit er, komt goed. Ja. En ik vergeet dat alles. En toen was het bijna, of tenminste een paar maanden ervoor. Ik zei, ja, ik kan wel niet meer. Ze zijn allemaal optredens elk weekend.
0: Ja.
2: Ik zeg, dus kan ik. Ik zeg, dus het wordt oktober. Dus ik zat bijna in Scandinavië of zo. Maar Mallorca is toch nog goed weer.
0: Nou ja, midweekje, maar Mallorca is ook goed, toch?
2: Ja, prima, prima. Ja. We gaan 11 nachten, dus dat is nog lang.
0: Oh, toch wel?
2: Ja.
1: Maar dat is dus de huwelijkse reis, hè, Mallorca?
2: Dat wordt de huwelijkse reis,
1: okay, ja. Goed. Nou, en,
0: maar dan zou je net zien dat dan een omroep belt en die zegt van, Henk, kan je komen voor een muziekfeest op het plein? Als je midden in je vakantie zit.
2: Nee, daar kom ik niet.
1: De beste zangers? Huh?
2: Best zangers wel.
1: Dat is waar.
0: Maar die zitten dan waarschijnlijk in de buurt.
2: Ja, dat is niet zo'n vliegen.
1: Dat heb je eigenlijk nodig, hè? Zo'n programma.
2: Ja.
1: Dat zou je moeten doen. En dan kun je ook laten horen wat je nog meer kan eigenlijk.
2: Ja, maar het is wel, ook dat is weer moeilijker geworden om tussen te komen. Ik heb heel lang bij Volendam, Jan Smit heeft heel lang begeleid. En toen was het echt gewoon, werden er 7-8 Nederlandstalige zangers erin gezet.
1: Ja.
2: En nu willen ze een musicalster, iemand die een YouTuber bijvoorbeeld. Dus ik ken ook bijna de namen niet meer van de mensen die erin zitten. Dit jaar valt volgens mij mee.
1: Ja, Yves Berendsen doet mee.
2: Ja, Clouseau, dat is natuurlijk wel heel gaaf.
1: Ja, en de twee broers.
2: Ja, ja, maar 9 van die ken ik niet eens, bijvoorbeeld.
1: Nee.
2: En de, misschien werd ik daar.
1: Django McCroy, geloof ik, doet ook mee.
2: Ja, die ken ik wel.
0: Ja, wel, maar ja.
2: Maar als je dan van vroeger kijkt, zit dan oude uitzendingen.
1: Ja, dus
2: je
1: Vroeger,
2: Frans Duits, Frans Bauer, de drieërs. Dat was wel iets anders, ja.
1: Dat was een andere koek.
2: Maar dat staat natuurlijk wel bovenaan mijn lijstje. Maar denk van elke artiest.
0: Ja, ik vind wel dat de titel van het programma niet meer helemaal de lading dekt.
1: Nee. Zijn ook niet de beste zangers.
0: Als je dan beste zangers hebt, dan zit een YouTuber in die toevallig een beetje kan zingen.
2: Ja.
1: Maar is niet misschien de beste zanger. Heel veel
0: nee, ja.
1: Nee, precies.
0: Ja, ja. Maar ja, goed. We dwalen af.
1: Maar goed, dat is natuurlijk ook een kwestie van smaak.
2: Ja.
1: Henk, wat denk je ervan?
2: Ja, zou ik het even gaan zingen?
1: Ja, even gaan zingen. Ja, doe maar. Ja, de microfoon staat klaar voor je. En dan gaan wij genieten van die nieuwe zomerplaat van Henk Dissel, die binnenkort dus op huwelijksreis gaat. Maar als beste zanger zijn belt, dan zegt hij die huwelijksreis gewoon weer af. Hij gaat lekker chansen. Henk Dissel,

0: jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.
1: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
3: Nu bij Velderhof. 650 euro inruilkorting.
4: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
5: Oké, we gaan.
2: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf 277 euro netto bijtelling per maand.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
9: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
8: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
10: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Aan het begin van de middag drijven er nog wolkenvelden over en misschien valt er her en der een enkele bui. Maar op de meeste plaatsen trekt de band met bewolking naar het noorden weg en volgen er vanmiddag brede opklaringen met flink wat ruimte voor de zon. Met zonnige periode warmt het flink op naar 25 tot lokaal 28 graden en daarbij neemt de luchtvochtigheid geleidelijk toe, waardoor het broeierig aan kan voelen. Ook vanavond is het nog lang warm met een hoge luchtvochtigheid en later vanavond en tijdens de nacht dan stijgt ook de kans op een aantal fikse regen- en onweersbuien, waarbij lokaal ook heel veel regenwater kan vallen.
11: Dan de verkeersinformatie. ANWB die meldt geen vertragingen meer. En de flitsers zijn ook iets minder geworden volgens Flitsmeister. Staan nog wel op de A6 van Muidenberg naar Lelystad bij 69,2. Staan ook op die A6 vanaf Emmeloord richting Lelystad bij 105,3. En bij Emmeloord staan ze ook nog bij 83,4. En ze staan ook op de A6 vanaf Jouren richting Muidenberg bij 282,9. En de laatste voor nu, die staat op de N713 in Nagelen bij hectometerpaaltje 4,8. Een overzicht van de nieuwe films in Flevoland, die krijg je zo meteen van Jules Wildhuis.
12: Dit is Herberg Flevoland.

0: Natuurlijk Tennessee en The Dreadlock Holiday.
1: Frankly, my dear, I don't give a damn.
2: Films.
3: Here's Johnny.
2: De premières.
4: Go ahead, make my day.
2: De successen.
5: Good morning, Vietnam.
2: En de flops.
6: And I will kill you.
2: Filmkenner Jules Wolthuis.
7: Jules Wolthuis is gewoon weer aangeschaft, want het is donderdag weer een week voorbij, zeggen we dan elke week.
8: Zeker.
7: Vier nieuwe films en we beginnen met een film waar je zelf waarschijnlijk al een tijdje naar uitkijkt. Ted en de Magische Lamp.
0: Ja. Even wrijven en nou, het beste resultaat.
8: Ja, ik niet direct, maar een heleboel andere mensen wel. Vooral de jeugd.
7: Ja.
8: En Ted is bekend bij de jeugd.
7: Ja,
8: hè,
7: ik ken
8: want
7: Ted.
8: Er zijn meer Ted-films gemaakt.
7: Ted Braak.
8: Ja, hoor. Al heel lang divers. Hè. En avontuurlijke animatiefilm, origineel uit Spanje, gemaakt van Spaanse origine.
7: Mm-hmm.
8: Maar natuurlijk hier in Nederlands nagesynchroniseerd.
7: Ja. Oh, ja.
8: En Ted, dat is een overbezorgde vader die met zijn dochter op stap gaat en zijn vrienden. En dan komt hij in Buckingham Palace,
7: zo.
8: Jullie ook wel bekend.
7: Ja. Ja.
8: En daar ontdekken ze een magische lamp. Ja, en die nemen ze mee en je weet wat er gebeurt met een magische lamp.
7: Daar komt een geest uit.
8: Daar komen allerlei rare dingen uit en avonturen worden ze meegezogen.
0: Het is wel een knipoog naar Aladdin, hè?
8: En dan, en dan beleven ze allerlei avonturen in Peru, in Griekenland.
7: Zo.
8: En ze komen zelfs in de grot van Ali Baba en de 40 rovers.
0: Ook nog.
8: Zo.
0: Hoe verzinnen ze het, hè?
8: Dat?
0: Nagaan. Ja.
8: Dus,
0: leuk een film
8: leuke film overal te zien.
7: Ja.
8: Ted en de Magische Lamp. Ik dacht dat het de derde film in de reeks was.
7: Kijk, nou, wij geloven jou meteen als filmkenner.
0: Als jij het zegt, zeker.
7: Dan is het waarschijnlijk waar.
0: Oké. Okay.
7: De Dog Stars gaan we dan naartoe. Een film over hondjes. Oh, die vind ik...
8: Nee,
7: want er is ook een hele mooie film met...
8: er zit wel een hond in.
0: 101 Dalmatiërs.
7: Nee.
8: Er zit wel een hond in.
7: Er is een hele mooie film over met Brad Pitt en een hond. Daar heb ik een trailer van gezien.
0: Ja, die is in Amsterdam toch ook opgenomen. Dat hij op zoek gaat naar zijn vrouw, die eigenlijk overleden is. Maar hij gaat naar alle plekjes waar hij met zijn vrouw is geweest.
7: Ja.
0: Om dan nog een keer die herinneringen op te halen. Maar die film komt nog uit. Die
7: komt nog
0: klaar.
7: Uit, ja. Nee,
8: die komt nog uit.
7: Maar deze is ook wel goed voor Ridley Scott. Dat is een goede regisseur.
8: Hoge verwachtingen.
7: Ja.
8: Omdat het van Ridley Scott is, inmiddels 88 jaar.
7: 88, bijna dood.
8: Maar in de meest brede zin valt het tegen. De kritieken geven op Rotten Tomatoes slechts 39%.
7: Oh.
8: Ja, en ook hier in Nederland in de pers. Allemaal 2 sterren, een enkele 3 ster.
7: Oh.
8: En dat komt vooral door het zwakke scenario.
7: Ja.
8: Want het is een verfilmde roman. En het gaat over de aarde. Die is in de greep van een griepepidemie. Niemand heeft het overleefd. De mensheid is bijna uitgeroeid. Maar een paar mensen blijven over. Onder andere een piloot met een hond. En een marinier. En die moeten zien te overleven.
7: Ja.
8: En dan worden ze bedreigd natuurlijk door hele rare wezens die er ook nog rondlopen.
0: Oh.
8: En overleven ze dat? Want ze willen weer terug naar een gewone wereld.
7: Gebaseerd op een boek, hè?
8: Gebaseerd op een roman uit 2012.
7: Ja.
8: En het minpunt is het zwakke scenario. Het pluspunt is alle acteurs.
7: Ja, Josh Brolin ben ik groot fan.
8: Heel erg goed.
7: Ja.
8: Josh Brolin.
7: Ja.
8: Guy Pearce.
7: Ja.
8: En Jacob. Allen drie, als ik het goed uitspreek.
7: Ja, ken ik niet.
8: Dat is die lange acteur uit Wuthering Heights.
7: Ah, ken ik ook niet.
8: En dat is allemaal heel goed.
7: Ja,
8: maar toch weet de film volgens de critici niet te overtuigen.
0: Nee. Maar wat is het nou? Is het science fiction? Is het actie?
8: Ja, nee, het is een science fiction
0: toch
8: film.
0: Toch science fiction.
7: Nou, wij er niet naartoe, Arnoud. Waarom is het science fiction? Ja.
0: Nee. Nou, ik ben bij Star Wars blijven haken.
7: Oh ja, lang geleden.
8: Ja, over een wereld die niet meer bestaat. En
7: daar heb ik ook niks mee.
0: Ja, daar kan je dan alle kanten mee op.
8: Ja, maar toch overal te zien. Dus ik ben eigenlijk heel benieuwd hoe deze film gaat doen.
7: Ja, ik ook.
8: De Dog Stars.
7: Okay. Misschien moeten we gewoon lekker een weekendje naar de spa gaan.
8: Ja, in eerste instantie dacht ik dat is een nieuwe Nederlandse speelfilm. Maar nee, dat is niet zo natuurlijk.
7: Nee.
8: Film ging vorige week al in Emmeloord in première.
7: Het is een comedy.
8: En nu ook in alleen nog, dus in Emmeloord en Almere te zien. Het is een Amerikaanse comedy.
7: Ja.
8: Ook Rotten Tomatoes niet goed scoren bij de heren critici.
7: Nee.
8: Heeft natuurlijk ook weer met het scenario te maken. Maar publiek smult ervan. Hoge scoren. Want het gaat over 3 vriendinnen die naar een spa gaan. Zich helemaal lekker laten verwennen. in alle rust. Maar ja, die rust is van korte duur. Want daar komt een vierde vriendin bij. Ja. En deze mevrouw is een beetje druk en chaotisch. En dat betekent een heleboel. Ja, chaos dus.
7: Hilarisch.
8: Chaos, troef.
7: Hilarisch.
8: Ja. Een komedie.
7: Nou, leuk. Ja. Lekker lachen. En dan, ik scheld niet graag op de radio, maar als het even kan, dan doe ik het graag. Fuck the Family. Of Fuck the Family, hoor.
8: Weer een fuckfilm, want we hebben eerder een fuckfilm gehad, hè?
7: Nou, niet zo snel.
8: De Liefde.
0: Er zijn wel meer fuckfilms.
8: Ja, nee. We hebben het over Nederlands.
7: Kijk, ik vroeg altijd een stiekem naar.
0: Oh ja?
7: Ja. Ja, dat mocht dan niet van mijn ouders. Was dan porno.
0: Ik zei altijd, ik ga een natuurfilm kijken.
7: Ja, precies.
8: Ja, ja, precies.
7: Mijn vader zei dat ook altijd, ja.
8: Maar dit is de reeks met Jolante Cabau, waar eerder Fuck de Liefde.
0: Fuck it.
8: En ze is terug.
7: Jeetje.
8: Nou, en dan heel veel mensen worden helemaal enthousiast over Jolante Cabau.
7: Ja,
8: want die zit nou in Fuck de Familie. Wel altijd weer omringd door bekende gezichten, zoals Victoria Koblenko en Edwin Jonker.
7: Ach, Edwin Jonker, dat is wel leuk om die een keer
0: te
8: zien.
0: Ja,
8: die is wel leuk om te zien, die jongen. En dat speelt goed.
7: Oh ja.
8: Daar niet van.
7: Ja,
0: dat wel, maar om nou in iedere film te zien, in ieder toneelstuk, in iedere musical,
8: overal,
0: in iedere tv-serie.
8: Ja.
7: Je bent
8: toch goed, weer daverend verhaal, want het gaat over een echtpaar wat de zorg krijgt toegewezen van een puberdochter die van haar overleden broer is. En dat wil ze natuurlijk heel goed doen. Maar ja, er is ook familie in de omgeving en die vindt dat allemaal niks hoe ze dat allemaal doet. Compleet een hoop commentaar. Haar huwelijk met haar man staat onder druk. Ja, en kan ze dat allemaal aan?
7: Nou, denk het wel.
8: Waarschijnlijk wel, want het is een ladies' night film. Dus woensdag overal te zien. En alleen in Lelystad en Almere.
7: Ja, dat zegt al genoeg. Oké. Jules Wolthuis, we zijn er weer doorheen voor deze week.
8: Ja, zeker.
7: Ik wil nog even zeggen dat ik van het weekend ben ik naar The End of Oak Street geweest.
0: Ja, je kwam er een eind aan?
7: Ja, ik kwam een eind aan. Toch was best een leuke film.
8: De Dino-film, ja?
7: Ja, vond het een leuke film. Ja, niks bijzonders, maar lekker wegkijkend voor de zaterdagavond.
8: Ja,
7: niks mis mee. Mooi. Hij draait nog steeds in alle Flevolandse bioscopen.
8: Juist, precies.
7: Tot volgende week.

0: De volgende plaat van deze week is dat Deon en jij en daarvoor Belinda Carlisle en Heaven is a Place on Earth. Morgenochtend heb ik weer een moeilijke taak. Dan gaan we met het hele comité bepalen wie de nieuwe polderplaat van volgende week wordt. Misschien wel Elske de Wal met Whatever. Ik vind het een hele goede plaat. Wat vind jij, Marco? Oh, hallo? Stil. Kom stil. Jordi, kom eens even bij de microfoon.
1: Wie is mijn favoriete weer?
2: Mag ik nu eindelijk eens een keer bepalen wat de polderplaat
0: is? Nou, ik vraag alleen maar aan je, wat zou jij een leuke polderplaat vinden? Heb jij een idee? Is er iets uitgekomen? Dat je zegt iets nieuws?
2: Nou, ik blijf altijd wakker tot 12 uur 's nachts. Ja. Dan komen al die nieuwe liedjes uit natuurlijk.
0: Ja. Ja.
2: Dus ik laat het nog eventjes daarvan afhangen wat het gaat worden. Maar dan stuur ik jou morgenochtend wel een berichtje.
0: Ja, stuur even een tip, want dan kunnen we dat misschien wel eventjes meenemen.
2: Misschien Laura Fici of zo.
1: We hadden het toch bepaald al?
0: Die heeft er geen nieuwe single uit.
1: We hadden het toch al bepaald?
0: Ja, niet.
2: Jarig vandaag.
1: We hadden het toch bepaald al? Was het niet...
0: Ik zei Elske de Wal.
1: Ja, toch?
0: Is een hele goede kandidaat voor volgende week. Dat is ook niet bepaald.
1: Hij is niet nieuwe plaat, is natuurlijk al uit.
0: Ja. Ja, dus daarom.
1: Ja.
0: Maar goed, als er niks beters uitkomt, dan wordt het gewoon dat.
1: Henk Dissel anders?
0: Misschien ook nog wel.
1: Chansen? Zo, welkom te Chansen met jou.
0: Zeker.

0: Ons nieuws gemist of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.
1: Dit is Flevoland.
2: We hebben in Lelystad bijvoorbeeld 23.000 mensen op de inschrijflijst staan voor een woning. Dus wij zouden heel graag zoveel mogelijk woningen bouwen.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Ik ben in Amsterdam geboren. Waar je geboren bent, dat blijft altijd van jou op een manier. Maar hier is een stad aan mij

0: watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets, hiswaterwater.nl.
1: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
2: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
3: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
4: Dit is Flevoland. De hele dag jouw zender.
5: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft vorig jaar 175 meldingen binnengekregen over mislukte en slecht uitgevoerde botox- en fillerbehandelingen. Dat is 5 keer meer dan het jaar ervoor. Dat komt volgens de inspectie vooral doordat het aantal aanbieders flink is gestegen. Die hebben vaak niet de juiste diploma's of onvoldoende kennis. Cliënten hadden na mislukte ingreep vaak zwellingen, hangende ogen of ontstekingen. Omdat vooral jongeren voor zo'n behandeling kiezen, is de inspectie begonnen met een voorlichtingscampagne in studentensteden. In Nepal en China wordt rekening gehouden met nieuwe vloedgolven na de verwoestende modderstroom van gisteren. In Tibet is door verzakkingen hoog in de bergen een nieuw stuwmeer ontstaan dat steeds verder volloopt. De komende dagen wordt er ook regen verwacht. Het dodental in Nepal en Tibet is opgelopen tot 356. Dat zijn er 353 in Nepal en 3 in Tibet. Er worden nog altijd honderden mensen vermist, ook een aantal Nederlanders. De twee vrouwen die worden verdacht van de ernstige mishandeling van een meisje van 6 in Stadskanaal moeten naar het Pieterbaancentrum. Ze worden daar over 3 maanden onderzocht. Vandaag was de eerste voorbereidende zitting in de rechtszaak. De twee verdachten waren niet aanwezig. Ze worden verdacht van poging tot doodslag op de dochter van een van de vrouwen. De EK baanwielrennen van 2028 worden niet in België gehouden, maar in Nederland. Het Belgische Zolder was uitgekozen om het evenement te organiseren, maar de EK zijn verplaatst naar Apeldoorn. Aanleiding is het 100-jarig bestaan van de Nederlandse wielerbond, de KNWU, in 2028. Dat jaar zijn ook de EK wegwielrennen, de EK BMX en de WK veldrijden in Nederland. Het weer, zonnige periode en drukkend warm, 26 tot 30 graden vanavond en vannacht. Felle regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
6: Hallo, hallo. Goedemiddag. De verkeersinformatie van de ANWB, daar kan ik weer kort over zijn. Het is overal lekker doorrijden in onze provincie. Maar let op je snelheid, want er wordt gecontroleerd. Bijvoorbeeld op de A27 in de richting van Hilversum bij Almere bij 108,0... Dan de A6 in de richting van Muidenberg bij Lelystad bij 62,3. De A6, het traject Emmeloord-Lelystad bij Nagelen bij 105,3. Dan de A6 Emmeloord-Lelystad bij Lelystad bij 83,4. Nog een melding van de A6, Jouwen richting Muidenberg bij Emmeloord bij 282,9. En op de A6, nou dat is ongelooflijk, allemaal op de A6 snelheidscontroles. In de richting van Lelystad een flitser bij 69,2. Ah, en ook op een andere weg, op de N713. Dat is de Zuidwestringweg bij Nagelen in beide richtingen. Daar een flitser bij hectometerpaal 4,8. Goedemiddag, welkom weer. Een uurtje Flevoland Muziekland met zometeen The Police en Roxanne.
7: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Dvorak's 9e symfonie door het wereldberoemde Pittsburgh Symphony Orchestra en Manfred Honeck. Topviolist Augustin Hadelig soleert in Barber's Vioolconcert. Op 7 september. Bestel op concertgebouw.nl.
8: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinderonesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
9: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
10: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.

0: eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
0: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: PerSave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
3: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
4: Dit is Willem van Oranje The Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
5: Goedemiddag.
6: Flevoland Muziekland.
5: Jordi Bouw.

Het gevoelige plaatje van James Blunt en You're Beautiful. En ik begon dit uur samen met The Police en Roxanne. Het is 2:12 geworden. Goedemiddag, goed dat je er weer bij bent vandaag. Op deze feestdag is het vandaag. Want ik zit eigenlijk al de hele dag aan de bokkenpoten. De gevulde koeken, koffie, thee, chips, limonade, wijn, bier. Er is van alles te vinden in de kantine vandaag. En dat is er allemaal neergezet door gewaardeerde collega Marco Verhagen. De presentator van het programma voor dit programma. De Herberg natuurlijk, je kent hem ongetwijfeld. Hij viert vandaag een feestje, een werkfeestje. Hij viert namelijk een werkjubileum vandaag. En ik ben benieuwd hoe lang jij weet hoe lang Marco hier bij Omroep Flevoland werkt. Weet je wat? Degene die er het dichtst bij zit, die krijgt wat leuks van me. Zodat jij dat feestje ook kunt meevieren vandaag. Hoe lang werkt Marco Verhagen bij Omroep Flevoland? Als jij een gokje wil wagen, dan kan dat opnieuw via WhatsApp op 0320 28 50 50. Nou, ik ben heel benieuwd welke getallen er binnen gaan komen via WhatsApp. Ik hou het allemaal goed in de gaten en degene die het dichtst erbij zit, die wint wat leuks. Wie weet het hoe lang Marco bij Omroep Flevoland werkt? Nou, ik ga denk ik nog even een bokkenpootje halen. Draai ik ondertussen nieuwe muziek van Lenny Monsoon en Wrecking Ball.

0: En Sugar Sugar en daarvoor nieuwe muziek. Nederlands talent is het. Lenny Monsou en Wrecking Ball. En ik krijg heel veel appjes binnen op de vraag hoe lang Marco Verhagen al bij deze omroep werkt. Ik zie zelfs al iemand sturen 35 jaar. Nou, het is iets minder. Maar het had gekund, maar het is iets minder. Dat is alvast de hint die ik je ga geven. Het is feest vandaag. Marco Verhagen viert een werkjubileum. Heb je het meegekregen, eindredacteur Wim? Er staan heel veel lekkers in de kantine. Hè? Heeft hij allemaal meegenomen. En dat allemaal omdat Marco zijn jubileum viert. Hoe lang werkt hij bij Omroep Flevoland, denk je? Stuur even een appje naar 0320 28 50 50. Degene die er het dichtstbij zit, die wint wat. Nou, wie ook wat gaat winnen, dat is misschien wel Michael uit Dronten. Michael, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Ja, of je wat wint, dat ligt er altijd weer aan natuurlijk. Of jij het juiste antwoord gaat doorgeven zometeen. Maar eerst wil ik even van je weten wat jij aan het doen bent op deze donderdagmiddag.
1: Nou, ik heb nu lekker een vrije dag, zeg maar. Ik ga zometeen mijn oudste dochter van school halen. En dan even met haar een wandelingetje maken nog hier, zeg maar. Dus we zijn net verhuisd ook, dus het is okay. wel leuk.
0: En ben je in Dronten gebleven of ben je vanuit een andere plek naar Dronten gekomen?
1: Nee, vanuit Almere. Vanuit Almere naar Dronten.
0: Oké. Okay.
1: En het is hier lekker rustig. Recent waren er meer opbouwdagen geweest. En nog bekender Lowlands, zeg maar, dat is ook dichtbij hier.
0: Ja, nou noem het maar rustig.
1: Ja, ja, dat gedeelte is wel druk. Maar waar wij wonen hier, zeg maar, is wel lekker relaxed.
0: Ja, dus echt wel een bewuste keuze om van Almere naar Dronten te gaan.
1: Ja, zeker. En ook meer nodig voor de kinderen, dat ze gewoon lekker fijn naar school kunnen gaan. Dus dat zit wel goed.
0: Oké, nou ben blij dat je in Flevoland blijft. Ik had trouwens gisteren ook iemand aan de telefoon. Die vertelde ook dat hij ging verhuizen van Emmeloord richting Dronten. Dus het is echt een populaire plek.
1: Ja, dat blijkt wel. Als ik het zo hoor, dan komt iedereen wel een beetje deze kant op.
0: Nou, straks is het helemaal vol, dan kan er niks meer bij.
1: Ja,
0: maar jij hebt in ieder geval je plekje gevonden daar. Dat is goed om
1: zeker,
0: te horen.
1: Zeker.
0: Nou, laten we dan meteen maar even checken of jij het juiste antwoord hebt gegeven. Wat is het verschil vandaag tussen die twee foto's die je vanochtend zag?
1: Ja, je ziet bij de linkerfoto dat het houten beeldje, of ik weet niet of het van hout is, dat het paardje naar links kijkt. En bij de andere foto kijkt hij de andere kant op naar rechts.
0: Oké, eens even kijken. Ja, inderdaad, dat paard is omgedraaid.
1: Ja.
0: Ja, hou je van paarden ook?
1: Nou, mijn vrouw had meer van paarden, zeg maar. Die heeft vroeger jarenlang paard gereden. Dus de kinderen houden ook van paarden. Ik vind het zelf ook wel leuk, alleen ik rijd er niet op, zeg maar. Dus,
0: maar je kijkt er graag. Je kijkt er graag naar, dus.
1: Jawel. Het is ook wel leuk om te zien.
0: Nou ja, dit heb je dus ook goed gevonden. Er was iets met dat paard aan de hand. Dat klopt als een bus, dus we kunnen nu naar de ronde van de prijzen.
1: Kijk.
0: Ik heb hier achter mij een rad van Fortuin staan. Daarop zitten de verschillende prijzen die we uitdelen zo op een dag. En jij mag bepalen of het een harde of een zachte zwieper moet worden.
1: Ja. Ik ga even denken, want ik ben twee keer eerder ook al een keer door jullie gebeld. Toen ik nog in Almere wonen. Mm-hmm. Dus dit is de derde keer.
0: Oké. Okay.
1: En ik weet dat je eventueel kan winnen, zeg maar. Dus ik hoop dat ik dit keer wel iets heel leuks ga winnen.
0: Ik hoop het ook voor je.
1: Dus geef er maar een harde zwieper aan.
0: Een harde zwiep linksom of rechtsom?
1: Doe maar rechtsom.
0: Rechtsom, een harde zwieper rechtsom. En de eindredacteur van vandaag die heeft één droom. En dat is één keer aan dat rad van Fortuin draaien. Dus dat mag hij nu gaan doen.
1: Kijk.
0: Daar gaat hij. Nou, dat is best hard, hè?
1: Ja, toch?
0: Hoe voelde dat, Wim?
2: Heerlijk.
0: Heerlijk, hè? Ja, je mag het iedere dag doen. Oeh, het staat stil. Vertel jij, Wim, wat er is gewonnen?
2: Een zomershirt naar keuze.
0: Een zomershirt naar keuze.
1: Kijk.
0: Dat is een topprijs. Of had je die al?
1: Ik had geen shirt. Dus ik had wel gewoon zo'n pakketjes gehad van Omroep Flevoland.
0: Ja.
1: Maar een shirtje heb ik nog niet gekregen.
0: Nou, daar is dan nu verandering in gekomen. Het komt zo snel mogelijk naar jouw nieuwe adres.
1: Nou, super.
0: Gefeliciteerd. Leuk je weer gesproken te hebben. En tot de volgende keer.
1: Is goed dan.
0: Doeg, Michael. Hoi. Ja.

0: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
1: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
2: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
3: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een tweejarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
4: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
2: Nee, Attents met ds.nl.
3: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
5: Oma!
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
8: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
9: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
10: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
11: Dit is Flevoland met het regionieuws.
12: Het is 3:01. Goedemiddag. Als je vanaf maandag over de buitenring in Almere Buiten rijdt, moet je rekening houden met omleidingen. De komende ruim 5 weken wordt een deel van de weg aangepakt. Het asfalt wordt vervangen en de wegindeling wordt aangepast. Weggebruikers moeten rekening houden met extra reistijd. Als alles volgens planning verloopt, dan zijn de werkzaamheden na vrijdag 2 oktober afgerond. Het geplande afvalcentrum van HVC op industrieterrein Noordersluis in Lelystad zorgt niet voor grote verkeersproblemen. Dat blijkt uit een onderzoek, meldt het college van BMW aan de gemeenteraad. Wel zijn extra parkeerplaatsen en een nieuw fietspad langs de vaartweg nodig. Forum voor Democratie en de Inwonerspartij vroegen om het onderzoek naar onrust bij omwonenden en watersportbedrijven die vreesden voor verkeerschaos. En in Emmeloord begint volgende maand de sloop van het eerste deel van het Dr. Janssen-centrum. Op de plek van het oude ziekenhuis komen huizen. Verderop aan de Urkerweg komt een gezondheidsplein met polyklinische zorg, huisartsen en een apotheek. En tot zover een overzicht van het nieuws. Wil je alles nog even op je gemak nalezen? Dat kan op onze website en in de Omroep Flevoland-app.
13: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Aan het begin van de middag drijven er nog wolkenvelden over en misschien valt er her en der een enkele bui. Maar op de meeste plaatsen trekt de band met bewolking naar het noorden weg en volgen er vanmiddag brede opklaringen met flink wat ruimte voor de zon. Met zonnige periode warmt het flink op naar 25 tot lokaal 28 graden en daarbij neemt de luchtvochtigheid geleidelijk toe, waardoor het broeierig aan kan voelen. Ook vanavond is het nog lang warm met een hoge luchtvochtigheid. En later vanavond en tijdens de nacht dan stijgt ook de kans op een aantal fikse regen- en onweersbuien, waarbij lokaal ook heel veel regenwater kan vallen.
12: Dankjewel Floris. De verkeersinformatie. Alleen wat problemen op de A6 Emmeloord-Lelystad in de richting van Zwifterband. 5 minuten. En de andere kant op richting Urk ook zo'n 5 minuten vertraging vanwege de ketelbrug. Dan kijk ik naar de snelheidscontroles. Dat zijn er nog steeds veel. Bijvoorbeeld op de A27 in de richting van Hilversum bij Almere bij hectometerpaal 108,0. Dan de A6 in de richting van Muidenberg bij Lelystad bij 62,3. En het traject Emmeloord-Lelystad bij Nagelen bij 105,3. Dan de A6 Jouren richting Muidenberg bij Emmeloord bij 282,9. En op de N713, beter bekend als de Zuidwesten Ringweg bij Nagelen, een flitser daar bij hectometerpaal 4,8. Ja, er wordt een flink feest gevierd vandaag bij Omroep Flevoland. Want collega Marco Verhagen die werkt heel wat jaren hier. Maar hoeveel jaar? Je kunt nog een paar minuten dat doorgeven als jij het antwoord denkt te weten via WhatsApp 0320 28 50 50. En ik ga hem natuurlijk zometeen even proberen te bellen, want hij is de enige die kan vertellen hoe lang die hier nou werkt. Dat zometeen na muziek van Diana Ross en Why Do Fools Fall in Love.
14: Goedemiddag.
15: Flevoland Muziekland.
14: Jordi Ba.

0: Afgelopen weekend was hij nog in Biddinghuizen op het festival Lowlands. De hoofdact was het Somber en My Body Isn't Ready. En Diana Ross daarvoor met Why Do Fools Fall in Love. Er is natuurlijk maar één iemand die het juiste antwoord kan geven. En dat is Marco zelf. Dus ik ga eens even proberen of ik hem te pakken kan krijgen. Waarschijnlijk zit hij in de auto onderweg naar huis richting Krel. Het is gewoon een echte Flevolander, die Marco Verhagen. En hoe lang werkt hij al bij Omroep Flevoland vandaag? Nou, dat gaan we hem vragen natuurlijk. Ik bel altijd anoniem. Ik weet niet of Marco anonieme nummers opneemt. Marco? Met Jordi?
1: Ja, Jordi?
0: Hi. Je bent op de radio. Hallo. Weer.
1: Ik zit naar je te luisteren.
0: Oh, echt waar? Nou, en ik bel nu met je. Dan ben je gewoon live in de uitzending in Flevoland Muziekland.
1: Nee.
0: Is wat, hè?
1: Dat is altijd al een droom van mij geweest.
0: Ja, dat dacht ik. Nou, die droom is uitgekomen op deze speciale dag voor jou, hè?
1: Ja, absoluut, ja.
0: Ja, je wilde het een beetje stilletjes voorbij laten gaan op de radio, want ik heb het je niet horen benoemen eigenlijk. Maar ik denk, ja, dat kan natuurlijk niet. Want het is wel een pluim waard natuurlijk, als je al zo lang voor een werkgever werkt.
1: Ja, maar officieel natuurlijk niet echt in dienst, hè, Jordi?
0: Nee, je hebt ook nog een poosje gewerkt zonder contract. Dus toen leverde je gewoon je factuurtjes in en dan had je hier geen dienstverband. Maar dat rekenen we gewoon even niet mee. Dat hoeven we niet aan.
1: Oh, dus het is gewoon eigenlijk... Ik ben gewoon in 2009 in dienst gekomen.
0: Ja, en dat betekent dus dat je hoe lang hier werkt vandaag?
1: 17, nou ik weet niet of het vandaag is, maar 17 jaar. LinkedIn staat 17 jaar, ik wist het zelf ook niet.
0: Nee, ik kreeg vanochtend een melding. 17 jaar werkzaam bij Omroep Flevoland. Nou, gefeliciteerd nogmaals. En bedankt voor alle lekkere koeken die je hebt meegenomen.
1: Lekker, ja.
0: Ja, ze waren lekker. En nu heb je vast ook meegekregen dat er heel veel mensen een berichtje hebben gestuurd met een getal. Wil je weten wie dat allemaal heeft gedaan?
1: Ik denk Gerrit Foppen.
0: Ja, Gerrit Foppen, die heeft jou ook al een berichtje gestuurd op Facebook, vertelde die.
1: Hij dat denkt, klopt. Ja. Alleen Gerrit denkt dat het over het jubileum gaat met Cedric en mij, met mijn man en mij, maar dat is dus niet zo.
0: Nee, het gaat nu over het jubileum met Omroep Flevoland. 27 jaar, denkt hij. Dat is niet goed.
1: Ja.
0: Dan heb ik hier Ellie. Ellie uit Almere. Wat stuurt Ellie?
1: Ellie Peters.
0: Ja, Ellie Peters, 17 jaar. Mits hij ook Novum Nieuws heeft gepresenteerd bij Omroep Flevoland, dan is het 23 jaar.
1: Oh, dat dan wel. Dat is dan zo natuurlijk, want ik zat daarvoor bij Novum Nieuws.
0: Ja, maar goed, dan was je hier niet echt in het pand natuurlijk, hè, terwijl je dat nieuws
1: las.
0: Nee,
1: dat klopt. Nee.
0: Berry uit Meppel zegt 17 jaar. Dan heb ik hier Wil, die zegt 17 jaar. Nico en Evelien, 17 jaar. Bertus Bos, sinds 2009, dus 17 jaar. Groet uit Amersfoort. Ja. Heb ik hier John, die zegt 17 jaar. Groetjes, John Jack. Ja. Ron stuurt.
1: Dat zijn die mensen allemaal goed
0: We zijn heel goed op de hoogte. Hè? Ron denkt 30 jaar. Nou, dat klopt niet helemaal. Het duurt niet heel lang meer natuurlijk. Hilda, die denkt vanaf 2009, dus dat is 17 jaar. En Rob Vermeulen zegt 20 jaar. Dus er zijn meerdere mensen met het goede antwoord. Wie zullen we een prijs opsturen?
1: Oh, ik had van Rob trouwens wel wat beters verwacht. Want Rob Vermeulen is een vaste kijker en luisteraar. Dus die had het wel moeten weten, vind ik. Nou. Maar wie heeft de prijs gewonnen? Ja, jeetje. Wie vind jij, Jordi? Want ja, er zitten natuurlijk wat mensen bij die winnen geregeld wat bij ons.
0: Ja.
1: Zit er iemand tussen waarvan je zegt, nou, die heeft eigenlijk nog nooit echt iets gewonnen?
0: Nou, dat
1: wat
0: is...
1: kunnen ze eigenlijk winnen?
0: Nou,
1: tweede van mij?
0: Nou, bijvoorbeeld, ja. Dat zou wel een goede zijn. Nou ja...
1: Ik zou de prijs gewoon helemaal niet geven.
0: Oh, nee, dan verzin ik wat anders. Er is één iemand die heeft nog niet eerder gereageerd. Dat is Ron. Maar Ron zegt 30 jaar, dus het antwoord klopt niet. Dus die krijgt dan geen prijs.
1: Nee, dat kan dan niet.
0: Nee,
1: het moet wel iemand zijn die het goede antwoord heeft gegeven.
0: Even kijken. Berry uit Meppel. Dat is, die heeft volgens mij nog niet nooit iets gewonnen. Nee, zullen we die dan doen?
1: Nou, dan. Ja, Berry, van harte gefeliciteerd met jouw prijs. En wat is die prijs?
0: Een zomerpakket.
1: Ja,
0: jij weet wat erin zit dan. Helemaal leuke dingen.
1: Ja.
0: Nou.
1: Ja.
0: Is wat, hè?
1: Goh,
0: nogmaals gefeliciteerd.
1: Ja,
0: dat dacht ik.
1: Dankjewel.
0: Geniet er nog even van vandaag en lekker gaan eten vanavond.
1: Ja, dat gaan we zeker doen.
0: We proosten erop. Doei, tot morgen.
1: Hoi. Dag.

Leuk plaatje hoor, deze van Valencia hoor je niet zo heel vaak meer. Gaia, het is 9-3 geworden. Zometeen Studio Flevoland met Ruben. We hebben het onder meer over de brandweerkazerne op Urk. Die kazerne en de brandweerlieden die zitten er al wat langer dan gedacht. Nou, hoe dat allemaal zit, dat hoor je straks. Na Rutger van Barneveld.

0: Dit is Flevoland.
1: We hebben in Lelystad bijvoorbeeld 23.000 mensen op de inschrijflijst staan voor een woning. Dus wij zouden heel graag zoveel mogelijk woningen bouwen.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ik ben in Amsterdam geboren. Waar je geboren bent, dat blijft altijd van jou op een manier. Maar hier is een stad aan mij geboren. Dit is mijn stad.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Het is gezellig, het is klein.
0: Dit is Flevoland.
4: Chillen, dansen, lekker. Die vibe gewoon door de vloer.
5: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
6: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
7: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
8: Bij BT en de Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis bron voor goed boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BT en de Haas, bron voor goed boeren.
7: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Als je vanaf maandag over de buitenring in Almere Buiten rijdt, moet je rekening houden met omleidingen. En het geplande afvalcentrum van HVC op industrieterrein Noordersluis in Lelystad zorgt niet voor grote verkeersproblemen, blijkt uit een onderzoek. Dat is over de hoofdpunten uit het nieuws. Meer nieuws uit de regio, dat hoor je over een half uur.

0: was 84. Het Rode Kruis heeft een speciaal Giro-nummer geopend voor de overstromingen in Nepal. De hulporganisatie zegt dat er zeker 20 miljoen euro nodig is om de duizenden slachtoffers van de ramp te helpen. Op dit moment is de zoektocht naar overlevenden in volle gang. Maar volgens het Rode Kruis is daarna ook nog levensreddende hulp nodig. Ook moeten met het geld tijdelijke onderkomens worden gebouwd voor mensen die hun huis verloren zijn. Het Giro-nummer van het Rode Kruis voor de slachtoffers in Nepal is 6868. Mona Keijzer wil met haar nieuwe politieke beweging werken aan oplossingen. Woningbouw, regeldruk en immigratiebeperkingen zijn de belangrijkste onderwerpen, zei Keijzer op een persconferentie. Keijzer, nu zelfstandig Tweede Kamerlid, noemt haar beweging Project 2029. Die heeft een sociaal-conservatief karakter. Voor een politieke partij vindt ze het nog te vroeg. Volgens Keijzer is er politiek ruimte op rechts. Andere partijen lossen volgens haar niks op. Keijzer hoopt volgend jaar maart met een eigen partij mee te doen aan de provinciale statenverkiezingen. Dan is weer nog zonnige periode en drukkend warm, 26 tot 30 graden. Vanavond en vannacht felle regen en onweersbuien. Ook morgen geregeld onweer en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
1: Als ik op de verkeersinformatie kijk, dan zie ik dat de ketelbrug waarschijnlijk open staat of open heeft gestaan. Want op de A6, Lelystad en Meloord, tussen Lelystad Noord en afrit Urk heb je een paar minuutjes vertraging. En onze luisteraars hebben ook wat flitsers gespot. Bijvoorbeeld op de A27 in Almere richting Hilversum, hectometerpaal 108. De A6 in Lelystad richting Muidenberg, hectometerpaal 69,2. En de andere kant op richting Emmeloord, hectometerpaal 83,4. De N701 in Lelystad in beide richtingen, hectometerpaal 23,6. En, ja, er wordt flink geflitst, de N713 in Nagelen. Ook in beide richtingen, hectometerpaal 4,8.
2: Ja, de politie zet je hard aan het werk vandaag met al die flitsers. Ja. Nou ja, over de politie gesproken. Misschien heb jij er nog nooit van gehoord. Snus, maar jongeren wel. En het snusgebruik onder jongeren neemt ook ontzettend toe. En de politie ziet gevaren. Wat die gevaren dan zijn, dat hoor je zometeen bij ons in Studio Flevoland.
3: Leren mediteren. Zen.nl.
4: Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet tijdens de Theatertiendaagse en ontvang een gratis rang-upgrade met hits van The Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theatertiendaagse.nl.
5: Leren mediteren? Zen.nl.
6: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
7: Hey Remo!
8: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
9: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
6: Nee, Attens met ds.nl.
7: Hey Remo!
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
11: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
12: Voor wie zijn we alweer?
11: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Doen, het Forte Investing Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaartochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
14: Goedemiddag, je luistert naar Studio Flevoland.

0: Damiano David, Tyla en Now Rogers en Talk To Me. Nou, dat gaan wij zeker doen de komende paar uur. Ruben, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Hoe is het met je brood?
1: Het gaat ontzettend goed met mijn brood. Ik bak zuur deze brood tegenwoordig. Dat is heel lekker, super moeilijk, kost heel veel tijd. Het is eigenlijk helemaal niet waard, maar als je het helemaal gebakken hebt, is het genieten.
0: Waarom zou je het doen? Want ik haal gewoon mijn brood in de supermarkt. Dat kost, nou, wat kost een brood? 1,50 voor een heel brood?
1: Ja, zoiets. Brood wat ik koop is 2 euro, maar het is ook niet heel duur. Ja, ik doe het omdat het leuk is, omdat ik het lekker vind. En ik koop ook nog steeds brood in de supermarkt, want het kost heel veel werk om zuur deze brood te bakken. Dus ik kan helemaal niet alles, al het brood wat ik eet zelf bakken, daar heb ik gewoon geen tijd voor.
0: Maar brood is toch gewoon brood?
1: Ja, nee, brood is niet gewoon brood. Want zuurdesembrood is dus brood zonder gist. Ja. Dat maak je met een zuurdesemstarter. En dat is veel beter voor je lichaam, veel lekkerder. Ja, het zitten allemaal voordelen aan, maar ja, het is wel dus ontzettend veel werk.
0: Nou, dat is dus een grote hobby van jou. Dat,
1: ontzettend.
0: Dat kokkerillen en bakken en dat soort gekkigheid. Heb je nog andere hobby's die je met de rest van Flevoland wilt delen?
1: Ja, ik zou wel andere hobby's willen hebben, maar het zuurdesembrood slokt mijn hele leven op. Dus, ja.

0: Robbie Williams in The Road to Mandalay. De verpakking ziet er vrolijk uit en het ruikt ook nog eens lekker. We hebben het over snus, kleine zakjes met nicotine die je onder je bovenlip stopt. Je krijgt zo nicotine binnen zonder dat je hoeft te roken. En juist onder jongeren wordt snus steeds populairder. Nou, je microfoon doet het niet, Ruben, dus we moeten dat even zien te fixen. Dan ga ik de rest nog even vertellen. Dat het niet gezond is, dat snus, dat weten we natuurlijk. Maar de politie waarschuwt voor een heel ander gevaar. Jongeren die beginnen met snus, die kunnen met opzet langzaam de criminaliteit ingetrokken worden. Nou, daar praten we over met Arjan de Vries van de politie, digitaal wijkagent in Dronten, Noordoostpolder en Urk. Arjan, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Waarom is snus juist onder jongeren eigenlijk zo populair geworden?
1: Je zegt het zelf eigenlijk al, hè? Ik denk dat het leuk uitzien van de verpakking, het lekkere smaakje wat er eventueel aan zit, dat wel een hele goede combi is om het in ieder geval aantrekkelijk te maken onder de jeugd.
0: Ja, dat is hem dus juist. Het ziet er goed uit. Ja. En het stinkt ook niet waarschijnlijk, zoals het wel het geval is bij sigaretten.
1: Ik heb het nog niet geroken, maar nee. Ik kan me zo voorstellen dat het in ieder geval meer zal ruiken naar een winegum dan daadwerkelijk een sigaret, absoluut.
0: Ja. Ja, want de ouders hebben dan denk ik ook helemaal niet zo snel in de gaten dat hun kind zoiets kan gebruiken, omdat ze het misschien niet gebruiken of niet kennen, zoals de meeste volwassenen.
1: Nou ja, in ieder geval, je geeft aan sigaretten. Ik denk dat die inderdaad, als je gaat roken, dat je dat veel sneller opmerkt. Omdat die geur gewoon veel extremer is. En wat ik al aangaf, de winegum of is het snus? Ja, wie zal het zeggen? Het is alle twee zoet. Dus het is voor een ouder dan heel lastig om dat inderdaad te herkennen.
0: Ja, en je ziet ook een toename in het gebruik van snus, hè, bij de meldingen.
1: Wat we met name zien is een toename in hoe vaak het voorkomt bij ons. En dan moet je voorstellen, als we bijvoorbeeld iemand fouilleren, dan wordt dat netjes vastgelegd. Dan zien we bijvoorbeeld dat daar de potjes snus in terugkomen. Als je dan gaat kijken van, zien we dat de laatste tijd? Ja, dan zie je dat steeds vaker terugkomen eigenlijk. Dus hoeveel het in aantallen of in cijfers of percentages is, ik durf het niet te zeggen. Maar we zien wel dat het steeds vaker opkomt dat het ook populairder wordt onder de met name jongeren.
0: Ja, en daar zit ook wel een gevaar in, begrijp ik. Want je kunt door het gebruik van snus in de criminaliteit belanden. Hoe zit dat?
1: daar zit wel een klein sprongetje tussen, denk ik. Ik denk dat het gebruik van snus, waar nicotine in zit, dat geeft een bepaalde afhankelijkheid. En wat we zien is dat jongeren benaderd worden voor een gratis sample. Eigenlijk wat ook wel gebeurt bij wat we in de supermarkt ervaren. Je krijgt een gratis sample om iets te proberen. En vervolgens is het eigenlijk het doel om vaker af te gaan nemen. Nou, dat zie je dan ook bij de jongeren. Die krijgen een bepaalde afhankelijkheid. Omdat ze denken, dit is interessant. Het is spannend. Het is misschien wel stoer. En vervolgens gaan ze bij de afnemer. Moeten ze eigenlijk terug om hetzelfde product opnieuw te verkrijgen. En dan door die afhankelijkheid kan het zijn dat ze in een bepaalde situatie terechtkomen waar ze niet eens zouden willen horen.
0: Ja, het is ook wel logisch dat jongeren op die leeftijd natuurlijk wat willen proberen. Maar er zit dus een gevaar in dat je in aanraking komt met die criminelen. Want wat zou er dan vervolgens met je kunnen gebeuren?
1: Ja, dat is maar de vraag. Het is zo dat op het moment dat er een bepaalde afhankelijkheidspositie bestaat, dan kan het zijn dat er van jou iets verwacht wordt om terug te doen of als tegenprestatie. Dat kan geld zijn, maar het kan ook zijn dat je iets moet gaan doen wat je misschien niet wil. Maar omdat je lichamelijke afhankelijkheid of psychische afhankelijkheid naar dat product eigenlijk nog steeds aanwezig is, kan het zijn dat je daardoor sneller overstag gaat.
0: Ja, en dan zou je dingen moeten kunnen gaan doen, hè, voor die criminelen. Wat zou er dan dat voor klusjes kunnen zijn?
1: Lastig.
0: Heb je daar een beeld van?
1: Lastig. Laat erop houden dat datgene wat ze doen 9 van de 10 keer niet iets is wat ze zelf willen. Dus daardoor buiten beeld willen blijven. En ik denk dat het voornaamste is dat ze daarover na moeten blijven denken. Van, als zij het dan niet willen doen, waarom zou ik het dan wel moeten doen? En is het dan nog wel oké?
0: Ja, want als een jongere eenmaal in zo'n situatie terechtkomt, dan is het denk ik ook wel lastig om daar dan weer uit te stappen.
1: Ik denk dat het lastig is om ergens uit te stappen als je op een gegeven moment in een bepaalde kring zit en bepaalde connecties hebt. Dat heeft met meerdere factoren te maken. Dat kan zijn dat je een stukje steun ervaart aan de groep waar je op dat moment mee omgaat of de connecties die je hebt. Maar het kan ook zijn dat je gewoon vanuit een stukje angst of druk niet meer de ruimte ziet om daarbij weg te blijven.
0: Ja. Ja. Gevaarlijk dus, maar kan de politie hier iets aan doen om dit te voorkomen?
1: Voorkomen, weet ik niet. Ik denk dat we wel heel veel kunnen informeren. Dus we zitten vooral op de preventiekant. Ik denk dat dat ook het voornaamste is. En dat geldt niet alleen voor ons, maar dat geldt uiteraard ook voor de ouders, opvoeders. Dat ze in ieder geval weten wat het is, wat het inhoudt en welke risico's daaraan kunnen kleven. En met name het stukje herkennen van signalen. Hè. Dus afwijking in een patroon waarop een kind bijvoorbeeld langer weg is of meer geld om handen heeft omdat hij bepaalde dingen moet of gaat doen. Dat zijn wel voorbeelden, denk ik, die voor een ouder wel herkenbaar kunnen zijn. En die zijn voor ons wat lastiger te zien.
0: Ja, dus een grote rol dus voor de oudersverzorgers.
1: Zeker,
0: en ja. Ja, denk dan niet van, oh, dat is een kleurrijke verpakking, dat zal wel goed zitten. Want je mag het ook eigenlijk helemaal niet verkopen in Nederland, hè? Dus het is verboden.
1: Het is verboden in de verkoop. Ja. Ik heb wel begrepen dat het bezit en het gebruik aan zich niet verboden is. En dat heeft puur te maken met een stukje volksgezondheid, hè, waar het op geënt is. Maar inderdaad, er aankomen en het handelen erin, dat is strafbaar.
0: Ja, en als een ouder het op een gegeven moment in de gaten heeft dat een jongere dat spul gebruikt, en moet je dan contact opnemen met de politie? Of nou, hoe kun je dat het beste aanpakken?
1: Uiteindelijk zou de politie een mogelijkheid kunnen zijn. Er zijn natuurlijk meerdere mogelijkheden. Ik denk dat het belangrijkste is op het moment dat je als ouder ziet dat je kind eigenlijk dat product gebruikt of mogelijk gaat gebruiken. Ga vooral in contact. Blijf in verbinding met elkaar. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Want op het moment dat dat deurtje dicht is, is het heel moeilijk om nog contact te onderhouden. En mocht het echt nodig zijn, dan kun je altijd een beroep doen op de politie of eventueel andere zorgverleners die daar mogelijk een rol in kunnen spelen.
0: Ja, maar de politie houdt het zelf natuurlijk ook goed in de gaten. Jij ook als digitaal wijkagent. Ja. Jij zit veelal achter de computer dan, toch? Om te kijken wat er op het internet speelt.
1: Wat er op internet speelt en eigenlijk de offline en online wereld met elkaar verbinden. Daar zie je ook inderdaad de aanbiedingjes voorbij komen. Kunnen we er altijd wat mee? Nee, niet direct. Want ook wij zijn aan regels gebonden. Maar het geeft wel een signaal van, hey, even opletten. Er wordt weer geworven of ze zijn weer aan het venten met deze middelen.
0: Ja, nou, let er dus goed mee op. En we weten nu wat het is en wat de gevaren ervan zijn. Dankjewel voor de uitleg, Arjan de Vries van de politie.

0: Somjeu was dat. En Fields, het is 4:04. Ruben, wat ben je stil vandaag?
1: Ja, mijn microfoon was kapot, maar daar ben ik weer, gelukkig. Ja, ik durfde het helemaal niet mee te doen met het gesprek, want ik dacht misschien is hij wel nog steeds stuk. Dus ik heb me even stilgehouden, maar de rest van de uitzending probeer ik dan iets meer van me te laten horen.
0: Had je nog vragen voor de politie?
1: Ja, heel veel. Ik wilde van alles van hem weten, maar gelukkig heb jij alle vragen die ik had gesteld.
0: Nou goed, zo, dat is weer opgelost. De microfoon werkt weer. En daarom kunnen we je zometeen ook het nieuws uit Flevoland vertellen in het Regio Bulletin. Hebben we het onder meer over een botsing met een bus in Almere Poort. Meer erover straks naar Nielson.

0: Edu.
1: LibriVuurwerken.nl.
2: Wasgoed voelt veel zachter aan met een Remon waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
3: Hé, hey, wat is dat?
4: Een plug-in batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
3: Doe maar duur.
4: Nee joh, deze Jackery kost nog geen 800 euro. Bij Greenwave.
5: Greenwave. Hey Remon!
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Ik betaalde 100 euro online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
8: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
9: Dit is Flevoland met het regionieuws.
10: Het is 3:58. Goedemiddag. Een automobilist is vanmiddag gewond geraakt bij een botsing met een bus in Almerepoort. Het ongeval gebeurde iets na het middaguur op de kruising van de Europalaan met de busbaan. De politie laat weten dat de automobilist ter controle naar het ziekenhuis is gebracht. De bus was onderweg van Almerehaven naar Amsterdam-Amstel en had passagiers aan boord. Zij kwamen met de schrik vrij. Als je vanaf maandag over de buitenring in Almere buiten rijdt, moet je rekening houden met omleidingen. De komende ruim 5 weken wordt een deel van de weg aangepakt. Het asfalt wordt vervangen en de wegindeling wordt aangepast. Weggebruikers moeten rekening houden met extra reistijd. En als alles volgens planning verloopt, dan zijn de werkzaamheden na vrijdag 2 oktober afgerond. En het geplande afvalcentrum van HVC op industrieterrein Noordersluis in Lelystad zorgt niet voor grote verkeersproblemen. Dat blijkt uit een onderzoek, meldt het college van BMW aan de gemeenteraad. Wel zijn extra parkeerplekken en een nieuw fietspad langs de vaartweg nodig. Forum voor Democratie en de Inwonerspartij vroegen om het onderzoek na onrust bij omwonenden en watersportbedrijven die vreesden voor verkeerschaos. En tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws, dat lees je op onze website en in de Omroep Flevoland app.
11: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Aan het begin van de middag drijven er nog wolkenvelden over en misschien valt er her en der een enkele bui. Maar op de meeste plaatsen trekt de band met bewolking naar het noorden weg en volgen er vanmiddag brede opklaringen met flink wat ruimte voor de zon. Met zonnige periode warmt het flink op naar 25 tot lokaal 28 graden en daarbij neemt de luchtvochtigheid geleidelijk toe, waardoor het broeierig aan kan voelen. Ook vanavond is het nog lang warm met een hoge luchtvochtigheid en later vanavond en tijdens de nacht dan stijgt ook de kans op een aantal fikse regen- en onweersbuien, waarbij lokaal ook heel veel regenwater kan vallen.
12: De verkeersinformatie dan. Op één plek ben je wat langer onderweg dan je gewend bent. Namelijk op de A6 van Lelystad naar Emmeloord. Tussen Lelystad Noord en Afrit Urk heb je 4 minuten vertraging. Betekent niet dat je overal zorgeloos door kan rijden, want er wordt wel veel geflitst. Bijvoorbeeld op de A27 in Almere richting Hilversum. Hectometerpaal 108,5. De A6 in Lelystad richting Muidenberg. Hectometerpaal 69,2. In richting Emmeloord. Hectometerpaal 83,4. En tot slot de N713 in Nagelen. In beide richtingen. Hectometerpaal 4,8.
10: Er komt een nieuwe woon-leefgemeenschap in Krachenburg. Dat heb je misschien al meegekregen. Er wordt al heel lang aan gewerkt. Maar er zijn nu echt wel concrete plannen die je ook kunt bekijken komende vrijdag. Nou, daar gaan wij het zo meteen al over hebben in Studio Flevoland.
9: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Zoe Levi en Sluit me in je armen. En daarvoor een disco-klassieker. Earth, Wind and Fire en Let's Groove.
1: In Krachenburg wordt hard gewerkt aan de komst van een nieuwe woonleefgemeenschap. De plannen liggen er al een paar jaar, maar ze worden steeds concreter.
0: En vanaf deze vrijdag kun je tijdens een wandeling de plannen van dichtbij bekijken. Dan wordt namelijk een fotowandelroute geopend.
1: Ja, bij ons Jolien Scholtes en Cora Eveneens van de stichting Samen Groeit. Zij zijn druk bezig met het realiseren van de plannen. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Jolien, het idee is om een woonvorm te ontwikkelen voor 30 senioren en 6 jongeren. Wat maakt een woonleefgemeenschap nou nodig in Krachenburg?
2: Ja, ook de Noordoostpolder vergrijst hard. En evenals in Krachenburg. En we zien dat daar ook veel ouderen wonen die heel graag in Krachenburg willen blijven wonen. Eigenlijk de mensen die daar wonen, wonen daar heel graag. Alleen de voorzieningen zijn daar beperkt om dat te kunnen realiseren. En met name dat je daar kan blijven wonen als je ouder wordt.
0: Ja, dan krijg je wat lichamelijke ongemakken, dat soort dingen. Dan moet er hulp bij zijn.
2: Bijvoorbeeld.
0: Is er dan nu alleen thuiszorg of zo?
2: Ja, thuiszorg is, dat hebben we in Krachenburg. Komen verschillende organisaties. Alleen, we zien ook landelijk dat we eigenlijk op een andere manier moeten gaan kijken naar de zorg. Want die kampen natuurlijk met personeelstekorten, uitdagingen. En ik denk dat deze, of wij denken dat deze vorm daarop inspeelt. Dat we veel meer vanuit een zorgzame gemeenschap kunnen inspelen om zorg te voorkomen of uit te stellen. En daar is dit concept op gestoeld. Dat je dicht bij elkaar en met elkaar gaat samenleven. Dat hopelijk word je daar, krijg je daar nieuwe contacten van en kun je daarmee elkaar ondersteunen of elkaar omzien.
0: Is het dan de bedoeling dat die 6 jongeren die hier komen te wonen, Cora, dat die dan de oudere mensen verzorgen?
3: Nou, niet verzorgen. Maar het is meer de samenwerking. Dat jongeren wat een bijdrage kunnen leveren voor wat ouderen, maar ook andersom. We hopen ook dat de ouderen wat aan de jongeren kunnen brengen. Maar het gaat om samen koken, voor elkaar boodschappen doen, omzien naar elkaar, het met elkaar optrekken. En het is vooral belangrijk om de ouderen ook niet in hun hokje als ouderen weg te zetten, maar dat ze nog deel blijven maken van de maatschappij. En we hopen dat mensen daardoor wat gezonder blijven, zich meer betrokken voelen, meer gehoord voelen en gezien in de maatschappij.
1: En is dat dan samen in één gebouw of in huisjes dicht bij elkaar? Hoe ziet dat er concreet uit?
3: In principe is het de bedoeling één gebouw met wel ieder een eigen appartement. Dus wel met oog voor ieders privacy, maar ook wel met gemeenschappelijke ruimte. Dat is nu het plan.
1: Ja. Ja. Want ik zou denken, Krachenburg is een klein dorp. Het is vast een hele hechte gemeenschap. Maar blijkbaar missen jullie toch iets aan ontmoeting, aan voor elkaar zorgen, waardoor dit dan nog steeds nodig is.
2: Nou, niet zozeer dat we iets missen in ontmoeten. Want er is inderdaad een hele hechte gemeenschap. We zien heel erg naar elkaar om. We hebben ook een actief dorpshuis waar veel dingen in gerealiseerd en georganiseerd worden. Alleen wat we wel zien is dat mensen op leeftijd toch een keuze maken. Blijf ik in Krachenburg wonen of ga ik richting dorpen of Emmeloord waar wat meer georganiseerd is? En we zien dat ze, als ze toch blijven wonen, dat het dan, als het ineens die heup breken of achteruit gaan, dat ze dan niet in hun eigen woning kunnen blijven wonen. Want dat is te groot. Daar is onvoldoende ondersteuning vanuit de omgeving wat dat direct kan bieden. En als je bij elkaar zit, kun je elkaar natuurlijk sneller ondersteunen, meer ondersteunen. En biedt dat meer kansen om daar echt langer te blijven wonen.
0: Ja, want nu moeten ouderen dan richting Emmeloord, denk ik.
3: Ja, Mark Nessen.
2: Mark Nessen, Vollhoven gebeurt ook wel veel.
0: Ja, het liefst blijven ze natuurlijk in het eigen dorp waar ze geboren en getogen zijn.
2: En niet iedereen, we vergrijzen met elkaar, dus niet iedereen kan uiteindelijk in Emmeloord. Krachenburg willen ze ook heel graag blijven wonen vanuit die hechte gemeenschap.
0: Ja. Nu heb jij dat idee gelanceerd in 2024, volgens mij 2 jaar geleden, dat de eerste plannen hiervoor waren voor dit project.
2: Ja, vorig jaar mei zijn we hier ook geweest om daarover te vertellen. Maar ik denk dat we ongeveer 2 jaar bezig zijn nu om daar iets meer vorm aan te geven.
0: Nou, nu ligt er ook echt concreet wat op tafel en dat wordt gepresenteerd, hè, binnenkort voor de dorpsbewoners.
2: Ja, we hebben het plan lichter. En we zijn bezig dit jaar om te kijken naar de haalbaarheid daarvan. En de haalbaarheid kijken natuurlijk financieel en hoe het er in een gebouw uit moet zien. Maar veel belangrijker is ook hoe kijkt het dorp ernaar en wat vinden zij en wat zijn wensen en ideeën. En daarvoor hebben we zo'n 25 tot 30 mensen geïnterviewd uit het dorp. Allerlei leeftijden. En die verhalen hebben we eigenlijk omgezet in foto's en met toelichtende tekst. En dat zijn fotoborden geworden. En daar hebben we 9 borden van gemaakt. En dat vormt een route door het dorp. Een wandelroute die dus morgen wordt geopend. Om die verhalen te vertellen. Maar ook om mensen weer te informeren van waar zijn we mee bezig. En te inspireren om mee te denken. En aan het denken te zetten.
1: En dat is best een originele vorm om mensen te informeren. Want ik zou denken, ik maak een brochure en ik gooi het mensen door de bus. Hoezo dan dit
2: idee? Dat was het idee.
3: Ja, brochure gaat misschien heel gauw naar oud papier. En dit was echt wel ook om mensen te stimuleren van... Ik vind het belangrijk dat er alle dorpsbewoners daarover nadenken en meedenken. Hè? Dat het ook vanuit het dorp gedragen wordt. En niet alleen een initiatief is van een klein clubje mensen, maar echt voor het hele dorp. Dat is ook de bedoeling later dat er een maatschappelijk iets is dat ook het voor het dorp en door het dorp, zeg maar, komt. En ja, mensen vonden het ook heel leuk om aan mee te werken. En de interviews, foto's maken. Dat dachten we, nou, we vragen een paar mensen. Maar iedereen reageerde enthousiast op.
1: Leuk.
0: En je kunt er niet omheen, want er staat door heel het dorp. Ja. Tot wanneer blijven ze daar dan staan, Cor?
3: Nou, misschien nog maar een jaar of wat.
2: Dat wij het linkje doorknippen dat het gebouw er is, toch?
1: Ja. En als jullie het linkje dan doorknippen, nemen jullie dan je bank en je tafel mee en gaan jullie er zelf wonen? Of is dat niet het plan?
2: De vorige keer kreeg ik deze vraag ook. En toen zei ik nog... misschien voor mijn ouders. Toen zei ik, maar de afgelopen jaar ben ik wel daar wat meer... dat ik dacht, het naar elkaar omzien wordt... doorleef ik zelf ook wel steeds meer. Ik zie wel steeds meer dat ik denk... misschien vind ik dat ook wel heel mooi. Maar ik weet niet of ik direct daar...
0: Je denkt er nog over na.
2: Ja, ik zeg niet direct meer nee. Dat zei ik de vorige keer wel. Maar nu, ik weet niet.
0: En Cora, wanneer ga je het lintje doorknippen, denk je?
3: Nou, we hopen 5 tot tussen de 5 en 7 jaar. Dat zou heel mooi zijn als dat lukt.
0: Nou, dan komen jullie nog maar een keer terug.
2: Nou, graag. Morgen in ieder geval het lintje voor de opening van de route. Dus om 4:15 dan gaat het officieel open.
1: En de volgende keer dat jullie hier ziet, heb je waarschijnlijk besloten dat je er wel gaat.
2: Ja, wellicht.
1: Dankjewel, Jolien Scholtens en Cora Eveleens van Stichting Samengroeit Krachtenburg. Ja.

0: Dit is Flevoland.
1: We hebben in Lelystad bijvoorbeeld 23.000 mensen op de inschrijflijst staan voor een woning. Dus wij zouden heel graag zoveel mogelijk woningen bouwen.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ik ben in Amsterdam geboren. Waar je geboren bent, dat blijft altijd van jou op een manier. Maar hier is een stad aan mij geboren. Dit is mijn stad.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Het is gezellig, het is klein.
0: Dit is Flevoland.
4: Chillen, dansen, lekker. Die vibe gewoon worden.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
6: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
5: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
7: Bezoek His Water Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
8: Welzijn Lelystad, lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Een automobilist is vanmiddag gewond geraakt bij een botsing met een bus in Almere Poort. En als je vanaf maandag over de buitenring in Almere Buiten rijdt, dan moet je rekening houden met omleidingen. Meer nieuws uit onze regio, dat hoor je over een half uur.
10: Dit is Flevoland, ook te volgen via TikTok. Nu het nieuws van 4 uur.
11: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Mona Keijzer werkt aan de vorming van een nieuwe beweging en bij voldoende belangstelling van een nieuwe partij. Bij de presentatie van haar beweging Project 2029 zei Keijzer dat er ruimte is op rechts. Uiteindelijk hoopt ze bij de verkiezingen op 30 Tweede Kamerzetels en ze zou de eerste vrouwelijke premier willen worden. De vroegere Bosnisch-Servische legerleider Ratko Mladic is overleden, melden Servische media. Zijn troepen vielen in juli 1995 de moslim-enclave Srebrenica binnen, waar Nederlandse VN-blauwhelmen waren gestationeerd. 8000 moslimmannen en jongens uit de enclave werden door de Bosnische Serviërs vermoord. Het Joegoslavië-tribunaal veroordeelde Mladic tot levenslang voor genocide en oorlogsmisdaden. Mladic stierf in de gevangenschap in Den Haag. Hij was 84. Nederland en 5 andere EU-landen hebben in Berlijn overlegd over de Europese begroting voor de komende jaren. De Europese Commissie heeft een voorstel gedaan voor een begroting van €2000 miljard voor 7 jaar. Maar Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Denemarken, Finland en Zweden vinden

0: Dat op hem had voorzien, wil de politie niet zeggen. Het weer, zon, wat bewolking en vrij benauwd. Het is 26 tot 30 graden. Vanavond en vannacht stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Dat de spits gaat beginnen is nog niet echt te merken, behalve op een paar plekjes waar wat korte files staan. Bijvoorbeeld op de A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en Eemnes 1 kilometer file. De A28 Amersfoort-Zwolle tussen knooppunt Hoevelaken en Nijkerk 4 minuutjes vertraging. De N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattermerbroek. Daar doe je er bijna 10 minuten langer over. En de N307 Kampen-Lelystad tussen de N50 en de N306 4 minuten stilstaand verkeer. En er wordt er ook nog flink geflitst in de provincie op de A27 in Almere. Richting Hilversum, hectometerpaal 108,5. De A6 in Lelystad richting Muidenberg, hectometerpaal 62,2. En richting Emmeloord, hectometerpaal 83,4. De N702, de Hoge Ringenstad in Almere, in beide richtingen bij hectometerpaal 2,4. En tot slot de N713 in Nagelen, in beide richtingen, hectometerpaal 4,8.
2: En zometeen in Studio Flevoland hebben we contact met de Consumentenbond. Dan hebben we het over krimpflatie. Dat is echt een woord. En wat dat nou precies inhoudt, dat woord, dat vertellen we je zometeen.
3: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
4: Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet tijdens de Theater 10-daagse. En ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van The Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theater10daagse.nl.
3: Ontdek welke rol bij jou past. En meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
5: Schoonmaak is een fluitje van een cent met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
6: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
5: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
7: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
9: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: Pink en Lily Rose Cooper en True Love. Het is 4:08 geworden. Uur 2 van Studio Flevoland is toch echt begonnen. Zometeen hebben we contact met de Consumentenbond. Maar eerst wil Ruben nog een lekker mopje vertellen.
1: Ik heb helemaal niks te vertellen, maar ik heb vooral wat te vragen. Want ik heb net heel lang verteld over mijn hobby, zuurdesem bakken. En je hebt heel geïnteresseerd naar me geluisterd. Dus nu wil ik natuurlijk weten, wat doe jij dan eigenlijk als je niet aan het werk bent?
0: Nou, ik heb een vrij saai leven, hoor.
1: Oh jee. Nou. Geen zuurdesembrood voor jou?
0: Nee, vreselijk.
1: Ik moet een keertje leren hoe je dat moet bakken. Nee, dat is leuk, hoor.
0: Je mag best een brood afleveren, maar dat zelf bakken, dat gaat niet gebeuren.
1: Nee, zo werkt het niet. Meebakken, dan mag je ook mee eten.
0: Nee.
1: Oké, nou, nee. Helaas. Geen brood voor jou.
0: Nee, maar wat ik wel doe als ik thuis ben, ja, dat zijn eigenlijk de standaard klusjes. Ik heb gisteravond bijvoorbeeld de boel weggestreken.
1: Kijk, moet ook gebeuren. Ik moet zeggen, ik vond je overhemd er vandaag al netjes en scherp uitzien.
0: Nou ja, ik zal je heel eerlijk vertellen. De strijkbout die ik had, die is overleden.
1: Oh.
0: Mijn vriend dacht, nou, er komt te veel kalk uit. Ik gooide wat azijn in. Nou, die hele strijkbout is naar de Filistijnen. Dus er moest een nieuwe gekocht worden. Dat was best wel een strijkbout die aan de prijs was.
1: Er zijn hele dure strijkbouten.
0: Nou ja, die heb ik dus nu. En ik dacht, wat een flauwekul. Wat moet je nou met zo'n dure strijkbout? Maar het strijkt als een tierenlier, joh. Dat is niet te geloven.
1: Dat is heerlijk. Ik heb ook een keer goed geïnvesteerd en ik wist niet wat ik meemaakte.
0: Ja, nou, daar word ik dus vrolijk van. Een goede strijkbout. Ja, dat is het verschil tussen jou en mij, hè.
2: Let me say the same.

0: Ja, een liedje dat door heel veel artiesten gecoverd is. De zanger Yousef uit Schotland heeft er ook een hele mooie versie van. Het origineel is van Al Green. Maar dit was natuurlijk Tina Turner met Let's Stay Together.
1: Stilzwijgen de inhoud van een verpakking verkleinen. Maar er alsnog evenveel geld voor vragen. Of het zelfs duurder maken. Krimflatie wordt dat genoemd.
0: Het gebeurt minder dan een paar jaar geleden. Maar toch blijft de Consumentenbond strijden tegen dit fenomeen. Babs van der Staak van de Consumentenbond. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Nou, bij wat voor producten gebeurt het dan bijvoorbeeld?
2: Nou, er zijn eigenlijk heel divers die producten. En we zien vooral aanmerken, dat is wel goed om even te zeggen. Maar het gaat van chocola, ontbijtgranen, zeep, limonade, shampoo, halverine. Je komt het eigenlijk overal wel tegen.
3: Is de reden echt zo simpel om meer geld te verdienen dat het daarom gebeurt?
2: Nou, een aantal jaar geleden zagen we een enorme piek in die krimpflatie. Dat was toen de energie heel duur was. Dan zie je dat dat doorwerkt in producten. En dat fabrikanten dan liever de prijs niet willen verhogen. En dan kiezen ze ervoor om de inhoud te verminderen. En dan hoeft de prijs wat minder omhoog. Dat zou nu natuurlijk ook aan de orde kunnen zijn. Maar we zien eigenlijk dat ze allerlei redenen geven voor die krimpflatie. Dat hebben we ook aan ze gevraagd. De een zegt ja, het product heeft een andere samenstelling. De ander zegt ja, wij willen die prijs niet verhogen. Ondanks gestegen kosten voor energie of verpakkingsmateriaal of grondstoffen. Dus kiezen we ervoor om de inhoud wat te verminderen. En de ene keer gaat dat heel slinks en de andere keer is dat wat duidelijker zichtbaar.
0: Maar ik hoor je zeggen dat je daar met de producenten over praat als Consumentenbond. Ja. Want is het dan de schuld van hun of speelt de supermarkt die het verkoopt er ook een rol in?
2: Ja, dat is lastig. Ze wijzen eigenlijk naar elkaar. Dus die fabrikanten zeggen van ja, we doen er wel minder in. Maar wij bepalen die prijzen niet. En die supermarkt die zegt van ja, dat kan wel zo zijn. Maar wij veranderen die inhoud niet. Dus ze wijzen een beetje naar elkaar. Ja. Wat wij vinden, kijk, op zich, wij kunnen natuurlijk niet zeggen, je mag niet minder in een verpakking doen. Maar wij vinden wel dat ze daar veel transparanter over moeten zijn. Dus als zij minder in een verpakking doen, dan moeten ze niet alleen op de achterkant 100 gram in kleine lettertjes, dat opeens 90 gram is, want dan valt dat helemaal niet op. Wij vinden dat ze dat veel groter op de verpakking moeten zetten. Van nou ja, let op, er zit nu minder in. En in sommige landen gebeurt dat ook. Hè. In Frankrijk hebben ze gewoon een wettelijke verplichting, dat geldt voor grote supermarkten, dat ze in de supermarkt bij het schap een bordje neerzetten als er minder in een product zit. En dat moet daar dan een paar maanden blijven staan. Dus dan ben je veel transparanter richting consumenten dat er minder in zit.
3: Ja. Maar ja, goed, dan ben je wel transparanter als producent. Maar dat verkoopt natuurlijk niet zo lekker als er op de verpakking staat. Ja, nu minder product voor je geld.
2: Ja, maar dan ben je natuurlijk wel eerlijker. Ja. Er kunnen natuurlijk, wat ik al zei, allerlei redenen zijn om die inhoud te verminderen. Maar ben er in ieder geval duidelijk over. Want ze kunnen aan de andere kant wel, als ze er meer in stoppen, dat er heel groot opzetten van nu 10% extra. Of candy bar extra in de verpakking. Of extra tissues. Of nou ja, noem maar op. Maar dat verminderen, dat gaat altijd heel slinks. Ja, en je ziet het dan soms niet eens, want soms verandert ook de verpakking mee. Zie je heel duidelijk, hé, er is wat veranderd. Dan ben je misschien nog alert. Maar we kwamen ook tientallen verpakkingen tegen die eigenlijk hetzelfde bleven. Of minimale wijziging. Etiket bleef hetzelfde. Fles bleef hetzelfde. Alleen zat er minder in. Ja, en dan heb je dat als consument natuurlijk helemaal niet door.
0: Nee, en in Frankrijk kom je dan dus een bordje tegen in de supermarkt. Maar in Nederland niet. Betekent het dat er eigenlijk helemaal geen regels zijn waar die producenten en ook supermarkten zich dus aan moeten houden?
2: Ja, ze moeten natuurlijk wel eerlijk erop zetten hoeveel erin zit. En dat doen ze ook wel. Maar echt expliciet communiceren over dat er minder in zit. Dus dat echt duidelijk maken op een opvallende manier. Daar zijn geen regels over. En wij hebben aan fabrikanten gevraagd of ze er duidelijk over willen zijn. We hebben daar ook met de brancheorganisatie van fabrikanten over gesproken. We hebben dat ook aan supermarkten gevraagd. Ja, En die willen allemaal niet. Dus dan zeggen we van, nou ja, dan is Den Haag aan zet. Dan moeten hier ook maar regels komen.
3: Ja, en dat zie je bijvoorbeeld ook in Duitsland, las ik in de consumentengids. De chocoladeproducent Milka, die is teruggefloten door de rechter, hè? Wat is daar gebeurd?
2: Ja, daar was ook een consumentenorganisatie die had een rechtszaak aangespannen tegen Milka. Want die veranderde inderdaad hun chocoladerepen van 100 naar 90 gram. Maar de verpakking bleef hetzelfde. Het was maar een heel klein beetje dunner geworden. Dus ja, als consument valt dat niet meteen op. En daar hebben ze gelijk gekregen, die consumentenorganisatie. En dat is natuurlijk heel mooi. Dus dat zouden we in Nederland ook wel willen. Alleen zie je de wetgeving weer net wat anders. Dus zo'n rechtszaak maakt hier veel minder kans van slagen. Dus consumenten zijn hier toch net wat minder beschermd dan in Duitsland of in Frankrijk. En wij vinden dat consumenten hier gewoon veel beter tegen beschermd moeten worden. We zien ook dat het een enorme consumentenergernis is. Want toen er een aantal jaar geleden zo'n enorme piek was in die krimpflatie, kregen we daar honderden meldingen over van consumenten. Dus ja, mensen vinden het echt irritant.
0: Nou, gelukkig zitten jullie er dan bovenop.
2: Ja, precies. En we vrezen ook eigenlijk wel, hè, want nu zeiden we van, we zien nog tientallen voorbeelden. Maar de verwachting is natuurlijk dat aan het eind van het jaar, dat hè, met alle onrust in de wereld en de gestegen energieprijzen, dat ook weer doorgaat werken in boodschappenprijzen. En dan heb je wel kans dat fabrikanten dit weer veel meer gaan toepassen. Dus het is ook wel een waarschuwing.
3: Nou, we houden het in de gaten in de supermarkt. We weten nu hoe het zit. Dankjewel, Babs van der Staak van de Consumentenbond.

0: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
1: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
0: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
2: Je hebt minder last van een droge huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
3: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Oma, altijd dichtbij met Vodafone.
4: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
5: Vodafone. Als bedrijf je AI-doelstellingen halen. De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
6: Dit is Flevoland met het regionieuws.
7: Het is precies 4:30. Goedemiddag. Zware vrachtwagens mogen vanaf dit najaar niet meer over de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Rijkswaterstaat voert die maatregel in vanwege de slechte staat van de bruggen op de dijk. De bruggen in de houtripsluizen zijn aan vervanging toe. Er zitten scheuren in en het beton is verouderd. En daarom komt er een gewichts- en aslastbeperking. Om de vervoerders de tijd te geven ritten aan te passen, volgt de maatregel op een later moment. De gemeente Almere heeft de J.H. van 't Hoflaan in Nobelhorst veiliger gemaakt. Op die weg kwam in juni een 14-jarige jongen om het leven na een botsing met een auto. Hij reed op 12 juni met een e-step over de weg toen hij op de kruising met de Marie Curielaan werd aangereden. Volgens het college van burgemeester en wethouders zijn er drempels en wegversmallingen aangelegd en is de oversteek beter zichtbaar gemaakt. Een automobilist is vanmiddag gewond geraakt bij een botsing met een bus. Dat gebeurde in Almere Poort. Het ongeval gebeurde iets na het middaguur op de kruising van de Europalaan met de busbaan. De politie laat weten dat de automobilist ter controle naar het ziekenhuis is gebracht. De bus was onderweg van Almere Haven naar Amsterdam-Amstel en had passagiers aan boord. Zij kwamen met de schrik vrij. En als je vanaf maandag over de buitenring in Almere buiten rijdt, moet je rekening houden met de omleidingen. De komende ruim 5 weken wordt een deel van de weg aangepakt. Het asfalt wordt vervangen en de wegindeling wordt aangepast. En weggebruikers moeten daarom rekening houden met extra reistijd. Als alles volgens planning verloopt, zijn de werkzaamheden na vrijdag 2 oktober afgerond. En tot zover een overzicht van het Flevolandse nieuws.
8: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een groep vrouwen probeert een massadonor uit de regio Groningen te stoppen. De man heeft doelbewust minstens 121 kinderen verwekt en mogelijk nog meer. Op een school in de buurt van Berlijn zijn 2 mensen gedood, melden Duitse media. Volgens een lokale nieuwssite zijn de slachtoffers 18 en 30. De politie heeft een verdachte aangehouden. De veroordeelde Bosnisch-Servische generaal Ratko Mladic is overleden, meldt de VN. Zijn troepen vermoorden 8000 mensen uit de moslim-enclave Srebrenica, waar Nederlandse VN-blauwhelmen zaten. Mladic was 84.
9: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Aan het begin van de middag drijven er nog wolkenvelden over en misschien valt er her en der een enkele bui. Maar op de meeste plaatsen trekt de band met bewolking naar het noorden weg en volgen er vanmiddag brede opklaringen met flink wat ruimte voor de zon. Met zonnige periode warmt het flink op naar 25 tot lokaal 28 graden en daarbij neemt de luchtvochtigheid geleidelijk toe, waardoor het broeierig aan kan voelen. Ook vanavond is het nog lang warm met een hoge luchtvochtigheid en later vanavond en tijdens de nacht dan stijgt ook de kans op een aantal fikse regen- en onweersbuien, waarbij lokaal ook heel veel regenwater kan vallen.
10: Ik heb 3 files voor je te melden. Op de A1 Amersfoort Amsterdam tussen Muiden en Diemen doe je er 4 minuutjes langer over. De A6 Muiden Lelystad tussen Almere Regenboogbuurt en Afrit Lelystad Airport. Ook een paar minuutjes vertraging. En de N50 Emmeloord Zwolle tussen Ens en Kampen Zuid. Daar ben je bijna 10 minuten langer onderweg. Er wordt er ook nog flink geflitst in de provincie. De A27 in Almere richting Hilversum, hectometerpaal 108,5. Op de A6 bij Lelystad in de richting van Muiderberg op hectometerpaal 62,2. En in de richting van Emmeloord op hectometerpaal 83,4. En de N713 in Nagelen in beide richtingen, hectometerpaal 4,8.
7: En zometeen in Studio Flevoland hoor je hoe de brandweer op Urk plotseling veel ouder blijkt te zijn dan eerder werd gedacht.
11: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: nog een van mijn favoriete plaatjes van dit moment voor mij. Ella Langley en Choosing Texas.
1: De brandweer op Urk blijkt een stuk ouder dan altijd werd gedacht. Lange tijd ging het korps ervan uit dat het in 1939 was opgericht. Maar bij de verhuizing van de oude brandweerkazerne kwamen archiefstukken tevoorschijn die een totaal ander verhaal vertellen. De geschiedenis gaat ineens terug tot 1876.
0: Ja, brandweerman en amateurhistoricus Rikold Snoek ontdekte niet alleen een veel ouder korps, maar ook de rol van Amsterdam in de geschiedenis. Nou, we hebben heel veel vragen. Gelukkig is Rikold Snoek bij ons in de studio. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, iedere historicus hoopt natuurlijk altijd op een mooie onthulling. Zoals jij ook, denk ik. Maar die van jou is wel echt heel bijzonder, hè? Want wat kwamen jullie nou precies tegen toen jullie bij de verhuizing al die archiefstukken in handen kregen?
2: Nou, als je van je geschiedenis houdt, dan ben je gek op oude documenten. Het liefst zo verkleurd mogelijk. Want ja, daar zit wat geschiedenis in. Ik kwam een mapje tegen en ik heb hem hier bij me.
0: Dus echt dat, die map die je nu hebt meegenomen, deze, die kwam jij tegen bij de verhuizing?
2: Deze map kwam ik tegen bij de verhuizing. En daar zit een uitnodiging in voor het 25-jarig jubileum aan onze, een van de eerste oude commandanten, Klaas Kofferman. En nou, ik heb die uitnodiging gelezen en hij geeft ook antwoord op die uitnodiging in een reactie. En hij zegt ja, dat is allemaal leuk en aardig, dat 25-jarig jubileum, want er kan helemaal geen sprake van zijn, want in 1912 was er al een brandweer. Nou, dan ga je nadenken, verder graven, nog verder zoeken. Dan kom je een hele stapel met een eerder onderzoek ten behoeve van het 50-jarig jubileum tegen. Dat is in 1989 is dat gebeurd. En dat heb ik bekeken. En nou, daar zaten wat kopietjes uit archiefstukken in die veel ouder waren. Nou, dan ga je echt archiefwerk doen. Dan ga je denken van ja, ik moet toch eens wat verder gaan graven. En uiteindelijk, ja, dan kom je ook in de tijd van Amsterdam terecht. Hm. Want in bijvoorbeeld in, ik heb een document gevonden uit 1770. Ook dat heb ik hierbij, mijn kopie. Dit is een verslag.
0: Dat is oud-Nederlands volgens mij.
2: Ja, dit is oud-Nederlands. En dit komt uit het, zit inmiddels in het Nationaal Archief van de heer Raus. Hij was stadsarchitect van Amsterdam en hij deed iedere maand verslag. En dit komt dus uit augustus 1770, over de staat van het eiland en de gebouwen daar. En dan beschrijft hij dus van, nou ja, het was zo gedetailleerd dat zelfs de bovende stoel van de voorzanger, de doek van de kerk, dan moest het dak gedicht worden. En het brandspuithuisje wat tegen de kerk en de toren aanleunt, moet gerestaureerd en geverfd worden. Nou, dan denk je, oké, brandspuithuisje dus, de brandspuit stond daar. Nou, 1672 vond Jan van Dreyden de brandspuit uit. Dat model, omdat Urk ook onder Amsterdam viel, is dat model zeer waarschijnlijk ook uitgerold over op Urk, zeg maar. En ja, zodoende was het destijds al een brandweer, een soort brandweerapparaat op Urk.
0: Nou, hoe was dat voor jou om dat allemaal te ontdekken?
2: Nou, dat is natuurlijk eigenlijk, hè? Als je en van geschiedenis houdt en brandweer door je bloed stroomt, dan is dat dubbel leuk. En dan denk je, ja, hier hebben we wat moois. Maar daar kun je op zich nog niet heel veel mee. Je moet een juridisch houdbaar document hebben. Uiteindelijk kwamen we dat tegen bij een raadsbesluit uit 1876. En dat was een politieverordening die op advies van de gezondheidsraad van Enkhuizen aangenomen werd. Want Urk viel toen inmiddels eigenlijk sinds 1792 onder Noord-Holland.
0: Ja, en heb je tussen al die documenten ook een beetje een goed beeld gekregen van hoe die brandweermensen toen de tijd te werk gingen, want tegenwoordig heb je prachtige vrachtwagens en zo, en de luxe materieel, maar dat was toen nog niet, denk ik.
2: Ja, dat was gigantisch behelpen. En men zag ook niet altijd de nut en noodzaak van het onderhouden van de brandspuit, want dat kom je ook in documenten tegen, dat de boel gewoon niet in goede staat is. Er wordt bijna niet geoefend. Ja, en dan heb je zo'n ding nodig en dan doet hij het gewoon niet. Nou, uiteindelijk is in 1874 daar een klacht over gekomen en zijn ze dat serieus op gaan pakken. En zodoende is dus in 1876 op advies van de gezondheidsraad dus die politieverordening aangenomen, waaruit dus ook duidelijk herleidbaar was hoe het hoe de brandweer in die tijd opgebouwd moest zijn. Dus er was sprake van een commandant. Er waren 4 brandmeesters, 200 brandmeesters. Uiteindelijk lees je in een document van 1886 terug dat het korps uit 88 personen bestond. Nou, dat was de keuze uit de mannen van tussen de 18 en de 60 jaar. Die daarvoor in de gelegenheid waren. Er zat wel een basis van vrijstelling in, want wethouders, ambtenaren en burgemeesters die hoefden niet op te komen draven.
0: Nee.
2: Maar de rest werd geacht om mee te helpen.
0: Ja, maar hoe wisten ze dat toen de tijd dan? Dat ze moesten komen helpen om een brand te bestrijden. Tegenwoordig heb je een pieper.
2: Ja.
0: Dan weet je precies waar je moet zijn als brandweerman. Maar dat was toen nog niet.
2: Dat klopt. Nou, in het begin ging die alarmering ging mondeling. Uiteindelijk zijn ze naar een systeem overgegaan dat er één iemand een telefoon thuis had. En die had dus de taak om de mensen die bij de brandweer waren te gaan waarschuwen. Nou, dan kom je net voor de oorlog. Dat was dus die tijd ongeveer. En na de oorlog is er een, of net tijdens de oorlog is er een sirene op het dak van het gemeentehuis, het raadhuis geplaatst. Waarmee bij ieder luchtalarm dus de verplichting kwam van dan moesten ze opkomen draven. En dat praat je al over de tijd van de luchtbeschermingsdienst. Dus de tijd waarvan we eerst dachten, dat is de tijd waar de brandweer ook op is gericht. Het is wel de tijd geweest, dat moet ik wel eerlijk zeggen, dat de brandweer wel meer vorm kreeg en ook meer structuur kreeg. Maar de officiële oprichtingsdatum, echt bij raadsbesluit, is dus 1876.
1: Heb je dan nu ook veel nieuwe dingen geleerd over hoe de brandweer destijds werkte? Want je hebt natuurlijk allemaal belangrijke documenten doorgenomen.
2: Brand verandert niet, zeg ik wel eens. In die zin, natuurlijk, het materiaal verandert. Als je nu kijkt naar de voertuigen van toen en de voertuigen van nu, dat verandert absoluut. Maar ja, je hebt wel een bepaalde basisbrandbestrijding. En die was niet anders. Maar als je kijkt naar het materieel wat ze hadden, ja, dat was niet heel. Dat was echt niet heel. En dat ging om gewoon oliejassen met rubberlazen. En ja, dat was het dan.
1: Maar was het wel een effectieve brandweer dan? Was het niet heel onveilig destijds?
2: Als je kijkt naar de persoonsbeschermingsmiddelen die we nu hebben en die ze toen hadden, dan heb ik daar heel veel respect voor. Want ik geloof vast en zeker dat de rook was net zo giftig als nu ook.
0: Ja, en die mensen moesten dat wel inademen.
2: En die moesten dat ook inademen, ja.
0: Nu heb je mij twee foldertjes gegeven. En dat is natuurlijk wel opmerkelijk. Er was een open dag in 2014, 75 jaar brandweer Urk. Nou, 2019, 80 jaar brandweer Urk. En dan 2026, 150 jaar.
2: Ja.
0: Krijg je nou veel reacties van mensen uit het dorp die zeggen, Riekelt, volgens mij heb je een rekenfoutje gemaakt.
2: Wat gebeurde hier, ja.
0: Ja,
2: ja, dat klopt. Die reactie krijg je wel. Maar vooral positief. Wat is dit leuk dat dit boven tafel is gekomen. En ook een leuke stap. Ja, en dat wordt natuurlijk aankomende zaterdag wordt dat groots gevierd. We beginnen om 9:15 op het haventerrein met een rondgang door het dorp. Wordt de burgemeester opgehaald door de stoet oldtimers en de showband. En dan om 10:00 is de officiële opening. En er is van alles te zien. Van politie, brandweer, ambulance. En verschillende hulpverleningsdiensten komen langs.
1: Dus, hartstikke leuk. Maar laten we eerlijk zijn, eigenlijk is het ook heel jammer dat we nu het 100-jarig jubileum hebben gemist.
2: Ja, dat is wel heel vervelend. Maar goed, dat is sowieso voor mijn tijd geweest. Dus ik heb
0: het weer zo. Ja,
2: nee, nou. Maar alle gekheid op een stokje. Ja, dat is wat het is. Maar wel leuk dat we nu wel het 150-jarig hebben.
0: Dat dacht ik. Nou, en waar een verhuizing wel niet goed voor is, dan kom je hier nog eens achter.
2: Even de boel opruimen.
0: Ja, nou, Riekelt Snoek, dank je wel voor je verhaal. En die open dag, ja, dat is dus op de haven van Urk, zaterdag vanaf 10:00.
2: Ja.
0: Met de optredens van de showband. Nou, dan wordt het leuk. Succes.
2: Dank je wel.

Met z'n vieren waren ze. The Doobie Brothers en Listen to the Music. Nou, zometeen na vijven dan kun je uiteraard ook naar de muziek luisteren. Maar we hebben ook nieuws voor je. We hebben het onder meer over het jaarlijkse bloemencorso in Vollenhoven. Dat is komend weekend. En er zijn ook genoeg mensen uit Noordoostvonden die daaraan meedoen. En nog veel meer nieuws hebben we ook voor je. We hebben het onder meer over de verkeersmaatregelen in een straat in Nobelhorst in Almere. Dat is die straat waar eerder dit jaar een jongen om het leven is gekomen bij een ongeluk. Nou, die straat wordt nu dus aangepakt en wij waren daarbij. Zometeen weer in Studio Flevoland. Eerst muziek, dit is Clouds en Amour. En zometeen Redbox.

0: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
1: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke 500 euro een lot voor een prachtige prijzenpot van 14.000 euro. Vanaf 250 euro ontvangt u een gratis Bron voor Goed Boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, Bron voor Goed Boeren.
2: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
4: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
5: Zware vrachtwagens mogen vanaf dit najaar niet meer over de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen. En een automobilist is vanmiddag gewond geraakt bij een botsing met een bus. Dat gebeurde in Almerepoort. Meer nieuws uit onze regio. Dat hoor je zometeen na het NOS-journaal.
6: Dit is Flevoland. Ook te volgen via

0: tegenhouden. Het geweld was op een school in Goosen Neu Zittau ten zuidoosten van Berlijn. Een groep vrouwen probeert een massazaaddonor uit de regio Groningen te stoppen. De man heeft minstens 121 kinderen verwekt en mogelijk nog meer. De man van 43 doneerde aan diverse spermabanken en zoekt via internet contact met vrouwen die graag een kind willen. Het onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat hij liegt over hoeveel kinderen hij al heeft. Ook zou hij seksueel getinte appjes naar de vrouwen sturen. Een groep vrouwen die al een kind van hem heeft, voelt zich opgelicht en wil dat de man wordt gestopt. Oorlogsmisdadiger Ratko Mladic is overleden. De voormalig Bosnisch-Servische legerleider overleed in de gevangenis in Scheveningen, waar hij een levenslange straf uitzat voor genocide en oorlogsmisdrijven. Mladic werd in 2017 veroordeeld door het Joegoslavië-tribunaal, onder meer voor de massamoord op meer dan 8000 Bosnische jongens en mannen in de enclave Srebrenica in 1995. Hij was al langere tijd ziek. De afgelopen jaren werd hij meerdere keren opgenomen in het ziekenhuis. Ratko Mladic was 84 jaar. De politie in Zoetermeer onderzoekt de mishandeling van een flatbewoner. Die stapte maandagavond met zijn vrouw uit de lift en werd toen belaagd door 10 gemaskerde mannen in het zwart. De man werd geslagen, geschopt en beroofd. Volgens de politie in Zoetermeer bleef de vrouw ongedeerd. Het weer, zon, wat bewolking en vrij benauwd. Het is 26 tot 30 graden. Vanavond en vannacht stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie. Op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen Harderwijk-Zuid en Afrit Elspeet heb je 5 minuutjes vertraging. Iets langere files de andere kant op. A28 Groningen. Dezelfde kant op Groningen-Amersfoort, maar dan tussen Afrit Ommen en knooppunt Hattemerbroek. 7 minuten vertraging. De N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattemerbroek ook 7 minuten vertraging. De N307 Lelystad-Kampen. Over 2 kilometer stilstaand verkeer tussen de N306 en de N50. Dat levert je een paar minuutjes vertraging op. En er is een afgesloten afrit op de A6, afrit Oosterzee. Die is afgesloten als gevolg van een defecte vrachtwagen. En dan zijn er nog wat flitsers in de provincie. De A27 in Almere richting Hilversum. Hectometerpaal 108,5. De A6 in Lelystad bij Muiderberg. Richting Muiderberg moet ik zeggen. Hectometerpaal 69,3. En de andere kant op richting Emmeloord. Hectometerpaal 83,4. En dan tot slot op de N50 in Ens. In beide richtingen hectometerpaal 264,3.
2: De bewoners van Nobelhorst in Almere zijn blij dat er nu eindelijk verkeersmaatregelen zijn op de weg waar in juni nog een dodelijk ongeval plaatsvond. Meer erover, dat hoor je zometeen in Studio Flevoland.
3: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
5: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
6: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
5: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
7: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
8: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
9: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
10: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: Love Song, maar het is geen liefdesliedje. Sarah Bareilles hoorde je.
1: Drempels en wegversmallingen, dat heeft de gemeente Almere op meerdere plekken aangebracht op de J.H. van 't Hoflaan in Nobelhorst. De aanleiding daarvoor was een ernstig ongeluk in juni. Een 14-jarige jongen verongelukte toen hij op zijn step werd aangereden bij een oversteek. De maatregelen die nu zijn genomen moeten de snelheid van het verkeer terugbrengen. En verslaggever Mark Bakker die was daar en legt uit hoe het er nu uitziet.
2: Op meerdere plekken in deze weg heeft de gemeente drempels geplaatst. En aan weerszijden van deze drempels staan betonbakken, waardoor de rijbaan smaller wordt. Twee auto's kunnen elkaar dan gewoon simpelweg niet passeren. Eentje moet wachten. En op de plek waar het vreselijke ongeluk is gebeurd, daar heeft de gemeente ook kunstmatig een bocht gemaakt, zodat de snelheid uit het verkeer wordt gehaald. Maar is het door deze maatregelen ook veiliger geworden? Ik vroeg het hier aan de mensen die ik hier tegenkwam.
3: Ik vind het geen goede oplossing. Het is ook heel onhandig. Je weet niet wie voorrang heeft als je aankomt bij de drempel. Als je van beide kanten komt, ja, wie staat eerst bij de drempel? Wie heeft dan voorrang? Dat is een beetje onhandig.
2: Ja, wie het eerst komt, die het eerst maalt misschien. Hè? Zou dat gelden?
3: Degene die het grootste auto heeft, die dan gewoon de voorzet. Ja. Dat heb je ook nog. Dus,
2: Maar één ding is misschien wel gelukt. En dat is de snelheid uit het verkeer halen.
3: Nee. Iedereen rijdt gewoon heel hard doorheen.
2: Nog steeds?
3: Ja, nog steeds.
4: De drempels zijn ook vrij laag, dus je kan er ook met een aardige snelheid nog overheen rijden. Dus de drempels hebben nog niet heel veel bijgedragen aan de veiligheid op deze weg.
2: De plek waar het ongeluk is gebeurd, waar die 14-jarige jongen om het leven is gekomen, daar is ook wel het een en ander aan veranderd. Is het dan veiliger geworden hier?
5: Ja, veel veiliger.
2: Ja? Ja. Dat vind jij ook?
5: Ja.
2: Ja, vertel eens waarom.
5: Want nu, daar gaan ze gewoon meer remmen, want eerst gingen ze gewoon hard rijden.
2: Hoe druk was het hier eigenlijk op deze weg?
3: Dat is wel een drukke weg en het ook heel hard gereden. Iedereen rijdt wel 60 in plaats van 30 km per uur.
5: Ja, want ze gingen niet stoppen. Maar wat soms zie je gewoon BMW's met Audi's of Mercedes en gewoon racen. Dus wat ze denken niet eens na. Wat er zitten daar veel kinderen op school.
4: Volgens mij mag je hier 30 rijden en dan is het gemiddeld snelheid 60.
6: Maar ik ben best wel blij dat ze het nu zo hebben gemaakt.
2: Ja, waarom dan?
6: Nou, ik vind van dat ze vroeger echt heel hard gingen rijden. Van die dure auto's gingen echt heel hard rijden. Zonder om te stoppen. Hun gingen ook niet kijken. Dus dan moest je zelf ook stoppen.
2: Ja. En wat vinden jullie daarvan?
5: Ik vind het juist heel goed. Maar er moeten eerst doden vallen maar voordat het wordt ingegrepen. Dus ik denk dat ze het beter voor zij dood kon doen. Dan leefde die jongen nog.
1: Ja. Zo jong en zo wijs. Je hoorde een verslag van Mark Bakker. Het weer krijgen we vandaag van Berend van Straten van Weerplaza. Berend, goedemiddag.
7: Ja, goedemiddag.
1: Het is behoorlijk warm in onze provincie vandaag.
7: Zeker, ja. We hebben zelfs 28, 29 graden aangetikt vanmiddag. Dus het is zeker warm. En daarnaast ook echt wel broeierig. Het is gewoon hoogluchtvochtigheid. En dat is natuurlijk vaak een voorteken dat wat onstabiele weer aan zit te komen. En dat komt er ook aan. Want vanavond gaan we te maken krijgen met een grootschalig onweerscomplex wat over de provincie gaat trekken. Duurt nog wel een tijdje hoor. Maar ik denk dat het rond een uur of 9, 10 uur via het zuiden de provincie binnentrekt. En dan moeten we de tweede helft van de avond en de eerste helft van de nacht toch wel rekening houden met flinke onweersbuien. Vooral wateroverlast op lokale schaal niet uitgesloten. En ook een best wel hoge bliksemactiviteit komt erbij kijken.
1: Nou, een spectaculair gezicht dus vanavond. Als je er iets van kunt zien in het donker natuurlijk. En qua wind moeten we van alles vastzetten in de tuin?
7: Nou, ik denk dat het qua... Er zit echt wel wat wind op. Maar echt zware windstoten verwacht ik zo 1, 2, 3 niet heel snel. Die echt pittige buien die zijn op dit moment wel boven Frankrijk ontstaan. Maar zodra die buien dus over ons land gaat trekken, gaat die energie er een beetje uit. Want de zon is dan al onder. Dus heel grote of zware windstoten verwacht ik niet zo 1, 2, 3. Maar ja, het kan wel even flink gaan waaien.
1: Dat ja. En hoe ziet morgen eruit?
7: Morgen begint dan droog. De zon die schijnt dan volop. En de temperatuur gaat dan oplopen naar een graad of 22. In de middag krijgen we dan opnieuw te maken met stevige buien. En die buien, dat gaat om een wat andere situatie dan komende nacht. Dat gaat om lokale buien. Dus van plaats tot plek zullen de verschillen heel groot zijn. Maar met deze buien kunnen dus wel zware windstoten voorkomen. Dus het is, we zitten echt wel in een periode met een wat onstabielere weertype vannacht en morgen. Ja,
1: en blijft dat ook zo? Het weekend staat voor de deur natuurlijk.
7: Ja, nou, dat onstabiele gaat er wel vanaf. Want van onweer is geen sprake meer in het weekend. De wind die draait naar het zuidwesten. En we krijgen te maken met temperaturen die dagelijks rond een graad of 22 uitkomen. Maar het blijft wel wisselvallig. Zowel op zaterdag als zondag zijn enkele buien mogelijk. Komen ook droge momenten voor met ruimte voor de zon. Dus het is voorlopig wisselvallig. Maar ook zeker niet altijd kletsen.
1: Nou, een beetje Hollands nazomerweer, dat is het dan, hè?
7: Precies.
1: Ja. Nou, dankjewel weer, Berend van Straten. En eet smakelijk straks.
7: Zelfde, hè?

0: Never, never, never too much, gezongen door Luther Vandross. Het is 6:10. We hebben nog wat nieuws voor je.
1: De spanning stijgt, de geur van bloemen hangt in de lucht. Komend weekend barst het jaarlijkse bloemencorso in Vollenhoven weer los. Terwijl de bezoekers zich verheugen op het kleurrijke spektakel, geeft wagenbouwgroep Fenomenaal een kijkje achter de schermen in Marknesse tijdens de meest cruciale fase van het bouwproces. Coördinator Jesper Straatman.
2: Ongelooflijk trots gevoel dat zoveel mensen bij deze wagen komen helpen.
3: De 43 leden van Fenomenaal en hun familie en vrienden zitten in een race tegen de klok.
4: Deze bloemen die moeten eerst volgeprikt worden, er moeten spijkertjes in. En als een spijkertje erin zit, dan gaan ze op de wagen.
3: Is het niet een beetje eentonig werk?
5: Nee, dat valt wel mee. Je kan van alles doen. Dus nu is het voorprikken, maar je kan ook op de wagen prikken. We hebben ook bloemenlopers, dus het gaat van alle kanten op tot alternatief.
3: En er wordt geverfd.
6: De poten van de grutto. Ja, en deze komt volgens mij daar bovenop, als ik het goed heb.
3: Alles is de afgelopen maanden tot in de details voorbereid. Coördinator Jesper Straatman.
2: Nederland Waterland, zo heet onze wagen. En het is een wagen die het waterlandschap uitbeeldt van Nederland. Een heel rijk waterlandschap. Normaal gesproken zie je reigers bijvoorbeeld turen naar het water toe. En wij proberen in beeld te brengen wat die reigers allemaal zien.
3: Het begint met een heel klein ontwerp, maar de vraag blijft natuurlijk: hoe bouw je zoiets uit tot iets groots dat in de smaak valt bij het publiek?
7: Nou, dit is de reiger. Dit is de, je ziet hier aan de voorkant de kop. Dus de poten die zijn in de plamuur gezet en die moeten geverfd worden.
8: Laurierbladeren en die worden op de waterplanten geplakt. Dus natuurlijk materiaal op de wagen. En we hadden eerst ander materiaal geprobeerd, maar dit blijft lekker lang groen.
3: Is het een soort familiegevoel zo met elkaar bezig?
7: Ja, zeker, zeker. Het is een beetje een bij elkaar geraapte familie, zeg maar. Maar het is oorspronkelijk ontstaan door een vriendengroep eigenlijk. Dus daar zijn steeds meer mensen bij betrokken geraakt. Dus, ja.
9: Je kent iedereen. Ja, dat is toch één grote familie bij elkaar.
3: En dat al 20 jaar lang.
2: Het is 20-jarig jubileum. En dat maakt ook dat we extra wilden uitpakken. Om echt als groep twee wagens eigenlijk neer te gaan zetten. Die samen dadelijk als één gaan rijden.
3: 48 uur nog te gaan. Gaat het lukken?
2: Ja, spannend inderdaad. Maar we doen ontzettend ons best. Het is echt een behoorlijke uitdaging.
3: Gaat u het halen?
10: Tuurlijk. Altijd.
1: Verslag van Roger Dankerlui. En het bloemencorso in Vollenhoven is aanstaande zaterdag te zien in het centrum van het dorp. Het begint om 10:00 met het jeugdcorso.
11: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

0: wat is dat?
1: Een plug-in batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
0: Doe maar duur.
1: Nee joh, deze Jackery kost nog geen 800 euro. Bij Greenwave. Greenwave. Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen. Ik betaalde 100 euro online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl. Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
4: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
3: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
4: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaartochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
8: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor 5 euro. En kinder onesies 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
9: Dit is Flevoland met het regionieuws.
10: Zware vrachtwagens mogen vanaf dit najaar niet meer over de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Rijkswaterstaat voert die maatregel in vanwege de slechte staat van de bruggen op de dijk. De bruggen in de houtripsluizen zijn aan vervanging toe. Er zitten scheuren in en het beton is verouderd. En daarom komt er een gewichtsbeperking. Om vervoerders de tijd te geven ritten aan te passen, volgt de maatregel op een later moment. De gemeente Almere heeft de J.H. van 't Hoflaan in Nobelhorst veiliger gemaakt. Op die weg kwam in juni een 14-jarige jongen om het leven na een botsing met een auto. Hij reed op 12 juni met een e-step over de weg toen hij op de kruising met de Marie Curie-laan werd aangereden. Volgens het college van burgemeester en wethouders zijn er drempels en wegversmallingen aangelegd en is de oversteek beter zichtbaar gemaakt. Een automobilist is vanmiddag gewond geraakt bij een botsing met een bus. Dat gebeurde in Almere Poort. Het ongeluk gebeurde iets na het middaguur op de kruising van de Europalaan met de busbaan. De politie laat weten dat de automobilist ter controle naar het ziekenhuis is gebracht. De bus was onderweg van Almere Haven naar Amsterdam-Amstel en had ook passagiers aan boord. En zij kwamen gelukkig met de schrik vrij. En als je vanaf maandag over de buitenring in Almere Buiten rijdt, moet je rekening houden met omleidingen. De komende ruim 5 weken wordt een deel van de weg aangepakt. Het asfalt wordt vervangen en de wegindeling wordt aangepast. Weggebruikers moeten rekening houden met extra reistijd. Maar als alles volgens planning verloopt, zijn de werkzaamheden na vrijdag 2 oktober afgerond. En tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws uit onze regio. Dat lees je op de website of in de Omroep Flevoland app.
11: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Op een school in de buurt van Berlijn zijn 2 mensen gedood, melden Duitse media. Volgens een lokale nieuwssite zijn de slachtoffers 18 en 30 jaar oud. De politie heeft een verdachte aangehouden. Een groep vrouwen probeert een massadonor uit de regio Groningen te stoppen. De man heeft doelbewust minstens 121 kinderen verwekt en mogelijk zelfs meer. En voetbalbond UEFA bekijkt of het FIFA-voorzitter Infantino voor de rechter kan krijgen. Aanleiding waren de plannen van Infantino om WK-rechten te verkopen aan derden.
12: Goedenavond. Begin de avond nog droog en vrij zonnig, maar al vrij snel gaat de bewolking toenemen. En in de loop van de avond krijgen we te maken met een grootschalig onweerscomplex wat vanuit het zuiden over de provincie gaat trekken. Hierbij is kans op windstoten en vooral veel bliksemactiviteit en fikse regenval. Morgenochtend is het dan droog, gaat de zon flink schijnen, maar morgenmiddag krijgen we opnieuw te maken met stevige buien. Waarbij ook kans op zware windstoten en wederom ook kans op onweer. Nadat de buien zijn overgetrokken, kan de temperatuur nog oplopen naar een graad of 22. En ook de dagen daarna in het weekend is het dagelijks 21 of 22 graden. Blijft het wisselvallig, maar geen kans meer op onweer.
0: De verkeersinformatie dan. Op veel plekken is het een beetje druk aan het worden. Dus ik noem twee files die wat langer zijn dan de rest. Maar die zijn ook niet heel lang hoor, geen zorgen. De A28 bijvoorbeeld, Groningen-Amersfoort. Tussen afrit Ommen en knooppunt Haltermerbroek. Er staat 7 kilometer file en dan doe je er 10 minuten langer over. En de N50, Emmeloord-Zwolle tussen Ens en Kampen-Zuid. 4 kilometer file met 7 minuten vertraging. En let nog even op de A6 als je richting Oosterzee moet. Want die afrit in de richting van Emmeloord is afgesloten. Er staat namelijk een defecte vrachtwagen. En er wordt er nog veel geflitst in de provincie. De A27 in Almere bijvoorbeeld, richting Hilversum. Hectometerpaal 108,5. De A6 in Lelystad richting Muiderberg bij hectometerpaal 69,3. En de A6 in Lelystad de andere kant op de Emmeloord naar Emmeloord bij hectometerpaal 83,4.
13: Je hoorde het net in het regionieuws. Zware vrachtwagens die mogen vanaf dit najaar niet meer over de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen. En alle details daarover hoor je zometeen van onze redacteur Guus Puilaert.
14: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Edison Lighthouse en Love Grows Where My Rosemary Goes. Zometeen nog muziek van De Dijk, maar eerst nog wat nieuws.
1: De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen gaat dit jaar dicht voor zware vrachtwagens. Dat heeft Rijkswaterstaat in de namiddag bekendgemaakt. Dat komt omdat de bruggen in de dijk in een slechte staat verkeren. Nou, daar gaan we over praten met Guus Buijlaert, redacteur hier bij Omroep Flevoland. Yes. Guus, ja, hoe slecht zijn die bruggen er dan aan toe?
2: Nou, kijk, die Rijkswaterstaat die heeft dus in het begin van dit jaar nog inspecties uitgevoerd aan het wegdek. En daarbij scheuren geconstateerd in het wegdek. Afgelopen week zijn ze ook nog een keer daarvoor inspecties geweest. En op basis daarvan is deze maatregel nu genomen. De sluizen die zijn al 50 jaar oud. Dus het is gewoon hartstikke oud. Het beton is verouderd. Ja. Eigenlijk moet het gewoon allemaal vervangen worden. Maar ja, dat is natuurlijk hartstikke duur. Dus in eerste instantie wordt deze maatregel nu genomen.
1: Ja, maar het klinkt eerlijk gezegd best wel gevaarlijk. Automobilisten mogen nog wel over de dijk rijden. Alleen grote vrachtwagens niet. Waarom dan alleen die maatregel voor dat soort voertuigen?
2: Rijkswaterstaat heeft bepaald dat voertuigen die zwaarder zijn dan 15 ton... dus dat is gewoon wel heel zwaar spul... dat die niet meer over de dijk mogen. En op het moment dat dat gebeurt, dan kunnen andere gebruikers van de weg wel gewoon veilig gebruik blijven maken van de dijk. Dus personenauto's en kleine bestelbusjes mogen wel gewoon over blijven rijden.
1: Ja, het wordt vast allemaal goed berekend dat het veilig is voor hun. Ja, het klinkt een beetje als de Merwedebrug, hè, grote brug in de snelweg waar vrachtwagens ook niet meer overheen mogen. En toen hoorden we van heel veel transportbedrijven dat ze daar ook best wel boos over waren, want ze moeten heel erg omrijden. Is dat dan nu ook het geval?
2: Ja, dat is nu ook het geval. We hebben al even gebeld met een aantal ondernemers uit Flevoland. En die geven ook aan van... wij moeten dan zometeen omrijden via Amsterdam waarschijnlijk. Hè. Je kan ook via de afsluitdijk bovenlangs, maar Amsterdam is sneller. Maar dat gaat natuurlijk heel veel extra geld en ook brandstofkosten. Dus ja, daar zijn ze niet zo blij mee. Aan de andere kant, de provincie Flevoland heeft ook al gereageerd. Die zijn er ook niet zo blij mee, maar die geven aan... Ja, veiligheid gaat voor alles. En daar kan je niet over onderhandelen.
1: Ja, veiligheid gaat voor alles, maar het verbod is wel pas vanaf dit najaar ingesteld. Hoe zit dat dan?
2: Dat klopt. Het verbod wordt dan in het najaar ingesteld, zodat belanghebbenden nog even ruimte hebben om maatregelen te nemen, zoals die transportbedrijven. En in dit najaar wordt het dan meegenomen in de Tweede Kamer. Die gaan dan praten over mobiliteitsopgaven van de toekomst. En daar wordt dit project dus in meegenomen. En dan wordt bepaald welke projecten prioriteiten krijgen en waar als eerste budget naartoe gaat.
1: Nou, dan hopen wij als Flevoland natuurlijk dat we hoog op het lijstje staan. Redacteur Guus Buijlaert, dankjewel. Ja, en tot slot nog even. Dit was een van je laatste bijdragen als redacteur. Want je hebt besloten om Flevoland te verlaten na een paar jaar. Je gaat je richten op de lokale journalistiek in Zwolle. We willen je bij deze heel graag heel erg bedanken voor een hele fijne samenwerking een aantal jaar lang.
2: Ja, geen dank. En jullie ook hartstikke bedankt voor die mooie radio shows.
1: Nou, dankjewel.
3: En een groot applaus voor jou, hè?
2: Ja. Dankjewel.

0: On My Soul, Bruno Mars.
1: En dan is het tijd voor de berichten van buiten Flevoland. In de rechtbank in Groningen was de eerste pro forma zitting in de zaak tegen twee vrouwen uit Stadskanaal. Ze worden verdacht van poging tot doodslag, langdurige en ernstige mishandeling en het opsluiten van de 6-jarige dochter van een van de twee vrouwen. De komende tijd wordt uitgebreid onderzoek gedaan naar hun persoonlijkheid en hun onderlinge band, zegt de persofficier.
2: De details in deze zaak zijn echt gruwelijk. Zo werd het meisje vastgeketend aan leidingen in de kelder, werd ze uitgehongerd en werd ze gedwongen om haar eigen braaksel op te eten. En dat alles werd ook nog eens gefilmd.
1: Ja, dat waren de details van een verslaggever van de NOS. Beide vrouwen waren niet aanwezig in de rechtszaal. Half november dan gaat die rechtszaak verder.
0: Het dodental na de vloedgolf van gisteren in Nepal en Tibet is opgelopen tot zeker 273. De meeste slachtoffers vielen in Nepal. In totaal worden er ook nog meer dan 1000 mensen vermist. De reddingsacties komen nog lastig op gang, zegt deze verslaggever.
3: Heel veel van de infrastructuur waarover het reddingswerk ook het gebied in moet komen is weggeslagen, bruggen en wegen. Er zijn inmiddels meer dan 3000 agenten op de been aan de Nepalese zijde. En in Nepal konden ook veel helikopters niet landen omdat dus die wegen weg zijn geslagen en er nog veel hoog water is.
0: Ja, het ministerie van Buitenlandse Zaken houdt rekening met enkele vermiste Nederlanders.
1: De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft het aantal arrestaties de afgelopen maand verder opgevoerd. Vorige maand werden zo'n 50.000 mensen opgepakt. Maar al die mensen, vooral immigranten, kunnen niet allemaal zomaar worden uitgezet. En dus zitten de detentiecentra van ICE overvol. Onder vaak slechte omstandigheden, zeggen mensenrechtenorganisaties. Zo slecht zelfs dat tientallen mensen zijn omgekomen, zegt Human Rights Watch.
4: 55 deaths in ICE detention just in the last year since Donald Trump took office. We've also documented hundreds of thousands of immigrants who were arrested, detained in horrific conditions and deported.
1: Nou, Human Rights Watch documenteerde 55 sterfgevallen, vertelden ze. Ook worden honderdduizenden migranten vastgehouden in verschrikkelijke omstandigheden.
0: En in Rotterdam klonk het vanmorgen al heel vroeg zo. Ja, het geluid van de helikopters die meededen aan een militaire oefening. Het ging om een antiterreuroefening van de Koninklijke Luchtmacht, waarbij onder meer een gijzeling werd nagebootst. Ja, veel mensen werden vroegtijdig gewekt door het lawaai van al die heli's. Al gold dat niet voor iedereen.
5: Ik hoor zoveel chaos hier in de buurt. Ik ben het al gewend.
6: Ik heb lekker doorgeslapen.
7: Ik heb inderdaad wel helikopter gehoord, ja. Ik dacht zo van, ja, wat gebeurt hier?
8: Ik hoorde steeds, zeg maar, helikopters. Ja. Maar ik hoorde dat in mijn slaap. En ik dacht van, hè? Droom ik nou? En ik werd een paar keer wakker. En de kop is trrr, heel de tijd. Ik vond dat wel een beetje irritant.
0: Ja, heel irritant. Maar ook belangrijk, want tijdens de oefening leren de militairen hoe ze gijzelaars zo snel en veilig mogelijk kunnen bevrijden en medisch verzorgen. En dat was wat nieuws van buiten onze provincie.

0: Dit is Flevoland.
1: We hebben in Lelystad bijvoorbeeld 23.000 mensen op de inschrijflijst staan voor een woning. Dus wij zouden heel graag zoveel mogelijk woningen bouwen.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ik ben in Amsterdam geboren. Waar je geboren bent, dat blijft altijd van jou op een manier. Maar hier is een stad aan mij geboren. Dit is mijn stad.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Het is gezellig, het is klein.
0: Dit is Flevoland.
4: Chillen, dansen, lekker. Die vibe gewoon door de vloer.
5: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
6: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven, Lelystad. Tickets, hiswaterwater.nl.
7: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
8: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis bron voor goedboeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goedboeren.
7: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Zware vrachtwagens mogen vanaf dit najaar niet meer over de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen. En een automobilist is vanmiddag gewond geraakt bij een botsing met een bus. Dat gebeurde in Almerepoort. Meer nieuws uit onze regio. Dat hoor je zometeen na het NOS-journaal.
10: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706. Nu het nieuws van 6 uur.
11: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De dood van de Bosnisch-Servische oorlogsmisdadiger Ratko Mladic roept verschillende reacties op. Het hoofd van het monument voor de massamoord in Srebrenica zegt dat zijn dood niet veel verandert. Volgens hem brengt het de doden niet terug. Mladic werd veroordeeld voor de genocide in Srebrenica in 1995, waarbij meer dan 8000 mannen en jongens werden vermoord. Hij overleed vandaag in het gevangenisziekenhuis in Scheveningen. Nationalistische politici in Servië hebben lovende woorden over voor hem en zeggen dat hij is vermoord. Voetbalbond UEFA wil FIFA-voorzitter Infantino voor de rechter brengen vanwege financieel wanbeleid. De UEFA doelt daarmee op het mislukte plan van Infantino om een deel van de WK-rechten bij investeerders onder te brengen. Er zijn documenten opgevraagd van de investeringsmaatschappij van Joshua Kushner, de broer van de schoonzoon van president Trump. Hij zou een van de grootste aandeelhouders worden en ruim €4 miljard aan de FIFA betalen. De UEFA vindt dat bedrag erg laag en vermoedt daarom fraude. Een man van 43 uit de regio Groningen heeft minstens 121 kinderen verwekt als zaaddonor. Uit onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat de man valse namen gebruikt en zijn zaad aanbiedt bij spermabanken en ook op sites waar wensmoeders naar een donor zoeken. Moeders van zijn kinderen voelen zich opgelicht en willen dat hij stopt. De zesde etappe van de Vuelta is gewonnen door Tadej Pogačar, die daarmee nog steeds aan de leiding gaat. Hij won in de sprint met gemak van de Spaanse Enrique Mas. Die wist Pogačar bij te houden op een gravelklim. De achtervolgers zaten er een flink stuk achter. De Vlaamse Ramses de Bruyne won van dat groepje en kwam als derde over de streep. Het weer, het is broeierig, warm en later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Daarbij is er ook kans op hagel. Morgen onweer en zon en dan een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
12: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment 60 kilometer file in de regio, onder andere op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Daar rijdt het langzaam tussen Hoevelaken en Barneveld. Je doet er 5 tot 10 minuten langer over. Op de A27 Utrecht richting Almere rijd je de file in tussen Hilversum en Huizen. 5 kilometer met 20 minuten oponthoud. Dan de A28 Groningen richting Amersfoort.

0: Zometeen in Studio Flevoland.
1: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
2: Leren mediteren? Zen.nl.
3: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Leren mediteren? Zen.nl.
5: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
7: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
8: Hé, hey, wat is dat?
9: Een plug-in batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
8: Doe maar duur.
9: Nee joh, deze Jackery kost nog geen €800. Bij Greenwave. Greenwave. Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen. Ik betaalde €100 online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl. Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
10: Goedenavond. Dit is Studio Flevoland.

0: Drempels en wegversmallingen. Dat heeft de gemeente Almere op meerdere plekken aangebracht op de J.H. van 't Hoflaan in Nobelhorst. De aanleiding daarvoor was een ernstig ongeluk in juni. Een 14-jarige jongen verongelukte toen hij op zijn step werd aangereden bij een oversteek. De maatregelen die nu zijn genomen moeten de snelheid van het verkeer terugbrengen. En verslaggever Mark Bakker die was daar en legt uit hoe het er nu uitziet.
1: Op meerdere plekken in deze weg heeft de gemeente drempels geplaatst. En aan weerszijden van deze drempels staan betonbakken, waardoor de rijbaan smaller wordt. Twee auto's kunnen elkaar dan gewoon simpelweg niet passeren. Eentje moet wachten. En op de plek waar het vreselijke ongeluk is gebeurd, daar heeft de gemeente ook kunstmatig een bocht gemaakt, zodat de snelheid uit het verkeer wordt gehaald. Maar is het door deze maatregelen ook veiliger geworden? Ik vroeg het hier aan de mensen die ik hier tegenkwam.
2: Ik vind het geen goede oplossing. Het is ook heel onhandig. Je weet niet wie voorrang heeft als je aankomt rijden bij de drempel. Als je van beide kanten komt, ja, wie staat eerst bij de drempel? Wie heeft dan voorrang? Dat is een beetje onhandig.
1: Ja, wie het eerst komt, die het eerst maalt misschien. Hè? Zou dat gelden?
2: Degene die het grootste auto heeft en er gewoon de voorzet. Ja. Dat heb je ook nog. Dus,
1: Maar één ding is misschien wel gelukt. En dat is de snelheid uit het verkeer halen.
2: Nee. Iedereen rijdt gewoon heel hard doorheen.
1: Nog steeds?
2: Ja, nog steeds.
3: De drempels zijn ook vrij laag, dus je kan er ook met een aardige snelheid nog overheen rijden. Dus de drempels hebben nog niet heel veel bijgedragen aan de veiligheid op deze weg.
1: De plek waar het ongeluk is gebeurd, waar die 14-jarige jongen om het leven is gekomen, daar is ook wel het een en ander aan veranderd. Is het dan veiliger geworden hier?
4: Ja, veel veiliger.
1: Ja? Ja. Dat vind jij ook?
4: Ja.
1: Ja, vertel eens waarom.
4: Daar gaan ze gewoon meer remmen, want eerst gingen ze gewoon hard rijden.
1: Hoe druk was het hier eigenlijk op deze weg?
2: Het was wel een drukke weg en het ook heel hard gereden. Iedereen rijdt wel 60 in plaats van 30 km per uur.
4: Ja, want ze gingen niet stoppen. Maar wat soms hier gewoon BMW's met Audi's of Mercedes er gewoon racen. Dus wat ze denken niet eens na. Wat er zitten daar veel kinderen op school.
3: Volgens mij mag je hier 30 rijden. En dan is het gemiddeld snelheid 60.
5: Maar ik ben best wel blij dat ze het nu zo hebben gemaakt.
1: Ja, waarom dan?
5: Nou, ik vind van dat ze vroeger echt heel hard gingen rijden. Van die dure auto's gingen echt heel hard rijden. Zonder om te stoppen, hun gingen ook niet kijken. Dus dan moest je zelf ook stoppen.
1: Ja. En wat vinden jullie daarvan?
4: Ik vind het juist heel goed, maar er moeten eerst doden vallen voordat het wordt ingegrepen. Dus ik denk dat ze het beter voor zij dood kon doen. Dan leefde die jongen nog.
0: Ja. Zo jong en zo wijs. Je hoorde een verslag van Mark Bakker.

0: Het weer krijgen we vandaag van Berend van Straten van Weerplaza. Berend, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Het is behoorlijk warm in onze provincie vandaag.
1: Zeker, ja. We hebben zelfs 28, 29 graden aangetikt vanmiddag. Dus het is zeker warm. En daarnaast ook echt wel broeierig. Gewoon hoogluchtvochtigheid. En dat is natuurlijk vaak een voorteken dat wat onstabiele weer aan zit te komen. En dat komt er ook aan. Want vanavond gaan we te maken krijgen met een grootschalig onweerscomplex wat over de provincie gaat trekken. Duurt nog wel een tijdje hoor. Maar ik denk dat het rond een uur of 9, 10 uur via het zuiden de provincie binnentrekt. En dan moeten we de tweede helft van de avond en de eerste helft van de nacht toch wel rekening houden met flinke onweersbuien. Vooral wateroverlast op lokale schaal niet uitgesloten. En ook een best wel hoge bliksemactiviteit komt erbij kijken.
0: Nou, een spectaculair gezicht dus vanavond. Als je er iets van kunt zien in het donker natuurlijk. Qua wind moeten we van alles vastzetten in de tuin?
1: Nou, ik denk dat het qua... Er zit echt wel wat wind op. Maar echt zware windstoten verwacht ik zo 1, 2, 3 niet heel snel. Die echt pittige buien die zijn op dit moment wel boven Frankrijk ontstaan. Maar zodra die buien dus over ons land gaat trekken, gaat die energie er een beetje uit. Want de zon is dan al onder. Dus heel grote of zware windstoten verwacht ik niet zo 1, 2, 3. Maar ja, het kan wel even flink gaan waaien.
0: Dat ja. En hoe ziet morgen eruit?
1: Morgen begint dan droog. De zon die schijnt dan volop. En de temperatuur gaat dan oplopen naar een graad of 22. In de middag krijgen we dan opnieuw te maken met stevige buien. En die buien, dat gaat om een wat andere situatie dan komende nacht. Dat gaat om lokale buien. Dus van plaats tot plek zullen de verschillen heel groot zijn. Maar met deze buien kunnen dus wel zware windstoten voorkomen. Dus het is, we zitten echt wel in een periode met een wat onstabielere weertype vannacht en morgen. Ja,
0: en blijft dat ook zo? Het weekend staat voor de deur natuurlijk.
1: Ja, nou, dat onstabiele gaat er wel vanaf. Want van onweer is geen sprake meer in het weekend. De wind die draait naar het zuidwesten. En we krijgen te maken met temperaturen die dagelijks rond een graad of 22 uitkomen. Maar het blijft wel wisselvallig. Zowel op zaterdag als zondag zijn enkele buien mogelijk. Komen ook droge momenten voor met ruimte voor de zon. Dus het is voorlopig wisselvallig, maar ook zeker niet altijd kletsend.
0: Nou, een beetje Hollands na zomerweer, dat is het dan, hè?
1: Precies. Ja.
0: Nou, dankjewel weer, Berend van Straten. En eet smakelijk straks.
1: Zelfde, hè?

0: spanning stijgt. De geur van bloemen hangt in de lucht. Komend weekend barst het jaarlijkse bloemencorso in Vollenhoven weer los. Terwijl de bezoekers zich verheugen op het kleurrijke spektakel, geeft Wagenbouwgroep Fenomenaal een kijkje achter de schermen in Marknesse tijdens de meest cruciale fase van het bouwproces. Coördinator Jesper Straatman.
1: Ongelooflijk trots gevoel dat zoveel mensen bij deze wagen komen helpen.
2: De 43 leden van Fenomenaal en hun familie en vrienden zitten in een race tegen de klok.
3: Deze bloemen die moeten eerst voorgeprikt worden, er moeten spijkertjes in. En als een spijkertje erin zit, dan gaan ze op de wagen.
2: Is het niet een beetje eentonig werk?
4: Dat valt wel mee. Je kan van alles doen. Nu is het voorprikken, maar je kan ook op de wagen prikken. We hebben ook bloemenlopers, dus het gaat van alle kanten op tot alternatief.
2: En er wordt geverfd.
5: De poten van de grutto. Ja, en deze komt volgens mij daar bovenop, als ik het goed heb.
2: Alles is de afgelopen maanden tot in de details voorbereid. Coördinator Jesper Straatman.
1: Nederland Waterland, zo heet onze wagen. En het is een wagen die het waterlandschap uitbeeldt van Nederland. Een heel rijk waterlandschap. Normaal gesproken zie je reigers bijvoorbeeld turen naar het water toe. En wij proberen in beeld te brengen wat die reigers allemaal zien.
2: Het begint met een heel klein ontwerp. Maar de vraag blijft natuurlijk, hoe bouw je zoiets uit tot iets groots dat in de smaak valt bij het publiek?
6: Nou, dit is de reiger. Dit is de, je ziet hier aan de voorkant de kop. Dus de poten, die zijn in de plamuur gezet en die moeten geverfd worden.
7: Laurierbladeren, en die worden op de waterplanten geplakt. Dus natuurlijk materiaal op de wagen. En we hadden eerst ander materiaal geprobeerd, maar dit blijft lekker lang groen.
2: Is het een soort familiegevoel zo met elkaar bezig?
6: Ja, zeker, zeker. Het is een beetje een bij elkaar geraapte familie, zeg maar. Maar het is oorspronkelijk ontstaan door een vriendengroep eigenlijk. Dus daar zijn steeds meer mensen bij betrokken geraakt. Dus, ja.
8: Je kent iedereen. Ja, dat is toch één grote familie bij elkaar.
2: En dat al 20 jaar lang.
1: Het is 20-jarig jubileum. En dat maakt ook dat we extra wilden uitpakken. Om echt als groep twee wagens eigenlijk neer te gaan zetten. Die samen dadelijk als één gaan rijden.
2: 48 uur nog te gaan. Gaat het lukken?
1: Ja, spannend inderdaad. Maar we doen ontzettend ons best. Het is echt een behoorlijke uitdaging.
2: Gaat u het halen?
9: Tuurlijk. Altijd.
0: Verslag van Roger Dankerlui. En het bloemencorso in Vollenhoven is aanstaande zaterdag te zien in het centrum van het dorp. Het begint om 10 uur met het jeugdcorso.
10: Alles wat je wil horen, hoor je hier. Dit is Flevoland.

0: Flevoland met het regionieuws.
1: Zware vrachtwagens mogen vanaf dit najaar niet meer over de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Rijkswaterstaat voert die maatregel in vanwege de slechte staat van de bruggen op de dijk. De bruggen in de Houtripsluizen zijn aan vervanging toe. Er zitten scheuren in en het beton is verouderd. En daarom komt er een gewichtsbeperking. Om vervoerders de tijd te geven ritten aan te passen, volgt de maatregel op een later moment. De gemeente Almere heeft de J.H. van 't Hoflaan in Nobelhorst veiliger gemaakt. Op die weg kwam in juni een 14-jarige jongen om het leven na een botsing met een auto. Hij reed op 12 juni met een e-step over de weg toen hij op de kruising met de Marie Curie-laan werd aangereden. Volgens het college van burgemeester en wethouders zijn er drempels en wegversmallingen aangelegd en is de oversteek beter zichtbaar gemaakt. Een automobilist is vanmiddag gewond geraakt bij een botsing met een bus. Dat gebeurde in Almere Poort. Het ongeluk gebeurde iets na het middaguur op de kruising van de Europalaan met de busbaan. De politie laat weten dat de automobilist ter controle naar het ziekenhuis is gebracht. De bus was onderweg van Almere Haven naar Amsterdam-Amstel en had ook passagiers aan boord. En zij kwamen gelukkig met de schrik vrij. En als je vanaf maandag over de buitenring in Almere Buiten rijdt, moet je rekening houden met omleidingen. De komende ruim 5 weken wordt een deel van de weg aangepakt. Het asfalt wordt vervangen en de wegindeling wordt aangepast. Weggebruikers moeten rekening houden met extra reistijd. Maar als alles volgens planning verloopt, zijn de werkzaamheden na vrijdag 2 oktober afgerond. En tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws uit onze regio. Dat lees je op de website of in de Omroep Flevoland app.
2: Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Europese voetbalbond UEFA bereidt een strafzaak voor tegen FIFA-voorzitter Infantino. Aanleiding is zijn mislukte plan om de rechten van het WK te verkopen. Volgens de UEFA zouden de aandelen voor veel te weinig geld worden verkocht. In de buurt van Berlijn zijn 2 mensen gedood op een school. Een leerling van 18 werd gedood door vermoedelijk haar ex. Een man van 30 die de dader wilde tegenhouden overleefde het niet. De verdachte is aangehouden. En een man van 58 uit Breda zit sinds begin deze maand vast voor meerdere verkrachtingen. Die waren tussen 2001 en 2011 rond Breda. De politie wist hem op het spoor te komen door DNA van een familielid. Het weer, broeierig warm, vanavond en vannacht stevige onweersbuien.
3: Goedenavond. Begint de avond nog droog en vrij zonnig, maar al vrij snel gaat de bewolking toenemen. En in de loop van de avond krijgen we te maken met een grootschalig onweerscomplex wat vanuit het zuiden over de provincie gaat trekken. Hierbij is kans op windstoten en vooral veel bliksemactiviteit en fikse regenval. Morgenochtend is het dan droog, gaat de zon flink schijnen, maar morgenmiddag krijgen we opnieuw te maken met stevige buien. Waarbij ook kans op zware windstoten en wederom ook kans op onweer. Nadat de buien zijn overgetrokken, kan de temperatuur nog oplopen naar een graad of 22. En ook de dagen daarna in het weekend is het dagelijks 21 of 22 graden. Blijft het wisselvallig, maar geen kans meer op onweer.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De files nemen nu snel af in de regio. Wel nog vertraging op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Barneveld rijd je de file in. 7 kilometer met 10 tot 15 minuten vertraging. Je hebt 5 minuten vertraging op de A1 Amersfoort richting Amsterdam, tussen Baarn en Hilversum Noord. Op de A27 Utrecht richting Almere staat de langste file van de regio. Op dit moment tussen Hilversum en Huizen heb je een half uur vertraging. Tot slot nog de A325 Arnhem richting Duitsland. Tussen knooppunt Ressen en Lent ben je 5 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Je hoorde het net in het regionieuws. Zware vrachtwagens die mogen vanaf dit najaar niet meer over de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen. En alle details daarover hoor je zometeen van onze redacteur Guus Puilaert.
0: Goedenavond, dit is Studio Flevoland.

0: De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen gaat dit jaar dicht voor zware vrachtwagens. Dat heeft Rijkswaterstaat in de namiddag bekendgemaakt. Dat komt omdat de bruggen in de dijk in een slechte staat verkeren. Nou, daar gaan we over praten met Guus Builaert, redacteur hier bij Omroep Flevoland. Yes. Guus, ja, hoe slecht zijn die bruggen er dan aan toe?
1: Nou, kijk, die Rijkswaterstaat die heeft dus in het begin van dit jaar nog inspecties uitgevoerd aan het wegdek. En daarbij scheuren geconstateerd in het wegdek. Afgelopen week zijn ze ook nog een keer daarvoor inspecties geweest. En op basis daarvan is deze maatregel nu genomen. De sluizen die zijn al 50 jaar oud. Dus het is gewoon hartstikke oud. Het beton is verouderd. Ja. Eigenlijk moet het gewoon allemaal vervangen worden. Maar ja, dat is natuurlijk hartstikke duur. Dus in eerste instantie wordt deze maatregel nu genomen.
0: Ja, maar het klinkt eerlijk gezegd best wel gevaarlijk. Automobilisten mogen nog wel over de dijk rijden. Alleen ja. Grote vrachtwagens niet. Waarom dan alleen die maatregel voor dat soort voertuigen?
1: Rijkswaterstaat heeft bepaald dat voertuigen die zwaarder zijn dan 15 ton. Dus dat is gewoon wel heel zwaar spul. Dat die niet meer over de dijk mogen. En op het moment dat dat gebeurt, dan kunnen andere gebruikers van de weg wel gewoon veilig gebruik blijven maken van de dijk. Dus personenauto's en kleine bestelbusjes mogen wel gewoon over blijven rijden.
0: Ja, het wordt vast allemaal goed berekend dat het veilig is voor hun. Ja, het klinkt een beetje als de Merwedebrug, hè, grote brug in de snelweg waar vrachtwagens ook niet meer overheen mogen. En toen hoorden we van heel veel transportbedrijven dat ze daar ook best wel boos over waren, want ze moeten heel erg omrijden. Is dat dan nu ook het geval?
1: Ja, dat is nu ook het geval. We hebben al even gebeld met een aantal ondernemers uit Flevoland en die geven ook aan van, wij moeten dan zometeen omrijden via Amsterdam waarschijnlijk. Hè. Je kan ook via de afsluitdijk bovenlangs, maar Amsterdam is sneller. Maar dat gaat natuurlijk heel veel extra geld en ook brandstofkosten. Dus ja, daar zijn ze niet zo blij mee. Aan de andere kant, de provincie Flevoland heeft ook al gereageerd. Die zijn er ook niet zo blij mee, maar die geven aan, ja, veiligheid gaat voor alles. En daar kan je niet over onderhandelen.
0: Ja, veiligheid gaat voor alles, maar het verbod is wel pas vanaf dit najaar ingesteld. Hoe zit dat dan?
1: Ja, dat klopt. Het verbod wordt dan in het najaar ingesteld, zodat belanghebbenden nog even ruimte hebben om maatregelen te nemen, zoals die transportbedrijven. En in dit najaar wordt het dan meegenomen in de Tweede Kamer. Die gaan dan praten over mobiliteitsopgaven van de toekomst. En daar wordt dit project dus in meegenomen. En dan wordt bepaald welke projecten prioriteiten krijgen en waar als eerste budget naartoe gaat.
0: Nou, dan hopen wij als Flevoland natuurlijk dat we hoog op het lijstje staan. Redacteur Guus Builaert, dankjewel. Ja, en tot slot nog even. Dit was een van je laatste bijdragen als redacteur. Want je hebt besloten om Flevoland te verlaten na een paar jaar. Je gaat je richten op de lokale journalistiek in Zwolle. We willen je bij deze heel graag heel erg bedanken voor een hele fijne samenwerking een aantal jaar lang.
1: Ja, geen dank. En jullie ook hartstikke bedankt voor die mooie radioshows.
0: Nou, dankjewel.
2: En een groot applaus voor jou, hè?
1: Ja.
3: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit

Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

0: En dan is het tijd voor de berichten van buiten Flevoland. In de rechtbank in Groningen was de eerste pro forma zitting in de zaak tegen twee vrouwen uit Stadskanaal. Ze worden verdacht van poging tot doodslag, langdurige en ernstige mishandeling en het opsluiten van de 6-jarige dochter van een van de twee vrouwen. De komende tijd wordt uitgebreid onderzoek gedaan naar hun persoonlijkheid en hun onderlinge band, zegt de persofficier.
1: De details in deze zaak zijn echt gruwelijk. Zo werd het meisje vastgeketend aan leidingen in de kelder, werd ze uitgehongerd en werd ze gedwongen om haar eigen braaksel op te eten. En dat alles werd ook nog eens gefilmd.
0: Ja, dat waren de details van een verslaggever van de NOS. Beide vrouwen waren niet aanwezig in de rechtszaal. Half november dan gaat die rechtszaak verder.
2: Het dodental na de vloedgolf van gisteren in Nepal en Tibet is opgelopen tot zeker 273. De meeste slachtoffers vielen in Nepal. In totaal worden er ook nog meer dan 1000 mensen vermist. De reddingsacties komen nog lastig op gang, zegt deze verslaggever.
3: Heel veel van de infrastructuur waarover het reddingswerk ook het gebied in moet komen is weggeslagen, bruggen en wegen. Er zijn inmiddels meer dan 3000 agenten op de been aan de Nepalese zijde. En in Nepal konden ook veel helikopters niet landen omdat dus die wegen weg zijn geslagen en er nog veel hoog water is.
2: Ja, het ministerie van Buitenlandse Zaken houdt rekening met enkele vermiste Nederlanders.
0: De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft het aantal arrestaties de afgelopen maand verder opgevoerd. Vorige maand werden er zo'n 50.000 mensen opgepakt. Maar al die mensen, vooral immigranten, kunnen niet allemaal zomaar worden uitgezet. En dus zitten de detentiecentra van ICE overvol. Onder vaak slechte omstandigheden, zeggen mensenrechtenorganisaties. Zo slecht zelfs dat tientallen mensen zijn omgekomen, zegt Human Rights Watch.
4: 55 deaths in ICE detention just in the last year since Donald Trump took office. We've also documented hundreds of thousands of immigrants who were arrested, detained in horrific conditions and deported.
0: Nou, Human Rights Watch documenteerde 55 sterfgevallen, vertelden ze. Ook worden honderdduizenden migranten vastgehouden in verschrikkelijke omstandigheden.
2: En in Rotterdam klonk het vanmorgen al heel vroeg zo. Ja, het geluid van de helikopters die meededen aan een militaire oefening. Het ging om een antiterreuroefening van de Koninklijke Luchtmacht, waarbij onder meer een gijzeling werd nagebootst. Ja, veel mensen werden vroegtijdig gewekt door het lawaai van al die heli's. Maar gold dat niet voor iedereen.
5: Ik hoor zoveel chaos hier in de buurt, ben het al gewend.
6: Ik heb lekker doorgeslapen.
7: Ik heb inderdaad wel helikopter gehoord, ja. Ik dacht van, ja, wat gebeurt hier?
8: Ik hoorde steeds, zeg maar, helikopters. Ja. Maar ik hoorde dat in mijn slaap en ik dacht van, hè, droom ik nou? En ik werd een paar keer wakker. En de kop is trrr, heel de tijd. Ik vond het wel een beetje irritant.
2: Ja, heel irritant, maar ook belangrijk, want tijdens de oefening leren de militairen hoe ze gijzelaars zo snel en veilig mogelijk kunnen bevrijden en medisch verzorgen. En dat was wat nieuws van buiten onze provincie.

0: Dit is Flevoland.
1: We hebben in Lelystad bijvoorbeeld 23.000 mensen op de inschrijflijst staan voor een woning. Dus wij zouden heel graag zoveel mogelijk woningen bouwen.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ik ben in Amsterdam geboren. Waar je geboren bent, dat blijft altijd van jou op een manier. Maar hier is een stad aan mij geboren. Dit is mijn stad.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Het is gezellig, het is klein.
0: Dit is Flevoland.
4: Chillen, dansen, lekker. Die vibe gewoon door de vloer.
5: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
6: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
7: Hij is onderweg.
6: Wie?
7: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
6: Top. Koffietje, ik trakteer.
7: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
8: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
5: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
9: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
10: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
11: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
12: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
13: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
14: Leren mediteren? Zen.nl.
15: Hé, hey, wat is dat?
5: Een plug-in batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
15: Doe maar duur.
5: Nee joh, deze Jackery kost nog geen €800. Bij Greenwave. Greenwave.
16: Leren mediteren? Zen.nl.
5: Ik betaalde €100 online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl.
0: Straks op de radio, het beste van Flevoland.
17: Dit is Flevoland, ook te volgen via TikTok. Nu het nieuws van 7 uur.
18: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft een man uit Breda opgepakt voor meerdere verkrachtingen. Die vonden tussen 2001 en 2011 plaats rond Breda. De politie kwam de man van 58 op het spoor na DNA-verwantschapsonderzoek. Een directe match in de databank was er niet, maar kwam in beeld via DNA van een familielid. De man is deze maand al opgepakt en de rechtbank heeft bepaald dat hij voorlopig langer blijft vastzitten. Een groep vrouwen probeert een massazaaddonor uit de regio Groningen te stoppen. De man van 43 heeft minstens 121 kinderen verwekt en mogelijk zijn het er nog meer. Hij doneerde aan diverse spermabanken, mogelijk ook in het buitenland, en zoekt via internet contact met vrouwen die graag een kind willen. Uit het onderzoek van Nieuwsuur vertelt journalist Jan Klein-Nijenhuis.
19: Ja, wat we terug horen van die moeders is dat hij eigenlijk altijd heel erg kritisch was ten opzichte van massadonoren. Dus dat hij altijd zei van ik snap niet waarom mensen dat zouden willen worden. En dat hij heel vaak mensen ook verteld heeft van ja, als wij dan samen in zee gaan en jullie zouden een kind via mij krijgen, dat zou dan het zesde kind zijn. Maar dat heeft hij aan zoveel mensen verteld. Ja, hij heeft zich gewoon voorgelogen.
18: Een groep vrouwen die al een kind van hem heeft, voelt zich opgelicht en wil dat de man wordt gestopt. In de buurt van Berlijn zijn twee mensen gedood op een school. Een leerling van 18 werd gedood door vermoedelijk haar ex. De man van 30 die de dader wilde tegenhouden, overleefde dat niet. De verdachte is aangehouden. De Europese voetbalbond UEFA bereidt een strafzaak voor tegen FIFA-voorzitter Infantino. Aanleiding is zijn mislukte plan om de rechten van het WK te verkopen. Volgens de UEFA zouden de aandelen voor veel te weinig geld worden verkocht en is er daarom sprake van fraude. Het weer, het is broeierig warm en later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Daarbij is ook kans op hagel. Morgen onweer, maar ook zon, dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
20: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
17: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Ja, we gaan naar Jeroen Wolfsen, je hoorde hem al eventjes. De financiële man, hij weet niet alleen heel veel over kruidnoten, maar natuurlijk ook over startersleningen.
2: Ja.
1: Want steeds meer woningen worden met een startersleningen gekocht. Even, wat is een starterslening en kun je dat altijd overal krijgen?
2: Ja en nee. Wat is een starterslening? Daar kan ik je antwoord geven. Dat is eigenlijk een lening die door de Stichting Volkshuisvesting Nederlandse Gemeentes... Nou, in de gewone volksmond, de gemeente kan jou de mogelijkheid geven om geld bij ze te lenen. Dat doet niet iedere gemeente. We hebben in Nederland 250 gemeenten die het doen, van de 342. Lelystad doet het wel, Almere bijvoorbeeld niet.
1: Nee, oh. En ja, gek is dat, hè?
2: Ja, ja, ja, ja. Nou, dat heeft toch gewoon te maken met een potje. En het potje is inmiddels bij Lelystad leeg. En dat is ook niet zo gek, want Lelystad is samen met Texel de gemeente waar het meeste starterslening gesloten worden. Ja. En dan kan je ook echt wel een structureel bedrag lenen. En dat maakt dus wel het verschil tussen kunnen kopen en niet kopen.
3: Er zijn twee plaatsen in Nederland waar de meeste startersleningen worden gedaan. De eentje van is Lelystad.
2: Ja, Texel en Lelystad.
3: En Texel.
2: Ja. Ja.
3: Zijn dat zoveel huizen te koop dan?
2: Op Texel denk ik niet. Maar
3: die te koop zijn wel.
2: Ja, in Lelystad wordt er toch veel gebruikt. Ja. In het algemeen is in 1 op de 12 woningen... Hè, dus zo'n 8% van de mensen koopt met zo'n starterslening. Eigenlijk heel simpel. Als je 50.000 euro verdient, dan kun je maximaal 230, 240 lenen. Ja, daar koop je niks voor. Dus kan
3: zeker
2: je
3: in sommige Texel, gemeentes trouwens.
2: Wat lenen. Nee, op Texel zeker niet.
3: Ja,
2: dan koop je een schaapskooitje, denk ik. Hè.
1: Maar dan moet je, geloof ik, dan geldt er een zelfbewoningsplicht, toch? Op die
2: ja, daar zeker. Hè, want dat is natuurlijk, daar willen ze natuurlijk het toerisme in die zin tegen gaan. Dat net als in Zeeland, dat niet alle woningen opgekocht worden. Maar daar speelt dat box 3 verhaal met beleggen. Dat wordt al minder interessant.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Maar even terug naar de starterslening. Ja. Je inkomen is te laag. Huizen zijn te duur. Je kan wat bijlenen. Maar dan maakt het dus wel uit. A, doet je gemeente het? He, want Almere dus niet. Lelystad wel. Ja. Maar even het rijtje af. Hier in Lelystad 65.000 wat je maximaal kunt lenen. Maar Dronten 40. Zeewolde 35. Emmeloord, of eigenlijk de gemeente Noord-Oostpolder, 35.
1: Oh.
2: Dus het kan ook zomaar zijn dat je misschien wel de voorkeur hebt om in Almere te wonen, maar dat je uiteindelijk in Lelystad terecht kon.
1: Ja, dat was dat verhaal ook in het nieuws, hè?
2: Ja.
1: Van die jongen.
2: Ja, ja. Dus dat zijn wel dingetjes die gaan spelen.
1: Mm-hmm.
2: Het is zeker de moeite waard als je gaat kopen om daar dus wel rekening mee te houden. En denk dus niet als je een berekeningetje maakt op de site van een bank of een hypotheekadviseur van, oh, ik kan maar 2,50 lenen, woningen kosten 3 ton, einde oefening voor mij. Ik moet nog even doorsparen of een hoger salaris. Ga dan ook echt kijken op de site van de gemeente waar je op de interesse hebt of daar zo'n starterslening beschikbaar is.
1: Maar is dat gunstig? Is dat dan tegen hetzelfde rentepercentage als je
2: het super gunstig, want de eerste 3 jaar hoef je niet af te lossen. Dus je hebt een hele lage maandlast. En let op, het wordt nog leuker. Je hebt 0% rente de eerste 3 jaar.
1: Wow.
2: Dus er wordt echt gezegd, je inkomen is te laag. We hebben er wel vertrouwen in dat je inkomen stijgt. Dat is natuurlijk ook zo. Hè. Veel starters zitten in de fase. Ieder jaar komt er wel wat salaris bij.
1: Maar niet meer, hoor. Niet meer.
2: Nee, maar je bent geen starter meer. Je bent eigenlijk eerder een stopper.
3: Eindigend.
2: Eindigend, ja.
1: Is dat zo?
2: Ja.
1: Oh.
2: Ja, of stakker in plaats van starter.
1: Ja. Nou.

0: Ja, nee, maar starters hebben dan nog wel wat carrière kansen. En als ze niet bij de omroep werken, of in mijn vak, heb je ook nog wel de kans dat je het meer gaat verdienen. Nou, dat is bij ons allemaal natuurlijk niet meer mogelijk. Wij zitten al aan de top. Hè?
1: Ja,
0: ja. Halleluja.
1: Maar is het alleen maar halleluja met zo'n starterslening? Of
0: zit
1: er ook wel wat haken en ogen aan?
0: Nee, eigenlijk niet. Maar je moet je dus wel realiseren. Na 3 jaar moet je opnieuw een inkomenstoets doen. En dan kan het zijn dat er gezegd wordt, hey, je inkomen is nu voldoende, je gaat nu wat extra aflossen en je krijgt er dan rente bij. Maar daar is natuurlijk wel rekening mee gehouden. Dat
2: je kan het dus verlengen naar die 3 jaar?
0: Ja, want kijk, als je 50.000 leent, is het niet zo dat je na 3 jaar een briefje krijgt van kan je even die 50.000 terugstorten.
2: Nee,
0: dan begint je aflossingstraject.
2: Ja, toch, precies. Dat dacht
0: dus
2: ik. Ja.
0: Het maakt het verschil tussen wonen en niet wonen,
1: maar
0: veel mensen.
1: Zit je dan na die 3 jaar zonder werk? Heb je dan een probleem?
0: Ja, maar dat heb je altijd. Hè? Ik bedoel, dat is het gekke aan een hypotheek. Als je nu een hypotheek wil sluiten, moet je door 20 hoepeltjes springen.
1: Ja.
0: En dan heb je hypotheek geregeld. De volgende dag heb je ontslag. Ja, daar hoor je dan niemand over.
1: Oh,
0: maar dan is het simpel. Kan je het niet betalen, dan gaat er een bord in de tuin. Hè?
2: Oh, dat is zelfs een creditcard. Die creditcard mag je dan vaak niet van die hypotheek verstrekken. Dan zeg je hem even op. En na het passeren vraag je weer aan, dan is er niks aan de hand.
0: Ja, absoluut.
2: Ja,
0: okay.
2: Fraudeurs, die worden steeds slimmer om je rekeningen te plunderen. Ik zie nu wel over dat die overgang van Ideal naar Wero, zag ik van de week in de krant.
0: Ja, dat is een item waar je even op moet letten. Ik las in de Telegraaf dat er steeds meer vaker ook de ouderwetse manier wordt gebruikt. Namelijk een brief. He, en dan van een heel
2: groot.
0: Ja, een ouderwetse brief. Dus wij denken dat het allemaal online gebeurt. En dat is het ook meestal. Ja. Maar nu krijgen mensen een brief van een advocatenkantoor in Canada of Australië. Dat er gebleken is dat je misschien recht hebt op een erfenis van een oud familielid.
1: Oh, ja.
0: Ze hebben heel veel gegevens van je. Want ja, er zijn heel veel datalekken geweest. Hè? Ziggo, noem maar op. Mm-hmm. Dus in één keer hebben ze gegevens dat je denkt, hey, ze weten echt wel heel veel van me. En in één keer krijg je keurig een brief met een stempel erop van een gerenommeerd advocatenkantoor. Dan moet je wat kosten betalen. En als je de kosten betaalt, dan heb je recht op die erfenis van een miljoen euro. Uit een of een dollar van een rijke oom uit Canada.
1: Ja,
0: nou,
1: toch?
0: 3 keer raden. Hè?
1: Ja.
0: Gaat niet gebeuren.
1: Ja.
0: Maar het gaat verder dan dat. Hè. Deze week had ik een klant aan de lijn. Daar waren wij mee bezig om wat pensioenpotten bij elkaar te verzamelen op één polis. En in één keer kwam het bericht van de verzekeraar. Meneer wil alles afkopen en die wil het in één keer hebben. Nou, dan gaan bij mij allerlei alarmbellen af. Want ik heb een heel gefundeerd gesprek gehad wat zijn plan was. En in één keer wijzigt iemand 180 graden. Gebeld. Laten we hem Jos noemen. Tandarts. Medische mensen hebben vaak een hoger inkomen en geven veel uit. Maar als ze op pensioenleeftijd komen, moeten ze een beetje op de kleintjes geletten. En in één keer kwam het verhaal dat hij op zijn website was gekomen. En dan had hij 12.000 euro ingelegd bij een Zwitsers bedrijf. En dan kon hij op zijn portal online zien dat die 12.000 al 24 was. En dan werd hij gebeld door de directeur. En dan kreeg hij een speciale behandeling. En dan zouden ze nog mooiere dingen kunnen doen.
2: Ongelooflijk.
0: Inmiddels had hij 125.000 euro in de pot gestopt. Hij zag het iedere dag groeien.
2: Tot het op wilde nemen, zeker.
0: Ja, beste Jos. Ik denk dat je wordt opgelicht. Hier heb je wat filmpjes van verschillende mensen die bij Tros Radar, bij Tros Opgelicht, allerlei programma's vertellen. En je herkent het 1 op 1. Je wordt gebeld, je krijgt een voorstel. Het is te mooi om waar te zijn. Jij zegt het vaak.
1: Ja.
0: Je krijgt een online portal. Je ziet je vermogen groeien. Je wil bijstorten. Je kan nog een bekker bijstorten.
1: Denk je weg.
0: Nou ja, dan begint het. Want wat gaat er nu gebeuren met onze beste Jos, laten we hem zo maar noemen. Die gaat natuurlijk zeggen, ik wil mijn geld terug. Dan krijgt hij natuurlijk het bericht van, nou dat kan wel, maar ja, dan moet je wat kosten betalen. Dus dan gaan ze nog 1 keer 10.000 euro vragen. Nou, maakt hij dat natuurlijk ook over, want hij wil zo'n 125.000 euro terug. En dan realiseert hij zich over een maand dat het echt weg is. En dan over 4 maanden wordt hij gebeld door een advocatenkantoor uit Zwitserland, wat bezig is om een fraudebedrijf aan te pakken. En we hebben gezien dat u ook bestolen bent.
1: Ja.
0: Wij kunnen dat voor u terughalen. En raad eens wat u moet doen. Even 10.000 euro overmaken. Dan heeft u uw 135.000 euro terug.
2: Maar dat zijn dan intelligente mensen, hè? Gaan we maar even vanuit.
1: Absoluut. Dat wou ik net zeggen. Ja. Dat zijn niet alleen domme mensen die erin trappen.
0: Nee.
2: Dan doe je dat. Dat doe je toch niet?
0: Ja, maar jongen, er zijn zoveel voorbeelden van.
2: Maar dat maakt zo hebberig dus dan, hè, blijkbaar.
0: Ja, blijkbaar.
1: Nee, maar ze kunnen tegenwoordig ook zo goed iets manipuleren en zo goed
0: de
1: doen,
0: websites
1: alsof,
0: worden
1: alsof
0: door
1: het klopt.
0: Ja, de websites worden door AI helemaal nagebouwd. Ja,
2: maar zo makkelijk, zo snel, zoveel geld, dat is altijd niet, dat klopt eigenlijk nooit. Tenzij
0: nee, maar
2: je
0: krijgt een portal, daar staat jouw kapitaal op wat je gestort. En je ziet het meer en meer. En soms beleggen ze het in bitcoin en dan weer dit en dan weer zus en dan weer zo. De verhalen zijn te mooi om waar te zijn.
2: Ja.
0: En dat is de aloude spreuk van Arnoud.
2: Doe
0: als het
2: nou
0: mooi is om waar te zijn,
2: dan is het het ook.
1: Is nog niet waar.
0: Dan moet je het zeker niet doen.
1: Nee. Jeroen Wolse, dankjewel.
3: Dit is Flevoland met de leukste fragmenten van de dag.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Ja, we zeiden net al, ik zei net gekscheerd, ik ga zo even met hem chansen. Dat doe ik natuurlijk niet, want zijn single heet Chansen.
2: Wat ben je dan nu aan het doen?
1: Met jou.
2: Nee, oh, met hem.
1: Ja, nog
2: met Henkie.
1: Nee, nog niks. Dat begint zo met Henk.
2: Oh.
1: Ja, vind je het leuk,
2: Henkie?
1: Henk Dissel is het toch?
3: Ja, nu wel, hè?
1: Ja, vroeger was Henkie. Henkie, ja. Ja, vind ik altijd een beetje een rare naam, Henkie. Ik vind Henk leuker. Ja, ik vind Henk wel leuker.
2: Naam. Ik vind het wel een liefkozend naampje eigenlijk.
1: Henkie.
2: Henkie.
1: Ja. Ja, ik had vroeger een oma Henk.
3: Ja, maar ik ben 1,90. Dat staat niet meer zo.
1: Je hebt het al lang, hè?
3: Ja.
1: Ja. Nou, wat maakt het eigenlijk allemaal uit? Maar goed, ik had een hele mooie introductie voorbereid. Die is helemaal aan het diggelen natuurlijk. Maar goed, je hebt een nieuwe, vrolijke, aanstekelijke feestplaat. Chansen heet die. Een herkenbare zomerplaat van een ervaren zanger, lees ik hier. Hoe ervaren ben jij inmiddels, Henkie?
3: Ja, ik denk best wel. Ik zing sinds 2007.
1: Nou,
3: dus dat is 19 jaar. En heel veel mooie dingen al mogen doen. Veel liedjes uitgebracht. Eigen concerten mogen geven. Onder andere in Heineken Musical.
1: Ja, was dat je hoogtepunt?
3: Ja, dat is qua eigen show wel. Vond ik dat de mooiste show. Mm. En toen heb ik nog Brabant Hallen gedaan. Is ook heel gaaf. Maar gewoon de naam Heineken Musical. Het heet nu Avas Live.
1: Ja.
3: Dat was wel gewoon heel bijzonder.
1: Ja, snap ik.
3: En top is een concert. Dat is dan mijn grootste show. Maar niet van mezelf.
1: Nee, precies.
2: Mocht je de gast zijn?
3: De gast, ja.
1: En je bent getrouwd onlangs.
3: Ja.
1: Ja. Hoe bevalt
2: ook
1: dat?
2: Een hoogtepunt.
3: Dat was ook een hoogtepunt. Nou, ik heb er wat. Nee, het was een hele mooie dag. Een hele warme dag. Het was toen 38 graden.
1: Zo.
3: In dat weekend ben ik getrouwd. Op 7
1: hoe lang is het nu geleden?
3: Wat zeg je?
1: Hoe lang is het nu geleden? Twee
3: 27
1: maanden?
3: Juni.
1: Ja, 27 juni. Ja.
3: Twee maanden.
1: Ja.
2: Een mooi driedelig pak aan.
3: Ja, ook nog. En lekker in de zon. Dus het was een fantastische dag. We wilden mooi weer. Dat hebben we gehad. En ik moet wel zeggen, dat is met alles zo. Mensen zeggen altijd van, als bijvoorbeeld je kind wordt geboren, dat is het mooiste wat je hebt.
1: Mm. Ja.
3: Dat is ook bewezen. En dat vond ik ook wel met trouwen. Dat is denk ik wel de mooiste dag uit je leven. In ieder geval, dat vergeet je nooit meer.
1: Nee.
3: En alle dierbaren zijn erbij. Een mooie dag, een mooi feest. Dus die dingen kloppen wel.
2: Ja, ja. Kan je dat moment nog terughalen? Van dat jij ja zei, dat zij ja zei?
3: Ja, ik was heel zenuwachtig. En dat is dus het gekke. Als ik moet zingen en er staat hier nu buiten bijvoorbeeld 20.000 man, dan heb ik nul zenuwen. Ja. Maar daar had ik dat wel. En we deden ook geloftes voorlezen. Dus ik stond half stotterend. En ik werd meer zenuwachtig. We hadden ook een, hoe noemen ze iemand die je trouwt?
1: Een paps.
3: Ja, dat ja.
1: Ja.
3: Maar ik had een voorgesprek en ik ben nogal van de grapjes maken. Dus één ding, bij het ja-woord niet zeggen nee of misschien. Want dat is een geldig antwoord. Zeg ze, dan ben je dus echt niet getrouwd.
2: Ja,
3: dus
2: ze moeten je het drie keer vragen.
3: Ja, dus daar werd ik al zenuwachtig van. Maar het lukte. Ik zei gewoon ja.
2: Ja, mooi.
1: Is dat echt zo, als je één keer een grap nee zegt, dan is het ook echt daarmee klaar?
2: Ze moeten drie keer vragen.
3: Dan gaan ze nog een paar keer vragen, maar als je een paar grapjes maakt erover.
2: Als jij drie keer nee zegt, dan gaat het niet door.
3: Maar je zou stotteren. Ik stotterde als ik dan.
2: Nee. Ja. Oh, ja, grappig.
3: Dat was een mooie dag.
1: Ja, ja.
2: Had je nog artiesten?
3: Ja, ja, zeker.
2: Hoort bij.
3: Sam Roosendaal, maar dat
2: leuk.
3: Is iemand die heeft ook dit liedje onder andere geschreven, Chansen.
1: Ja.
3: Die kwam 's middags zingen en in de avond hadden we Vincent.
1: Vincent met een Z, hè?
3: Met een Z.
1: Ja, ja. Met zijn dromendans.
3: Guido van der Graaf.
2: Ah, Guido.
3: Shanna Loire.
2: Ja.
3: Wie nog meer?
1: Zo, dat is een
3: Gio, maar dat is iemand waar ik een duet mee heb opgenomen. Mm. Dus van liedje Omlaag, Omlaag.
1: Ja.
3: Dus dat waren de artiesten en de DJ. Dus wat onze favoriete dag.
1: Heb je zelf ook gezongen eigenlijk op je eigen bruiloft?
3: Ik werd op een gegeven moment naar voren geroepen door Vincent.
1: Wel, ja.
3: En die zong My Boy van Elvis.
1: Mooi. Oh, mooi.
3: Dus daar hebben we een stukje van samen gedaan.
1: Ja. Ja.
3: Maar het was eigenlijk niet de bedoeling. Iedereen vroeg het ook, ga je zelf ook zingen? Maar dat had ik.
2: Vrij vandaag.
3: Ja, vandaag ben ik echt vrij. Ja. Ja.
1: Wie is eigenlijk jouw inspiratiebron geweest om te gaan zingen?
3: Eigenlijk Elvis Presley.
1: Toch wel, hè?
3: En René Vroeger.
1: Ja?
3: Daar heb ik honderden dvd's van versleten. En daar heb ik heel veel naar gekeken. En na de hand werd het Bauke. Daar ben ik altijd heel groot fan van geweest. En
1: ook Elvis, hè?
3: Ja, maar ik was heel gek op dat Nederlandstalige wat hij toen deed.
1: Oh ja.
3: En dat zijn wel drie artiesten waar ik gewoon mega veel naar heb gekeken.
1: Ja.
3: En ook Bauke spreek ik veel. Ook veel van geleerd. Dus ja, dat zijn mijn voorbeelden.
2: Ja. Zit er ook wel een beetje overeenkomst tussen jullie, als ik zo zie?
3: Ja?
2: Ja, vind ik wel.
1: Qua wat dan?
2: Qua looks een beetje.
1: Oh, Elvis en hij of Bauke?
2: Nou, Bauke en Henk.
1: Oh.
2: Ja, toch?
1: Ja. Nee, vind ik.
2: Nee.
1: Nou, ik weet het. Ja, misschien door het leren jasje nu?
3: Ja, misschien dat het.
1: Maar, ja, hè?
2: Maar ja.
1: Heb je alleen een leren jasje of ook leren pijpen?
3: Ik weet ook leren pijpen.
1: Ja.
2: Zo makkelijk dit.
1: Ja. Ik zei dat geen chance.
2: Ja,
1: op een goede manier waarschijnlijk, maar goed. Hey, je nieuwe single, je bent net al geschreven door Sam Roosendaal, die dus ook op jouw bruiloft heeft opgedreven.
2: Ja.
1: Wat is het voor plaat?
3: Nou, ik wilde altijd wel liedjes maken. Er mag wel wat ondeugends in. En dat heb ik natuurlijk in Lange Nacht was dat heel erg. En toen op een gegeven moment heb ik wel gezegd, ik word nu wat ouder.
1: Ja.
3: En dat kan je niet meer zingen naar 16-jarigen. Ik zeg, dus we moeten iets daartussenin zoeken. En toen kwamen we eigenlijk op chansen. Van, je mag met iedereen die chansen en met ze blijven dansen. Maar je gaat wel op het eind vanavond met mij mee naar huis. En dat hebben we gemaakt. Ik zeg, maar het moet wel heel passend zijn. Ik zeg dus, dat hoor je ook in de eerste zin van het liedje. Het is een jaar of 10... Het is een jaar of tien geleden.
1: Ja.
3: En dat gaat dan over Sanne, mijn vrouw.
1: Ja.
3: Dus zo zijn we een beetje aan het liedje gekomen.
1: En zeg je dan ook tegen die schrijvers, het moet een beetje wat hebben van Cheerio en van Zwoele Zomernacht. Want dat zijn natuurlijk wel de hits van deze zomer. Hè?
3: Nee, ik vind ook, dat moet je ook niet willen. Ik vergelijk het ook altijd wel eens met mensen van, als ik Cheerio had gezongen, was waarschijnlijk niks geworden. Dat is gewoon bij de juiste persoon terechtgekomen.
1: Echt waar, denk je dat?
3: Ja,
2: nou, weet je niet.
3: Ja, maar vaak wel. Dat is gewoon juiste momentopname en juist liedje bij de juiste persoon. Dat is denk ik wel heel belangrijk. Alleen moet wel zeggen, Cheerio had ik kunnen zingen. Dat is niet iets heel anders dan wat ik nu doe.
1: Nee.
3: Alleen wij hebben wel altijd een beetje een eigen sound gehad. En dat begon vanaf 2012. Dat was heel dansbaar, veel accordeon. En daar ben ik me wel altijd een beetje aan blijven vasthouden. Dus dat hoor je ook nog wel terug in dit liedje.
1: En dat Zwoele Zomernachten, dat staat dan weer iets te ver van jouw stijl af? Of
3: heel lullig gezegd... Ik had dat nooit opgenomen. Nooit.
1: Nee?
3: Nee, als mensen mij het liedje hadden laten horen, zeg ik, ja, die hoef ik niet.
2: Dat zei de platenmaatschappij ook.
3: Ja, ik hoorde dat ook totaal niet in dat liedje. En alleen met Cheerio, daar zei ik gelijk, ik zeg, dit wordt een hit. Dat heb ik ook naar hem gestuurd, staan nog in mijn telefoon.
1: Ja, ja, ja.
3: Ik zeg, dit wordt jouw hit.
2: Ja.
3: Dat hoorde ik gewoon gelijk. En van Rutger heb ik nooit gehoord.
2: Nee, maar dat is ook dat rare eraan. Ook dat andere mensen dus een hit kunnen maken.
1: Ja,
3: het publiek bepaalt.
2: In één keer een studentengroep, een andere studentengroep.
3: Ja.
2: En daar weer een andere studentengroep van. En die pikken dat op. En dan wordt het in één keer een hit. Want dat is een self-made hit. Die is niet door de radiostations gemaakt.
3: Nee. Kijk, op een gegeven moment gaat iedereen het dan draaien. Ja. Omdat het gebeurt in het land, zeg maar.
2: Ja.
3: Alleen, ik heb wel een paar keer goed naar het liedje geluisterd van wat zou het nou zijn. Kijk, het is weer heel veel zon zien zakken in de zee. Allemaal zetten.
2: Het is een kreet.
3: Ja, en als je het allemaal een beetje kijkt, er is wel echt over dat liedje nagedacht natuurlijk.
1: Ja, zeker.
3: En, gewoon heel goed gedaan. En ik moet ook zeggen, het is wel gegund natuurlijk. Als iemand de kaart voor hebt gewerkt, dan zijn hun dat allebei wel. Alleen Rutger vind ik nog iets
1: wat
3: meer.
1: Langer.
3: Ja, en ook...
2: En tegen het beeld van wat het Nederlands publiek kreeg door dat televisieprogramma van hem.
3: Ja.
2: Laat maar even zeggen, wat een sukkeltje, die kan niks en die is niet zo slim. Wij hebben een aantal keren hier bij ons in de studio al gehad. Dus
3: ja, maar hij is tegenovergesteld.
2: Hij is tegenovergesteld Hij weet donders goed wat er gebeurt ook allemaal.
3: Ik zat in de coronatijd, hadden wij een programma en daar zaten wij met z'n vijf of zo in een huis. En met Rutger onder andere. En toen leerde ik hem voor het eerst kennen.
2: Ja.
3: Maar het is gewoon een hele normale en slimme jongen. En ook een hele goede zanger.
2: Ja.
3: Alleen als je dan dat programma, dat heb ik toevallig laatst teruggekeken.
1: Ja, dan zetten ze een beetje neer als een soort
3: of
1: verschutten.
3: Of verschutten
1: zetten. Ja, daar was het ooit wel een beetje om te doen.
3: En nu vind ik het wel leuk dat dit gebeurt.
2: Nou, hij heeft er hard voor moeten knokken natuurlijk.
3: Zeker.
2: Om het liedje op te nemen.
3: Ja.
2: Want wat ik ook zeg, de platenmaatschappij zei, tot drie keer toe, we vinden het niks.
3: Nee.
2: Gaan we niks mee doen.
1: Heeft hij het zelf gedaan.
2: En toen heeft hij het zelf maar gedaan. Hij zei, ik vind het wel goed, dus ik neem het op. Ja, dan moet je net een mazzel hebben dan ook, dat het zo uitpakt.
3: Ja, en sterk in je schoenen staan. Als je dat vaak hebt, een platenmaatschappij nodig. En als hij dat dan toch heeft gedaan en heeft gedurfd, dat is de beste keuze ooit geweest.
1: Ja. Hey, die zomer is eigenlijk bijna voorbij nu je dit hebt uitgebracht. Het is natuurlijk wel echt een zomerplaat. Hè? Het is nog wel, de meteorologische zomer is volgende week voorbij, maar de, hoe heet het, de andere zomer eigenlijk?
2: Je hebt kalender.
1: Het heet anders.
2: Ja.
1: Ik kan er even niet op.
2: Je hebt de meteorologische.
1: Astronomische. Ik zocht dat woord eventjes.
2: Ja. Ja.
1: Dus die loopt nog eventjes tot september. En misschien krijgen we nog een paar mooie dagen. Wat zijn jouw plannen verder dan? Heb jij, wat je zegt, ik noem net al wat mooie iconische plekken waar je concert hebt gegeven.
3: Ja.
1: Zit er zoiets weer in... staat het ergens in de agenda al met potlood?
3: Nee, nog niet. Ik heb het voor het laatst gedaan in 2023. Een concert gegeven in de Avans Live. Toen heb ik dat gedaan. Ik zou het nog wel een keer willen doen. Alleen, ik denk dan meer aan het theater of zo. Dat lijkt me heel gaaf. Ik vind het leukste eigenlijk wat er is om mooie liedjes te zingen. Dus ballads en dat soort dingen. En nu doe ik dat heel af en toe. En dat het gek is, dan zing ik bijvoorbeeld I Will Always Love You van Whitney Houston of One Moment in Time. En dan krijg ik pas van, ik wist eigenlijk niet dat jij zo goed kon zingen. Omdat dit soort liedjes, dat zijn een beetje feestliedjes. Mm. Ja, je kan,
1: commerciëler.
3: Ja, commerciëler.
1: Ja.
3: Dus dat lijkt me wel leuk om dat een keer in een theatershow te laten horen. Wat er nog meer in zit.
1: Ja, maar goed. Dat is dus nog niet concreet.
3: Nee.
2: Kost ook.
3: Ja, en ik moet nog op huwelijksreis. Dat was ik vergeten vrij te nemen. Dus dat moet ik ook nog doen.
1: Waar ga je heen? Weet je dat al?
3: Ja, ik ga nu naar Mallorca. En we gaan begin oktober. Ja, mijn vriendin, toen nog mijn vriendin, die zei... we gaan volgend jaar trouwen, maar dan moet je ook vrijnemen voor een huwelijksreis.
4: Ja.
3: Ja, joh, ik zit, dat komt goed. Ja. En ik vergeet dat alles. En toen was het bijna, of tenminste een paar maanden ervoor. Ik zei, ja, ik kan wel niet meer. Ze zijn allemaal optredens elk weekend.
4: Ja.
3: Ik zeg, dus kan niet. Ik zeg, dus het wordt oktober. Dus ik zat bijna in Scandinavië of zo. Maar Mallorca is toch nog goed weer.
2: Nou ja, midweekje, maar Mallorca is ook goed, toch?
3: Ja, prima. Prima. Ja. We gaan 11 nachten, dus dat is nog lang.
2: Oh, toch wel?
3: Ja.
1: Maar dat is dus de huwelijksreis op Mallorca.
3: Dat wordt de huwelijksreis.
1: Okay, ja, goed. Nou, en,
2: maar dan zullen net zien dat een omroep belt en die zegt van... Henk, kan je komen voor een muziekfeest op het plein? Als je midden in je vakantie zit.
3: Nee, daar kom ik niet.
1: De beste zangers? Huh?
3: Beste zangers wel.
1: Dat is waar, ja.
2: Maar die zitten dan waarschijnlijk in de buurt.
3: Ja, dat is niet super vliegen.
1: Dat heb je eigenlijk nodig, hè, zo'n programma.
3: Ja.
1: Dat zou je moeten doen. En dan kun je ook laten horen wat je nog meer kan eigenlijk.
3: Ja, maar het is wel ook dat is weer moeilijker geworden om tussen te komen. Ik heb heel lang bij Volendam, Jan Smit heeft heel lang begeleid. En toen was het echt gewoon, werden er 7-8 Nederlandstalige zangers erin gezet.
4: Ja.
3: En nu willen ze een musicalster, iemand die een YouTuber bijvoorbeeld. Dus... Ik ken ook bijna de namen niet meer van de mensen die erin zitten. Dit jaar valt volgens mij mee.
1: Nou, Yves Berendsen doet mee, geloof ik.
3: Ja, dat is natuurlijk wel heel gaaf.
1: Ja, en de twee broers.
3: Ja, ja, maar 9 van die dingen die ken ik niet eens, bijvoorbeeld.
1: Nee.
3: En misschien werd ik daar...
1: Django McCroy, geloof ik, doet ook mee.
3: Ja, die ken ik wel.
2: Ja, wel, maar ja.
3: Maar als je dan van vroeger kijkt, zit dan oude uitzendingen.
1: Ja, dus Vroeger,
3: Frans Duits, Frans Bauer, de DJ's. Dat was wel iets anders, ja.
1: Dat was een andere koek.
3: Maar dat staat natuurlijk wel bovenaan mijn lijstje. Maar denk van elke artiest.
2: Ja, ik vind wel dat de titel van het programma niet meer helemaal de lading dekt.
1: Nee, zijn ook niet beste zangers.
2: Als je dan beste zangers hebt, dan zit een YouTuber in die toevallig een beetje kan zingen.
3: Ja, ja.
1: Maar is misschien niet de beste zanger.
2: Nee, ja, precies. Nou ja, goed. We dwalen af.
1: Maar goed, dat is natuurlijk ook een kwestie van smaak.
3: Ja.
1: Henk, wat denk je ervan?
3: Ja, zou ik het even gaan zingen?
1: Ja, even gaan zingen. Ja, doe maar. Ja, de microfoon staat klaar voor je. En dan gaan wij genieten van die nieuwe zomerplaat van Henk Dissel... die binnenkort eens op huwelijksreis gaat. Maar als beste zanger zijn belt, dan zegt hij die huwelijksreis gewoon weer af. Hij gaat lekker chansen. Henk Dissel,

0: Goedenavond. Begin de avond nog droog en vrij zonnig, maar al vrij snel gaat de bewolking toenemen. En in de loop van de avond krijgen we te maken met een grootschalig onweerscomplex wat vanuit het zuiden over de provincie gaat trekken. Hierbij is kans op windstoten en vooral veel bliksemactiviteit en fikse regenval. Morgenochtend is het dan droog, gaat de zon flink schijnen, maar morgenmiddag krijgen we opnieuw te maken met stevige buien, waarbij ook kans is op zware windstoten en wederom ook kans op onweer. Nadat de buien zijn overgetrokken, kan de temperatuur nog oplopen naar een graad of 22. En ook de dagen daarna in het weekend is het dagelijks 21 of 22 graden. Blijft het wisselvallig, maar geen kans meer op onweer.
1: Dit is Flevoland met de meest interessante onderwerpen van de dag op een rij.

0: De leukste, mooiste en meest interessante radiofragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Frankly, my dear, I don't give a damn.
0: Films.
2: Here's Johnny.
0: De premières.
3: Go ahead, make my day.
0: De successen. En de flops.
4: And I will kill you.
0: Filmkenner Jules Wolthuis.
5: Jules Wolthuis is gewoon weer aangeschaft. Want het is donderdag weer een week voorbij, zeggen we dan elke week.
6: Zeker.
5: Vier nieuwe films. En we beginnen met een film waar je zelf waarschijnlijk al een tijdje naar uitkijkt. Ted en de Magische Lamp.
7: Even wrijven en nou, het beste resultaat.
6: Ja, ik niet direct, maar een heleboel andere mensen wel. Vooral de jeugd.
5: Ja.
6: En Ted is bekend bij de jeugd.
5: Ja,
6: hè? Want
5: Ted.
6: Er zijn meer Ted-films gemaakt.
5: Ted de Braak.
6: Ja, hoor. Al heel lang divers, hè. En een avontuurlijke animatiefilm, origineel uit Spanje, gemaakt van Spaanse origine.
5: Mm-hmm.
6: Maar natuurlijk hier in Nederlands nagesynchroniseerd.
5: Ja. Oh, ja.
6: En Ted, dat is een overbezorgde vader die met zijn dochter op stap gaat en zijn vrienden. En dan komt hij in Buckingham Palace,
5: zo.
6: Jullie ook wel bekend.
5: Ja. Ja.
6: En daar zien ze... ontdekken ze een magische lamp. Ja, en die nemen ze mee. En je weet wat er gebeurt met een magische lamp.
5: Daar komt een geest uit.
6: Daar komen allerlei rare dingen uit. En avonturen worden ze in meegezogen.
7: Het is wel een knipoog naar Aladdin, hè?
6: En dan, dan beleven ze allerlei avonturen in Peru, in Griekenland.
7: Zo.
6: En ze komen zelfs in de grot van Ali Baba en de 40 rovers.
7: Ook nog.
6: Zo,
7: hoe verzinnen ze het?
6: Dat?
7: Nagaan. Ja.
6: Dus,
7: leuk een film.
6: Leuke... film overal te zien.
5: Ja.
6: Ted en de Magische Lamp. Ik dacht dat het de derde film in de reeks was.
5: Kijk, nou, wij geloven jou meteen als filmkenner.
7: Als jij het zegt,
5: zeker. Dan is het waarschijnlijk waar.
7: Oké. Okay.
5: De Dog Stars gaan we dan naartoe. Een film over hondjes. Oh, die vind ik... Nee, want er is ook een hele mooie film met...
6: er zit wel een hond in.
7: 101 Dalmatiërs.
5: Nee.
6: Er zit wel een hond in.
5: Er is een hele mooie film over met Brad Pitt en een hond. Daar heb ik een trailer van gezien.
7: Ja, die is in Amsterdam toch ook opgenomen. Dat hij op zoek gaat naar zijn vrouw, die eigenlijk overleden is. Maar hij gaat naar alle plekjes waar hij met zijn vrouw is geweest.
5: Ja.
7: Om dan nog een keer die herinneringen op te halen. Maar die film komt nog uit. Die komt nog klaar.
5: Uit, ja. Nee,
6: die komt nog uit.
5: Ja. Maar deze is ook wel goed voor Ridley Scott. Dat is een goede regisseur.
6: Hoge verwachtingen.
5: Ja.
6: Omdat het van Ridley Scott is.
5: Ja.
6: Inmiddels 88 jaar.
5: 88, bijna dood.
6: Maar in de meest brede zin valt het tegen. De kritieken geven op Rotten Tomatoes slechts 39%.
5: Oh.
6: Ja, en ook hier in Nederland in de pers. Allemaal 2 sterren. Een enkele 3 ster.
5: Oh.
6: En dat komt vooral door het zwakke scenario.
5: Ja.
6: Want het is een verfilmde roman. En het gaat over de aarde. Die is... in de greep van een griepepidemie. Niemand heeft het overleefd. De mensheid is bijna uitgeroeid. Maar een paar mensen blijven over. Onder andere een piloot met een hond. En een marinier. En die moeten zien te overleven.
5: Ja.
6: En dan worden ze bedreigd natuurlijk... door hele rare wezens die er ook nog rondlopen.
7: Oh.
6: En overleven ze dat? Want... ja, ze willen weer terug naar een gewone wereld.
5: Gebaseerd op een boek, hè?
6: Gebaseerd op een roman uit 2012.
5: Ja.
6: En het minpunt is het zwakke scenario. Het pluspunt is alle acteurs.
5: Ja, Josh Brolin ben ik groot fan.
6: Heel erg goed.
5: Ja.
6: Josh Brolin.
5: Ja.
6: Guy Pearce.
5: Ja.
6: En Jacob Allen 3, als ik het goed uitspreek.
5: Ja, ken ik niet.
6: Dat is die lange acteur uit Wuthering Heights.
5: Ah, ken ik ook niet.
6: En... dat is allemaal heel goed.
5: Ja,
6: maar toch weet de film volgens de critici niet te overtuigen.
7: Nee. Maar wat is het nou? Is het science fiction? Is het actie?
6: Ja,
7: of...
6: Nee, het is een science fiction
7: toch
6: film.
7: Science fiction.
5: Nou, gaan wij er niet naartoe, Arnoud? Waarom is het science fiction?
6: Ja.
7: Nee. Ik ben bij Star Wars blijven haken.
5: Lang geleden.
6: Ja, over een wereld die niet meer bestaat. En,
5: daar heb ik ook niks mee.
7: Ja, daar kan je dan alle kanten mee op.
6: Ja, maar toch... overal te zien. Dus ik ben eigenlijk heel benieuwd hoe deze film gaat doen.
5: Ja, ik ook.
6: De Dog Stars.
5: Okay. Misschien moeten we gewoon lekker een weekendje naar de spa gaan.
6: Ja, in eerste instantie dacht ik, dat is een nieuwe Nederlandse speelfilm. Maar nee, dat is niet zo natuurlijk.
5: Nee.
6: Film ging vorige week al in Emmeloord in première.
5: Het is een comedy.
6: En nu ook in alleen nog, dus in Emmeloord en Almere te zien. Het is een Amerikaanse komedie.
5: Ja.
6: Ook Rotten Tomatoes niet goed scoren bij de heren critici.
5: Nee.
6: Heeft natuurlijk ook weer met dat scenario te maken. Maar publiek smult ervan, hoger scoren. Want het gaat over 3 vriendinnen. die naar een spa gaan, zich helemaal lekker laten verwennen in alle rust. Maar ja, die rust is van korte duur, want daar komt een vierde vriendin bij. Ja. En deze mevrouw is een beetje druk en chaotisch. En dat betekent een heleboel, ja, chaos dus.
7: Hilarisch.
6: Chaos, troef.
7: Hilarisch.
6: Ja. Een komedie.
7: Nou, leuk. Ja.
5: Lekker lachen. En dan, ik scheld niet graag op de radio, maar als het even kan, dan doe ik het graag. Fuck the Family. Of Fuck the Family, hoor.
6: Weer een fuckfilm, want we hebben eerder een fuckfilm gehad, hè?
5: Oh, niet zo schelden.
6: De liefde.
7: Er zijn wel meer fuckfilms.
6: Ja, nee. Ja. We hebben het over het Nederlands.
5: Kijk, ik vroeg altijd stiekem naar.
7: Oh ja?
5: Ja. Ja, dat mocht dan niet van mijn ouders. Dat was dan porno.
7: Ik zei altijd, ik ga een natuurfilm kijken.
5: Ja, precies.
6: Ja, ja, precies.
5: Mijn vader zei dat ook altijd, ja.
6: Maar dit is de reeks met Jolante Kabau, waar eerder Fuck de Liefde.
7: Fuck
6: en ze is terug.
5: Jeetje.
6: Nou, en dan heel veel mensen worden helemaal enthousiast over Jolante Kabau.
7: Oh, ja,
6: want die zit nou in Fuck de Family. Wel altijd weer omringd door bekende gezichten, zoals Victoria Koblenko en Edwin Jonker.
5: Ach, Edwin Jonker, dat is wel leuk om die een keer te
7: zien. Ja, die, ook nooit, hè?
6: Die is wel leuk om te zien, die jongen. En dat speelt goed.
5: Oh ja.
6: Daar niet van.
7: Ja, dat wel, maar om nou in iedere film te zien, in ieder toneelstuk, in iedere musical,
6: overal,
7: in iedere tv-serie.
6: Ja.
5: Je bent
6: ook weer een daverend verhaal, want het gaat over een echtpaar wat de zorg krijgt toegewezen van een puberdochter die van haar overleden broer is. En dat wil ze natuurlijk heel goed doen. Maar ja, er is ook familie in de omgeving en die vindt dat allemaal niks hoe ze dat allemaal doet. Compleet een hoop commentaar. Haar huwelijk met haar man staat onder druk. Ja, en kan ze dat allemaal aan?
5: Nou, denk het wel.
6: Waarschijnlijk wel, want het is een Ladies Night film. Dus woensdag overal te zien. En alleen in Lelystad en Almere.
5: Ja, dat zegt al genoeg. Oké, Jules Wolthuis, we zijn er weer doorheen voor deze week.
6: Ja, zeker.
5: Ik wil nog even zeggen dat ik van het weekend ben ik naar The End of Oak Street geweest.
7: Ja, je kwam er een eind aan?
5: Ja. Ja, kwam een eind aan. Toch best een leuke film.
6: De Dino-film,
5: Ja, vond het een leuke film. Ja, niks bijzonders, maar lekker wegkijkend voor de zaterdagavond.
6: Ja,
5: niks mis mee. Mooi. Hij draait nog steeds in alle Flevolandse bioscopen.
6: Juist, precies.
5: Tot volgende week.

0: Dit is Flevoland.
1: We hebben in Lelystad bijvoorbeeld 23.000 mensen op de inschrijflijst staan voor een woning. Dus wij zouden heel graag zoveel mogelijk woningen bouwen.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ik ben in Amsterdam geboren. Waar je geboren bent, dat blijft altijd van jou op een manier. Maar hier is een stad aan mij geboren. Dit is mijn stad.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Het is gezellig, het is klein.
0: Dit is Flevoland.
4: Chillen, dansen, lekker. Die vibe gewoon door de flow.
0: Straks, het vervolg van Het Beste van Flevoland.
5: Dit is Flevoland. Ook te volgen via TikTok. Nu het nieuws van 8 uur.
6: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental van de vloedgolven en overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen naar 389. Ook zijn er nog steeds honderden vermisten, volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken ook enkele Nederlanders. Gisteren brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. De experts houden er rekening mee dat de opwarming van de aarde het smelten van de gletsjer heeft versneld. Een man van 58 uit Breda zit sinds begin deze maand vast voor meerdere verkrachtingen. Die waren tussen 2001 en 2011 rond Breda. De man kwam in beeld na DNA-onderzoek. De politie wist hem op het spoor te komen door DNA van een familielid. Voetbalbond UEFA wil FIFA-voorzitter Infantino voor de rechter brengen vanwege financieel wanbeleid. Het draait om het mislukte plan van Infantino om een deel van de WK-rechten bij investeerders onder te brengen. De UEFA heeft vermoedens van fraude, zegt deze onderzoeksjournalist.
7: Het bedrag waarvoor 20% van de aandelen in het toekomstig WK van de hand werd gedaan, hè, aan de schoonzoon van Donald Trump, 4,2 miljard. En dat wordt door specialisten toch gezien, hoe gek dat misschien ook klinkt, als een koopje. Dus dat bedrag is verdacht.
6: Er zijn documenten opgevraagd van de investeringsmaatschappij van Joshua Kushner, de broer van de schoonzoon van president Trump. Een deel van de hoge snelheidslijn blijft in 2028 en 2029 langer dicht dan verwacht, dat meldt ProRail. Zo zal het stuk tussen Hoofddorp en Rotterdam maandenlang afgesloten zijn. Bij een aantal viaducten zijn de herstelwerkzaamheden volgens de spoorbeheerder complexer dan eerder werd gedacht. ProRail denkt dat alles in 2031 hersteld is. Het weer broeierig warm en later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Daarbij is er ook kans op hagel. Morgen onweer, maar ook zon. Een graad of 22 wordt het dan. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is Het Beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: De verpakking ziet er vrolijk uit en het ruikt ook nog eens lekker. We hebben het over snus, kleine zakjes met nicotine die je onder je bovenlip stopt. Je krijgt zo nicotine binnen zonder dat je hoeft te roken. En juist onder jongeren wordt snus steeds populairder. Nou, je microfoon doet het niet, Ruben, dus we moeten dat even zien te fixen. Dan ga ik de rest nog even vertellen. Dat het niet gezond is, dat snus, dat weten we natuurlijk. Maar de politie waarschuwt voor een heel ander gevaar. Jongeren die beginnen met snus, die kunnen met opzet langzaam de criminaliteit ingetrokken worden. Nou, daar praten we over met Arjan de Vries van de politie, digitaal wijkagent in Dronten, Noordoostpolder en Urk. Arjan, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Waarom is snus juist onder jongeren eigenlijk zo populair geworden?
2: Je zegt het zelf eigenlijk al, hè. Ik denk dat het leuk uitzien van de verpakking, het lekkere smaakje wat er eventueel aan zit, dat wel een hele goede combi is om het in ieder geval aantrekkelijk te maken onder de jeugd.
1: Ja, dat is hem dus juist. Het ziet er goed uit. Ja. En het stinkt ook niet waarschijnlijk, zoals het wel het geval is bij sigaretten.
2: Ik heb het nog niet geroken, maar Ik kan me zo voorstellen dat het in ieder geval meer zal ruiken naar een winegum dan daadwerkelijk een sigaret, absoluut.
1: Ja. Ja, want de ouders hebben dan denk ik ook helemaal niet zo snel in de gaten dat hun kind zoiets kan gebruiken, omdat ze het misschien niet gebruiken of niet kennen, zoals de meeste volwassenen.
2: In ieder geval, je geeft aan sigaretten. Ik denk dat die inderdaad, als je gaat roken, dat je dat veel sneller opmerkt. Omdat die geur gewoon veel extremer is. En wat ik al aangaf, de winegum of is het snus? Ja, wie zal het zeggen? Het is alle twee zoet. Dus het is voor een ouder dan heel lastig om dat inderdaad te herkennen.
1: En je ziet ook een toename in het gebruik van snus, hè, bij de meldingen.
2: Wat we met name zien is een toename in hoe vaak het voorkomt bij ons. En dan moet je je voorstellen, als we bijvoorbeeld iemand fouilleren, dan wordt dat netjes vastgelegd. En dan zien we bijvoorbeeld dat daar de potjes snus in terugkomen. Als je dan gaat kijken van, zien we dat de laatste tijd? Ja, dan zie je dat steeds vaker terugkomen eigenlijk. Dus hoeveel het in aantallen of in cijfers of percentages is, ik durf het niet te zeggen. Maar we zien wel dat het steeds vaker opkomt dat het ook populairder wordt onder de met name jongeren.
1: Ja, en daar zit ook wel een gevaar in, begrijp ik. Want je kunt door het gebruik van snus in de criminaliteit belanden. Hoe zit dat?
2: daar zit wel een klein sprongetje tussen, denk ik. Ik denk dat het gebruik van snus, waar nicotine in zit, dat geeft een bepaalde afhankelijkheid. En wat we zien is dat jongeren benaderd worden voor een gratis sample. Eigenlijk wat ook wel gebeurt bij wat we in de supermarkt ervaren.

0: Je krijgt een gratis sample om iets te proberen. En vervolgens is het eigenlijk het doel om vaker af te gaan nemen. Nou, dat zie je dan ook bij de jongeren. Die krijgen een bepaalde afhankelijkheid. Omdat ze denken, hé, dit is interessant. Het is spannend. Het is misschien wel, wel stoer. En vervolgens gaan ze bij de afnemer. Moeten ze eigenlijk terug om hetzelfde product opnieuw te verkrijgen. En dan door die afhankelijkheid kan het zijn dat ze in een bepaalde situatie terechtkomen waar ze niet in zouden willen horen.
1: Ja, het is ook wel logisch dat jongeren op die leeftijd natuurlijk wat willen proberen. Maar er zit dus een gevaar in dat je in aanraking komt met die criminelen. Want wat zou er dan vervolgens met je kunnen gebeuren?
0: Ja, dat is maar de vraag. Het is zo dat op het moment dat er een bepaalde afhankelijkheidspositie bestaat. Dan kan het zijn dat er van jou iets verwacht wordt. Om terug te doen of als tegenprestatie. Dat kan geld zijn, maar het kan ook zijn dat je iets moet gaan doen wat je misschien niet wil. Maar omdat je lichamelijke afhankelijkheid of psychische afhankelijkheid naar dat product eigenlijk nog steeds aanwezig is, kan het zijn dat je daardoor sneller overstag gaat.
1: Ja, en dan zou je dingen moeten kunnen gaan doen, hè, voor die criminelen. Wat zouden dan dat voor klusjes kunnen zijn? Lastig. Heb je daar een beeld van?
0: Lastig. Laat het erop houden dat datgene wat ze doen 9 van de 10 keer niet iets is wat ze zelf willen. Dus daardoor buiten beeld willen blijven. En ik denk dat het voornaamste is dat ze daarover na moeten blijven denken. Van, als zij het dan niet willen doen, waarom zou ik het dan wel moeten doen? En is het dan nog wel oké?
1: Ja, wat als een jongere eenmaal in zo'n situatie terechtkomt, dan is het denk ik ook wel lastig om daar dan weer uit te stappen.
0: Ik denk dat het lastig is om ergens uit te stappen als je op een gegeven moment in een bepaalde kring zit, hè, en bepaalde connecties hebt. Dat heeft met meerdere factoren te maken. Dat kan zijn dat je een stukje steun ervaart aan de groep waar je op dat moment mee omgaat of de connecties die je hebt. Maar het kan ook zijn dat je gewoon vanuit een stukje angst of druk niet meer de ruimte ziet om daarbij weg te blijven.
1: Ja. Ja. Gevaarlijk dus, maar kan de politie hier iets aan doen om dit te voorkomen?
0: Voorkomen weet ik niet. Ik denk dat we wel heel veel kunnen informeren. Dus we zitten vooral op de preventiekant. Ik denk dat dat ook het voornaamste is. En dat geldt niet alleen voor ons, maar dat geldt uiteraard ook voor de ouders, opvoeders. Dat ze in ieder geval weten wat het is, wat het inhoudt en welke risico's daaraan kunnen kleven. En met name het stukje herkennen van signalen. Hè. Dus afwijking in een patroon waarop een kind bijvoorbeeld langer weg is of meer geld om handen heeft omdat hij bepaalde dingen moet of gaat doen. Dat zijn wel voorbeelden, denk ik, die voor een ouder wel herkenbaar kunnen zijn. En die zijn voor ons wat lastiger te zien.
1: Ja, dus een grote rol dus voor de oudersverzorgers.
0: Zeker,
1: ja. Denk dan niet van, dat is een kleurrijke verpakking, dat zal wel goed zitten. Want je mag het ook eigenlijk helemaal niet verkopen in Nederland, hè? Dus het is verboden.
0: Het is verboden in de verkoop. Ja. Ik heb wel begrepen dat het bezit en het gebruik aan zich niet verboden is. En dat heeft puur te maken met een stukje volksgezondheid, hè, waar het op geënt is. Maar inderdaad, er aankomen en het handelen erin, dat is strafbaar.
1: Ja, en als een ouder het op een gegeven moment in de gaten heeft dat een jongere dat spul gebruikt, en moet je dan contact opnemen met de politie? Of kun je dat het beste aanpakken?
0: Uiteindelijk zou de politie een mogelijkheid kunnen zijn. Er zijn natuurlijk meerdere mogelijkheden. Ik denk dat het belangrijkste is op het moment dat je als ouder ziet dat je kind eigenlijk dat product gebruikt of mogelijk gaat gebruiken. Ga vooral in contact. Blijf in verbinding met elkaar. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Want op het moment dat dat deurtje dicht is, is het heel moeilijk om nog contact te onderhouden. En mocht het echt nodig zijn, dan kun je altijd een beroep doen op de politie of eventueel andere zorgverleners die daar mogelijk een rol in kunnen spelen.
1: Ja, maar de politie houdt het zelf natuurlijk ook goed in de gaten. Jij ook als digitaal wijkagent. Ja. Jij zit veelal achter de computer dan toch? Om te kijken wat er op het internet speelt.
0: Wat er op internet speelt en eigenlijk de offline en online wereld met elkaar verbinden. Daar zie je ook inderdaad de aanbiedingjes voorbij komen. Kunnen we er altijd wat mee? Nee, niet direct. Want ook wij zijn aan regels gebonden. Maar het geeft wel een signaal van, even opletten. Er wordt weer geworven of ze zijn weer aan het venten met deze middelen.
1: Ja, nou, let er dus goed mee op. En we weten nu wat het is en wat de gevaren ervan zijn. Dankjewel voor de uitleg, Arjan de Vries van de politie.
2: Je luistert naar het beste van Flevoland. Met de mooiste fragmenten van de dag.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: In Krachenburg wordt hard gewerkt aan de komst van een nieuwe woonleefgemeenschap. De plannen liggen er al een paar jaar, maar ze worden steeds concreter.
2: En vanaf deze vrijdag kun je tijdens een wandeling de plannen van dichtbij bekijken. Dan wordt namelijk een fotowandelroute geopend.
1: Ja, bij ons Jolien Scholtes en Cora Eveneens van de stichting Samen Groeit. Zij zijn druk bezig met het realiseren van de plannen. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Jolien, het idee is om een woonvorm te ontwikkelen voor 30 senioren en 6 jongeren. Wat maakt een woonleefgemeenschap nou nodig in Krachenburg?
3: Ja, ook de Noordoostpolder vergrijst hard. En evenals in Krachenburg. En we zien dat daar ook veel ouderen wonen die heel graag in Krachenburg willen blijven wonen. Eigenlijk de mensen die daar wonen, wonen daar heel graag. Alleen de voorzieningen zijn daar beperkt om dat te kunnen realiseren. En met name dat je daar kan blijven wonen als je ouder wordt.
2: Ja, dan krijg je wat lichamelijke ongemakken, dat soort dingen. Dan moet er hulp bij zijn.
3: Bijvoorbeeld.
2: Is er dan nu alleen thuiszorg of zo?
3: Ja,
2: of
3: is dat thuiszorg is, dat hebben we in Krachenburg. Komen verschillende organisaties. Alleen we zien ook landelijk dat we eigenlijk op een andere manier moeten gaan kijken naar de zorg. Want die kampen natuurlijk met personeelstekorten, uitdagingen. En ik denk dat deze, of wij denken dat deze vorm daarop inspeelt. Dat we veel meer vanuit een zorgzame gemeenschap kunnen inspelen om zorg te voorkomen of uit te stellen. En daar is dit concept op gestoeld. Dat je dicht bij elkaar en met elkaar gaat samenleven. Dat hopelijk word je daar, krijg je daar nieuwe contacten van en kun je daarmee elkaar ondersteunen of elkaar omzien.
2: Is het dan de bedoeling dat die 6 jongeren die hier komen te wonen, Cora, dat die dan de oudere mensen verzorgen?
4: Nou, niet verzorgen, maar het is meer de samenwerking. Dat jongeren wat een bijdrage kunnen leveren voor wat ouderen, maar ook andersom. We hopen ook dat de ouderen wat aan de jongeren kunnen brengen. Maar het gaat om samen koken, voor elkaar boodschappen doen, omzien naar elkaar, het met elkaar optrekken. En het is vooral belangrijk om de ouderen ook niet in hun hokje als ouderen weg te zetten, maar dat ze nog deel blijven maken van de maatschappij. En we hopen dat mensen daardoor wat gezonder blijven, zich meer betrokken voelen, meer gehoord voelen en gezien in de maatschappij.
1: En is dat dan samen in één gebouw of in huisjes dicht bij elkaar? Hoe ziet dat er concreet uit?
4: In principe is de bedoeling één gebouw met wel ieder een eigen appartement. Dus wel met oog voor ieder zijn privacy, maar ook wel met gemeenschappelijke ruimte. Dat is nu het plan.
1: Ja. Ja. Want ik zou denken, Krachenburg is een klein dorp. Het is vast een hele hechte gemeenschap. Maar blijkbaar missen jullie toch iets aan ontmoeting, aan voor elkaar zorgen, waardoor dit dan nog steeds nodig is.
3: Nou, niet zozeer dat we iets missen in ontmoeten. Want er is inderdaad een hele hechte gemeenschap. We zien heel erg naar elkaar om. We hebben ook een actief dorpshuis waar veel dingen in gerealiseerd en georganiseerd worden. Alleen wat we wel zien is dat mensen op leeftijd toch een keuze maken. Blijf ik in Krachenburg wonen of ga ik richting dorpen of Emmeloord waar wat meer georganiseerd is? En we zien dat ze, als ze toch blijven wonen, dat het dan, als het ineens die heup breken of achteruit gaan, dat ze dan niet in hun eigen woning kunnen blijven wonen. Want dat is te groot. Daar is onvoldoende ondersteuning vanuit de omgeving wat dat direct kan bieden. En als je bij elkaar zit, kun je elkaar natuurlijk sneller ondersteunen, meer ondersteunen. En biedt dat meer kansen om daar echt langer te blijven wonen.
2: Ja, want nu moeten ouderen dan richting Emmeloord, denk ik.
4: Ja, Marknessen.
3: Ja. Marknessen, Vollhoven gebeurt ook wel veel.
2: Ja, het liefst blijven ze natuurlijk in het eigen dorp waar je geboren en getogen zijn.
3: En niet iedereen, we vergrijzen met elkaar. Dus niet iedereen kan uiteindelijk in Emmeloord. Krachenburg willen ze ook heel graag blijven wonen vanuit die hechte gemeenschap.
2: Ja. Ja. Nu heb jij dat idee gelanceerd in 2024, volgens mij 2 jaar geleden, dat de eerste plannen hiervoor waren voor dit project.
3: Vorig jaar mei zijn we hier ook geweest om daarover te vertellen. Maar ik denk dat we ongeveer 2 jaar bezig zijn nu om daar iets meer vorm aan te geven.
2: Nou, nu ligt er ook echt concreet wat op tafel en dat wordt gepresenteerd, hè, binnenkort voor de dorpsbewoners.
3: Ja. We hebben het plan lichter. En we zijn bezig dit jaar om te kijken naar de haalbaarheid daarvan. En de haalbaarheid kijken natuurlijk financieel en hoe het er in gebouw uit moet zien. Maar veel belangrijker is ook hoe kijkt het dorp ernaar en wat vinden zij en wat zijn wensen en ideeën. En daarvoor hebben we zo'n 25 tot 30 mensen geïnterviewd uit het dorp. Allerlei leeftijden. En die verhalen hebben we eigenlijk omgezet in foto's en met toelichtende tekst. En dat zijn fotoborden geworden. En daar hebben we 9 borden van gemaakt. En dat vormt een route door het dorp. Een wandelroute die dus morgen wordt geopend. Om die verhalen te vertellen. Maar ook om mensen weer te informeren van waar zijn we mee bezig. En te inspireren om mee te denken. En aan het denken te zetten.
1: En dat is best een originele vorm om mensen te informeren. Want ik zou denken, ik maak een brochure en ik gooi het mensen door de bus. Hoezo dan dit
3: idee? Dat was het idee.
4: Ja, brochure gaat misschien heel gauw naar oud papier. En dit was echt wel ook om mensen te stimuleren van... Ik vind het belangrijk dat er alle dorpsbewoners daarover nadenken en meedenken. Hè? Dat het ook vanuit het dorp gedragen wordt. En niet alleen een initiatief is van een klein clubje mensen, maar echt voor het hele dorp. Dat is ook de bedoeling later dat er een maatschappelijk iets is dat ook het voor het dorp en door het dorp, zeg maar, komt. En ja, mensen vonden het ook heel leuk om aan mee te werken. En de interviews, foto's maken. Dat dachten we, we vragen een paar mensen. Maar iedereen reageerde enthousiast op.
1: Leuk.
2: En je kunt er niet omheen, want er staat door heel het dorp. Ja. Tot wanneer blijven ze daar dan staan, Cor?
4: Nou, misschien nog maar een jaar of wat.
3: Dat wij het linkje doorknippen dat het gebouw er is, toch?
1: Ja. En als jullie het linkje dan doorknippen, nemen jullie dan je bank en je tafel mee en gaan jullie er zelf wonen? Of is dat niet het plan?
3: De vorige keer kreeg ik deze vraag ook. En toen zei ik nog... misschien voor mijn ouders. Toen zei ik, maar de afgelopen jaar ben ik wel er wat meer... dat ik dacht, het naar elkaar omzien wordt... doorleef ik zelf ook wel steeds meer. Ik zie wel steeds meer dat ik denk... misschien vind ik dat ook wel heel mooi. Maar ik weet niet of ik direct daar...
2: Je denkt er nog over na.
3: Ja, ik zeg niet direct meer nee. Dat zei ik de vorige keer wel. Maar nu, ik weet niet.
2: En Cora, wanneer ga je het lintje doorknippen, denk je?
4: Nou, we hopen 5 tot tussen de 5 en 7 jaar. Dat zou heel mooi zijn als dat lukt.
2: Nou, dan komen jullie nog maar een keer terug.
3: Nou, graag. Ja. Morgen in ieder geval het lintje voor de opening van de route. Dus om 4:15 dan gaat hij officieel open.
1: En de volgende keer dat jullie hier ziet, heb je waarschijnlijk besloten dat je er wel gaat doen.
3: Wellicht.
1: Dankjewel, Jolien Scholtens en Cora Eveleens van Stichting Samengroeit Krachtenburg.
0: Dit is Flevoland met de meest interessante onderwerpen van de dag op een rij.

0: Goedenavond. Begin de avond nog droog en vrij zonnig, maar al vrij snel gaat de bewolking toenemen. En in de loop van de avond krijgen we te maken met een grootschalig onweerscomplex wat vanuit het zuiden over de provincie gaat trekken. Hierbij is kans op windstoten en vooral veel bliksemactiviteit en fikse regenval. Morgenochtend is het dan droog, gaat de zon flink schijnen, maar morgenmiddag krijgen we opnieuw te maken met stevige buien, waarbij ook kans op zware windstoten en wederom ook kans op onweer. Nadat de buien zijn overgetrokken, kan de temperatuur nog oplopen naar een graad of 22. En ook de dagen daarna in het weekend is het dagelijks 21 of 22 graden. Blijft het wisselvallig, maar geen kans meer op onweer.
1: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: Leiden.
1: De leukste, mooiste en meest interessante radiofragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
2: Stilzwijgen de inhoud van een verpakking verkleinen, maar er alsnog evenveel geld voor vragen of het zelfs duurder maken. Krimpflatie wordt dat genoemd.
3: Het gebeurt minder dan een paar jaar geleden, maar toch blijft de Consumentenbond strijden tegen dit fenomeen. Babs van der Staak van de Consumentenbond, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
3: Nou, bij wat voor producten gebeurt het dan bijvoorbeeld?
4: Nou, er zijn eigenlijk heel divers die producten. We zien vooral aanmerken, dat is wel goed om even te zeggen. Maar het gaat van chocola, ontbijtgranen, zeep, limonade, shampoo, halverine. Je komt het eigenlijk overal wel tegen.
2: Is de reden echt zo simpel om meer geld te verdienen dat het daarom gebeurt?
4: Nou, een aantal jaar geleden zagen we een enorme piek in die krimpflatie. Dat was toen de energie heel duur was. Dan zie je dat doorwerkt in producten. En dat fabrikanten dan liever de prijs niet willen verhogen. En dan kiezen ze ervoor om de inhoud te verminderen. En dan hoeft de prijs wat minder omhoog. Dat zou nu natuurlijk ook aan de orde kunnen zijn. Maar we zien eigenlijk dat ze allerlei redenen geven voor die krimpflatie. Dat hebben we ook aan ze gevraagd. De een zegt ja, het product heeft een andere samenstelling. De ander zegt ja, wij willen die prijs niet verhogen. Ondanks gestegen kosten voor energie of verpakkingsmateriaal of grondstoffen. Dus kiezen we ervoor om de inhoud wat te verminderen. En de ene keer gaat dat heel slinks en de andere keer is dat wat duidelijker zichtbaar.
3: Maar ik hoor je zeggen dat je daar met de producenten over praat als Consumentenbond. Ja. Want is het dan de schuld van hun of speelt de supermarkt die het verkoopt er ook een rol in?
4: Ja, dat is lastig. Ze wijzen eigenlijk naar elkaar. Dus die fabrikanten zeggen van ja, we doen er wel minder in. Maar wij bepalen die prijzen niet. En die supermarkt die zegt van ja, dat kan wel zo zijn. Maar wij veranderen die inhoud niet. Dus ze wijzen een beetje naar elkaar. Ja. Wat wij vinden, kijk, op zich, wij kunnen natuurlijk niet zeggen je mag niet minder in een verpakking doen. Maar wij vinden wel dat ze daar veel transparanter over moeten zijn. Dus als zij minder in een verpakking doen, dan moeten ze niet alleen op de achterkant 100 gram in kleine lettertjes, dat opeens 90 gram is, want dan valt dat helemaal niet op. Wij vinden dat ze dat veel groter op de verpakking moeten zetten. Van nou ja, let op, er zit nu minder in. En in sommige landen gebeurt dat ook. Hè. In Frankrijk hebben ze gewoon een wettelijke verplichting, dat geldt voor grote supermarkten, dat ze in de supermarkt bij het schap een bordje neerzetten als er minder in een product zit. En dat moet daar dan een paar maanden blijven staan. Dus dan ben je veel transparanter richting consumenten dat er minder in zit.
2: Ja. Maar ja, goed, dan ben je wel transparanter als producent. Maar dat verkoopt natuurlijk niet zo lekker als er op de verpakking staat. Ja, nu minder product voor je geld.
4: Ja, maar dan ben je natuurlijk wel eerlijker. Ja. En weet je, er kunnen natuurlijk, wat ik al zei, allerlei redenen zijn om die inhoud te verminderen. Maar ben er in ieder geval duidelijk over. Want ze kunnen aan de andere kant wel, als ze er meer in stoppen, dat er heel groot opzetten van nu 10% extra of candy bar. Extra in de verpakking of extra tissues of nou ja, noem maar op. Maar dat verminderen, dat gaat altijd heel slinks. Ja, en je ziet het dan soms niet eens, want soms verandert ook de verpakking mee. Zie je heel duidelijk, hé, er is wat veranderd, dan ben je misschien nog alert. Maar we kwamen ook tientallen verpakkingen tegen die eigenlijk hetzelfde bleven. Of minimale wijziging, etiket bleef hetzelfde, fles bleef hetzelfde. Alleen zat er minder in. Ja, en dan heb je dat als consument natuurlijk helemaal niet door.
3: Nee, en in Frankrijk kom je dan dus een bordje tegen in de supermarkt, maar in Nederland niet. Betekent het dat er eigenlijk helemaal geen regels zijn waar die producenten en ook supermarkten zich dus aan moeten houden?
4: Ja, ze moeten natuurlijk wel eerlijk erop zetten hoeveel erin zit. En dat doen ze ook wel. Maar echt expliciet communiceren over dat er minder in zit. Dus dat echt duidelijk maken op een opvallende manier. Daar zijn geen regels over. En wij hebben aan fabrikanten gevraagd of ze er duidelijk over willen zijn. We hebben daar ook met de brancheorganisatie van fabrikanten over gesproken. We hebben dat ook aan supermarkten gevraagd. Ja, en die willen allemaal niet. Dus dan zeggen we van, nou ja, dan is Den Haag aan zet. Dan moeten hier ook maar regels komen.
2: Ja, en dat zie je bijvoorbeeld ook in Duitsland, las ik in de consumentengids. De chocoladeproducent Milka, die is teruggefloten door de rechter, hè?
4: Wat
2: daar gebeurd?
4: Ja, daar was ook een consumentenorganisatie. Die had een rechtszaak aangespannen tegen Milka. Want die veranderde inderdaad hun chocoladerepen van 100 naar 90 gram. Maar de verpakking bleef hetzelfde. Het was maar een heel klein beetje dunner geworden. Dus ja, als consument valt dat niet meteen op. En daar hebben ze gelijk gekregen, die consumentenorganisatie. En dat is natuurlijk heel mooi. Dus dat zouden we in Nederland ook wel willen. Alleen zie je de wetgeving weer net wat anders. Dus zo'n rechtszaak maakt hier veel minder kans van slagen. Dus consumenten zijn hier toch net wat minder beschermd dan in Duitsland of in Frankrijk. En wij vinden dat consumenten hier gewoon veel beter tegen beschermd moeten worden. We zien ook dat het een enorme consumentenergernis is. Want toen er een aantal jaar geleden zo'n enorme piek was in die krimpflatie, kregen we daar honderden meldingen over van consumenten. Dus ja, mensen vinden het echt irritant.
3: Nou, gelukkig zitten jullie dan bovenop.
4: Ja, precies. En we vrezen ook eigenlijk wel. Hè, want nu zeiden we van, we zien nog tientallen voorbeelden. Maar de verwachting is natuurlijk dat aan het eind van het jaar, dat met alle onrust in de wereld en de gestegen energieprijzen, dat ook weer doorgaat werken in boodschappenprijzen. En dan heb je wel kans dat fabrikanten dit weer veel meer gaan toepassen. Dus het is ook wel een waarschuwing.
2: Nou, we houden het in de gaten in de supermarkt. We weten nu hoe het zit. Dankjewel, Babs van der Staak van de Consumentenbond.
1: Dit is Flevoland met de leukste fragmenten van de dag.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: De brandweer op Urk blijkt een stuk ouder dan altijd werd gedacht. Lange tijd ging het korps ervan uit dat het in 1939 was opgericht. Maar bij de verhuizing van de oude brandweerkazerne kwamen archiefstukken tevoorschijn die een totaal ander verhaal vertellen. De geschiedenis gaat ineens terug tot 1876.
2: Ja, brandweerman en amateurhistoricus Rikold Snoek ontdekte niet alleen een veel ouder korps, maar ook de rol van Amsterdam in de geschiedenis. Nou, we hebben heel veel vragen. Gelukkig is Rikold Snoek bij ons in de studio. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Ja, iedere historicus hoopt natuurlijk altijd op een mooie onthulling. Zoals jij ook, denk ik. Maar die van jou is wel echt heel bijzonder, hè? Want wat kwamen jullie nou precies tegen toen jullie bij de verhuizing al die archiefstukken in de handen kregen?
3: Nou, als je van geschiedenis houdt, dan ben je gek op oude documenten. Het liefst zo verkleurd mogelijk. Want ja, daar zit wat geschiedenis in. Ik kwam een mapje tegen en ik heb hem hier bij me.
2: Zeg, dat, die map die je nu hebt meegenomen, deze, kwam jij tegen bij de verhuizing?
3: Deze map kwam ik tegen bij de verhuizing. En daar zit een uitnodiging in voor het 25-jarig jubileum aan onze een van de eerste oude commandanten, Klaas Kofferman. En nou, ik heb die uitnodiging gelezen en hij geeft ook antwoord op die uitnodiging in een reactie. En hij zegt die, ja, dat is allemaal leuk en aardig, dat 25-jarig jubileum, want er kan helemaal geen sprake van zijn, want in 1912 was er al een brandweer. Nou, dan ga je nadenken, verder graven, nog verder zoeken. Dan kom je een hele stapel met een eerder onderzoek ten behoeve van het 50-jarig jubileum tegen. Dat is in 1989 is dat gebeurd. En dat heb ik bekeken. En nou, daar zaten wat kopietjes uit archiefstukken in die veel ouder waren. Nou, dan ga je echt archiefwerk doen. Dan ga je denken van ja, ik moet toch eens wat verder gaan graven. En uiteindelijk, ja, dan kom je ook in de tijd van Amsterdam terecht. Want in bijvoorbeeld in, ik heb een document gevonden uit 1770. Ook dat heb ik hierbij, mijn kopie. Dit is een verslag.
2: Dat is oud-Nederlands volgens mij.
3: Ja, dit is oud-Nederlands. En dit komt uit zit inmiddels in het Nationaal Archief van de heer Raus. Hij was stadsarchitect van Amsterdam en hij deed iedere maand verslag. En dit komt dus uit augustus 1770. Over de staat van het eiland en de gebouwen daar. En dan beschrijft hij dus van, nou ja, het was zo gedetailleerd dat zelfs de boven de stoel van de voorzanger, de doek van de kerk, dan moest het dak gedicht worden. En het brandspuithuisje wat tegen de kerk en de toren aanleunt, moet gerestaureerd en geverfd worden. Nou, dan denk je, oké, brandspuithuisje dus, de brandspuit stond daar. Nou, 1672 vond Jan van Dreyden de brandspuit uit. Dat model, omdat Urk ook onder Amsterdam viel, is dat model zeer waarschijnlijk ook uitgerold over op Urk, zeg maar. En ja, zodoende was het destijds al een brandweer, een soort brandweerapparaat op Urk.
2: Nou, hoe was dat voor jou om dat allemaal te ontdekken?
3: Nou, dat is natuurlijk eigenlijk, hè? Als je en van geschiedenis houdt en brandweer door je bloed stroomt, dan is dat dubbel leuk. En dan denk je, ja, hier hebben we wat moois. Maar daar kun je op zich nog niet heel veel mee. Je moet een juridisch houdbaar document hebben. Uiteindelijk kwamen we dat tegen bij een raadsbesluit uit 1876. En dat was een politieverordening die op advies van de gezondheidsraad van Enkhuizen aangenomen werd. Want Urk viel toen inmiddels eigenlijk sinds 1792 onder Noord-Holland.
2: Ja, en heb je tussen al die documenten ook een beetje een goed beeld gekregen van hoe die brandweermensen toen de tijd te werk gingen, want tegenwoordig heb je prachtige vrachtwagens en zo, en de luxe materieel, maar dat was toen nog niet, denk ik.
3: Ja, dat was gigantisch behelpen. En men zag ook niet altijd de nut en noodzaak van het onderhouden van de brandspuit, want dat kom je ook in documenten tegen, dat de boel gewoon niet in goede staat is. Er wordt bijna niet geoefend. Ja, en dan heb je zo'n ding nodig en dan doet hij het gewoon niet. Nou, uiteindelijk is in 1874 daar een klacht over gekomen en zijn ze dat serieus op gaan pakken. En zodoende is dus in 1876 op advies van de gezondheidsraad dus die politieverordening aangenomen, waaruit dus ook duidelijk herleidbaar was hoe het hoe de brandweer in die tijd opgebouwd moest zijn. Dus er was sprake van een commandant, er waren 4 brandmeesters, 200 brandmeesters. Uiteindelijk lees je in het document van 1886 terug dat het korps uit 88 personen bestond. Nou, dat was de keuze uit de mannen van tussen de 18 en de 60 jaar. Die daarvoor in de gelegenheid waren. Er zat wel een basis van vrijstelling in. Want wethouders, ambtenaren en burgemeesters die hoefden niet op te komen draven.
2: Nee.
3: Maar de rest werd geacht om mee te helpen.
2: Ja, maar hoe wisten ze dat toen de tijd dan? Dat ze moesten komen helpen om een brand te bestrijden? Tegenwoordig heb je een pieper.
3: Ja.
2: Dan weet je precies waar je moet zijn als brandweerman. Maar dat was toen nog niet.
3: Dat klopt. Nou, in het begin ging die alarmering ging mondeling. Uiteindelijk zijn ze naar het systeem overgegaan dat er één iemand een telefoon thuis had. En die had dus de taak om de mensen die bij de brandweer waren te gaan waarschuwen. Nou, dan kom je net voor de oorlog. Dat was dus die tijd ongeveer. En na de oorlog is er een, of net tijdens de oorlog is er een sirene op het dak van het gemeentehuis, het raadhuis geplaatst. Waarmee bij ieder luchtalarm dus de verplichting kwam van dan moesten ze opkomen draven. En dat praat je al over de tijd van de luchtbeschermingsdienst. Dus de tijd waarvan we eerst dachten, dat is de tijd waar de brandweer ook op is gericht. Het is wel een tijd geweest, dat moet ik wel eerlijk zeggen, dat de brandweer wel meer vorm kreeg en ook meer structuur kreeg. Maar de officiële oprichtingsdatum, echt bij raadsbesluit, is dus 1876.
1: Heb je dan nu ook veel nieuwe dingen geleerd over hoe de brandweer destijds werkte? Want je hebt natuurlijk allemaal belangrijke documenten doorgenomen.
3: Brand verandert niet, zeg ik wel eens. In die zin, natuurlijk, het materiaal verandert. Als je nu kijkt naar de voertuigen van toen en de voertuigen van nu, dat verandert absoluut. Maar ja, je hebt wel een bepaalde basisbrandbestrijding. En die was niet anders. Maar als je kijkt naar het materieel wat ze hadden, ja, dat was nieuw. Dat was echt nieuw. En dat ging om gewoon oliejassen met rubberlazen en ja, dat was het dan.
1: Maar was het wel een effectieve brandweer dan? Was het niet heel onveilig destijds?
3: Als je kijkt naar de persoonsbeschermingsmiddelen die we nu hebben en die ze toen hadden, dan heb ik daar heel veel respect voor. Want ik geloof vast en zeker dat de rook was net zo giftig als nu ook.
2: Ja, en die mensen moesten dat wel inademen.
3: En die moesten het ook inademen, ja.
2: En nu heb je mij twee foldertjes gegeven. En dat is natuurlijk wel opmerkelijk. Er was een open dag in 2014, 75 jaar brandweer Urk. Ja. Nou, 2019, 80 jaar brandweer Urk. En dan 2026, 150 jaar.
3: Ja.
2: Krijg je nou veel reacties van mensen uit het dorp die zeggen, nou Riekelt, volgens mij heb je een rekenfoutje gemaakt.
3: Wat gebeurt hier, ja.
2: Ja,
3: ja, dat klopt. Die reactie krijg je wel. Maar vooral positief. Van, hey, wat is dit leuk dat dit boven tafel is gekomen. En ook een leuke stap. Ja, en dat wordt natuurlijk aankomende zaterdag wordt dat groots gevierd. We beginnen om 8:45 op het haventerrein met een rondgang door het dorp. Wordt de burgemeester opgehaald door de stoet oldtimers en de showband. En dan om 10:00 is de officiële opening. En er is van alles te zien. Van politie, brandweer, ambulance. En verschillende hulpverleningsdiensten komen langs.
1: Dus, hartstikke leuk. Maar laten we eerlijk zijn, eigenlijk is het ook heel jammer dat we nu het 100-jarig jubileum hebben gemist.
3: Ja, dat is wel heel vervelend. Maar goed, dat had toch sowieso voor mijn tijd geweest. Dus ik heb maar alle gekheid op een stokje. Ja, dat is wat het is. Maar wel leuk dat we nu wel het 150-jarig hebben.
2: Dat
3: ja.
2: dacht ik. Nou, en waar een verhuizing wel niet goed voor is, dan kom je hier nog eens achter.
3: Even de boel opruimen.
2: Ja, nou, Riekelt Snoek, dank je wel voor je verhaal. En die open dag, ja, dat is dus op de haven van Urk, zaterdag vanaf 10:00.
3: Ja.
2: Met de optredens van de showband. Nou, dan wordt het leuk. Succes.
3: Dank je wel.
0: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

0: Dit is Flevoland.
1: We hebben in Lelystad bijvoorbeeld 23.000 mensen op de inschrijflijst staan voor een woning. Dus wij zouden heel graag zoveel mogelijk woningen bouwen.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ik ben in Amsterdam geboren. Waar je geboren bent, dat blijft altijd van jou op een manier. Maar hier is een stad aan mij geboren. Dit is mijn stad.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Het is gezellig, het is klein.
0: Dit is Flevoland.
4: Chillen, dansen, lekker. Die vibe gewoon door de flow.
0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
5: Dit is Flevoland. Ook te volgen op X. Nu het nieuws van 9 uur.
6: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental van de vloedgolf en overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen naar 389. Ook zijn er nog steeds honderden vermisten. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn er ook enkele Nederlanders bij. Het Rode Kruis heeft giro nummer 6868 geopend om geld in te zamelen voor de slachtoffers.
7: We schatten zo in dat er sowieso 20 miljoen euro nodig is de komende tijd om echt duizenden mensen te helpen. Er zijn zoveel mensen die nu hun huis kwijt zijn, hun familieleden kwijt, al hun bezittingen kwijt. En ja, zij zijn echt afhankelijk van hulporganisaties als het Rode Kruis.
6: Ander nieuws dan. In Kameroen heerst woede na 8 moorden op vrouwen in ruim een week tijd. Het aantal moorden op vrouwen in het land stijgt al jaren. In de meeste gevallen werden de vrouwen vermoord door echtgenoten, familieleden of buren. Politici en beroemdheden in het land roepen de overheid op om meer te doen. SC Twente is door naar de hoofdfase van de Conference League. De club versloeg Karabach in Azerbeidzjan met 4-1. Dat was genoeg om de achterstand van de 0-1 nederlaag van de thuiswedstrijd weg te poetsen. Na reguliere speeltijd stond het 1-1. Maar in de verlenging wist Twente 3 keer te scoren. Mede dankzij spits Wout Weghorst. SC Twente stroomt nu direct door naar de competitiefase van de Conference League. En is daarmee verzekerd van zeker 6 Europese wedstrijden. De Nederlandse hockeysters hebben de finale van het WK bereikt. In Amstelveen wonnen ze van België dankzij een treffer van Frederik Matla. De Belgen maakten het Oranje zeker in de eerste helft erg lastig. Vlak voor tijd scoorden de Belgische hockeysters, maar die goal werd afgekeurd. Het is de 8e keer op rij dat de Nederlandse hockeysters de WK-finale bereiken. Die is zaterdag om 6 uur 's avonds. Argentinië of Australië wordt de tegenstander. Het weer, het is broeierig warm. Later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Morgen ook onweer, maar ook zon. Het wordt dan 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

0: Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.
1: Goedenavond. Het begint de avond nog droog en vrij zonnig, maar al vrij snel gaat de bewolking toenemen. En in de loop van de avond krijgen we te maken met een grootschalig onweerscomplex wat vanuit het zuiden over de provincie gaat trekken. Hierbij is kans op windstoten en vooral veel bliksemactiviteit en fikse regenval. Morgenochtend is het dan droog, gaat de zon flink schijnen, maar morgenmiddag krijgen we opnieuw te maken met stevige buien. Waarbij ook kans is op zware windstoten en wederom ook kans op onweer. Nadat de buien zijn overgetrokken, kan de temperatuur nog oplopen naar een graad of 22. En ook de dagen daarna in het weekend is het dagelijks 21 of 22 graden. Blijft het wisselvallig, maar geen kans meer op onweer.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op de A50 Arnhem-Apeldoorn zijn twee rijstroken dichtgegaan voor wegwerkzaamheden. Daarom sta je 5 tot 10 minuten in de file tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderloo. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

Hey, neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook via DAB+. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. ProRail is langer bezig met het laten herstellen van delen van de hoge snelheidslijn. Daardoor blijft het deel tussen Hoofddorp en Rotterdam in 2028 en 2029 langer dicht dan eerder gedacht. Op sommige plekken wordt de fundering van viaducten aangepast. In Sint-Petersburg is een Russische militair gedood door een autobom. Volgens Russische media was het slachtoffer een luitenant-kolonel die bij de luchtmacht zat. Zijn vrouw zat ook in de auto, zij raakte zwaar gewond. Sinds de inval van Rusland en Oekraïne zijn meerdere aanslagen gepleegd op hooggeplaatste militairen in Rusland. In enkele gevallen heeft Oekraïne de aanslag opgeëist. De Europese voetbalbond UEFA bereidt een strafzaak voor tegen FIFA-voorzitter Infantino. Aanleiding is zijn mislukte plan om de rechten van het WK te verkopen. Volgens de UEFA zou Infantino van plan zijn geweest om de aandelen voor veel te weinig geld te verkopen aan de broer van Jared Kushner, de schoonzoon. Dat is de schoonzoon van de Amerikaanse president Trump. Het is een opvallende wending, zegt onderzoeksjournalist Edwin Schoon.
3: Je kunt het zien als de volgende stap in het strak trekken van de strop, als je het zo kan zeggen, beeldend om de nek van Infantino. Dit zijn strafrechtelijke stappen tegen de FIFA-voorzitter en nog nooit vertoond, eigenlijk.
2: Ander nieuws dan. In ruim een week tijd zijn er in Cameroen zeker 8 vrouwen gedood. Politici en beroemdheden in het land roepen de overheid op om meer te doen om vrouwen en meisjes te beschermen. Het aantal vrouwen dat gedood wordt in Cameroen stijgt al jaren. Tussen januari en april dit jaar werden zeker 50 vrouwen vermoord. In het hele jaar daarvoor waren dat er 77. Mensenrechtenorganisaties verwijten de regering dat er te weinig wordt gedaan om de vrouwen te beschermen. Het weer, er trekken stevige onweersbuien over het land. Daarbij valt plaatselijk veel regen en soms ook hagel. Morgen eerst droog, in de middag wel weer wat buien. Het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. In de regio op dit moment 1 file op de A50 Arnhem-Apeldoorn. Tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderloo zijn ze bezig aan de weg. Daarom zijn 2 rijstroken dicht en doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

app en nog veel meer. Hoe kun je helpen? Schrijf je in op omroepflevoland.nl en deel jouw gedachten met ons. Jouw input is van groot belang voor de toekomst van Omroep Flevoland. Denk en praat mee over hoe we jou nog beter kunnen bereiken. Samen maken we de toekomst van onze omroep.

0: Goedenavond.
1: Begin de avond nog droog en vrij zonnig, maar al vrij snel gaat de bewolking toenemen. En in de loop van de avond krijgen we te maken met een grootschalig onweerscomplex wat vanuit het zuiden over de provincie gaat trekken. Hierbij is kans op windstoten en vooral veel bliksemactiviteit en fikse regenval. Morgenochtend is het dan droog, gaat de zon flink schijnen, maar morgenmiddag krijgen we opnieuw te maken met stevige buien, waarbij ook kans op zware windstoten en wederom ook kans op onweer. Nadat de buien zijn overgetrokken, kan de temperatuur nog oplopen naar een graad of 22. En ook de dagen daarna in het weekend is het dagelijks 21 of 22 graden. Blijft het wisselvallig, maar geen kans meer op onweer.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Flevoland.
4: Goedenavond.

Blijf elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. De hele dag jouw zender. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Zo'n 200 demonstranten hebben in de Spaanse exclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden de weg naar het strand waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, maar tijdens het uitdelen van voedsel stak een groep inwoners een deel van het migrantenkamp in brand. De inwoners zijn boos dat er nog steeds migranten rondzwerven op straat, nadat vorige maand tienduizenden Marokkanen via zee naar Ceuta zwommen. Het aantal doden na de vloedgolf in Nepal en Tibet blijft oplopen. Inmiddels zijn 389 doden geteld. Maar er worden nog steeds honderden mensen vermist. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken houdt rekening met ook enkele Nederlandse vermisten. Deskundigen zeggen dat de gletsjer die gisteren afbrak mogelijk een tikkende tijdbom was die onopgemerkt is gebleven. Femke Boeres-Bol heeft haar eigen Nederlands record op de 800 meter verpulverd. Bij de Diamond League-wedstrijd in Zürich liep ze de afstand in 1:54.71. Daarmee was ze 17e sneller dan vorige week vrijdag. Het was nog niet genoeg voor de winst. Haar Zwitserse concurrente Audrey Werro was nog iets sneller. FC Twente en Ajax hebben zich allebei geplaatst voor de Conference League. De Amsterdammers wonnen ook de return tegen Sion uit Zwitserland. Het werd in de Arena 5-3. En FC Twente moest een 1-0 achterstand tegen Karabach uit Azerbeidzjan wegpoetsen. Dat lukte in de verlenging. Het werd 4-1 in Azerbeidzjan, mede dankzij Wout Weghorst die eerder veel kritiek kreeg. En Nederland staat zaterdag in de finale van het WK Hockey. De hockeyvrouwen wisten met 1-0 te winnen van België. De wedstrijd zaterdag in Amstelveen is tegen Argentinië of Australië. Het weer, er trekken stevige onweersbuien over het land. Daarbij valt plaatselijk veel regen en soms ook hagel. Morgen eerst droog, maar 's middags wel weer buien met kans op onweer bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: Voor de nodige muzikale therapie stem je elke werkdag af op Flevoland Muziekland.
1: Ik vind het verhaal, de tekst, de opbouw, het liefdesverhaal eigenlijk. Waarin de vrouw verliefd wordt en de man deze liefde niet kan beantwoorden.
0: Wij bepalen de muziek, maar jij ook. Geef jouw favoriete artiest of muziektrack door. En maak kans op een heerlijk nachtje aan zee met ontbijt en diner. Ga nu naar omroepflevoland.nl/muziekland. Elke werkdag vanaf 9 uur in de ochtend en 2 uur in de middag. Flevoland Muziekland op radio en tv.
2: Goedenavond. Begin de avond nog droog en vrij zonnig, maar al vrij snel gaat de bewolking toenemen. En in de loop van de avond krijgen we te maken met een grootschalig onweerscomplex wat vanuit het zuiden over de provincie gaat trekken. Hierbij is kans op windstoten en vooral veel bliksemactiviteit en fikse regenval. Morgenochtend is het dan droog, gaat de zon flink schijnen, maar morgenmiddag krijgen we opnieuw te maken met stevige buien. Waarbij ook kans op zware windstoten en wederom ook kans op onweer. Nadat de buien zijn overgetrokken, kan de temperatuur nog oplopen naar een graad of 22. En ook de dagen daarna in het weekend is het dagelijks 21 of 22 graden. Blijft het wisselvallig, maar geen kans meer op onweer.
0: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

Denk jij alles te weten over Flevoland? Van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij de

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400. Er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. Demonstranten hebben in de Spaanse enclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden eerst de weg naar het strand waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand waar demonstranten toen een deel van het migrantenkamp in brand staken. Europa heeft opnieuw een belangrijke weersatelliet gelanceerd. Hij hangt straks op 36.000 kilometer hoogte boven de evenaar. Daar draait hij met de aarde mee en houdt hij onder meer wolken, noodweer, waterdamp, stof en rook boven Europa en Afrika in de gaten. Groot voordeel ten opzichte van oudere satellieten is dat deze onweer sneller herkent, waardoor mensen ook sneller kunnen worden gewaarschuwd voor naderend noodweer. FC Twente en Ajax hebben zich allebei geplaatst voor de Conference League. De Amsterdammers wonnen ook de return tegen Sion uit Zwitserland. Het werd in de Arena 5-3. FC Twente moest een 1-0 achterstand tegen Karabach uit Azerbeidzjan wegpoetsen. Dat lukte in de verlenging. Het werd 4-1 in Azerbeidzjan, mede dankzij Wout Weghorst, die eerder veel kritiek kreeg. Het weer. Er trekken stevige onweersbuien over het land. Daarbij valt plaatselijk veel regen, soms ook hagel. Vannacht trekken de buien verder naar het noorden. Morgen begint droog. 'S Middags wel weer buien met kans op onweer en ook zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
3: Het komende uur de lekkerste muziek.

Wij willen graag vrienden met jou worden. Dat kan via Facebook. Like ons en je weet precies wat er speelt. Discussieer mee over het nieuws of ontdek leuke winacties. Omroep Flevoland op Facebook. Dat is leuk!

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werk staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Max op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen via TikTok. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gebracht. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400 en er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Zo'n 200 demonstranten hebben in de Spaanse enclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden de weg naar het strand, waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, maar tijdens het uitdelen van voedsel stak een groep inwoners een deel van het migrantenkamp in brand. De inwoners zijn boos dat er nog steeds migranten rondzwerven op straat nadat vorige maand tienduizenden Marokkanen via zee naar Ceuta zwommen. Europa heeft opnieuw een belangrijke weersatelliet gelanceerd. Hij hangt straks op 36.000 kilometer hoogte boven de Evenaar. Daar draait hij met de aarde mee en houdt hij onder meer wolken, noodweer en waterdamp boven Europa en Afrika in de gaten. Groot voordeel ten opzichte van oudere satellieten is dat deze onweer sneller herkent, waardoor mensen ook sneller kunnen worden gewaarschuwd voor naderend noodweer. Het weer, er trekken stevige onweersbuien over. Daarbij valt plaatselijk veel regen, soms ook hagel. De buien trekken uiteindelijk via het noorden het land uit. Later vanmiddag wel weer kans op buien, met kans op onweer ook. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
3: Het komende uur, de lekkerste muziek.

0: Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X, Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via @omroepflevoland en mis niets van jouw regio.
1: Steeds vaker

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Lake Ontario tussen de VS en Canada heet, als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, voortaan Lake America. Hij tekende een decreet daartoe, waarmee de wijziging volgens hem direct van kracht is. Lake Ontario grenst aan de Canadese provincie Ontario en de Amerikaanse staat New York. Het is een van de 5 grote meren in het grensgebied. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400. Er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. Europa heeft opnieuw een belangrijke weersatelliet gelanceerd. Hij hangt straks op 36.000 kilometer hoogte boven de evenaar. Daar draait hij met de aarde mee en houdt onder meer wolken, noodweer, waterdamp en stof boven Europa en Afrika in de gaten. Groot voordeel ten opzichte van oudere satellieten is dat deze onweer sneller herkent, waardoor mensen ook sneller kunnen worden gewaarschuwd voor naderend noodweer. Het weer, er trekken stevige buien over. De buien trekken uiteindelijk via het noorden het land uit. De dag straks wel weer kans op buien, met kans op opnieuw onweer en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
3: Het komende uur de lekkerste muziek.